0: golven. Met het nieuws van 3 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Sinds middernacht geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Perzische Golf omdat ze daarvoor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Het gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar cel. Hij zit mogelijk in Turkije. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 graden in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Studio Alphen.

0: jou dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlands elftal is op het WK groepswinnaar geworden. Oranje won met 3-1 van Tunesië, dat al was uitgeschakeld. Na 7 minuten was het al 2-0 door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobbey. In de tweede helft, na een doelpunt van Tunesië, kopte Van Hekken uit een hoekschop de 3-1 binnen. In de volgende ronde moet Oranje tegen Marokko. In de nacht van maandag op dinsdag is dat. De andere wedstrijd in de groep van Oranje, Japan tegen Zweden, eindigde in een 1-1 gelijkspel. Daarmee is Japan tweede geworden en ook Zweden gaat als een van de beste nummers 3 naar de volgende ronde. Een van de grootste muziekfestivals van Nederland is op het laatste moment afgelast. DEFCON 1 in Biddinghuizen zou vandaag beginnen. Tienduizenden campinggasten hadden zich al geïnstalleerd toen ze om middernacht hoorden dat het Hardstyle Festival niet doorgaat vanwege code rood. Eerder deze week hadden de dagkaarthouders al te horen gekregen dat ze vanwege de verwachte hitte niet konden komen. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er zijn meer dan 1500 gewonden. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De Canadese zanger David Clayton Thomas is overleden. Hij was de frontman van de band Blood, Sweat and Tears... die in Nederland hits scoorde met Spinning Wheel en You've Made Me So Very Happy. In 1970 waren ze de eerste rockgroep die in de Koude Oorlog optraden achter het IJzeren Gordijn. David Clayton Thomas is 84 jaar geworden. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Lokaal kan het 40 graden worden. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. Vanwege het weeralarm zijn veel scholen dicht, wordt de post niet bezorgd en zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Daar waren tienduizenden campinggasten al aan hun feestweekend begonnen toen ze om middernacht hoorden dat het niet doorgaat. De Britse koning en koningin zullen niet in Buckingham Palace gaan wonen als de renovatie klaar is. Het paleis wordt dan alleen nog gebruikt voor ceremoniële en officiële gelegenheden. Vanwege de renovatie verhuisde toenmalig koningin Elizabeth in 2020 naar Windsor Castle. Sindsdien is Buckingham Palace onbewoond. Koning Charles en koningin Camilla wonen in Clarence House, vlakbij het paleis, en blijven daar wonen. Daarmee komt er een einde aan bijna 2 eeuwen waarin Buckingham Palace de hoofdwoning was van de Britse vorst. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. De Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Brobbey en Van Hekken. Ook maakte Tunesië een eigen doelpunt. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko, in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en eindigde daarmee als laatste in de groep. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 33 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast, zoals het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. De tienduizenden campinggasten die daar al zijn, moeten weer naar huis. In Venezuela is het dodental van de 2 aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er liggen meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. Met de 4000 aanvragen wilde hij duidelijk maken dat de wet open overheid kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor.

0: Windsor Castle. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld na een 0-2 nederlaag tegen Ivoorkust. Het weer. Het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Daar is vanavond kans op een pittige onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu.
3: Met nu.
1: Dit is de dag.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Verkoeling kun je ook vinden in het water natuurlijk. Want gisteren zouden de Rietveldse roeikampioenschappen plaatsvinden. Sinds 1963 is het een jaarlijkse roeicompetitie langs het Kerkvaartpad. Dat is het Rietveld in Hazenwoudendorp. Beter bekend zelfs als Klein Giethoorn. Altijd een bijzondere naam te noemen, maar zo ziet het er wel uit. Een beetje een idyllische plek is het. Maar ja, het was de bedoeling dat het dus gisteren zou plaatsvinden. Het is alleen niet doorgegaan, want ja, we weten inmiddels, het is uitgesteld. Aan de telefoon daarvoor hebben we Giel de Boer. Giel, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, wat is de reden waarom het gisteren niet is doorgegaan?
2: Ja, nou ja, omdat de zware lichamelijke inspanning best wel adviseert om dat niet te doen.
1: Nee.
2: En als je natuurlijk in zo'n boot zit, dat is best wel even pittig. Dus ja, en als je erin zit, wil je ook graag winnen. Dus rustig roeien gaat niet. Dus ja, dan heb je toch gezegd van joh, laten we het een weekje uitstellen. En dan ja, dat de weersomstandigheden wat beter zijn om dat soort dingen te doen.
1: Ja, het is echt wel warm natuurlijk buiten. Zelfs op het water, ja, volgende week toch iets minder warm. Waardoor het eigenlijk beter weer is om deze kampioenschappen te laten plaatsvinden. Maar toch, is het water van de polder niet koel genoeg dan?
2: Ja, maar je zit niet in het water, je zit erop, hè.
1: Ja, dat is
2: dus,
1: zo.
2: Dus de temperatuur is gewoon boven water ook heel behoorlijk fors. Dus durf je de verantwoording te nemen. En wij hebben gezegd, joh, we doen het niet. En gelukkig was 1 juli nog vrij om dat te gaan doen.
1: En dat betekent dus, ook dat alle deelnemers ook kunnen die dag? Want dat is natuurlijk ook de vraag.
2: Nou ja, wie er is die mag meedoen en wie niet is, heeft pech.
1: Ja. Of is het zo erg is het zo fijn eigenlijk dat iedereen graag wil meedoen, waardoor mensen de tijd voormaken? Want ja, het is wel bijzonder, hè, die roeikampioenschappen.
2: Ja. De laatste paar jaar is het, dan hebben we gewoon gezegd van maximaal 32 heren. Weet je wat, anders krijgen we het gewoon niet af op een avond. Dus het is wel behoorlijk populair tegenwoordig weer. Dus de meesten zal wel zeggen, joh, dan gaan we een beetje later. Ja, we hebben via de social media's alles even geactiveerd, zeg maar, om te zeggen van jongens, we schuiven het een weekje door. En er waren gisteren eigenlijk maar 3 mensen uiteindelijk erop afgekomen. Dus we hebben een goed bereik gehad wat dat betreft.
1: Mensen weten jullie te vinden en jullie weten de mensen weer te vinden. Ja. Dus dat is heel fijn.
2: Ja.
1: Ja. Toch voor de mensen die de Rietveldse roeikampioenschappen niet per se kent. Wat is het dan?
2: Ja, nou, van oorsprong is het Rietveld een vaardorp. En het was bedacht om eens een competitie te doen tegen elkaar, die het hartstikke roeien. En zo is het ontstaan eigenlijk. En omdat er natuurlijk, dat is net als overal, minder mensen, minder kinderen. Dus dan werden er eigenlijk te weinig mensen die interesse hadden om mee te doen. Dus toen is het opengesteld voor iedereen. Dus,
1: ja. En al sinds 1963 vindt dat dan plaats. Je zegt, eigenlijk is het in de afgelopen jaren steeds populairder geworden. Is het nou ook zo, want je hebt dan maximaal 32 mannenteams, herenteams, dat je ook mensen moet teleurstellen omdat het gewoon te vol anders wordt?
2: Ja, dat klopt. Ja. Ja. Maar ja, goed. Kijk, weet je, je zit natuurlijk ook met licht. Dus weet je wel, we moeten gewoon om 9:15 moet het afgelopen zijn. Want ja, dan wordt het donker. Dus dat is de beperking qua tijd.
1: Maar hoe bijzonder vind je het dan, Giel? Dat het eigenlijk in de afgelopen jaren steeds populairder is geworden. En dat je eigenlijk mensen eerder moet afzeggen dan dat je ze op moet bellen.
2: Nou, dat is altijd leuk natuurlijk.
1: Ja.
2: Als je loopt te leuren van joh, doe even mee om een beetje competitie te krijgen. En nou is het best wel enthousiast van alle kanten. Dus,
1: is het dan voor jou ook weer de drijfveer, zeg maar, om het ieder jaar weer te organiseren? En dat iedereen de schouders eronder zet om het op te pakken?

0: natuurlijk. Dat is het altijd wel, ja. Het vorig jaar ook. Hij heeft gewoon prima gedraaid. Weet je, alles is gezellig geweest. En dan krijg je nu met heel veel plezier op terug. Dus ja, dat geeft voor ons ook voldoening natuurlijk als organisatie.
1: Is het eigenlijk de eerste keer dat je zoiets hebt moeten uitstellen? Of is het al eens eerder
0: vaak? Corona is ook 1 jaar niet door. Het is helemaal afgelast. Ja. 1 jaar. En ja, dit is voor het eerst eigenlijk vanwege het weer. Kijk, is natuurlijk altijd de vraag, weet je wel, als het 10 of 15 jaar geleden dit weer was geweest, of we het dan ook afgelast hadden, weet je wel. Dat is natuurlijk altijd een beetje de vraag. Ik vertel je dat het niet doorgaat. En de een die zegt heel verstandig en de ander is heel verbaasd. Dus ja, dat hou je ook natuurlijk.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld en er liggen meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Het Nederlands elftal is op het WK groepswinnaar geworden na een 3-1 overwinning op Tunesië. Oranje moet nu in de nacht van maandag op dinsdag tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na een 0-2 nederlaag tegen Ivoorkust. Het weer. Het wordt een extreem warme dag. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Een uit de hand gelopen idee is inmiddels al jarenlang een vast recept. In de regio, tijdens de zomermaanden, het gaat namelijk om het Flippofeest in Hoogmade. Ooit begonnen met een tent en een DJ, uitgegroeid tot een volwaardig festival met... ja, camping-kitsch-achtige taferelen, moet ik zeggen. Maar echt wel altijd heel leuk. Aan de telefoonorganisator Martin Baks. Martin, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, de vraag is eigenlijk voor de dagen zoals die vandaag en ook de komende dagen nog gaan gelden. Gaat het wel door eigenlijk met die warme temperaturen?
2: Zeker, we zijn hard aan het werk. En het is natuurlijk 's avonds, dus de kans is dan wel dat het iets afkoelt. Dus dat is lekker. En... maar het gaat zeker door en we zijn hard aan het werk, ondanks de hitte.
1: Ja, jullie moeten dan eigenlijk in die bloedhitte ervoor zorgen dat alles wordt opgebouwd. Is het voor jullie een beetje te doen eigenlijk?
2: Nou, nu gaat het nog wel, maar het wordt wel steeds lastiger, ja. Met deze temperaturen. Maar we hebben vanmiddag denk ik een kleine siesta en dan vanavond weer verder. En gisteravond hebben we ook al gelukkig een hoop kunnen doen.
1: Dat is lekker. Die siesta die kunnen we er inmiddels wel gaan invoeren, want dat is bijna wel nodig met die temperaturen. Maar hoe gaan jullie dat dan zaterdag doen? Want dan wordt het ook heet. Er is misschien zelfs wel een beetje...

0: Neerslag verwacht, of tenminste wordt er verwacht. Ook onweer kan er plaatsvinden. Hebben jullie daar bepaalde maatregelen voor genomen?
1: Nou, we houden dat natuurlijk heel nauwlettend in de gaten. En als het zover is dat het inderdaad slecht weer wordt of iets dergelijks, maar daar gaan we voorlopig nog niet van uit hoor. Maar zijn er inderdaad protocollen voor en dergelijke. Dus dat is helemaal keurig geregeld altijd.
0: Oké, dus die liggen al op de plank en op het moment dat het echt nodig is, dan kunnen jullie dat in ieder geval toepassen.
1: Zo is het.
0: Juist. Dat is fijn. Wat voor maatregelen zijn dat dan onder andere?
1: Ja, dat weet ik zelf niet precies, maar er zijn andere mensen weer mee bezig. Maar ja, ik kan me voorstellen dat er inderdaad bepaalde maatregelen zijn. Als er onweer is bijvoorbeeld, dan zullen we inderdaad de tent uit moeten bijvoorbeeld.
0: Ja, precies. En dan ook wel voldoende schuilplekken en voldoende waterpunten om je in ieder geval een beetje koel te houden.
1: Zo is het, Ja. Nee, dat altijd, ja.
0: Ik roep het eigenlijk ieder jaar, want niet iedereen kent het Flippofeest. Alhoewel, je kan er bijna niet omheen, want het wordt altijd groots aangekondigd. Ook als je langs het weiland rijdt waar het gaat plaatsvinden. Maar wat voor feest is het precies?
1: Ja, het is ooit ontstaan vanuit een schuurfeest in de jaren 90. Dus dat was gewoon een tent in een weiland, inderdaad, wat je net ook al zei. Een dj'tje en een bar en een voortje aan het begin geven. En dan had je de hele avond plezier. En dat is nu eigenlijk nog steeds zo, alleen is het iets groter. Met meerdere tenten en een mooi thema eraan.
0: Iets wat uit de hand gelopen.
1: Even gezellig. Sorry?
0: Iets wat uit de hand gelopen eigenlijk.
1: Iets wat uit de hand gelopen, inderdaad. We zijn aardig gegroeid de afgelopen 10 jaar, zeg maar. Dat leidt ieder jaar weer tot de gekste ideeën altijd.
0: Gekke ideeën en dat is ook eraan af te zien, want jullie zorgen altijd voor een bepaald thema. Dat zijn best wel gekke thema's altijd, althans opvallende thema's, zo kan ik het beter beschrijven. Wat is het thema dit jaar?
1: Dit jaar hebben wij Flippo 30 Years in Shape, dus dit wordt het 30ste feest. En is het tegenwoordig belangrijk dat iedereen goed, gezond en fit blijft. Dus we hebben eigenlijk een soort sportschool hier op de Groenweg. En er staan straks fitnessapparatuur en turneringen, van alles en nog wat om het lichaam ook fit te houden tijdens de feesten natuurlijk.
0: Ja, had je het van tevoren verwacht dat het zo warm was geworden? Had je dan een ander thema eraan gekoppeld of had je dan nog steeds dit thema gepakt?
1: Dan hadden we misschien een iets ander thema eraan gekoppeld, maar... dat weet je niet, want dat beslissen we eigenlijk altijd al in oktober, november. Dus dan weet je natuurlijk nooit hoe warm het in juni gaat zijn.
0: Nee, zo is het ook natuurlijk. En het gaat ook om het idee, hè, dat mensen ook een beetje verkleed gaan en zo. En dan ook zich aan een bepaald thema houden. Hoe ga jij dit jaar? Heb je al een idee hoe je eruit ziet?
1: Ik weet nog niet hoe de pakken eruit zien van dit jaar. Dat regelt iemand anders. Dus die is verantwoordelijk voor de pakken. En dat zien we eigenlijk altijd pas op de avond zelf een beetje hoe wij erbij lopen.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Een hele goede morgen. 1 over 7 is het. We gaan zo beginnen aan een ochtendshow XXL.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal is als groepswinnaar door op het WK voetbal. Oranje had vannacht een flitsstart tegen Tunesië.
9: Dumfries scherpe voorzet, eigen goal. Het is 1-0 voor Oranje. En na 2,5 minuut staan we voor 0-1.
8: Binnen 7 minuten stond het al 2-0 en uiteindelijk werd het 3-1. Oranje neemt het nu in de volgende ronde op tegen Marokko. Die wedstrijd is in de nacht van maandag op dinsdag. Voor Curaçao is het sprookje helaas uit. De laatste wedstrijd tegen Ivoorkust werd met 0-2 verloren. In Venezuela is het dodental van de 2 aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden. En nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. Sinds middernacht geldt voor een groot deel van het land code rood vanwege de hitte. Dat is voor het eerst. Lokaal kan het 40 graden worden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en er zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Om middernacht hoorden de tienduizenden campinggasten

0: gasten die er al stonden dat hun feestweek niet doorgaat.
1: Ik begrijp het wel, maar ik vind het wel heel erg moeilijk. En naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan. Dan is het echt wel een hele zware dopper.
0: DEFCON ONE is een van de grootste festivals van Nederland. En na bijna twee eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog maar gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisden ze toen naar Windsor Castle. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal.
2: Ja, wat er aan de hand is in de regio, dat hoor je van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Beachvolleyballer Sam van der Loo uit Boskoop heeft samen met zijn nieuwe partner May Sengers het Future-toernooi op het Griekse eiland Ios gewonnen. In de finale versloeg het Nederlands duo de Griekse thuisfavorieten in 2 sets. Voor de 24-jarige van der Loo is het een succesvolle terugkeer op internationaal niveau, nadat hij vorig jaar bewust een rustiger seizoen draaide. De politie moest zondag 2 keer uitrukken voor een ontsnapt schaap. Eerst werd een loslopend dier gemeld bij de Leidse Schouw, maar dat werd niet meer aangetroffen. Later op de dag liep een schaap rond op de burgemeester Bruin Slotsingel. Omstanders hadden het dier toen al veilig teruggebracht naar het weiland. Volgens een beheerder van de kinderboerderij was het schaap waarschijnlijk door de hitte het water ingegaan en aan de verkeerde kant van de sloot terechtgekomen. In Roelevarensveen is dinsdagavond een inloopbijeenkomst over de ontwikkeling van fase 4 en 5 van woonwijk Brasemerland. Bezoekers kunnen zich laten informeren over de komende werkzaamheden, het bouwverkeer, de inrichting van de wijk en ecologische maatregelen in het gebied. De bijeenkomst vindt plaats bij watersportvereniging Brasemermeer en is van 7 uur 's avonds tot 8:30 's avonds. En tot zover het nieuws uit de regio.
2: Yes, Ries, dank je wel voor het nieuws uit de regio. Ik heb weer even de tijd nodig om de pagina daarbij te pakken van de verkeersinformatie, want dan weten we ook waar de files staan deze ochtend. En we weten in ieder geval, er is een weeralarm afgekondigd vandaag. Extreme hitte in een groot deel van het land. Het noorden van het land heeft het niet. Ook de Waddeneilanden en volgens mij Zeeland die doet er niet aan mee. Code rood is het in ieder geval door het KNMI afgegeven. Maar dat betekent ook dat de Rijkswaterstaat heeft ook aangegeven. Ja. Van, joh, als je niet kan, of als het niet per se hoeft, ga dan de weg niet op. Zometeen dan gaan we even de officiële melding daarvan doen. Maar dat betekent wel dat we eigenlijk hopen dat er deze ochtend weinig files staan. Want dat betekent dat iedereen zich ook aan die maatregelen houdt vanwege het warme weer. Maar op dit moment... Ik heb hem eindelijk, hoor.
3: Ja.
2: Heb ik een melding. En dat is eigenlijk alleen maar de wegwerkzaamheden op de A44. Den Haag richting Amsterdam. Tussen afrit Noordwijkhout en knooppunt Burgerveen. Daar zijn dus wegwerkzaamheden aan de gang. De weg is dicht naar verwachting nog tot 1 juli 2026, 6 uur 's ochtends. Maar ja, mijn verwachting is ook dat die wegwerkzaamheden, nou ja, halverwege de middag ook niet meer doorgaan. Want het is wel heel warm om op het asfalt te gaan werken. Dus ik verwacht dat dit nog wel ietsjes langer gaat duren. Maar goed, we moeten er allemaal maar rekening mee houden. Zo is het ook. Wat dat betreft. Heb jij nog wat betreft de treinen?
3: Ja, ik heb een rood gekleurde kaart hier in op mijn scherm staan. Dat gaat allemaal vanwege een aangepaste dienstregeling van de NS. Laten we er eventjes wat bij pakken. Ik pak de 4 belangrijkste eruit. Op het traject Schiphol Airport Leiden Centraal en Leiden Centraal Rotterdam Centraal. Daar rijden dus minder intercities. En dat duurt allemaal tot zaterdag 27 juni, 11:45. Ook een aangepaste dienstregeling, daardoor minder intercities tussen Amsterdam Centraal en Den Haag Centraal. Ook tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal een aangepaste dienstregeling. Ook daar rijden er minder intercities en dat duurt ook tot zaterdag laat in de avond. En dan de laatste, en dat is eigenlijk wel de meest belangrijke in onze regio. Op het traject Alphen aan de Rijn Gouda, daar zijn beperkingen in de materieel inzet en daardoor rijden er minder sprinters en dat duurt tot ongeveer 9 uur deze ochtend.
2: Kijk, helemaal goed. Dankjewel voor deze informatie, Ries. Dat betekent dat wij kunnen gaan beginnen aan de vrijdagochtendshow. En vandaag toch een bijzondere uitzending, want het wordt een XXL-versie.
4: Dames en heren, welkom in dit theater. Ik verzoek u om uw stoorriemen vast te maken. Tevens wil ik u erop wijzen om uw radio harder te zetten en vraag ik u om uw schoenen aan te houden. De voorstelling gaat nu beginnen.
5: Welcome.
6: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: Zo.
1: Doe even je moppen.
2: Nou, ik moet zeggen, ik heb een prima nacht gemaakt, hoor.
1: Ja?
0: Ja.
1: Beetje te goed in nacht, zeker?
2: Ik heb door mijn wekker heen geslapen. Ik heb het Nederlands elftal niet eens gezien. Vreselijk. Ik heb ik vertelde gisteren al, ik heb 16 wekkers staan op het moment dat ik wakker moet worden. Maar vannacht heb ik 3 wekkers gezet om het Nederlands elftal te kijken. Ik heb door alles heen geslapen.
0: Ja,
2: ik werd even wakker op het moment dat het Nederlands elftal al een half uur bezig was. En binnen, ik denk 5 minuten ben ik weer in slaap gevallen. Ik baalde echt van, maar ja, goed. Uiteindelijk is het goed gekomen en hebben ze met 3-1 gewonnen. Het is wel weer dat ik denk, jeetje, hebben we nou weer een doelpunt tegen? Hoezo? Er is altijd een soort van moment van verslapping daar bij het Nederlands elftal. Dat ze dan toch die verdediging, dat ze even niet opletten. Dat ze toch even de tegenstander laten gaan en een doelpunt laten scoren. Kijk, het is natuurlijk een toernooi, hè? Het is geen competitie. In de zin van tegendoelpunten die tellen eigenlijk niet mee. In de zin van op doelsaldo kun je doorgaan of niet. Dat is vaak als je over 2 wedstrijden speelt of als je een hele competitie speelt, is dat veel belangrijker. Maar als jij met 3, 4, 5, 1 wint, al is het 22-1, dat maakt allemaal niet uit, dat ene doelpunt. Maar het is toch dat je denkt, is het nou zo nodig? Want ze hebben zo'n goede verdediging in principe. Op papier dan in ieder geval.
1: Ja.
2: Dus dat vraag ik me altijd een beetje af. Maar goed, het is uiteindelijk goed gekomen. 3-1 gewonnen van Tunesië. En dat betekent dat we als eerste zijn geëindigd in de pool. Het is wel een beetje slecht nieuws voor de kijkers van het Nederlands elftal.
1: Ja, die zijn niet vrolijk nu, denk ik.
2: En voor Wesley Hoek, want ze moeten nu om 3 uur 's nachts tegen Marokko.
1: Ja, ik wil
2: net
1: zeggen.
2: 3 uur 's nachts. Nu moet ik wel zeggen, dat vind ik wel een beter tijdstip, want dan kan ik hem meteen doorpakken. Dan ga ik gewoon echt wel op tijd naar bed en dan doorpakken. En dan uiteindelijk ben ik hier om 5 uur met de ochtend.
1: Ik wil net zeggen, dan is het om 5 uur afgelopen. Als er geen onweer is en geen uitstel is en zulke dingen allemaal.
2: Nee, dat is waar. Dat was gisteren ook nog even een dingetje natuurlijk. Maar heb jij daardoor nog getwijfeld om eventueel te kijken? Of heb jij gewoon gezegd, laat maar zitten, dag.
1: Ik heb het grootste gedeelte van de dag heb ik sowieso doorgebracht op de slaapkamer. Want daar hebben we een heerlijke airco hebben we daar staan. Ik moet wel zeggen, het gonst wel in mijn hoofd op dit moment. Want de hele tijd in die airco herrie zitten, dat is ook niet zo'n pretje.
2: Nee.
1: Zijn we met de auto zijn we even richting Rotterdam gegaan. Dan zijn we daar even een ijsje gaan halen bij onze vertrouwde ijsboer. En toen ben ik teruggekomen en ik zat eigenlijk nog zo vol van de rit en de warmte en... ik heb de airco uitgezet, ik heb de ramenwagen wijd open gezet, want het was een aardig briesje stond, het was lekker cool, was het al geaan worden.
2: Het was uiteindelijk wel aan het afkoelen gisteravond inderdaad.
1: Ik dacht van, nou ga ik slapen. Nou ga ik slapen. Ja. En ik kon niet in slaap vallen.
2: Het lukte niet.
1: Ik was gewoon tot 1 uur wakker.
2: Je was er klaar mee.
1: Ja.
2: Maar tot 1 uur wakker, dus je hebt wel gekeken?
1: Nee.
2: Dat niet?
1: Nee, want ik wilde gaan kijken.
2: Ja.
1: En ik had mijn telefoon gewoon neergelegd en ik ben eigenlijk, terwijl ik bezig was, ben ik gewoon in slaap gevallen. Terwijl ik bezig was, het is echt als een klein kind, weet je wel, die ergens aan het spelen is en denk je, poef, in slaap is gevallen.
2: En wat was je exact aan het doen dan?
1: Opzoeken naar waar ik het kon kijken, waar mijn app stond van televisie kijken.
2: Deed je dat liggend of niet?
1: Ik deed het liggend, ja.
2: Ja, dat is de grootste fout die je kan maken natuurlijk. En dat was voor mij ook de fout. Dat ik na 5 minuten gewoon weer in slaap ben gevallen. Want ik heb inderdaad, ik wilde gewoon beneden televisie kijken. Ik heb nog tegen mijn vrouw gezegd, joh, ik doe wel mijn koptelefoon op. En dan gaat het helemaal goed komen. Dan heb je geen last van het geluid. Behalve op het moment dat ik ga juichen. Maar dat zal ik niet heel erg gaan doen. Dat zal eerder voorkomen op die aanstaande, wat is het, maandagnacht, 3 uur 's nachts. Op het moment dat ze van Marokko winnen. Maar het is wel dat ik dan mijn app erbij pakte van mijn telefoon. De video-app, zeg maar. En het Nederlands elftal opzetten. En ben blijven liggen. Ja, dat is echt gewoon finesse voor het feit dat ik gewoon in slaap ben gevallen.
1: Ja.
2: Dus, jammer, maar goed, maakt niet uit. Ze zijn door. En

0: wat beter gaat worden in de komende dagen. Je hebt in principe zaterdag heb je ook nog gewoon, dat is morgen inmiddels al. Is het ook gewoon een hele warme dag? Dan hebben we op zondag hebben we dan een dag waar het wat afkoelt. Ja, en volgende week. Ja, nou, volgens buienradar zou het volgende week de hele week sec 36 graden worden. De hele week. Als ik een andere weer-app erbij pak, die van mijn telefoon bijvoorbeeld, dan zie ik gewoon dat het afkoelt naar een gaatje of 20. En dat dat wel een beetje de verwachting is dat het ook gebeurt. Ik had het idee dat buienradar dat die ook een beetje een hitteprotocol had. Een hitte-error, zeg maar. Want het kan toch niet zo zijn dat het volgende week ook gewoon nog elke dag precies 36 graden wordt?
1: Ja, nee, ik vind het ook. Nee, dat kan niet. Nee, dat is onmogelijk.
0: Onmogelijk, althans zo lijkt het in ieder geval. Zeker als we de andere weer-apps mogen geloven. Want dan wordt het graadje of 20. Dus in principe zou het wel moeten kunnen, Ries, qua temperaturen. Dus dat betekent dat we gewoon maandag een kijkparty hebben. Van het Nederlands elftal. Nou, we gaan het allemaal meemaken. Misschien zijn we er, misschien ook niet. Hebben ons verslapen aanstaande maandag. Nee, het is maandag op dinsdagnacht. Want, of is het nou dinsdag op... Nee, is
1: geen idee.
0: Ik ben de hele tijd in de war, joh, met die nachtelijke dagen. Nachtelijke kijkmomenten. Is het nou van, zeg maar, zondag op maandagnacht... of is het van maandag op dinsdagnacht? Oftewel, is het maandag of dinsdag uiteindelijk het Nederlands elftal? Wanneer moeten we nou spelen?
1: Ik zie hem niet zo snel staan. Ik pak hem gewoon erbij. Zeg een week
0: schema. Ja, ik wil nou weten ook. Ik bedoel...
1: Week schema, WK. Ik pak me er gewoon wel op die manier bij. ESPN pakken we dan maar. Even lekker reclame maken, gelijk.
0: Nou, laten we dat maar niet doen.
1: Pool F. Wij zijn de winnaar van Pool F. Wij spelen op 30 juni om 3:00 s'nachts.
0: 30 juni. Dus dat is, even kijken. Morgen 27. Zondag 28. Dan is het maandag 29 en dan is het dinsdag 30. Dus dan is het dinsdagnacht. Maandag op dinsdag.
1: Maandag op dinsdag is het dan. Je stem is aardig weg.
0: Ja, dat begint. Je begint echt ook af te taaien inmiddels. Maar ik heb me heel erg nodig, moet ik zeggen. Wacht even hoor.
1: Zo. Ja.
0: Want we hebben vandaag een hele bijzondere uitzending. Het wordt namelijk een ochtendshow XXL. Dus ik ben blij dat ik eigenlijk die nachturen heb gepakt... ten opzichte van, wat we dan dinsdag eventueel gaan doen. Vandaag namelijk. Ja, ik moet er bijna ik ga de pauken er gewoon voor de eerste start. Ik bedoel, vandaag, vrijdag, 26 juni 2026... is het de dag dat code rood geldt in heel Nederland... behalve het noorden, Zeeland en de Waddeneilanden... in verband met de aanhoudende hitte. En dat betekent de ochtendshow XXL tot 12 uur. We moeten door tot 12 uur, Ries. Ja, ik weet niet of ik het al had doorgegeven aan je.
1: Ja, je hebt het doorgegeven aan me.
0: Oh, okay, dan,
1: ik heb ook toestemming gevraagd van mijn vrouw, die heb ik gekregen.
0: Oh, je hebt toestemming zelfs van je vrouw? Ja. Wauw. Wij gaan ervoor zorgen dat wij een beetje kunnen opstarten. En dat wij jou kunnen meenemen deze warme dag door. We gaan ons proberen jou eigenlijk gewoon een soort van te verkoelen. Met allerlei lekkere muziek. We gaan een beetje radiotermen heet dat fuck the format. We gaan er gewoon voor zorgen dat het gewoon een mooie dag wordt vandaag. We gaan je meenemen de regio in. Eigenlijk waar er wordt geroepen van, blijf lekker binnen, ga niet op pad, zorg voor verkoeling, dat soort zaken. Zorgen wij wel voor verkoeling, maar we blijven zeker niet binnen, want we gaan ook zeker naar buiten toe.
1: Ja, dat.
0: We komen naar je bellen. Toe deze zomer.
1: Ja.
0: Het lijkt wel een beetje zo'n oude...
1: Veronica reclame.
0: Ja, de ochtendshow tour komt naar je toe deze zomer. Wil je er ook bij zijn? Meld je dan aan via de app. studiohalve.nl/. Want ik vind toch dat de stem van vroeger dat beter deed.
1: Ja, die kon dat veel beter. Dat
0: nou.
1: Ook zo.
0: En laten we dan maar gewoon doen waar wij goed in zijn.
2: Het weerbericht.
0: Vertellen wat het weerbericht is voor vandaag. Want het KNMI heeft dus code rood afgegeven voor extreme hitte in een groot deel van Nederland. Hier in de regio geldt dat dus ook. Behalve dus al in het noorden en Zeeland geldt code oranje. Daar geldt code oranje. Op de Waddeneilanden code geel zelfs. Vanavond geldt in het zuidoosten bovendien code geel vanwege kans op onweer. Nou, vanmorgen is het zonnig, droog en al vroeg heel warm. Het is op dit moment 23 graden buiten. Op zich valt het nog wel mee, hè, met het verschil van gisteren. Maar Het voelt al wel wat benauwder aan.

0: Vanmiddag loopt de temperatuur op naar rond de 35 graden in het westen en plaatselijk zelfs 40 graden in het zuidoosten. En langs de kust blijft het ruim 30 graden iets koeler. Nou, blijf in ieder geval uit de zon, drink voldoende water, vermijd zware inspanningen tijdens het, de heetste uren van de dag. Überhaupt eigenlijk moet je gewoon zware inspanningen vermijden vandaag. En wat je ook niet moet doen is de weg opgaan, want Rijkswaterstaat die heeft ook gezegd, ja, code rood. Dus dat betekent, ga alleen de weg op als het echt moet.
1: Ja.
0: Hoef je niet de weg op, vermijd de wegen. Waarom ook? We hebben het de afgelopen week natuurlijk gemerkt met die wegwerkzaamheden. Er staan gewoon files van een uur. Ja, ja. Je wil niet in een uur lang, zeg maar, in de file van...
2: Nee. We stonden gisteren al een uur lang bij de grote gele M. In de file.
0: Ja, ja, iedereen gaat dat doen natuurlijk.
2: Ja, en dat was ook geen pretje hoor. En dan heb ik gewoon een auto die wel goed werkt. Dus ik ken aan als hij ook maar uit zou vallen.
0: Ja, maar buiten dat, als je in de file staat van een uur en je staat op asfalt van 40 graden, daar heb je gewoon geen... Ja, ja dat is niet oké. Nog één tipje. Als je toch onderweg gaat, neem voldoende drinkwater mee. Ondanks dat het in je auto ligt, misschien niet geairco'd is, wordt het misschien wel theewater, maar dan heb je in ieder geval vocht bij je. Dat is heel belangrijk. Dus dat is een klein tipje onzijds. Ja, ik zei het al, vandaag de speciale uitzending. Tot 12 uur, de ochtendshow vandaag. Omdat code rood geldt in het westen van het land, in onze regio. Dus Ries?
2: Ja?
0: We moeten zo meteen even iemand op pad gaan sturen om ijsjes te halen. Zodat wij ook een beetje verkoelen hier. Dat zou wel lekker zijn natuurlijk.
2: Zeker.
0: Ja.
2: Goed ontbijt ook.
0: Ja, en goed ontbijt. En een beetje goede koffie en zo. Dan moet het helemaal goed komen. En dan komen wij de dag wel door. En dan helpen wij jou ook deze dag door te komen. En dan gaat het goed komen. We kunnen het met z'n allen. Zo is het ook. En nou dat eigenlijk. Zeg, dan hebben we natuurlijk sowieso ook nog het kledingadvies. Dat is...
3: De korte broek die kan wel aan. De korte broek die kan wel aan.
0: Dat en het is natuurlijk de code rood. En natuurlijk die bloedhitte. En ja, we zitten er middenin. In, oh ja, wacht even. Zo heette dat. De hittegolf.

Nou, wat een hittegolf, hè? Maar het gaat je lukken. Manifesteren heet dat. Nou, de kopie is eraf. Nog even kijken, 4 uur en nog wat minuten te gaan, Ries. Dus, Goedemorgen, de ochtendshow, Studio VK Gebrazem. En we zijn erbij, tot 12 uur dus. Goedemorgen.

0: Wat ik tegen discjockeys heb, dat zijn hele normale mensen. Als je in de kantine met ze staat, dan gaan ze praten als een discjockey. En dan word ik helemaal gek. Thuis aan de keukentafel praten ze ook niet met een raar toontje, weet je wel.
1: Wesley, dat is niet zo heel aardig om dat te zeggen.
2: Dat is niet zo heel aardig om dat te zeggen.

0: Get up. Dat is een beetje het advies voor vandaag natuurlijk. Ben Howard in de ochtendshow. Studio van Kagebrazen waar je naar luistert. Daarvoor ook Donna Summer in Hot Stuff. Het wordt een hete dag vandaag. Zo'n 35 graden hier. Kan natuurlijk oplopen qua gevoelstemperatuur. Maar überhaupt kan het natuurlijk oplopen. Dus hou er in ieder geval rekening mee. Want ook code rood geldt vandaag natuurlijk. Ga vooral niet op pad. Nee. Als het niet moet.
1: Nee, ja, dat.
0: Doen wij wel voor je met de ochtendshow. Tot 12 uur zijn we bij je vandaag. Daarna is Tim van Beckham hier. Die dan het vervolgt eigenlijk tot een uurtje of vier. En dan gaan we gewoon even kijken wat je aan het doen bent. Hoe jij deze dag overleeft. En misschien kunnen we ook even zo meteen. Want Lucky Luke, onze Luc van de redactie.
1: Ja.
0: We hebben ook een Luc van de redactie namelijk. Die gaat ook even op pad vandaag. En die, misschien kunnen we ook even vragen van... joh, wat is nou het lekkerste ijsbolletje wat gegeten kan worden? Wat is het meest favoriet bij de mensen?
1: Dat zou zomaar kunnen, ja.
0: Ja, dat soort dingen hoor je allemaal hier in de ochtendshow. Net als natuurlijk het nieuws wat we voor je in de gaten houden.
2: Ik lig zo lekker in mijn bedje.
0: Want we zijn eruit, hoor.
2: Veel te vroeg om op te staan.
0: Veel te laat inmiddels. Het is bijna 7:30.

0: En behalve Code Rood is er natuurlijk nog veel meer nieuws te melden. Ries, wat is jou onder andere opgevallen?
1: Het hardstyle festival DEFCON 1 is op het laatste moment afgelast vanwege de extreme hitte. Tienduizenden campinggasten kregen rond middernacht te horen dat het festival niet doorgaat en moeten vandaag het terrein verlaten. Volgens organisator Q-Dance is het met Code Rood niet verantwoord om het evenement door te laten gaan. Ook het naastgelegen Walibi Holland blijft vandaag gesloten vanwege het weeralarm.
0: Ja, het is heel veel evenementen die hebben hun evenement afgelast. Hebben de mensen die al aanwezig waren naar huis gestuurd. Hebben ze überhaupt even een mailtje gestuurd van joh, je hoeft niet te komen, doe het vooral ook niet. Want het gaat niet door. Maar dit is voor Q-Dance, volgens mij is het festival van. Is het echt wel een aderlating. Want dit is echt een van de grootste festivals, hardstyle festivals van de wereld.
1: Ja, dat weet ik wel zeker.
0: En over heel de wereld komen mensen uiteindelijk deze kant op om dat mee te maken. Het is sneu voor de organisatie. Maar goed, niet alleen voor hun natuurlijk. Voor eigenlijk elke organisatie die iets heeft georganiseerd dit weekend, wat dus niet door mag gaan. We hebben zometeen in de ochtendje ook een overzichtje voor je van alle evenementen hier in de regio die niet doorgaan. Ben je sowieso benieuwd? Wil je op de hoogte gehouden worden? We houden ook een live blog bij via studioalf.nl. Dus, maar goed, je hoort het ook hier in de ochtendshow. Dus je kunt ook gewoon je radio lekker aanlaten. Behalve Code Rood, het weer, al die hitteactiviteiten, is er ook ander nieuws. Want het aantal mensen dat zich bij een GGD laat testen op een SOA is opnieuw gedaald. Vorig jaar waren er 147.000 mensen. En dat is een daling van 8%. Dat zegt het RIVM. De cijfers zijn bij huisartsen nog niet opgevraagd. Althans, zijn we opgevraagd, maar ze zijn nog niet beschikbaar. Daar gaan de meeste mensen namelijk naartoe voor een test. In 17% van de gevallen werd een SOA vastgesteld. Dat is meer dan een jaar eerder. Gewone Roel, is de nummer 1 van de top 40, zeg maar, van de SOA's.
1: Ze zijn wel bekende druiper, is dat, geloof ik, hè?
0: De meest voorkomende geslachtsziekte, inderdaad. Ook chlamydia komt veel voor. SOA AIDS Nederland die maakt zich zorgen om het stijgende aantal SOA's en pleit voor meer investering in voorlichting en preventie. Vooral bij jongeren. Maar goed, daar komt het dan vaker voor, wordt er dan geroepen. Mm. Maar ze zien ook wel dat er onder de oudere groep best wel wat mensen zijn die in de SOA oplopen. Ze zien ook dat het condoomgebruik daalt.
1: Oh.
0: Het is toch ook wel een dingetje. Het is nou niet dat er een app bestaat. Ja, je hebt natuurlijk allerlei apps op je telefoon die je bijvoorbeeld je zogenaamde cyclus kan meten. Wanneer je wel of niet zwanger kan worden. Wanneer je je pil moet slikken of niet. Of juist tegen de pil is, zeg maar. Wat natuurlijk niet het beste advies is. Want vaak komt het voor dat als vrouwen zich aan zo'n app houden, dat ze toch zwanger raken. Maar een condoom, je kan niet je telefoon eromheen doen, zeg maar. Om er zo uit tegen te gaan. Dus het is wel belangrijk om dat te doen. Zeker als je geen vaste bedpartner hebt.
1: Dat.
0: Ja. Opnieuw gestegen dus, hè, het aantal mensen met een SOA. Het is ongelooflijk, maar toch echt waar. Wat ook waar is, is dat het hoogste tijd is om naar het nieuws te gaan van de NOS. Want zij hebben namelijk wat hoofdpunten voor je verzameld. Ook zij duiken natuurlijk in het weerbeeld van vandaag. De Code Rood die geldt. Daarna hebben we ook nog het nieuws uit de regio. Heb je alvast een klein voorsprongetje? Wat ga je behandelen? Eén berichtje, even als
1: een sinkhole in Alphen. Ik had het niet verwacht.
0: Een sinkhole in Alphen?
1: Ja.
0: Oh, dit horen we normaal gesproken altijd in China en zo.
1: Maar daarom.
0: Oké.
1: Nee, in Alphen dit keer.
0: Een sinkhole. Waar die zich bevindt, dat hoor je zometeen dus van Richard Harreman. En ook zometeen hoor je de drie stellingen van Thijs van der Dussen, vriend van de show. Hij gaat het weer zometeen aan ons voorleggen. Wij kunnen daarop antwoorden met waar of niet waar. Kun je ook doen. En ja, je kunt ook wat winnen. Niet alleen maar de titel dagwinnaar. Ja, ik heb gezegd, afgelopen woensdag, het wordt best wel warm deze week. Omdat we altijd één sticker uitdelen. Ja, dat is niet genoeg. Want op het moment dat het zo warm wordt, kan het zomaar zijn dat hij niet blijft plakken. Dus krijg je eentje reserve. Weet je wat we doen vandaag, Ries?
1: Nou,
0: Als het lukt, doen we 2 rondes waar of niet waar. En per ronde gaan we gewoon 4 stickers uitdelen.
1: Zo dan.
0: Zodat je gewoon 3 reserve hebt.
1: Oh, 4 dubbel op.
0: Ja, we doen niet moeilijk vandaag. We zijn vrijgevig in zover. Dus, titeldagwinnaar en 4 stickers staan er op het spel. Studio11.nl/WhatsApp om mee te spelen. Meld je daar. En wellicht ben jij zometeen de dagwinnaar en kan je lekker blijven plakken met die 4 stickers. Nou, dat allemaal zometeen na het nieuws van 7:30. Je hoort de hoofdpunten van de NOS.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden. Nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. En in het grootste deel van het land geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Veel scholen zijn dicht, post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Het weer extreem warm dus, met veel zon. Het wordt ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten.
0: En wat er aan de hand is in de regio? Nou, onder andere die sinkhole. Je hoort het van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De 12-jarige Miraj uit Alphen aan den Rijn is overleden. De ongeneeslijk zieke jongen kreeg vorige week nog een indrukwekkend eerbetoon toen meer dan 300 motorrijders naar zijn woning kwamen voor een speciale ride-out. Woensdagmiddag werd in de Turkse moskee Hacı Bayram een uitvaartgebed gehouden. Bij de kruising van de Prins Bernhardlaan en de Zoutmanstraat in Alphen aan den Rijn is een sinkhole ontdekt. Het gat in het wegdek is ongeveer 20 centimeter bij 20 centimeter groot. Uit voorzorg is een deel van de kruising afgesloten. Het verkeer vanaf de Albert-Schweitzerbrug kan niet rechtsaf de Zoutmanstraat in. Ook bushalte Zoutmanstraat Avifauna is tijdelijk buiten gebruik. Een tractor is met aanhanger is in de nacht van dinsdag op woensdag van de weg geraakt en dan in een sloop beland aan de Kerkweg, de N446 tussen Hoogmade en Wouwbrugge. Op de aanhanger lagen hooibalen, waarvan er enkele in een naastgelegen weiland terechtkwamen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Over de toestand van de bestuurder...

0: Is niets bekendgemaakt. De weg bleef gewoon open voor verkeer. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Yes, Ries, dankjewel voor het nieuws uit de regio. De verkeersinformatie dan uit de regio. Ja, het is code rood, daarom zegt Rijkswaterstaat, ga alleen de weg op als het echt moet. Misschien moeten sommige mensen toch wel naar werk, heeft de baas gezegd. Ja, je moet gewoon komen. En dan krijg je wel eerder vrij, dan mag je lekker om 12 uur al weekend gaan vieren. Dan moet je wel de weg op. Het levert in ieder geval volgens nog weinig files op. We hebben alleen de melding deze ochtend staan voor de A44 Den Haag richting Amsterdam. We roepen het hele week al, er zijn wegwerkzaamheden daar. De weg is dicht naar verwachting nog tot 1 juli om 6 uur 's ochtends. Maar goed, het rijdt verder lekker door. Is dat op het spoor net zo, Ries?
0: Oh ja, het lijkt net alsof er weer een staking is, want het is echt ontzettend druk in de regio's Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland. Het is allemaal rood gekleurd, die kaart.
1: Ja, ook daar code rood.
0: Bizar. Ik pak even de vier belangrijkste eruit voor je. Door een aangepaste dienstregeling ligt de lijn Leiden-Rotterdam-Schiphol-Leiden er niet uit, maar er rijden wel veel minder intercities. En dat duurt allemaal tot zaterdagavond laat. Ook tot zaterdagavond laat, door aangepaste dienstregeling. Het trekt Amsterdam Centraal, Den Haag Centraal. Ook daar rijden minder intercities. En ook minder intercities tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal. Ja, is eigenlijk maar hetzelfde verhaal. Wat wel van belang is voor ons eigenlijk in onze directe omgeving, dat is namelijk door beperking in het materieelinzet tussen Alphen aan de Rijn en Gouda rijden er daardoor minder sprinters. En dat duurt tot vanochtend 9 uur.
1: Ja, er is in ieder geval een aangepaste dienstregeling vanwege code rood ook. Ja. Dat heeft de NS officieel naar buiten gebracht. Gebruik in ieder geval de reisplanner van de NS om jouw route te checken, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. En dan moet het helemaal goed komen. Maar we houden je ook deze ochtend, de gehele ochtend, op de hoogte van deze informatie. Het is 8:10. Goedemorgen, de ochtendshow op Studio Alphen en Karen Brasum. Ja, het is Friday ook. Written and the Nightcrawlers, je hoort ze zo meteen in de ochtendshow, net als Kensington.

0: Sunday, what?
1: Je zou zeggen dat het weekend is begonnen, maar dat is nog lang niet zo hoor. A Friday van Written en Nightcrawlers en Mufasa en Hype Man in de ochtendshow Studio Half en Kage Brazen. En daarvoor ook nog Kensington en Living For. Ja, sorry hoor, als wij ook even een beetje aan het afkoelen zijn buiten. Want het is buiten best prima te doen op dit moment.
2: Het is heerlijk buiten zelfs. 23 graden.
1: En een lekker fris windje.
2: Ja.
1: Voelt een beetje aan als gisteravond.
2: Ja.
1: Heb je gisteravond nog een beetje buiten gezeten?
2: Ik heb heel eventjes buiten gezeten. Even een biertje erbij natuurlijk. Ja, moet je even de dag mee afsluiten.
1: Je zit wel door de week veel aan het bier, moet ik zeggen, laatste tijd.
2: Nee.
1: Nee, valt dat wel mee?
2: Ja, vorige week zaterdag wel veel bier. Maar ja, dat was een feest natuurlijk.
1: Oh ja, dat komt door die bruiloft van je dochter inderdaad. Dat was wel leuk trouwens.
2: Zeker, zeker leuk.
1: Ja?
2: Ja.
1: Je moet in ieder geval blij zijn dat je geen bruiloft vandaag hebt. Ja, ik ben daar ook wel benieuwd naar hoe dat gaat. Want er staan best wel wat bruiloften in mijn kennissenkring op de planning.
2: Oké. Het lijkt wel het jaar van de bruiloft als ik dat zo eens eventjes...
1: Ja goed, iedereen heeft elkaar in coronatijd leren kennen. Hè? Dus, ja.

0: komen er nu de bruiloft en de kinderen voorbij. Maar laten we zo meteen ook even kijken. Moet je even op het lijstje zetten die we nog even na moeten bellen. Dat ik sowieso een van mijn kennissen even bel om te kijken van hoe zit het met je bruiloft. En misschien even kijken of dat er een bruiloftlocatie beschikbaar is die wel of niet doorgaat. Ja, daar ben ik wel. Mocht je nou vandaag op de planning hebben staan dat je gaat trouwen. Dat je een bruiloft hebt, weet ik veel waar.
1: Oh, ja.
0: Laat het vooral even weten. studiohof.nl/WhatsApp. Want daar zijn we heel benieuwd naar. Gaat het door of niet? Of heb je iedereen af moeten zeggen? En je hele bruiloft moeten verplaatsen?
2: Het is natuurlijk ook wel een bijzondere datum. 26/6/2026.
0: Ook dat nog? Oh, daar had ik niet eens bij stilgestaan. Ja. Ongelooflijk inderdaad. Nou, het is in ieder geval wat we van je willen weten. studiohof.nl/WhatsApp. Dat adres kun je ook gebruiken om mee te spelen met waar of niet waar. En er staat wat op het spel hoor. En de titel dagwinnaar, maar ook... 4 stickers, ja. En dat wil je. Waar of niet waar. We spelen het elke dag rond 7:45 in de ochtendshow. Vandaag doen we een extra ronde als Thijs 3 extra stellingen naar ons kan opsturen. Maar daarover zijn we met hem in gesprek. We moeten hem even wat toeleggen, een extra eindje vandaag. En dan moet het helemaal goed gaan komen. Maar we hebben sowieso de 3 stellingen voor het moment van 7:45. En dat betekent dat wij die gaan horen zometeen van Thijs. We vragen hem in ieder geval om die stellingen te roepen. Wij kunnen daarop antwoorden met waar of niet waar. Jij kunt het ook doen. studio11.nl/WhatsApp. Zet in je bericht 1, 2 en 3 erachter waar of niet waar. Zo weten we ook welk antwoord bij welke stelling hoort. En wellicht ben jij zometeen de dagwinnaar. En krijg je dus 4 stickers van ons. Richard Arreman, wij hebben een interne strijd.
2: Ja.
0: Ben jij er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor, maar we hebben nog iemand naast ons zitten. Doet hij niet mee?
0: Die mag van mij zeker meedoen. Pak even de microfoon erbij. Amon, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, jij komt deze ochtend weer even meekijken met de ochtendshow. Want binnenkort heb jij een stage die je moet lopen hier.
3: Ja, dat klopt.
0: Wanneer ben je hier officieel als stagiair?
3: Uit mijn hoofd was het 22 september.
0: Oh, september pas. Ja. Dan zijn die warme temperaturen al lang verdwenen. Althans, dat is te hopen dan eigenlijk dat we eigenlijk... Ja, want we zitten natuurlijk weer... De langste dag is geweest. We kunnen weer langzamerhand aftellen naar de kerst. Want er zijn nog minder dagen tot de kerst dan tot de zomer. Dus ja. dat moet helemaal goed gaan komen. Misschien dat we zelfs een kerstplaatje kunnen draaien ter afkoeling. Maar goed, dat later deze ochtend. Jij gaat een nieuwe stage lopen in september. Dat betekent ook dat jij dan mee kunt spelen met waar of niet waar. Dus dit is misschien wel een goede voorbode daarop. Kun je alvast een beetje oefenen inderdaad. Ja. Je hebt me eerder al wel eens meegedaan, toch?
3: Dat zou best kunnen, ja.
0: Dat zou best kunnen. Nou, we krijgen in ieder geval 3 stellingen dus van Thijs. En het enige antwoord wat ik wil weten is het waar of is het niet waar? Laten we oefenen, Ries. Ja. In ieder geval laten we Amon oefenen en laten wij het officieel spelen. Dit is stelling nummer 1.
4: En dan is het bijna het einde van de week. En dan hebben we nog 1 ronde van waar of niet waar te gaan. We beginnen bij stelling nummer 1. Een mens produceert genoeg warmte om een gloeilamp van ongeveer 100 watt te laten branden.
0: Oké, dus vandaag kunnen we meerdere gloeilampen laten branden met onze eigen lichaamswarmte. Is het waar of niet waar? Wat denk jij, Richard?
2: Ik denk dat het waar is.
0: Jij denkt dat het waar is. Amon, wat denk jij? Zou dit waar kunnen zijn? Of denk je toch, dit is niet waar?
3: Nee, ik denk het niet.
0: Jij denkt dat het niet waar is. Ik denk dat het, niet dat het echt officieel kan. Maar theoretisch zou het kunnen. Tenminste, ik denk ook dat het waar is.
2: Oké.
0: Dus wat denk jij, waar of niet waar? Zet in ieder geval achter het cijfertje nummer 1. In je bericht studio11.nl/WhatsApp, waar of niet waar. Datzelfde geldt, maar dan voor cijfertje nummer 2. De tweede stelling namelijk. Op de tweede stelling dus.
4: Stelling nummer 2. Chameleons veranderen alleen van kleur om zich te camoufleren. Waar of niet waar?
0: Ja, veranderen de chameleons, dat weten we inmiddels. Die kunnen zich van kleur laten veranderen. Of doen veranderen. Maar is dat alleen maar om zichzelf te camoufleren? Is dat waar of niet waar? Wat denk jij, Richard Arreman?
2: Ik denk dat het waar is.
0: Jij denkt dat het waar is. Amon, wat denk jij?
3: Ik denk ook wel dat het waar is, ja.
0: Jij denkt ook dat het waar is. Ja, ik denk ook dat het waar is. Dus ik zeg hier ook op waar. Dan de laatste.
4: En de laatste stelling. Stelling nummer 3. Koeien kunnen meer dan 50 andere koeien herkennen.
0: Als ze zeggen... dan is het... Hey Bertha. En als ze zeggen... dan is het... Hey Bert. Kunnen ze meer dan 50 koeien herkennen? Is de vraag. Wat denk jij, Ries?
2: Ja, we hadden vleker al die vogels die ontzettend veel geluid... liedjes kunnen herkennen.
0: Ja, meer dan 200 was het, geloof ik.
2: Dus ik zeg waar.
0: Jij zegt dat het waar is. Amon, kunnen koeien andere koeien herkennen en dan wel meer dan 50?
3: Ja, ik denk het ook.
0: Jij denkt ook dat het waar is... Ja, als koeien je aanstaan te kijken, dan staan ze heel dom voor zijn ruit te staan. Ja. Hè? Dus dan heb je het idee, die koeien zijn...

0: En niet zo slim. En dat idee heb ik ook wel. Eigenlijk een klein beetje. Ze kunnen wel koeien herkennen. Maar ik weet nou niet of het echt de herkenning is. Of dat het eerder is van, hé, het is een koe. Dus ik zeg dat het niet waar is. Wat denk jij? Studio.nl/WhatsApp. Zet in je bericht 123 erachter waar of niet waar. Want dat zijn natuurlijk de antwoorden die je kunt geven op de stellingen van vandaag. Laten we ze nog één keertje herhalen.
1: En dan is het bijna het einde van de week. En dan hebben we nog één ronde van waar of niet waar te gaan. We beginnen bij stelling nummer 1. Een mens produceert genoeg warmte om een gloeilamp van ongeveer 100 watt te laten branden.
0: Ja, waar of niet waar?
1: Stelling nummer 2. Chameleons veranderen alleen van kleur om zich te camoufleren. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar?
1: En de laatste stelling, stelling nummer 3. Koeien kunnen meer dan 50 andere koeien herkennen.
0: Ja, waar of niet waar, dat is de vraag. Studio.nl/WhatsApp. Gooi je antwoord door via dat adres. En wellicht ben jij de dagwinnaar. En ja, krijg je 4 stickers van ons. Want we gaan de winst verdubbelen vandaag. Studio.nl/WhatsApp. Geef je antwoorden door. En misschien ben jij de winnaar van waar of niet waar.

0: Akkoordsdroom, oftewel Fever Dream, van Alex Warren in de ochtendshow. De ochtendshow van Studio Alphen Kagen Brazen, waar we elke dag rond 7:15 waar of niet waar spelen. We krijgen 3 stellingen van vriend van de show Thijs van der Dussen. Wij kunnen daarop antwoorden met waar of niet waar. Maar ik vind het leuker als we jouw antwoorden binnenkrijgen. StudioAlphen.nl/WhatsApp is het adres. Zet in je bericht dan 123 daarachter waar of niet waar. Weten we ook welk antwoord bij welke stelling hoort. En wellicht kunnen we jou dan uitroepen tot dag, winnaar. En dat moment is daar. Het 3 stellingen hebben we zojuist gehoord, namelijk van Thijs. Iets over een koe, iets over een chameleon en over de mens hebben we het vandaag over.
1: Ja.
0: De eerste stelling, die klonk in ieder geval als volgt. Thijs, kom maar door.
2: En dan is het bijna het einde van de week. En dan hebben we nog 1 ronde van waar of niet waar te gaan. We beginnen bij stelling nummer 1. Een mens produceert genoeg warmte om een gloeilamp van ongeveer 100 watt te laten branden.
0: Is dat waar of niet waar? Welk antwoord had jij gegeven, Richard?
3: Waar.
0: Jij zei dat het waar was. Amon, wat zei jij?
4: Ik zei dat het niet waar was.
0: Jij zei dat het niet waar was. Ik zei volgens mij dat het wel waar was,
3: ja,
0: hè?
3: Ja.
0: Is het waar of niet waar? Ja, Thijs weet het antwoord. Thijs, kom maar op.
2: Ja, en dan zijn we aangekomen bij de antwoorden. Beginnen we bij stelling nummer 1. Die is namelijk waar. Ja, en rust produceert de volwassene mens ongeveer 100 watt aan warmte. En die energie komt vrij doordat je lichaam voortdurend aan het werk is.
0: Ja, dus ik ben heel benieuwd hoeveel gloeilampen we vandaag kunnen laten branden met z'n drieën hier in de studio.

0: Studio, alhoewel, laat de lampen maar uit, want dat produceert natuurlijk nog eens een keer extra warmte. Op dit moment is het 24 graden in de studio. Mm-hmm. Nou, dat is dezelfde temperatuur als buiten. En dat is vrij aangenaam, moet ik zeggen. Dus wat dat betreft is het alleen maar goed. Maar goed ook voor mij en Ries, want ja, we hebben het allebei goed. Amon, ja, niet helemaal goed. Eigenlijk helemaal niet goed.
1: Nee,
0: want nog geen puntje. Maar geef niet inderdaad, het is nog een oefenronde. In september ga je het officieel doen natuurlijk als je je stage gaat lopen hier.
1: Ja,
0: maar misschien heb je wel de tweede stelling goed. Want die klonk dan als volgt.
2: Stelling nummer 2. Chameleons veranderen alleen van kleur om zich te camoufleren. Waar of niet waar?
0: Ja, waar of niet waar. Ries, jij zei in ieder geval dat het...
3: Ik zei dat het waar was.
0: Jij zei dat het waar was. Amon, jij was het daar volgens mij mee eens, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Maar jij zei ook dat het waar was. Ik zei ook dat het waar was. Nou ja, dan hopen we in ieder geval dat het waar is.
2: Stelling nummer 2 is niet waar.
0: Ah.
2: Deze veranderen namelijk ook van kleur om met elkaar te communiceren, hun stemming te laten zien en hun lichaamstemperatuur te regelen.
0: Oh, dit had ik moeten weten.
3: Hoezo?
0: Ja, ik heb... klinkt heel gek, hè, dit, maar ik heb chameleonogen. Je kunt aan mijn ogen aflezen hoe ik mij voel.
3: Oh.
0: Op het moment dat ik best wel prettig voel, dan kleuren mijn ogen een beetje groenig.
3: Ah.
0: Voel ik mij wat minder of ben ik heel moe, dan kleuren ze een beetje oranjig / gelig.
3: Ik zeg gewoon, met een alien radio te maken hier. Hoor je dat, Amon?
1: Ja,
0: En op het moment dat ik slaap, zeg maar, dan zie je mijn ogen niet, want dan heb ik mijn ogen dicht. Ja. Maar je hebt heel veel mensen die eigenlijk de moed van... Je kan ze van de ogen aflezen. Dat is een beetje hetzelfde als de chameleon werkt dus.
3: Okay.
0: Het is dus niet waar. Ja,
3: helaas.
0: Alle drie geen punten. Dat is helaas pindakaas dag hagelslag. We hopen in ieder geval dat de derde stelling dan wel goed is. Maar ja, dat ligt dan weer aan de antwoorden die we hebben gegeven. In ieder geval, de derde stelling was als volgt.
2: En de laatste stelling, stelling nummer 3. Koeien kunnen meer dan 50 andere koeien herkennen.
0: Ja, is dat waar of niet waar? En wat zei jij, Ries?
3: Ik zei waar.
0: Jij zei dat het waar is. Amon, wat denk jij?
1: Ik zei ook dat het waar is.
0: Jij zei ook dat het waar is. Ik zei dat het niet waar is. Is het waar of niet waar, Thijs? Kom maar door.
2: En stelling nummer 3. Het is misschien bizar, maar het is waar. Koeien herkennen elkaar aan hun gezicht en kunnen tientallen soortgenoten lange tijd onthouden. Als ik een veld met koeien zie, dan ben ik de volgorde zo kwijt.
0: Ja, of je moet het herkennen aan het labeltje wat ze hebben gekregen. Maar Amon?
1: Ja?
0: Je hebt wel een puntje gescoord.
1: Ja, precies.
0: En om het nog positiever te maken, je hebt net zoveel punten gescoord als dat ik heb gescoord.
1: Doe ik toch iets goed?
0: Doe je toch iets goed? Aan de andere kant, het is toch wel te weinig, want Richard Harman die heeft 2 punten gescoord.
1: Ja.
0: Dus heeft hij gewonnen van ons. Maar ja, Ries, het enige is wel, je hebt niet alles goed. Oftewel,
3: nee.
0: Je bent geen dagwinnaar.
3: Nee. Zo jammer dit, hè?
0: Ja, het is wel heel jammer. Aan de andere kant, we kunnen wel 1 iemand uitroepen tot een echte dagwinnaar. Dat is namelijk Nick. Hij stuurde naar studioalf.nl/WhatsApp. Natuurlijk in zijn bericht 1, 2 en 3. Daarachter dan de antwoorden. Waar, niet waar, waar. En dat is als het goed is goed, toch, Ries? Waar, niet waar, waar.
3: Waar, niet waar, waar. Ik was even aan het doorscrollen geweest.
0: Je was al aan het doorscrollen geweest.
3: Ja,
0: precies. Dat is toch... Ja.
3: Je gedachten dwalen af met die waar.
0: Je gedachten dwalen af.
3: Waar, niet waar, waar was de juiste volgorde.
0: Ja, en dat heeft Nick dus goed. Lekker bezig, man. Goed begin van deze dag. Ondanks code rood, de bloedhitte en dat soort zaken. Jij kan in ieder geval er extra warmpjes bij zitten dit weekend. Alhoewel, ja, dan moet je wel even je antwoord niet sturen, maar wel je adres opsturen. Want dan kunnen we het vandaag nog op de post doen. En dan ligt het even aan de post natuurlijk hoe het... wanneer het wordt geleverd. Laten we in ieder geval zeggen dat je de volgend weekend warmpjes bij zit, want dan heb je het nodig waarschijnlijk. Met die 4 stickers en de titel dagwinnaar.
1: Yes.
0: Dus bij deze van harte gefeliciteerd, Nick. En zometeen dan hopen we nog een extra ronde van waar of niet waar te doen in de ochtendshow. Tot 12 uur zijn we bij je vandaag vanwege code rood. Normaal gesproken tot 10 uur. We verlengen het even met 2 uurtjes. Voor ons ook extra lekker, want dan kunnen we bij de warme, koele airco zitten. Ja, warmte van de apparatuur en de koelte wat eruit komt, zeg maar. Maar dat is hetgeen wat er geldt vandaag. Dus tot 12 uur de ochtendshow op Studio Alpha Kagebrazem. En zometeen in de ochtendshow dan gaan we ook even een rondje doen van wat er allemaal gebeurt in de regio. Wat zijn de gevolgen van het feit dat het code rood is. En wat betekent dat dan voor evenementen, voor winkels, voor allerlei zaken. En we gaan ook zometeen even een proefje op de som nemen. Hoe druk is het in de supermarkt op dit moment? Want zeker, daar is het cool. Maar ja, heel veel mensen gaan nu hun boodschappen doen, omdat ze denken, vanmiddag is het voor mij te warm. Dus nu is het nog een soort van aangenaam.
3: Heel leuk.

0: logisch eigenlijk.
1: Zometeen doen we even een proefje op de som daarvan. In de ochtendshow, tot 12 uur dus. Voor de duidelijkheid. Tot 12 uur op Studio LVK Gebrazen.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
3: Dus hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
6: Wij zijn erbij.
4: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
6: Jij bent erbij.
4: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
6: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
7: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
6: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
8: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
6: Vacature@studioalve.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: De Ochtendshow.
1: Ja, een hele goede morgen. De Ochtendshow, Studio LVK Gebrazen. Tot 12 uur dus zijn we te horen. En tijd voor het nieuws van 8 uur. Krijg je van de NOS.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Ook bij de TT in Assen werd midden in de nacht gekeken en dat gebeurde op grote schermen in de binnenstad.
11: Jazeker, houden wij het vol.
12: Ja, je moet jezelf ook een beetje blijven aansterken op zo'n avond, hè. En even wat eten tussendoor. Nee, hartstikke goed.
10: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden en nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. Ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En in het grootste deel van het land geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast. Een hittegolf, zoals die nu in grote delen van Europa is, was vrijwel onmogelijk geweest zonder klimaatverandering. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers. Ook het KNMI doet daaraan mee. De laatste tientallen jaren komen extremen steeds vaker voor. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het Zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, en wat er aan de hand is in de regio hoor je van Richard Harman. Ries, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Het schoolplein van het CSG Groene Hart Rijnwoude gaat verhuizen vanwege de aanleg van de N207 Zuid. Een deel van het huidige plein maakt plaats voor de nieuwe provinciale weg. Aan de westkant van de school komt een nieuw plein met een grotere fietsenstalling en meer groen. Omwonenden maken zich zorgen over geluid en uitzicht, maar volgens de gemeente blijven de gevolgen beperkt. De gemeenteraad neemt eind juni een definitief besluit. Ja, dat zal geen verrassing zijn. Het nieuwe Aardkadeconcert in Alphen aan den Rijn gaat vandaag niet door. De organisatie heeft het gratis drijvende concert afgelast vanwege de verwachte hitte. Het evenement zou plaatsvinden op een drijvend podium in de Aardkade en was geïnspireerd op het bekende Prinsengrachtconcert. Bezoekers zouden het concert kunnen bekijken vanaf de kade of vanuit een sloep op het water. Een nieuwe datum wordt later nog bekendgemaakt. De Leimuiderbrug had woensdagmiddag te maken met een storing, vermoedelijk door de hoge temperaturen. Het verkeer richting Rijnsaterwoude en Alphen aan den Rijn kon daardoor ruim 1,5 uur geen gebruik maken van de brug. De rijrichting naar Nieuw-Vennep bleef wel beschikbaar. Rond 6 uur werd de storing verholpen en werd de brug weer vrijgegeven voor al het verkeer. En ook gisteravond was het raak bij de Leimuiderbrug. Daar was er een storing, die duurde gelukkig wat kort. Het was volgens mij een 30 minuten.
1: Dat duurde inderdaad wat korter dan de dag ervoor. Dus ja. Dat is wel fijn om te horen. Maar je merkt inderdaad, al die bruggen die worden nu natuurlijk bewaterd. Hè?
13: Ja.
1: Om er in ieder geval voor te zorgen dat het brugdek niet uit kan zetten. Maar ja, het heeft niet op alles effect. Waardoor het nog steeds kan voorkomen dat zo'n brug in storing staat. Er blijft apparatuur in zover.
13: Ja.
1: Maar er zijn ook van die appgroepen, hè, om ervoor te zorgen dat je een beetje op de hoogte blijft ervan.
13: Dat klopt.
1: Ja. Maar mocht het toch zo zijn dat er opnieuw een storing plaatsvindt vandaag, dan hoor je dat uiteraard op Studio Alf en Karebrazem. Want daar zijn wij te horen. En anders hoor je het morgen. Niet morgen, maar wel maandag in het nieuws bij Richard Harman. Ja. Nee, morgen zijn we vrij. Dat mag ook wel een keertje, ja. Dat was hem.
13: Dat was hem.
1: Dankjewel, Ries. En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, code rood natuurlijk geldt vandaag niet alleen maar als code voor het weer, maar ook op de wegen. Want ook Rijkswaterstaat die zegt vanwege code rood, ga vooral de weg niet op het moment dat het niet hoeft. Toch zullen er mensen wel naar hun werk moeten, omdat de baas zegt tot 12 uur werken en daarna ben je lekker vrij. Maar goed, het zorgt gelukkig niet voor extreme files deze ochtend. De wegwerkzaamheden deden dat de afgelopen week wel. De wegwerkzaamheden die onder andere te vinden zijn op de A44... Gaat tussen afrit Noordwijkhout en knooppunt Burgerveen. Daar wordt aan de weg gewerkt, althans ik denk vandaag niet. Maar dat is vooral mijn vermoeden. Misschien kunnen we zo meteen ook even kijken bij Rijkswaterstaat hoe dat daar precies mee zit. Maar in ieder geval, daar wordt aan de weg gewerkt, wordt er gezegd. 1 juli 2026, dat zou de einddatum moeten zijn. Om 6 uur 's ochtends moet het allemaal af zijn. Is de verwachting, maar goed, we weten het niet. We gaan er zo meteen wel achter komen. In ieder geval, het zorgt wel voor een kleine file op de A4 Den Haag richting Amsterdam. 4 minuten vertraging tussen Hoogmaden en Roelofarendsveen, want de aantal kilometers is ook 4.
13: Ik hoor een nieuwe jingle aankomen. Daar wordt aan de weg gewerkt.
1: Of daar loopt Wesley weer eens vast in zijn woorden. En het lukt niet. Ja, maar goed, maakt niet uit. Het is ook voor ons gewoon code rood in zover. Ries, hoe is het op het spoor? Want daar ook allemaal rode lijntjes, hè?
13: Allemaal rode lijntjes. En dat komt eigenlijk voornamelijk door een aangepaste dienstregeling. Ik zal de drie belangrijkste even pakken. Aangepaste dienstregeling, daardoor rijden er minder intercities op het traject Schiphol Airport Leiden Centraal en Leiden Centraal Rotterdam Centraal. Amsterdam Centraal, Den Haag Centraal, daar rijden ook minder intercities. Allemaal door een aangepaste dienstregeling. En ook een aangepaste dienstregeling tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal. Ja, daar rijden minder intercities. En de verwachting is dat het allemaal duurt tot zaterdag 27 juni, 11:45 s'avonds.
1: Jeetje.
13: Eentje die wel van belang is voor ons, tenminste voor onze regio, is beperking in het materieel. En daardoor rijden er minder sprinters tussen Alphen aan de Rijn en Gouda. En dat de verwachting daar is dat het tot 9 uur duurt.
1: Ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met die aangepaste dienstregeling. Gebruik in ieder geval de reisplanner van de NS om jouw route te checken en niet om tot verrassingen te staan. Want dat zou natuurlijk zonde zijn. Dat wat ons betreft. En natuurlijk nog één tip. Neem in ieder geval, als je op pad moet, wat extra water mee, zodat je jezelf kunt verkoelen op het moment dat het nodig is.
13: Zeker.
1: Ja. Nou, dat. Dankjewel, Ries.
0: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: Kijk even op de klok. 19 over 8 is het. De vrijdagochtendshow. Normaal gesproken de ochtendshow Studio van Kagebrazem tot 10 uur. Maar vandaag vanwege Code Rood zijn we er tot 12. Het wordt een beetje ook de lunchshow bijna.
1: Dat is, beetje wel, hè?
0: Ja, beetje wel. We helpen in ieder geval jou deze hele ochtend door met natuurlijk allerlei dingen die er gebeuren in de regio. Of juist die er niet gebeuren. Want ja, er wordt ook heel veel afgelast. Het is natuurlijk vrij warm buiten. Op dit moment nog 24 graden. Maar je voelt het langzamerhand een beetje opwarmen buiten. In ieder geval de benauwdheid die komt langzamerhand een beetje opzetten. Maar vandaag dus, ja, bloedhete dag, ook hier in het Groene Hart. Vanwege de extreme temperaturen zijn op veel plekken maatregelen genomen. Verschillende scholen die houden vandaag de deuren dicht of werken met een aangepast rooster. Ja, volgens mij zijn de meeste wel dicht, hoor, hier in de regio.
1: Zo'n beetje wel, ja.
0: Hoe zit het bij jou? Jouw zoontje zit ook nog op een basisschool, in groep 8, geloof ik.
1: Ja, die was toevallig, zou die vandaag al een studiedag hebben?
0: Oh, die zou al een studiedag hebben?
1: Ja, vandaag en maandag.
0: Oh, dus, dat is lekker.
1: Ja, dus het lijkt wel alsof ze het al maanden geleden al wisten dat het zo'n...
0: Zij zijn de oorzaak. Nee. Het is, gisteren volgt het nieuws wel langzamerhand op. Want in eerste instantie werd bekend van er zijn een aantal scholen die mogelijk dichtgaan. Toen werd er gezegd, hey, je dochtertje is vrij vandaag.
1: Ja.
0: Of morgen dan in dat geval. Toen dacht ik, alle scholen zijn dicht. De basisscholen gaan het dan om. En toen kreeg mijn vrouw te horen van, ja, ik moet wel gewoon werken. En toen was het, ja, we hebben wel aangepast rooster. En toen was het, ja, de buurman, want zijn zoontje zit op de school van waar mijn vrouw werkt.
1: Ja.
0: Hey, buurvrouw, je bent morgen vrij, hè? Oh, hoezo dan? En nou ja, goed, toen kwamen de mailtjes binnen en toen bleek dat ook de middelbare school dicht was.
1: Ja.
0: Ze blijven wel open voor noodopvang trouwens. Dat was vanuit de scoopscholen wel nog even vermeld. Mochten de kinderen geen opvang hebben thuis, dan kunnen ze in ieder geval op school terecht. Omdat daar vaak wel dan de verkoeling is vanwege de airco's en zo. Alleen ja, vanwege Code Rood geldt dus ook het feit dat je eigenlijk niet de weg op moet als het niet hoeft. Dus vandaar dat ze zeggen van de scholen houden we dicht, maar moet je er toch zijn? Omdat er geen opvang is, je kunt er wel terecht. Dat geldt in ieder geval voor de scoopscholen. Maar goed, ook de gemeenteorganisaties, andere organisaties die waarschuwen extra voor de hitte. Het goede nieuws voor mensen met een afspraak in het Groene Hart ziekenhuis is dat die gewoon doorgaan. Dan wordt iedereen gevraagd om voldoende water te drinken, de zon zoveel mogelijk te vermijden en extra goed op elkaar te letten, vooral als het gaat om ouderen en de kwetsbare mensen. Nou, dat roepen we de hele week natuurlijk al. Verder ook het nieuws, wie even wil ontsnappen van de hitte, daar zijn ook wat dingen voor verzonnen. Want bijvoorbeeld de 65-plussers, die kunnen terecht in Theater Castellum om een film te bezoeken vanmiddag.
1: Ja.
0: Zij kunnen daar gratis terecht. De filmzaal die wordt daar gratis voor beschikbaar gesteld. Dus mocht je op dit moment in het verzorgingshuis Westhoven zitten... Ja, daar is natuurlijk veel om te doen geweest vanwege het ontbreken van die zonneschermen. Mm. Misschien kunnen we ze allemaal deze kant op krijgen om een lekker cool naar de film te gaan.
1: Ja.
0: Zitten ze allemaal bij Toy Story straks. Dat zou ik wel grappig vinden. Ja, ik weet niet of ze dan ook een aangepaste rooster filmprogramma maken, maar... ze kunnen in ieder geval zelf kiezen uit het actuele filmprogramma. Zolang er nog plek is, wordt er gezegd.
1: Dat is mooi.
0: Tot slot nog, ja, mocht je op dit moment denken van... het is toch bijna weekend, ik wil een vrijdagmiddagborrel vieren. Ik wil hem halen. Ja, Café De Hul in Alphen aan de Rijn, die heeft de deuren geopend... zo'n anderhalf uur geleden. Want ja, om 7 uur 's ochtends zijn ze geopend.
1: Zo. Dat is vroeg.
0: Er wordt gezegd, normaal gesproken is dat natuurlijk een stuk later... maar ja, de tropische temperaturen willen de ondernemers gasten de kans geven... om al vroeg van het koelere deel van de dag te genieten. En ja, wie daar zin in heeft, kan volgens het café... ook gewoon om 7 uur 's ochtends een biertje bestellen. Ja, dat staat volledig haaks op het feit dat Parijs zeg maar, alcohol heeft verboden vandaag.
1: Ja,
0: vanwege de extreme hitte.
1: Ja.
0: Goed, Ries, wat heb jij in het nieuws vandaag?
1: Ja, koning Charles en koningin Camilla... die gaan ook na de renovatie niet in Buckingham Palace wonen.
0: Oh.
1: Het paleis wordt voortaan alleen nog gebruikt... voor officiële ceremonies en staatsbezoeken. Het koningspaar blijft in Clarence House wonen. Dat is vlakbij Buckingham Palace. Ja, dit is niet de eerste keer dat hij een opmerkelijke beslissing neemt, die Charles. Want hij heeft ook als eerste Britse vorst... vrijwillig zijn belastingaangifte openbaar gemaakt.
0: Oh!
1: Hoeveel denk je dat hij heeft betaald aan belasting?
0: Ja, maar wat is zijn inkomen? Dat is dan natuurlijk de vraag. Maar ja, wat heeft hij betaald aan belasting? Ik denk Wat is het? 50 miljoen euro.
1: Nou nee, zo erg is ook niet. Okay. 13 miljoen pond. Ik vind dat toch aardig...
0: 13 miljoen pond gaat het om.
1: Ja.
0: Wauw. Ja, daar werken ze natuurlijk ook met ponden in plaats van euro's. Ik bedoel, ze zijn geen onderdeel meer van de Europese Unie.
1: En ze staan erom bekend natuurlijk dat ze een lagere belastingtarief hebben dan Nederland. Dus ik kan eens nagaan hoeveel geld dat die heeft bij elkaar geraapt in één jaar.
0: Ja, maar ze gaan dus nu eigenlijk ook het paleis, die zijn ze aan het renoveren, restaureren.
1: Ja.
0: En uiteindelijk is alleen de buitenkant heel belangrijk.
1: Eigenlijk wel, ja.
0: Dus je zou bijna zeggen, laat de binnenkant lekker zitten.
1: Ja, goed, het werd vroeger natuurlijk wel altijd als een huis gebruikt.
0: Ja, maar goed, als het nu alleen maar officiële gelegenheden is. Dan...
1: Ja, is ook zo. En het is natuurlijk, we hebben toen een tijd gezien, volgens mij was Paleis het Loo. Dat was zo ouderwets was dat. En liep dat achter de feiten aan met alles. Ja, eens in de zoveel tijd moet er gewoon een grondige renovatie plaatsvinden.
0: En dat klopt. En daarover gesproken, want Paleis het Loo, dat ligt bij Apeldoorn, toch?
1: Dat klopt, ja.
0: Ja, er staat ook de Gouden Koets opgesteld, die eigenlijk niet meer gebruikt wordt, maar wel als het ware in ieder geval vanuit de geschiedenis wordt tentoongesteld om ook daar wat over te leren. Maar die wordt deze zomer wordt die opengesteld voor het publiek. Hè? Oh. Dus mensen die kunnen daar langskomen.
1: Oh, leuk.
0: Ik denk alleen niet dat de mensen die ze rondleiden, dat het door Willem-Alexander en Maxima wordt gedaan.
1: Nee, dat denk ik ook niet, nee. Maar er zat toevallig van de week er nog over te denken. Er was ook plaats in het nieuws dat koning Willem-Alexander die heeft zich om laten scholen voor om een ander type vliegtuig te mogen vliegen bij de KLM.
0: Ja, dat klopt inderdaad.
1: Hoe gaaf is dat als je gewoon met de KLM vliegt en dat je dan in één keer hoort van this is your captain speaking, my name is Willem-Alexander van Oranje. Dat zou wel leuk zijn.
2: Good morning, ladies and gentlemen. This is your captain speaking. I'm Willem Alexander van Oranje. You're flying high to the sky with me. So have a good flight. And my wife, Maxima Zorgeta, she will bring you some water on the way. Thank you very much, and I will speak you when we're
1: airborne.
2: No, we're dealing to the ground.
1: Oh, okay.
2: So I can give you an update from the weather here because it's very heat. Thank you very much.
0: Dat zou heel grappig zijn inderdaad, op het moment dat je dan in zo'n vliegtuig zit.
1: Maar meestal, als je naar binnen loopt in een vliegtuig, dan staat natuurlijk de cockpitdeur staan nog open.
0: Ja,
1: dus
0: je naar binnen kan kijken.
1: Je naar binnen en je kijkt links en je ziet in één keer de koning zitten. Ook wel heel apart.
0: Ja, en dat hij zegt, hallo, ik ben de koning. Ja, dat weten we, maar vlieg nou maar. Trouwens, over Toy Story 5 gesproken, ja, dan hoor je deze natuurlijk als je die gaat kijken.

Louis Fonsi, Demi Lovato en Echame la Culpa in de ochtendshow. Nou, we zijn ready to go. Republica hoor die ook hier. Vrijdag 26 juni vandaag.

0: Hij zit je zo dadelijk in het vliegtuig met Willem-Alexander en dan zeg je... Hey, I knew it. You're my captain. Taylor Swift. Naar mijn weten kan ze geen vliegtuig besturen, maar kan ze wel zingen. En dat hoorde je dan ook hier in de ochtendshow. De titelsong van Toy Story 5. Heb je hem al gezien? Of heb je op de planning staan dat je hem gaat kijken?
1: Ik ben wel van plan om te gaan kijken, ja.
0: Ja, je wilde eigenlijk vandaag, hè?
1: Gisteravond. Hij werd uitgezonden, of tenminste werd vertoond om 19:45. En we wilden hem in Rotterdam kijken.
0: Ja.
1: En om 19:00 bedachten wij van, nou, we willen gaan rijden.
0: Ja, en dat je dan in Rotterdam bent, dat red je niet inderdaad. Alhoewel dat je misschien de voorreclames had je dan gemist. Dat op zich is dat altijd wel fijn.
1: Ja, dat is ook wel weer zo. Ja.
0: Maar goed, de kans dat je ook Taylor Swift zou hebben gemist... omdat het in de titelsong voorbij komt, dat is dan ook weer groot geweest.
1: Ja, is ook zo.
0: Maar goed, mocht je vandaag naar de bioscoop willen en ben je 65+, gratis kun je terecht bij Theater Castellum. Vol is vol, dat is wel het verhaal, maar... het wordt beschikbaar gesteld, dus dat is hartstikke mooi. En misschien ga je wel naar Toy Story 5 vandaag. Is ook hartstikke leuk natuurlijk.
1: Ja.
0: Zeg, de ochtendshow op Studio Alphen Kagen Brasem. Zometeen in de ochtendshow het nieuws natuurlijk. Het nieuws uit, Slans nieuws, zeg maar. Maar ook werelds nieuws, maar ook regio's nieuws. Want zometeen het nieuws uit de regio van Richard Harreman. Even een kleine hint. Wat ga je zo behandelen, onder andere? Eentje?
1: Eentje. Uitdrukken, ontsnapt schaap.
0: Ontsnapt schaap?
1: Ja.
0: Oh, oké. Okay. Nou ja, hoe dat precies zit, dat hoor je zometeen van Richard Harreman. Tot 12:00 de ochtendshow op Studio Alphen Kagen Brasem. Dus ik zou zeggen... Zet hem maar
2: handen. Studio Alphen Kagen Brasem.

0: Garden en Lemon Tree in de ochtendshow van Studio Alphen Kagebrazem. Het is bijna 5 minuten over 8. Ik ben nou in de war. 8:55 is het. Zometeen, hey Ries, we hebben er weer tijd voor. Kunnen we een ronde doen van de voor of de na?
1: Dus volgens mij de laatste keer was maandag.
0: Ja, precies. Dus wil je meespelen met de voor of de na? De muziekkennisquiz die we spelen. We proberen dat in ieder geval rond 8:45 te doen. Dan kan dat via de app studio11.nl/WhatsApp. Zometeen ga ik in ieder geval een fragment draaien van een liedje. Aan jou de taak om titel en artiest door te geven van die track. En we willen weten of dat hij voor of na het jaar 2017 is uitgebracht. Want de laatste keer dat we hem speelden... Nee, dat is niet waar. De laatste keer dat we hem speelden, dat was al met het jaar 2017. 1987 gaat het dan
1: vandaag. Ja, Los Lobos.
0: Los Lobos. Ja, het loopt Los Lobos. La Bamba ging het om. 1987 kwam die track vandaan. Dat is dus het jaartal die we hanteren in de voor of daarna zometeen. Wil je meespelen? studio11.nl/WhatsApp. En we doen niet moeilijk vandaag, want ook 2 stickers staan er op het spel. Dus meld je daar in de app en wellicht spreken we jou zometeen en kunnen we jou uitroepen tot winnaar van de voor of de na. Nou, de voor is nog het nieuws van 8:30. Je hoort de hoofdpunten van de NOS.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het wordt snikheet vandaag. Het is voor het eerst dat er code rood geldt vanwege de hitte. Lokaal kan het 40 graden worden. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. En het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Het weer volop zon en de temperatuur loopt snel op. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten.
0: En tot zover het NOS Journaal. Gaan we naar het nieuws uit de regio en die hoor je van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Beachvolleyballer Sam van Dello uit Boskoop heeft samen met zijn nieuwe partner Mae Sengers het Futures toernooi op het Griekse eiland Ios gewonnen. In de finale versloeg het Nederlands duo de Griekse thuisfavorieten in 2 sets. Voor de 24-jarige Van der Loo is het een succesvolle terugkeer op internationaal niveau, nadat hij vorig jaar bewust een rustiger seizoen draaide. De politie moest afgelopen zondag 2 keer uitrukken voor een ontsnapt schaap. Eerst werd een loslopend dier gemeld bij de Leidse Schouw, maar dat werd niet meer aangetroffen. Later op de dag liep een schaap rond op de burgemeester Bruinslotsingel. Omstanders hadden het dier toen al veilig teruggewacht naar het weiland. Volgens een beheerder van de kinderboerderij was het schaap waarschijnlijk door de hitte het water ingegaan en aan de verkeerde kant van de sloot terechtgekomen. In Roelofarensveen is volgende week dinsdagavond een inloopbijeenkomst over de ontwikkeling van fase 4 en 5 van woonwijk Braasemmerland. Bezoekers kunnen zich laten informeren over de komende werkzaamheden, het bouwverkeer, de inrichting van de wijk en de ecologische maatregelen in het gebied. De bijeenkomst vindt plaats bij watersportvereniging de Braasemmermeer van 7:00 PM tot 8:30. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, vandaag dus code rood. Dat betekent ook dat Rijkswaterstaat roept om niet de weg op te gaan waar het niet hoeft. Houd je daar vooral ook aan. En ja, volgens mij wordt er ook zeker aangehouden, want er zijn 2 meldingen op dit moment. Eén daarvan is iets wat ik de hele week al roep. Zijn de wegwerkzaamheden die vinden plaats tussen afrit Noordwijkhout en knooppunt Burgerveen. Gaat om de A44. Naar verwachting duurt het allemaal nog tot 1 juli 2026, 6:00 PM. Daardoor de hele week ook files op de A4 te vinden. Nou, vanochtend niet. De enige melding die ik er nog bij kan maken is de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Want tussen knooppunt Hoek naar de A4 richting Den Haag en afrit IJmuiden. Er staat op dit moment 3 kilometer en de vertraging is daar 3 minuten. Hoe is het op het spoor, Ries? Want volgens mij hebben ze daar een aangepaste dienstregeling.
3: Ja, door de aangepaste dienstregelingen rijden er minder intercities. En dat duurt allemaal tot zaterdagavond 11:45. En ik ga ze even noemen waar dat allemaal van toepassing is. Op het traject Schiphol Airport Leiden Centraal en Leiden Centraal Rotterdam Centraal. Dan ook nog Amsterdam Centraal en Den Haag Centraal. En Utrecht Centraal, Rotterdam Centraal, daar rijden dus minder intercities allemaal vanwege die aangepaste dienstregeling. Dan heb ik er nog eentje die voor ons in het oog springt. En dat is minder sprinters door beperking in de materieel inzet. En daardoor rijden er minder sprinters dus tussen Alphen aan den Rijn en Gouda. En dat duurt allemaal naar verwachting nog tot 9:00.
0: Gebruik in ieder geval de reisplanner van NS om jouw route te checken. En mocht het nou zo zijn dat jij op pad moet, neem in ieder geval extra water mee. Want dat is wel belangrijk deze ochtend. Mocht het ergens vastlopen, dat je in ieder geval wat water in je bezit hebt. En dat je die kunt nuttigen. Nou, nuttig kun je ook de ochtendshow. Tot 12 uur vandaag zijn we bij je in verband met Code Rood dus. Zometeen gaan we spelen hoor. De voor of de na. De muziekkennisquiz die we proberen elke dag rond 8:45 te spelen. 1987 is het jaartal. En ja, de rest van de opdracht, die hoor je zo. En meld je vooral via de app studio11.nl/WhatsApp. Daar kun je antwoord achterlaten. De muziek onderweg van Bad Bunny en ook Pink. Raise your glass. Nou ja, your water komt eraan.

0: Wow.
1: Y si andan borracho, que bueno, me ayuda.
2: La la la la la la la. Ja, zo ging heel publiek in de Gelderdome in Arnhem ging zo de deur uit... door met z'n allen dit nummer nog te blijven zingen. Bad Bunny, DTMF. Ik denk dat er 40.000 man in de Gelderdome aanwezig was tijdens het concert. En iedereen zong met dit nummer mee. Het was echt een heel bijzonder moment. Ook voor Bad Bunny natuurlijk. Die dit, je zou zeggen, dat overkomt hem niet vaak... Maar dit was wel een hele bijzondere actie wat er gebeurde. Veel mensen waren daar aanwezig. Afgelopen week dus in Nederland. Bad Bunny hoorde hier. Klein hartje, maar grote dromen. En ook groots in zijn muziek. En dat blijkt maar weer. Daarvoor ook Pink en Raise Your Glass. Nou ja, ik zei Raise Your Glass of Water. Wat is het? Water?
0: Water.
2: Water.
0: Bottle.
2: Water. Is het water of is het water?
0: Water.
2: Het ligt er natuurlijk aan of de Americans is of Brits.
3: Ja, maar het ligt ook een beetje aan waar dat je uit in Engeland bent.
2: Ja, dat is waar. Ja.
3: Er zijn echt bepaalde plekken in Engeland waar je gewoon echt helemaal niks verstaat.
2: Nee, dat klopt. Ook Schotse mensen die verstaan je bijna niet. En de Engelse mensen verstaan de Schotse niet, Schotten niet en andersom ook niet.
3: Oh, dus, lekker dan. Ja,
2: dat is altijd... What say you there? Had het nog? Yo, mate.
3: Nee, dat is weer Italië, of dat is weer Australisch, hè? Dat is je mate.
2: Ja, maar mate gebruiken ze ook wel in Engeland, hoor, in bepaalde streken. Dus, yo, mate, what say you da? Maar goed, laten we vooral Nederlands praten in de zin van... daar hebben we al genoeg moeite mee af en toe. Want we gaan namelijk een spelletje spelen, de voor of de na. Amon, jij zit deze ochtend hier mee te kijken met de ochtendshow... omdat je in september stage gaat lopen. Vind je het leuk om mee te spelen?
4: Ja, tuurlijk.
2: Heb je een beetje muziekkennis?
4: Redelijk.
2: Redelijk. Wat is de muziek, zeg maar, die jij waardeert, waar je veel naar luistert?
4: Eigenlijk waardeer ik bijna alle muziek.
2: Alle muziek? Bijna alle muziek. Nou, dan, ja, ik zag je ook al een beetje meedijnen op DTMF van Bad Bunny. Dus wellicht is het wel een plaatje wat jij gaat herkennen. Het plaatje die we gaan draaien, althans een fragment daarvan, in de voor of de na... Namelijk de muziekkennisquiz die we spelen in de ochtendshow. Dat proberen we elke dag rond 20:15 te doen. Lukt niet altijd, maar het is des te leuker op het moment dat het wel weer lukt. En vandaag is dat moment daar. Zometeen dan draai ik even een fragment van een liedje. En aan jullie dan de taak om titel en artiest door te geven. Om die te verzinnen, om daar iets aan vast te plakken. En ook wil ik weten of dat hier voor of na het jaar 1987 vandaan komt. Ja, ik ben bijna vergeten hoe het programma-onderdeel ook alweer gaat. Omdat het zo lang geleden is dat we hem hebben gespeeld. Afgelopen maandag, dat was eigenlijk de laatste keer. Toen hadden we namelijk Los Lobos en La Bamba als opdracht in de voor of de na. 1987 komt die vandaan. En dat is dan ook het jaartal die we hanteren vandaag in de opdracht van de voor of de na. Voor vandaag dus, voor de vrijdag 26 juni. Ja, titel en artiest voor of na het jaar 1987, dat wil ik weten. Zometeen mogen jullie allebei, Richard en Amon, een antwoord proberen te geven. En dan kijken we wie het goed heeft. En jij als luisteraar kunt natuurlijk ook meespelen. Er staan 2 stickers op het spel, dus zorg ervoor dat je erbij bent. studiealf.nl/WhatsApp is het adres om je antwoord door te geven. En wellicht kunnen we jou zo meteen feliciteren met de titeldagwinnaar. En ook die 2 stickers opsturen. Dat is wel heel fijn natuurlijk. Maar goed, ja, de vraag is natuurlijk... met welke opdracht gaan we spelen? Oftewel, naar wie zijn we op zoek? Nou, luister goed, want hier komt hij aan.

0: Hebben jullie enig idee?
1: Totaal niet.
0: Je hebt geen idee, nee, echt, totaal zegt niet Richard Hartman hier. Dat overkomt je niet vaak, moet ik zeggen.
1: Nee.
0: Vaak ben je wel iemand die eigenlijk bij de eerste noot al meteen weet... nou, dit is het. Amon, heb jij een idee?
2: Nee, eigenlijk ook niet.
0: Ook niet, oké. Okay. Nee. Nou, misschien gaat het je helpen als ik nog een heel klein stukje laat horen van het fragment. Misschien heb jij zelf wel een idee, hoor. Geef dan meteen dat antwoord door via de app. Studio11.nl, schuin-schrijf WhatsApp. Titel en artiest voor of na het jaar 1987. Als kleine hint, toch nog een extra fragmentje hiervan.

0: Shine.
1: Nou, dat was extra hint die we hebben kunnen geven in de voor of daarna. Nu wel ergens een lampje aan het branden of nog steeds totaal niet?
2: Nee, totaal niet.
1: Oeh, dit is wel een moeilijke opdracht dan. Amon, voor jou ook nog steeds geen idee?
3: Ik kan een gok doen, zoals jij net zei.
1: Hou hem vast. Schrijf het ergens op, vergeet het niet. Want we willen natuurlijk de luisteraar ook de kans geven om een antwoord in te sturen via de app Studio.

0: Elf.nl, schuine-streep WhatsApp. Misschien weten zij het wel, misschien niet. Dat is natuurlijk de vraag. Weet jij het? Geef je antwoord door. Titel en artiest voor of na het jaar 1987. Dat antwoord willen we van je hebben. Zometeen dan gaan we in ieder geval de suggestie van Amon even aanhoren. En horen we natuurlijk wie de winnaar vandaag is in de voor of de na voor deze vrijdag 26 juni. En Amon, ja. Kun jij zometeen even naar de supermarkt gaan?
1: Want, dat kan ik, ja.
0: Ik denk dat we wel een beetje toe zijn aan wat verkoeling, zeg maar. Dus dan schrijf het ook even op, het boodschappenlijstje. Je mag wat waterijsjes meenemen. Wat zoutige chips of dat soort dingen. Een beetje frisdrank is af en toe ook wel een beetje belangrijk. Water hebben we gewoon hier natuurlijk. En dat eigenlijk. Mocht je daar dan toch zijn, laat even ook meteen weten hoe het is daar. Want het kan best zijn dat mensen nu allemaal massaal hun boodschappen aan het doen zijn vanwege het warme weer. Jij wil zometeen wel even naar de supermarkt naar het antwoord van de voor of de na?
1: Ja, dat is
0: oké. Nou, dan gaat Amon zometeen even een kijkje nemen daar. Mocht je vandaag, want we zijn op zoek naar mensen die vandaag hun bruiloft hebben gepland staan. Mocht je vandaag willen gaan trouwen, maar is het nog een beetje de vraag of het doorgaat of niet? Ik ben vooral benieuwd naar de mensen die gaan trouwen vandaag. Hoe ze zich daarop voorbereiden, op het warme weer, op code rood. Zo. Hoe ze daarmee omgaan, of het bruiloft misschien gecanceld is. Laat het vooral weten.
2: Je zou maar in een driedelig pak moeten lopen.
0: Ja, ik wil er niet aan denken, maar misschien moet je daar zelfs wel aanpassingen op doen. Studiealf.nl, schuine-streep WhatsApp om je te melden. Dat kan ook gewoon via redactie@studiealf.nl. Maar vooral studiealf.nl, schuine-streep WhatsApp. Meld je, mocht je iemand kennen of iemand zijn die vandaag gaat trouwen en daar aanpassingen op moet doen vanwege code rood. We zijn op zoek naar jou. Nou, dat allemaal zo.

Ja, normaal gesproken tot 10 uur. Vandaag zijn we er tot 12. Dat heeft alles te maken met code rood. Vanwege het, het warme weer, de aanhoudende hitte, dat soort zaken. Dus dat wordt een bijzondere dag vandaag. Daarna dan neemt Tim het stokje van ons over. Want ja, om ons nou de hele dag te laten werken, dat is ook niet goed voor de hitteprotocol. Dan wordt het heel warm, namelijk. Dus, dat is geen goed idee. Maar Tim die neemt het van ons over. En dan tot een uurtje of vier. En dan gaat Luc van de redactie, Lucky Luc, die gaat dan even op pad om een kijkje te nemen in de regio. Mocht je nou iemand zijn die vandaag op de planning heeft staan om te gaan trouwen, dan zijn wij op zoek naar jou. Want we zijn heel benieuwd naar hoe dat er vandaag aan toe gaat. Of je aanpassing moet doen of aanpassing op het aantal gasten, op misschien wel de accommodatie. Dat is wel lastig natuurlijk, omdat je het van tevoren wil aankleden. Maar misschien moet je zelfs ook wel aanpassingen doen op je kleding. Want ja, om in een driedelig pak in 40 graden te staan is ook niet altijd al te fijn. Misschien gaat het wel helemaal niet door. Is natuurlijk ook nog een kans. Geef het vooral even door, studioalf.nl/WhatsApp. Mocht je iemand zijn die gaat trouwen, of iemand kent die gaat trouwen, dan zijn we op zoek naar jou. studioalf.nl/WhatsApp. Is ook het adres waar je antwoord kon doorgeven op de voor of de na. Dat is de muziekkennisquiz die we spelen. Ja, zowaar het lukt elke dag rond 8:45 is dat. Nou ja, het lukte in de afgelopen week vrij weinig. Want afgelopen maandag hadden we 1 editie. Dat was ook meteen de laatste editie. Ja. Toen hadden we Los Lobos en La Bamba in de voor of de na als opdracht. In 1987 komt hij vandaan. Ja, vandaag is de vraag waar komt de track vandaan die we zojuist hebben gedraaid. We zijn in ieder geval op zoek naar titel en artiest voor of na het jaar 1987. Amon die heeft wel een kleine suggestie mogelijk wat betreft de opdracht. Maar laten we vooral eerst even luisteren naar hoe die dan klinkt.

0: Shine.
1: Ja, Amon, jij zegt dat jij wel een suggestie kunt wagen. Een gokje kunt wagen, een suggestie kunt geven. Naar wie zijn we op zoek? Wat is de titel en is die voor of na het jaar 1987 uitgebracht? Wat denk jij?
2: Ja, ik ken dit nummer niet.
1: Je kent het niet? Oké. Okay.
2: Maar ze zeiden op een gegeven moment een zin. Still My Sunshine. En dat klinkt wel als een titel van een nummer.
1: Ja, oké.
2: Okay. Dus daar ga ik dan voor. En ik denk wel dat dit nummer na 1987 is uitgebracht.
1: Oké, oké. Ja, op zich wel een goede theorie natuurlijk. Om het ook die manier ook op te zoeken. Zo werken liedjes vaak namelijk. Als een ware radio-dj is Amon in zoverre een beetje de muziek ingedoken. Jij zegt in ieder geval, het liedje heet Steal My Sunshine, de artiesten.
2: Ja.
1: Richard Harman, heb jij een suggestie? Of zeg je, nou nee, nog steeds echt geen idee?
3: Ik denk dat het Zero's, maar nee, voor de rest niet.
1: Voor de rest niet. Ben die doet ook mee via de app studiehalve.nl/WhatsApp. Hij zegt, ja, geen idee. Voor 1987 gok ik. Maar dan houdt het daar eigenlijk wel een klein beetje bij op. Ja, Amon, zullen we jouw antwoord eens even gaan invullen om te kijken of het goed is? In ieder geval het gedeelte daarvan. En dan kunnen we ook meteen even kijken of dat er mensen zijn geweest die een goed antwoord hebben ingezonden via de app studiehalve.nl/WhatsApp.
2: Ja.
1: Ben je er klaar voor?
2: Ja, ik ben er klaar voor.
1: Nou, dat is mooi. Ik vul in titel Steal My Sunshine. Ik vul in daarna. Als het gaat om het jaar 1987. En in de in het balkje van de artiestennaam vul ik in geen idee. Nee, ja, die laat ik open.
2: Goed.
1: Ja, oké. Amon, de antwoorden die je hebt gegeven, die zijn goed.
2: Hey, lekker bezig.
1: Ja, wauw. Het is toch een beetje inzichtelijk in de muziek, zeg maar. Van, ja, hoe werken liedjes? Nou, hoe vaak werken liedjes zo? Vaak komt de titel van een plaat continu voorbij.
2: Ja, precies.
1: Ze weten vaak ook geen titel te verzinnen voor zo'n track. En dan denken ze, oké, wat hebben we dan benoemd? Nou ja, dat ongeveer, of dat is het onderwerp. Nou, dan is dat de titel.
2: Ja, dat is wel een leuke zin.
1: Vinden ze dan vaak minder belangrijk dan uiteindelijk hoe de track klinkt natuurlijk. Het gaat om de groep LEN. L-E-N. Het is een groep uit Canada en heeft een album uitgemaakt. De derde studio uitgemaakt. Nee, gemaakt. Uitgebracht. En dat is het derde studioalbum wat heet You Can't Stop the Bum Rush. Komt uit het jaar 1999.
2: Oh.
1: Dus je zat ook nog best wel dichtbij, Richard, met het verhaal rondom de Zero's.
3: Maar ik denk dat deze een beetje verdwenen is eigenlijk tussen alle happy hardcore en alle grunge en alle andere dingen die er toen waren.
1: Viel eigenlijk wel mee. Zeker op de radio werd hij vaak gedraaid en ook op MTV kwam hij wel eens voorbij zetten. Maar het is wel verdwenen omdat het daarna is opgevolgd door een Green Day en dat soort bands, weet je wel. En omdat ze zelf ook niet veel meer van zich hebben laten horen. Maar toch komt hij elke zomer weer voorbij. Dat vind ik altijd wel grappig. Het is wel echt zo'n vergeten parel in zover. Maar Len en Steal My Sunshine komt uit het jaar dus 1999. Iemand die het antwoord goed heeft ingezonden. En dat vind ik echt wel knap dat iemand dit echt wist. Dat is Sanne. Sanne die stuurde namelijk naar studio11.nl/WhatsApp. Wesley, je bent op zoek naar Len, Steal My Sunshine, daarna. Ja, dat is hartstikke goed. Dus Sanne, van harte gefeliciteerd. Jij bent de winnaar. De dagwinnaar van vrijdag 26 juni. Wat betreft de voor of de na. En niet alleen die titel die komt je toe. Maar ook de twee stickers die we je gaan opsturen. Moet je wel even je adresgegevens opgeven. En dan komt het helemaal goed uiteindelijk. Maar lekker bezig, Amon. Je hebt gewoon driekwart van het antwoord goed. Vind ik heel knap.
2: Twee derde.
1: Ja, precies. Ja, zo kan je het ook omschrijven. Zeg, het is de ochtendshow op Studio Alphen Karen Brazem. De vrijdag, normaal gesproken tot 10 uur, zijn we er op Studio Alphen Karen Brazem. Maar vandaag vanwege Code Rood tot 12 uur. Zometeen gaan we even wat proef op de som nemen. Wat betreft in ieder geval de drukte in de supermarkt tijdens de ochtenduren. Want ja, veel mensen zullen waarschijnlijk een boodschap gaan doen. Tijdens de toch wat iets koelere temperaturen op dit moment. Het is op dit moment nog 26 graden. Uiteindelijk gaat het ergens oplopen tot een graad of 35, 40. Een goed moment om je boodschappen te doen. Jij gaat ook wel boodschappen doen, toch, Amon?
2: Ik ga ook boodschappen doen.
1: Jij gaat ook boodschappen doen en meteen ook even een kijkje nemen of het een beetje druk is daar in de supermarkt. Dus dat horen we zo meteen van jou.
2: Of dat mensen misschien verkoeling aan het zoeken zijn in de vriesvakken.
1: Ja, dat is in plaats van naar de bioscoop gaan, dat je allemaal mensen tegenkomt tussen de broccoli en de bloemkool en dat soort dingen.
2: Ja, precies.
1: Oké. Okay.
2: Ja.
1: Nou, we gaan het zo meteen voor je horen. Ook zo meteen gaan we even bellen met Alice Bakker en met Ellie. Ik ben de achternaam even kwijt. Wassenaar, Ellie Wassenaar. Zij hebben vandaag een boeklancering. Ik ben trouwens benieuwd of dat wel doorgaat. Maar dat vragen we zo meteen wel aan ze. Ze hebben samen een boek geschreven. En waar dat dan over gaat en of het doorgaat, dat horen we dus zo meteen van hun. Na het nieuws van 9 uur.
0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Oh, we gaan straks even snel door.
5: Het is een doelpunt, ja hoor.
6: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
4: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
5: Hij schiet hem in het doel.
7: Wij zijn erbij.
5: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
7: Jij bent erbij.
5: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
7: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
8: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
7: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
9: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
7: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: De Ochtendshow.
1: Een hele goede morgen. De Ochtendshow op Studio Alphen en Kage Brazem. Tot 12 uur vandaag. Tijd voor het nieuws van 9 uur. De NOS.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. Zonder de door mensen veroorzaakte klimaatverandering was een hittegolf zoals die nu in grote delen van Europa heerst vrijwel onmogelijk geweest. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers, waaronder het KNMI. De laatste tientallen jaren komen extremen vaker voor en vooral de afgelopen jaren zijn de temperaturen snel gestegen. Vandaag geldt in grote delen van Nederland code rood vanwege de hitte. Vrijwel alle Oekraïners die in Nederland zijn willen in ieder geval de eerstkomende 2 jaar hier blijven. Dat zegt een onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
12: Maar als je kijkt naar de langere termijn, dan is dat een kleinere groep. Maar toch nog 4 op de 10 Oekraïners zou ook als de oorlog in Oekraïne afgelopen is in Nederland willen blijven.
11: En vooral jongeren zien hun toekomst wel in Nederland. Er zijn nu 134.000 Oekraïnse vluchtelingen in Nederland geregistreerd. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. Ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Toch was bondscoach Ronald Koeman niet tevreden.
13: We hoopten op een goed begin en dat gebeurde. Vrij snel 2-0. Fase voor de rust, fase na de rust was niet goed.
11: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. En toch vond bondscoach Dick Advocaat het fantastisch dat zijn spelers dit mee mochten maken.
14: Geweldig dat we tegen die ploeg mogen spelen. Maar als je ziet zoals de spelers gespeeld hebben, gevochten hebben, ja, alleen maar complimenten.
11: Het weer, het is zonnig en de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden wordt het vandaag iets minder heet. Dit was het NOS Journaal.
1: En wat er aan de hand is in de regio, dat hoor je natuurlijk van de enige echte nieuwslezer van de Ochtendshow. Dat is Richard Arreman. Ries, goedemorgen. Oh, sorry.
3: Goedemorgen.
1: Daar is hij.
3: Bij de kruising van de Prins Bernhardlaan en de Zoutmanstraat in Alphen aan den Rijn is een sinkhole ontdekt. Het gat in het wegdek is ongeveer 20 bij 20 centimeter groot. Uit voorzorg is een deel van de kruising afgesloten. Het verkeer vanaf de Albert Schweitzerbrug kan niet rechtsaf de Zoutmanstraat in. Ook bushalte Zoutmanstraat Avifauna is tijdelijk buiten gebruik. De 12-jarige Mirak uit Alphen aan den Rijn is overleden. De ongeneeslijk zieke jongen werd vorige week nog een... Ik ben helemaal van apropos, ik ben mijn dingetje kwijt.
1: Ja, ik ben er weer.
3: Oké, gaan we nog een keertje. De 12-jarige Miratje uit Alphen aan den Rijn is overleden. De ongeneeslijk zieke jongen kreeg vorige week nog een indrukwekkend eerbetoon toen meer dan 300 motorrijders naar zijn woning kwamen voor een speciale ride-out. Woensdagmiddag werd in de Turkse moskee Hatsi Bayram een uitvaartgebed gehouden. Een tractor met aanhanger is in de nacht van dinsdag op woensdag van de weg geraakt en in een sloot beland aan de Kerkweg, de N446 tussen Hoogmade en Woubrugge. Op de aanhanger lagen hooibalen waarvan er enkele in een naastgelegen weiland terechtkwamen. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend. Over de toestand van de bestuurder is niets bekendgemaakt. De weg bleef gewoon open voor verkeer. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Jes Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan geen files deze ochtend. Wel natuurlijk code rood, ook op de wegen. Rijkswaterstaat die waarschuwt daarvoor. Roep dan ook op om niet de weg op te gaan waar het niet hoeft. Zorg ervoor dat je je daar ook aan houdt. Nou, volgens mij gebeurt dat ook. Er zijn wel wegwerkzaamheden te melden. Dat is bij afrit Noordwijkhout en knooppunt Burgerveen. De A44 gaat het om. De weg is dicht naar verwachting nog tot 1 juli 2026, 6 uur 's ochtends. Houd daar rekening mee en dan wordt het omrijden geblazen. Omrijden geblazen of misschien zelfs wel gewoon volledig vermijden. Dat is natuurlijk de trein, want er zijn een aantal aanpassingen.
3: Ja, er is een aangepaste dienstregeling en daardoor rijden er minder intercities. En dat is dan op de volgende trajecten. Schiphol Airport Leiden Centraal, Leiden Centraal Rotterdam Centraal, Amsterdam Centraal Den Haag Centraal en Utrecht Centraal naar Rotterdam Centraal. Dat, daar dus veel minder intercities. En dat duurt allemaal tot zaterdagavond 11:45. Dan heb ik nog één melding voor je. En dat is die van onze directe omgeving. Door beperkingen in de materieelinzet rijden er minder sprinters tussen Alphen aan de Rijn en Gouda. Eerst werd er nog gezegd, duurt tot 9 uur. Nu is het al bijgesteld naar 10 uur.
1: Oh, dat is alweer bijgesteld. Ja. Oké. Gebruik in ieder geval de reisplanner van de NS om jouw route te checken. En dan moet het uiteindelijk helemaal goed komen. En natuurlijk een advies van Ries en Wes.
3: Het advies van Ries.
1: Adviesie van Riesie en adviesie van Wessie. Neem in ieder geval wat extra water mee voor onderweg. Op het moment dat je ergens vast komt te staan, dan heb je in ieder geval wat water tot je bezit. Want uitdrogen is natuurlijk niet wat wij willen. Dus vandaar het advies. Succes deze ochtend. We zijn er tot 12 uur met De Ochtendshow.
7: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: lekker binnen blijven zitten bij de airco. Mocht dat er zijn natuurlijk, mocht je in bezit zijn van airco. Mocht het niet zo zijn, zoek in ieder geval wat verkoeling op. Zorg ervoor dat je genoeg water drinkt, een beetje zout toeneemt en dan tot je neemt. En dan komt het helemaal goed uiteindelijk. Code Rood vandaag, de ochtendshow. We zijn er vandaag niet tot 10, maar tot 12 uur. Ja, bijzondere gewaarwording, want normaal gesproken dus tot 10, ja, 2 uurtjes langer doorwerken. Maar ja, goed, we gaan op zoek vandaag naar een beetje verkoeling. Dat zoeken we natuurlijk in de regio. Mocht je nou een leuk idee hebben bedacht waarvan je denkt, nou joh, kom even langs. Want we hebben hier een zwembadje op staan. We zijn hier met heel de buurt bij elkaar gekomen. We hebben een waterglijbaan. We gaan heel veel ijsjes uitdelen. Ga je misschien ijsjes uitdelen bij een verzorgingshuis en dat soort dingen. Laat vooral van je horen. En ook zijn we op zoek naar mensen die vandaag een bruiloft op de planning hebben staan. Mocht je vandaag eigenlijk willen gaan trouwen, maar ja, in een driedelig pak zitten en denken van, oh jeetje, dat is wel heel erg warm. Ja, moet je daar misschien wel aanpassingen op doen? Is dat misschien afgezegd door de accommodatie? Laat het vooral weten. Studiealf.nl/WhatsApp om het door te geven. Want ja, we zijn dus benieuwd naar de mensen die vandaag een bruiloft op de planning hebben staan. Welke aanpassingen moeten gedaan worden? Of gaat het misschien wel helemaal niet door? Laat het weten. Studiealf.nl/WhatsApp. Dan kijken we ook nog even naar de rest van de regio. Want in het Groene Hart geldt dus code rood vanwege extreme hitte. De temperatuur kan oplopen naar zo'n 38 graden vandaag. 65-plussers die kunnen daardoor gratis naar de bioscoop in Gouda, maar ook in Alphen aan de Rijn. Veel mensen die zoeken dan hier hun verkoeling. Museumpark Archeon in Alphen aan de Rijn die gaat vandaag niet open vanwege de hitte. Ook veel scholen blijven dicht vandaag. Ja, en Richard Harreman, jij had net een berichtje gehad van Younis. Dat is de kinderopvang. Die normaal gesproken natuurlijk zorgt voor de opvang van de kinderen voor de mensen die werken.
1: Ja.
0: Dat zijn dan de kinderen tot de leeftijd van de basisschool. Dat is een jaartje of 4.
1: Mm-hmm.
0: Maar daar wordt op dit moment het een en ander geregeld als het goed is. Hè?
1: Ja, op dit moment zijn ze druk bezig met het regelen van opvang en de communicatie naar de ouders toe. En dat heeft voor hun nu natuurlijk wel eventjes de focus en de prioriteit. Zodat ze er echt voor de kinderen en medewerkers kunnen zijn.
0: Ja, want we hebben ze gevraagd om een reactie te geven hoe zij daarmee omgaan met die hitte, met die code rood. Het idee is dus eigenlijk dat het niet mogelijk is om die kinderen op te vangen. Hè? Dat eigenlijk.
1: Dat lees ik er wel een beetje uit, ja. Inderdaad.
0: Oké, dus in ieder geval, mocht jouw kind bij Younis zitten, je wordt gecontact. Er wordt contact met je opgezocht om ervoor te zorgen dat, dat je kind kunt ophalen. Is op zich ook wel lekker dat je dan zegt van, hey, baas. Hartstikke leuk en aardig allemaal. Maar ik ga naar huis, want ik moet er zijn voor mijn kind.
1: Precies dat.
0: Dus, maar goed, dat is in ieder geval wat er speelt op dit moment. Ja, en tot slot, er zijn natuurlijk allerlei activiteiten die niet doorgaan. Wat wel doorgaat, zijn alle afspraken, operaties en behandelingen in het Groene Hart Ziekenhuis en Alrijnen. Die hebben namelijk aangegeven dat alle operaties en afspraken gewoon doorgaan. Dus ja, wees op tijd en vertrek ook op tijd. Neem extra water mee om ervoor te zorgen dat je in ieder geval niet zult uitdrogen op de weg.
1: Nou, we zeggen het zo vaak, hè? Goed hydrateren.
0: En goed blijven smeren is ook het advies natuurlijk, ja. Zeg, laten we het even hebben over iets wat je misschien wel kunt doen vandaag, omdat het gewoon pokkenwarm is.
2: Hockey, hockey, hockey. Hockey's, boekie, hockey. Hockey's, boekie, hockey.
0: Ja, in het kader van Hockey's, boekie, hockey hebben we een schrijversduo, zo kunnen we ze wel noemen. Ze schrijven namelijk samen één verhaal, maar allebei vanuit een ander perspectief, een ander personage. Vandaag verschijnt namelijk de nieuwe roman Angela en Emma, Machteloos. Dat zijn schrijvers, dat is de titel van het boek, van de schrijvers Alice Bakker uit Roelevarensveen en Ellie Wassenaar. Alice, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ellie, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Wie van jullie twee was vanochtend als eerste het meest zenuwachtig?
3: Ik heb Ellie nog niet echt gesproken, dus ik weet niet of ze... Maar ik ben nog niet zenuwachtig.
0: Dus. Allebei niet zenuwachtig. Nou, dat is goed om te horen. Jullie schrijven samen aan het boek. Alice, om bij jou te beginnen. Het klinkt in ieder geval alsof jullie elkaar heel goed kennen. Een soort van goede vriendinnen zijn. Of hebben jullie elkaar na deze week dus helemaal niet meer willen zien?
3: Nou, wij werken al sinds 2017 samen. Dus ik denk dat we elkaar morgen gewoon nog weer willen zien. we gaan ook gewoon nog weer een nieuw deel schrijven. Dus nee, ik begrijp niet waarom je denkt dat wij elkaar niet meer gaan zien.
0: Nou ja, het kan best zijn, Ellie, dat jij Alice op een gegeven moment een beetje zat bent. Omdat jij bent natuurlijk de hele tijd met elkaar ben je omgegaan om ervoor te zorgen dat boek tot stand komt. Maar ja, net als collega's, het is hartstikke leuk. Maar in het weekend dan is het even genoeg natuurlijk.
4: Nou, dat valt eigenlijk wel mee dat we elkaar zien. Want wij schrijven ieder... Ik woon in Blokker, daar schrijf ik mijn versie. Ja. En zij schrijft in Roelewarensveen. Dus wij zien elkaar niet zo heel veel. Dus dat is wel heel grappig.
0: Dat is zeker grappig, want uiteindelijk... twee personages, één verhaal. Hoe komt dat dan tot stand, Ellie?
4: Wij schrijven vanuit ons... ieder ons eigen perspectief. Ik ben Emma en Alice is Angela. Begint ook met dezelfde letter als ons naam. Dat vond ik wel leuk. Samenschrijven is best een lastig proces. Je moet ook eerst kijken of dat lukt. Maar bij ons lukt dat dus heel goed. En wat ook heel interessant is, dat Alice schrijft vanuit de derde persoon. Ik vanuit de eerste persoon. En dat matcht gewoon heel goed. En dat horen we ook van lezers van jullie schrijfstijl. Matcht gewoon heel goed samen.
0: En dat blijkt, want anders kan er niet zo'n boek ontstaan. Alice, hoe gaat dat proces dan? Want is er dan iemand die die een gedeelte schrijft en dat dan opstuurt naar de ander en die schrijft dan daar weer op verder? Of hoe gaat dat?
5: Ja, we hebben de afspraak, ik begin altijd met het boek. Het eerste hoofdstuk is dus Angela. En dan zet ik een stuk op. Ja, we hebben natuurlijk wel ergens een beetje bedacht hoe we het gaan doen. Maar ik schrijf het hoofdstuk vanuit Angela en Ellie gaat verder vanuit Emma met het volgende hoofdstuk. Ja. En ja, dat kan dus gebeuren dat ik in mijn hoofd heb, we gaan hier naar rechtsaf. En dat Ellie denkt van niks ervan, we gaan linksaf. En dat wil nog wel eens grappige situaties opleveren.
0: Is het dan zo, zeg maar, dat jij als eerste begint, Alice, met het schrijven, omdat Ellie daar... Nou, laat ik dat aan Ellie vragen. Raak je dan meer geïnspireerd door wat Alice schrijft? Of waarom die keuze, zeg maar?
4: Ja, ik ben wel een schrijver die het leuk vindt om te reageren. Het is ook altijd Angela of Alice die de achterflaptekst maakt, zodat ik erop kan schieten. Dat vind ik gewoon heel fijn als iemand mij alvast wat handvatten geeft. En ik vind het heel fijn om het boek af te sluiten. Want als zij begint, mag ik het afsluiten. Dus dan mag ik mijn het slot bepalen. En dat is natuurlijk ook wel een hele... Het is allebei heel leuk. Het is leuk om de start te bepalen. Maar het slot ook. En wij hebben ook een side story geschreven. En daar deed ik de start en zij het slot.
0: Oh, daar heb je het volledig andersom gedaan?
4: Ja. Want we houden van uitdagingen.
0: Nou ja, het lijkt me ook een volledige uitdaging om dit inderdaad tot stand te brengen. Maar jullie zijn wat dat betreft goed op elkaar ingespeeld. Ellie zei het al, Alice. Het verhaal gaat over natuurlijk de twee personages. Dat gaat om Angela en Emma. Dat is eigenlijk ook wel een beetje ontstaan vanuit de eerste letter van jullie naam, dan vertelde Ellie dan. Maar is het dan dat die personages ook dicht bij jullie eigen personen liggen?
5: Ja, dat denk ik wel. Ja, het is natuurlijk niet zo wat Angela meemaakt dat ik dat meemaak. Maar ik denk wel dat zij karaktertrekken heeft van mij. En ja, ik kan natuurlijk niet spreken voor Ellie. Maar ik denk dat het voor Emma en Ellie hetzelfde geldt. En het grappige is ook dat we soms als we aan het schrijven zijn... dat we naar elkaar reageren alsof we Angela en Emma zijn.
0: Alsof je eigenlijk met elkaar aan het appen bent, maar dan door het schrijven van het verhaal.
5: Ja. Ik weet nog dat een scène was dat ik dat slaat nergens op. Dat Angela met de man van Emma ergens in een restaurant zat. En dat Ellie mij hebt, hij blijft van mijn man af.
0: Ja.
5: Dus ja, zo worden we een soort het personage.
0: Maar ja, je zegt bijna ik. Voelt het toch wel een beetje als je eigen persoon dus?
5: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: En hoe zit dat voor jou, Ellie? Voelt het voor jou net zo?
4: Ja, als ik Emma schrijf, ben ik haar. Alleen, zij doet wel dingen die ik niet zou doen. Dus mijn verlangens of nieuwsgierigheden of mijn trauma's... die zitten er wel deels in verwerkt, maar ook een hele grote dosis fictie. Omdat het als schrijver heel interessant is om eens te kijken... hé, hoe is dat nu als je veel drinkt? Of hé, wat gebeurt er als je dit doet? Dus het is ook een nieuwsgierigheid om iets te beleven. Je beleeft je eigen film eigenlijk.
0: En dat lijkt me ook wel heel fijn. Dat je zeg maar, ja, je bent natuurlijk je eigen personage. Jij bent gewoon Ellie. Maar door eigenlijk te fantaseren kun je het van je afschrijven. En kun je eigenlijk ook het soort van het beleven. Hetgeen waarvoor je de keuze eigenlijk in het echt niet zou maken.
4: Ja, je wordt eigenlijk je personage. En ik vind Emma echt geweldig. Ik vind ook dat ze rare trekken heeft. Maar het is wel een mens. Dus je snapt haar wel. En net wat Angela zei, hè, soms gaat Angela linksaf en dan wilde ik rechtsaf. Maar zo gaat het ook in het leven. Je kunt ook het leven niet altijd sturen van hey, ik wil dat alles zo gaat. Het verandert ook wel eens en dan ga je op anticiperen. Dat doen wij bij Angela en Emma ook.
0: Ja, wat is de meest rare keuze die jouw personage dan heeft meegemaakt in het boek? Waarvan je zegt, nou, dat zou ik in het echte leven nooit hebben gedaan?
4: Ze drinkt iets te veel.
0: Ze drinkt iets te veel, ja, dat is niet heel verstandig natuurlijk. Ja, water, maar niet alcohol.
4: Ja. Ja.
0: En hoe zit het bij jou, Alice? Wat zou jouw personage hebben gedaan wat je in het echte leven niet wil?
5: Niet de wil is heel erg groot, maar Angela is heel lang vrijgezel geweest. En ik ben eigenlijk vanaf mijn 17 al met dezelfde man. Dus ik denk dat het grootste verschil is.
0: Maar is dat ook een beetje uit nieuwsgierigheid? Hoe het dan is om eigenlijk weer in het vrijgezelle leven te zijn en hoe dat dan eraan toe gaat?
5: Ik denk wel dat nieuwsgierigheid is, ja. Angela heeft ook een uitstapje gemaakt naar een vrouwenliefde. Daar heb ik zelf nog nooit aan gedacht. Maar het is wel heel leuk om je daarin te verdiepen en dat dan te schrijven.
0: Waar gaat het verhaal precies over, Alice?
5: Angela en Emma, het is het derde deel. Of tenminste, het is officieel het tweede deel. Maar we hebben ook nog een novelle als start geschreven. Dus het is het derde boek al. En in het eerste boek ontdekken we dat... het is een tweeling, Angela en Emma. En dat Emma op 18-jarige leeftijd vertrokken is. En Angela eigenlijk helemaal niet weet waarom. En zich daar ook helemaal nooit zo mee bezig gehouden heeft. Dat is op zich raar, maar het blijkt natuurlijk wel zo wordt. Ze is behoorlijk geïndoctrineerd door de ouders, want Emma is helemaal niks. En nou ja, je zou het moeten lezen om dat te snappen.
0: Ja.
5: En in het allereerste boek gaat Angela op zoek naar Emma. En inmiddels zitten we dus in het derde deel, derde boek. Zij is behoorlijk met elkaar verweven en verhuist Angela zelfs naar het nieuwe thuisland van Emma.
0: Oh, dus uiteindelijk dan komen ze echt bij elkaar te wonen in de buurt dan?
5: Ja, behoorlijk, ja.
0: Ja, Ellie, het is een deel van de trilogie, hè? Want een derde deel gaat eruit komen, is sowieso al verklapt. Maar het is het tweede gedeelte. Merk je dat je van tevoren dan eigenlijk al een bepaald verhaal in gedachten hebt waar je naartoe wilt werken? Of ontstaat dat dan gewoon in de loop van het hele concept, in het hele verhaal?
4: Nou, ik heb wel bepaalde scènes waarvan ik denk, oh, hoe zal dat verder gaan? En dus dat ontstaat schrijvende wijs en ook wat Angela mij aanreikt. Dus ik ben gewoon heel benieuwd hoe dat verder gaat. En dat Angela zei, hey, we stoppen bij deel 3. Dacht, oh nee, dat wil ik helemaal niet. Maar eigenlijk is dat wel goed.
5: Ellie noemt mij nu al 3 keer Angela, hebben jullie het door?
0: Ja, het zit zo in eigenlijk, ja, jullie zitten eigenlijk ook nog steeds in het schrijfproces, hè, met dat derde deel ook. Dat je de personages gaat noemen in plaats van de echte namen.
4: Ja, maar ja. Ze weten het.
0: En dat betekent ook dat de band tussen jullie twee ook ontzettend goed is. Want anders kan je dit natuurlijk niet op deze manier veroorzaken, tot stand brengen. Het is in ieder geval het tweede deel dus. Het derde deel gaat eraan komen. Wanneer gaat dat dan komen? Is daar al iets over bekend?
4: Nou, Angela. Of Alice.
5: Ja, nou ja, wat Ellie al zei, het leven is niet te sturen. En dat hebben we met het schrijven van deel 2 gemerkt.
0: Ja.
5: Die had veel eerder uit moeten komen, maar soms gaan er dingen niet zoals je wil. Ons doel is om hem in 2027 in de winkel te hebben. Het is heel grappig dat precies 5 jaar geleden, ook op dezelfde datum, dus het is vanaf 28 juni, ben ik even nu in de war, 26 juni.
0: 26 juni, ja.
5: 26 juni. Precies 5 jaar geleden kwam deel 1 uit. Vandaag deel 2. Ja, ik zou het leuk vinden als deel 3 op 26 juni 2027 uitkomt.
0: Is dat voor jou, ben je ook van de cijfertjes, Ellie?
4: Nou ja, ik vind het wel heel leuk. Ik ben altijd boekhouder geweest, dus dat ligt me wel. Ja. En ik zou het wel heel fijn vinden als het volgend jaar af is.
0: Ja, dat is in ieder geval de doelstelling. Maar voorlopig eerst nog even dit deel natuurlijk. Want jullie zijn trots, het gaat uitkomen. Er komt een hele presentatie omheen natuurlijk. Gaat dat allemaal wel door vanwege het warme weer?
4: Volgens Alice wel. Met de auto.
5: We presenteren vanmiddag om 4 uur bij Boekhandel Veenerik in Roelofarensveen. En ja. Het is daar heel cool, zowel met een K als met een V. Dus we gaan het beleven. En ik denk dat we niet alles af moeten lassen, want in mijn huis is het ook warm. Dus ja, gaan we gewoon wat doen vandaag.
0: Zo is het ook. En het is gewoon binnen en beschut, dus dan moet het helemaal gaan werken natuurlijk. Dan moet het eigenlijk geen probleem zijn, dus in zover komt het allemaal goed. Ja, Ellie, jij moet van ietsjes verder komen natuurlijk. Voor jou is het allemaal wel te doen. Mijn tip is in ieder geval, zorg dat je extra water meeneemt voor onderweg. Dan moet het helemaal goed komen, neem ik aan.
4: Staat al klaar.
0: Staat al klaar. Nou, je bent goed voorbereid in zover.
4: Ja.
0: Ja, Alice, vanmiddag bij de Venerik, dan is de presentatie 4 uur, hè, zei je?
5: Ja, om 4 uur. En het is daar heerlijk cool, heeft boekhandelaar Joris me verzekerd.
0: Kijk. Dus dan ben je daar van harte welkom om erbij te zijn. En jullie zijn er dan ook bij. Hoe gaat die presentatie er dan uitzien?
5: Vraag je dat aan mij?
0: Of sorry, aan jou, Alice, ja.
5: Ja, ik ben ook een beetje bang dat we door elkaar heen gaan praten. hoe het eruit gaat zien, dat is heel grappig. Dat hebben we nog niet helemaal bepaald. Ik denk dat we gaan vertellen over hoe dit ontstaan is, dit hele project. En dat we even gaan kijken of er vragen uit het publiek zijn. En die zullen er ongetwijfeld zijn.
0: Dus in principe gewoon,
5: en dan gaan we genieten van signeren, want ik hoop dat mensen hem allemaal gaan kopen.
0: Ja, precies. Dus mensen kunnen daar naartoe. Jullie gaan er wat over vertellen. Mensen kunnen vragen stellen. En jullie zijn ook nog een keer beschikbaar om het boek te signeren.
5: Absoluut.
0: Kijk. Ja. Heb je al geoefend, Ellie, op de handtekening?
4: Zeker. Ik heb al zoveel boeken mogen signeren.
0: Ja, je bent boekhouder geweest, dus ik denk dat er vaak een handtekening is gezet.
4: Ja, nee hoor, dat kan ik heel goed. En wat ik ook al nog even wil vertellen over het boek, als het mag.
0: Dat mag.
4: Het is een psychologische roman. En wat wij heel interessant vinden om te kijken waar de mensen de dingen doen die ze doen. En dat er zit natuurlijk een herkenbaar stukje in. Dus de psychologie achter het gedrag van een mens.
0: Ja.
4: Dus, dat vind ik heel interessant. Waarom ze dat doen? Waarom gaan ze aan de drank? En waarom doen ze dit?
0: Je kan er ook nog veel van leren, wil je zeggen.
4: Nou nee, maar het is dan
0: niet
4: herkenbaar. Nou, het is geen studieboek. Het is wel voor je ontspanning.
0: Nou, het kan ook door de herkenbaarheid zijn, hè, dat je er wat van leert. Maar ik snap precies wat je bedoelt. Het is vanmiddag dus om 4 uur bij boekhandel De Venerik. Moet je me even helpen, Alice, waar De Venerik zit in Roelevarensveen?
5: Ja, Noordlijn 15 in Roelevarensveen.
0: Zo is het inderdaad.
4: Een parkeerplaats voor de deur, lekker cool. Ja. En wij zijn er.
0: En jullie zijn er. Nou, dan moet het helemaal goed komen. ze noemen zichzelf eigenlijk zoals de personages heten. Angela en Emma, maar ze heten gewoon Alice en Ellie. En vanmiddag zijn ze erbij. Het boek Machteloos. Vanmiddag wordt hij gepresenteerd in Roelevarensveen. Ellie en Alice, dank jullie wel dat jullie aan de telefoon wilden komen om erover te vertellen. Gefeliciteerd alvast met de lancering.
4: Ja,
0: en,
4: dankjewel.
0: Ja, we gaan het allemaal meemaken. En deel 3 komt er ook nog aan. Dus er komt nog veel aan voor jullie.
5: Ja, absoluut. Dankjewel.
0: Dank jullie wel ook. En een mooie dag vandaag.

0: Weet je waar het boek van Alice en Ellie over gaat, hè? Over de liefde. Maar ook zeker over een aantal andere zaken die zij als personage beleven. In ieder geval in de fantasieën. En dat wordt allemaal geschreven in het boek Machteloos. Vanmiddag om 16:00 dan is de presentatie bij boekhandel De Venerik in Roelofarensveen. Zij zijn erbij, wil je er ook bij zijn? Dat kan. En het is een lekker gehoor, hoorde ik net. Dus dat moet helemaal goed komen. Zometeen in de ochtendshow, dan gaan we draaien wat jij wilt horen. Studioalf.nl, /WhatsApp, kun je sowieso gebruiken om jouw platen aan te vragen. Maar wij hebben ook twee platen voor je klaargezet. @Studioalf op Instagram is dat. In de story vind je een poll met twee suggesties. Vandaag hanteren we de categorie
1: Boy/girlband met een zomerstintje.
0: In het Rad van Fortuin. En door te stemmen bepaal je mede wie we zometeen mogen draaien in de ochtendshow. Vandaag niet tot 10:00, want normaal gesproken tot 10:00. Maar vandaag tot 12:00 zijn we bij je op Studio Alphen en Studio Kagenbrazem. Het is hoogste tijd om naar het uitgestelde nieuws van 9:30 te gaan. Je hoort de hoofdpunten van de NOS.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het wordt snikheet vandaag. Het is voor het eerst dat er code rood geldt vanwege de hitte. Lokaal kan het 40 graden worden. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. En het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Het weer volop zon en de temperatuur loopt snel op. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten.
3: Klampetje warm hier aan. Hey, Klim. Hey. Ja, het is warm hier aan.
4: Het is snikheet.
0: Snikheet.
1: Blijf goed dit, hè?
0: Ja, blijft zo goed, inderdaad. Voetballer van PSV die dat tegenover Jan-Joos van Gangelen van ESPN zei. Volgens mij toen de tijd nog Fox Sport zelfs. Dat hij het een beetje warm had. Nou, uiteindelijk werd het snikheet. Buiten is het snikheet. Het is 28 graden namelijk buiten. Binnen is het 24 graden en zit Richard Harreman met het nieuws uit de regio. Ries, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Het schoolplein van het CSG Groene Hart Rijnwoude gaat verhuizen vanwege de aanleg van de N207 Zuid. Een deel van het huidige plein maakt plaats voor de nieuwe provinciale weg. Aan de westkant van de school komt een nieuw plein met een grotere fietsenstalling en meer groen. Omwonenden maken zich zorgen over geluid en uitzicht, maar volgens de gemeente blijven de gevolgen beperkt. De gemeenteraad neemt eind juni een definitief besluit. En het zal geen verrassing zijn, het nieuwe Aarkadeconcert in Alphen aan den Rijn gaat vandaag niet door. De organisatie heeft het gratis drijvende concert afgelast vanwege de verwachte hitte. Het evenement zou plaatsvinden op een drijvend podium in de Aarkade en was geïnspireerd op het bekende Prinsengrachtconcert. Bezoekers zouden het concert kunnen bekijken vanaf de kade of vanuit een sloep op het water. Een nieuwe datum wordt later bekendgemaakt. Op de A4 bij Hoogmade richting Den Haag is gistermiddag een ongeluk gebeurd tussen 4 voertuigen. Wat de exacte oorzaak daarvan is, is nog onbekend. Door het ongeluk ontstond een file van meer dan 45 minuten. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, hartstikke bedankt. Voor het nieuws, dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, code rood vandaag natuurlijk geldt ook voor de wegen. Want er wordt in ieder geval gewaarschuwd door Rijkswaterstaat. Mocht het niet nodig zijn, ga de weg niet op vanwege die extreme hitte in de grote delen van het land. Daar wordt volgens mij wel goed aan naar geluisterd, want er staan geen files. Wel de melding van de wegwerkzaamheden bij afrit Noordwijkhout en knooppunt Burgerveen. Die weg is dicht, duurt allemaal nog tot 1 juli 6:00 ochtends. Dus vermijd die weg voorna vooral. Want anders sta je tegen een bord aan te kijken. Dat wil je ook niet. Op het spoor is het iets meer bal, want er zijn wat aanpassingen in de dienstregeling.
5: Ja, door een aangepaste dienstregeling kleurt de kaart van de NS eigenlijk helemaal rood. En dan pak ik even de drie belangrijkste uit. Op de trajecten Schiphol Airport Leiden Centraal, Leiden Centraal Rotterdam Centraal, Amsterdam Centraal, Den Haag Centraal en de laatste Utrecht Centraal, Rotterdam Centraal. Ja, daar is dus minder intercities vanwege die aangepaste dienstregeling. Dat duurt allemaal tot morgenavond 11:45. En dan heb ik er nog eentje voor onze directe regio. Door beperkingen in de materieelinzet rijden er minder sprinters tussen Alphen aan den Rijn en Gouda. En dat duurt tot ongeveer 10:00. Dat is nog niet aangepast.

0: In het midden van Pommelien, Thijs en Mo in de ochtendshow. Daarvoor ook nog Bieber, Rexha en David Guetta en Sad Girls hoorde hier. Het is hoogste tijd om te gaan naar het item waarin we jou vragen wat jij wilt horen. Want ook daar heb jij een handje in. Je kunt gewoon überhaupt je platen aanvragen via de app. studiohalve.nl/WhatsApp. Wil je het makkelijker? Dat kan. Want we zetten altijd twee suggesties neer. Op @studiohalve op Instagram. In de story vind je dan een poll. En dat allemaal in het kader van een categorie. Vandaag de categorie...
1: Boy/girlband.
0: En dat in het...
2: Het wat?
3: Ga je gang.
0: Hans, dankjewel. Ik vraag buiten de uitzending om mijn vraag even om een naam bij Richard. En hij roept keihard door zijn microfoon de naam van de persoon. Alleen, ja, zijn microfoon stond niet aan natuurlijk, want dat hoeft er niet in de uitzending. Wat goed, hé. Zeg iets, ja, de categorie boy/girlband dus. In het Rad van Fortuin vandaag. Daarvoor hebben we twee opties voor je uitgekozen. Die staan al klaar op @studio of op Instagram. Dus in de story vind je die poll. En ja, de vraag is eigenlijk, wie wil jij horen? Daar gaan we natuurlijk naartoe. Dat is elke dag de vraag. We mogen namelijk één van de twee platen draaien. Rond 9:45 is dat altijd. Richard Harreman, op welke optie heb jij ingebracht voor het Rad van Fortuin van vandaag?
4: Ik heb de Spice Girls naar ingebracht met Viva Forever. Dat is natuurlijk echt zo'n zomersplaatje.
0: Zomersplaatje, maar ook een echte girlband natuurlijk.
4: Zeker.
0: Dus als we het over boy en girlbands hebben, dan hebben we het vaak over de Spice Girls als het om de girlbands gaat. Ik ben voor een boyband gegaan. In eerste instantie zou je niet denken dat het echt een boyband is, maar dat is het toch wel. Ozone uit Roemenië.
4: Ja.
0: Dragos staan die taai. Ja, als we het over de zomer hebben, dan is het ook wel een toepasselijk plaatje natuurlijk.
4: Zeker.
0: De vraag is alleen, waar stem jij op? Wie wil jij horen? Ja, als het goed is, als ik weer een muntje de computer inwerp, komt er een percentage op jouw scherm te staan, Ries. En dan kunnen we gaan benoemen wie er wint vandaag.
4: Ja, dat zou wel fijn zijn.
0: Ben je er klaar voor?
4: Ik ben er helemaal klaar
0: voor. Dan stop ik hem er nu in. Ja, het muntje dan.

0: Het is een hele spannende ronde vandaag, want het gaat echt gelijk op. Maar wat is de uiteindelijke uitkomst dan?
1: Ik heb hier zo'n uitkomst van 52% tegen 48%.
0: Dat ligt echt heel dicht bij elkaar.
1: Echt ontzettend dicht bij elkaar. Maar goed, we hebben wel een winnaar met 52% dus. Ozone, Draco staat in thee.
0: Oeh, we gaan de echte zomer in.
1: Ja.
0: Oh, wacht. Dan komen we weer bij hetgeen wat we eerder hebben geroepen.
2: Ladies and gentle people, here's your captain speaking, Willem-Alexander van Oranje. We're flying high with Ozone en Dragon Standing Tai.
0: Hij zou ook zomaar op de radio kunnen in dat geval. Ja, Willem-Alexander die dus extra papieren heeft voor een ander vliegtoestel wat hij mag besturen. Dus vandaar dat verhaal. Maar Ozone hè, is de winnaar dus. Die gaan we draaien.
3: Het Rad van Fortuin.

0: Je neemt me niet mee, maar je neemt me niet mee, maar je neemt me niet mee. Ja, in het Nederlands klinkt het helemaal niet.
1: Nee.
0: In het Roemeens kunnen we hem, nou ja, ik weet niet of het Roemeens is of dat gewoon eigen verzonnen taal is.
1: Is het niet Hongaars?
0: Volgens mij Roemeens uit mijn hoofd.
2: Volgens mij is het Moldavisch.
0: Moldavisch
1: ja,
0: zelfs?
1: Ja, je hebt gelijk.
0: Ik zit gewoon de hele tijd Roemenië te noemen, ja. Maar we hebben het over Moldavië.
1: Ja.
0: Maar daar komen ze vandaan. Oh, zo'n Dragostan Ditai. Ja, het is in ieder geval de vertaling daarvan. Je wilt vertrekken, maar je neemt me niet mee. Je neemt me niet mee. Je neemt me niet mee. Jouw gezicht en de gevoelens uit de boom doen me denken aan jouw ogen. Nou, ik wist niet dat er een boom is die gezicht en gevoelens kan laten zien. Maar dat is toch een beetje de directe vertaling vanuit het Moldavisch dus, weten we inmiddels.
1: Maar betekent dus dat Maya hier, dat betekent dus helemaal niks?
0: Nee, dat is gewoon, dat is in het Nederlands is het ook gewoon Maya hier, Maya hoe, Maya ho, Maya haha. Ja. Het is in ieder geval ook de winnaar van het Rad van Fortuin van vandaag. De categorie Boy Girl Band die gold vandaag.
3: Ja. Het Rad van Fortuin.
0: En dat is dan weer niet de categorie die we maandag hanteren in de ochtendshow, want we hebben nooit twee keer dezelfde categorie achter elkaar. Maar daarom hebben we Amon. En Amon die is naast het rad gepositioneerd om er een flinke slinger aan te geven. Ben jij er klaar voor, Amon?
2: Ik ben er klaar voor en ik ga draaien.
0: Voordat je gaat draaien, welke categorie hoop je dat het wordt?
2: Nou, nu moet het eigenlijk wel categorie zomer worden.
0: Ja, toch wel een beetje, hè? Ja, maandag wordt het toch wel wat koeler dan vandaag. Maar de categorie zomer, daar hopen we dan toch wel op. Misschien komt hij erop, misschien op een andere categorie. Het is aan jou, het ligt in jouw handen. Ik zou zeggen, Amon, 1, 2, 3, daar gaat hij. We zijn reuze benieuwd. Op welk vakje is het Rad van Fortuin terechtgekomen?
2: Het rad is geland op het vakje

0: We gaan dansen het weekend, dansend het weekend uit in dat opzicht. Van het weekend niet heel veel dansen, want dan wordt het nog steeds heel warm. Dus er wordt altijd gezegd, hou je een beetje rustig, kalm en stil. Maar maandag gaan we weer dansen, dan kunnen we ook weer dansen. En daarvoor zetten we dan 2 platen online via @studiohalf op Instagram. In de story vind je een poll vanaf zondagmiddag. En dan is het aan jou weer de taak om te stemmen. Ja, dat. Yes. Zeg, normaal gesproken hoor je dit muziekje. Maar vandaag niet, want we sluiten dan de show af en de grap van de dag en dat soort zaken. Maar vandaag gaan we door tot 12 uur met de ochtendshow vanwege code rood. Het is niet dat we blij zijn dat het code rood is, maar we gaan wel gewoon door. Dat is wel.
1: We zullen doorgaan.
0: We zullen doorgaan tot het niet meer kan. Tot 12 uur de ochtendshow op Studio LVK Gebrazem. Daarna dan is Tim van Beckham hier die het stokje van ons overneemt. Het ijsstokje die dan overblijft nadat al het ijs is gesmolten in de mond. Dat zou wel fijn zijn. Dat is ook het advies een beetje die we kunnen geven vandaag. Want een beetje verkoeling zoeken is wel fijn. Zometeen gaan we ook even op zoek naar een aantal dingen in de regio die aanpassing hebben gedaan op het warme weer. Op code rood die daar gevolg aan hebben gegeven. Of juist wat er geen gevolgen van heeft. Ik weet het niet, ja.
1: Ja, dat.
0: En waar ik ook wel benieuwd naar ben, maar dan moeten we zometeen Luc van de redactie, even de vraag aanstellen. Of hij wilt onderzoeken welk ijsbolletje vandaag het meest in de smaak is. Want ik kan me ook zomaar voorstellen dat die zware ijsbolletjes als, wat is het, cookie of oma's cheesecake of dat soort dingen, dat die toch wat minder in trek zijn, omdat ze wat zwaarder vallen.
1: Ik denk dat er gewoon veelal voor de aardbei of de vanillesmaak wordt gegaan vandaag.
0: Ja, of gewoon de ouderwetse soft ijs. Dat zou ook wel.
1: Dat kan ook, ja.
0: Maar goed, zometeen dan sturen we onze Luc van de redactie op pad. En dan gaan we even een kijkje nemen in de regio. En mocht je nou zelf ook iets hebben van die je gewoon kwijt wil, of waarvan je zegt, nou, ik ben een evenement, of tenminste een organisatie van een evenement. Het is afgelast vanwege dit of dat, of je hebt aanpassingen gedaan. Meld je in ieder geval bij ons. studio11.nl/WhatsApp is het adres. En wellicht spreken we jou zometeen in het zoveelste gedeelte van de ochtendshow, kun je het noemen. Ja, nou dat. Tijd voor het nieuws van 10 uur.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
3: Dus hij zegt het, die keurt hem af.
6: Hij schiet hem in het doel.
7: Wij zijn erbij.
8: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
7: Jij bent erbij.
8: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
7: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
9: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
7: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
10: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
7: Vacature@studioalve.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: De ochtendshow.
0: Ja, goedemorgen, de ochtendshow gaat door tot 12 uur vandaag. Tijd voor het nieuws van 10 uur. Door het NOS.
12: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Maastricht is het vanochtend al meer dan 30 graden als eerste plek in Nederland. Voor een groot deel van het land geldt vandaag code rood vanwege extreme hitte. Plaatselijk kan het 40 graden worden. In Zeeland de drie noordelijke provincies geldt code oranje. En op de Wadden code geel. Daar was het vannacht ook een stuk minder warm. In Nieuw-Beerta in Groningen was het met 12,8 graden het koelst. Voor een explosie bij een synagoge in de Belgische stad Luik zijn 7 verdachten aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het zijn. De explosie bij de synagoge begin maart veroorzaakte veel schade. De burgemeester van Luik sprak van een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. In maart waren er ook explosies en branden bij Joodse gebouwen in Nederland en andere landen. De Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd, is dit jaar voor onderzoek naar het nemen van beslissingen onder stress. En ook voor de bestudering van menselijk eiwit. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van kankermedicijnen. De Spinoza-winnaars krijgen 1,5 miljoen euro per persoon. Dat geldt ook voor de 2 winnaars van de Stevin-premie.

0: en andere wetenschapsprijs. In Japan hebben ruim 2 miljoen mensen een oproep gekregen om te evacueren vanwege een orkaan. Die gaat gepaard met hevige regen en windstoten tot 144 km per uur. Er kunnen overstromingen en aardverschuivingen ontstaan. Ruim 200 vluchten en treinen in Japan zijn geannuleerd. Wegen zijn afgesloten. De afgelopen dagen kampte het zuidwesten van Japan al met zware regenval. Het weer zonnig, de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. Op de Wadden is het een stukje minder heet. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, en dan krijgen we nog het nieuws uit de regio. En die hoor je van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Beachvolleyballer Sam van der Loo uit Boskoop heeft samen met zijn nieuwe partner Mees Sengers het Future-toernooi op het Griekse eiland Ios gewonnen. In de finale versloeg het Nederlandse duo de Griekse thuisfavorieten in 2 sets... Voor de 24-jarige Van der Loo is het een succesvolle terugkeer op internationaal niveau nadat hij vorig jaar bewust een rustiger seizoen draaide. De politie moest afgelopen zondag 2 keer uitrukken voor een ontsnapt schaap. Eerst werd een loslopend dier gemeld bij de Leidse Schouw, maar dat werd niet meer aangetroffen. Later op de dag liep een schaap rond op de burgemeester Bruinslotsingel. Omstanders hadden het dier toen al veilig teruggebracht naar het weiland. En volgens een beheerder van de kinderboerderij was het schaap waarschijnlijk door de hitte het water ingegaan en aan de andere kant van de sloot terechtgekomen. In Roelofarensveen is dinsdagavond een inloopbijeenkomst over de ontwikkeling van fase 4 en 5 van woonwijk Braasemmerland. Bezoekers kunnen zich laten informeren over de komende werkzaamheden, het bouwverkeer, de inrichting van de wijk en de ecologische maatregelen in het gebied. De bijeenkomst vindt plaats bij de watersportvereniging Braasemmermeer en is van 7 uur 's avonds tot 8:30 's avonds. En tot zover het nieuws uit de regio.
3: Dankjewel, Ries. Ja, er is wel een verschil hè, tussen een schaap en een schip.
2: Ja, behalve, misschien altijd het water in, hè?
3: 1 letter. 2 letters, zeg ja. Maar, ja. Dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, code rood, we weten het allemaal inmiddels wel. Maar dat betekent wel dat Rijkswaterstaat waarschuwt voor de warmte ook op de wegen. Ja, als er heel veel files staan, dan kan het zomaar heel warm worden op het asfalt. Dat wil je niet, dus daarom het advies om alleen de weg op te gaan op het moment dat het moet. Moet het niet, blijf dan vooral weg van de wegen. Blijf dan vooral lekker thuis of zoek in ieder geval wat verkoeling op. Er wordt in ieder geval ook aan de weg gewerkt. Althans, ja, dat is de vraag natuurlijk. Maar er zijn wegwerkzaamheden gemeld. Tussen afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen gaat om de A44. Dat duurt allemaal nog tot verwachting 1 juli 2026, 6 uur 's ochtends. De weg is in ieder geval afgesloten, dus vermijd dat vooral. Wat je misschien ook moet vermijden is de trein, want er zijn een aantal aanpassingen vanwege code rood.
2: Ja, door aangepaste dienstregeling kleurt de kaart eigenlijk in onze regio volledig rood. Ik ga ze eventjes met je doornemen. Op het traject Schiphol Airport Rotterdam Centraal via Leiden Centraal, daar heb je dus inderdaad een aangepaste dienstregeling. Ook een aangepaste dienstregeling tussen Amsterdam Centraal en Den Haag Centraal. En één tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal. Daardoor dus minder intercities. En dat duurt allemaal tot zaterdagavond 11:15. Dan heb ik er nog eentje die ik eigenlijk al de hele ochtend aan het noemen ben. Minder sprinters tussen Alphen aan den Rijn en Gouda. Dat komt door beperkingen in de materieelinzet. Hij is inmiddels weer bijgesteld naar 11 uur.
3: Oké, dus het was 9 uur, toen werd het 10 uur en nu 11 uur uiteindelijk. Toch?
2: Ja.
3: Ja, nee,
2: ja, 9 uur, daarna 10 uur, daarna 11 uur.
3: Ja, dat zeg ik inderdaad. Ja. Ja. Gebruik in ieder geval de reisplanner van NS om jouw route te checken. En neem extra water mee voor onderweg, want dat is wel belangrijk. Zodat er geen kans bestaat dat je uitdroogt.
4: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: Despacito.
1: Nou, doe er maar eentje. Dat zou best lekker zijn. Aan de andere kant, het is nog steeds 9:45 ochtends. Dus dat lijkt me geen goed idee. Sowieso is het advies om water te drinken. En vooral een beetje zout tot je te nemen. Want dat schijnt namelijk goed te helpen tegen deze warme temperaturen. 28 graden op dit moment buiten hier in Alphen aan de Rijn. Ja, hoe het bij jou in de tuin eraan toe is, daar zijn we heel benieuwd naar. studioalphen.nl/WhatsApp. Laat het vooral weten en vraag je muziek aan. Want tot 12:00 de ochtendshow. We verlengen deze dag met 2 uurtjes. En daarna is Tim er ook tot 4:00 op Studio Alphen. Met hetzelfde idee eigenlijk. Wil je wat horen? Vraag het vooral aan. studioalphen.nl/WhatsApp. Ja, het is vandaag natuurlijk code rood. Warme dag. Je zou zeggen, lekker plonsje wagen in het zwembad. Zou wel fijn zijn. Waren het niet dat ook zwembad De Hoorn in Alphen aan de Rijn de deuren vandaag gesloten houdt. Aan de telefoon daarvoor heb ik Jari Geubel. Jari, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Wesley.
1: Ja, ik wilde eigenlijk een plonsje wagen vandaag, maar dat gaat dus niet.
2: Nou, ik heb begrepen dat het bij jullie ook redelijk warm is.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, het is 25 graden in de studio. Het is op zich best hanteerbaar ten opzichte van de afgelopen dagen. Daar hebben we wel het een en ander voor weten te verzamelen qua luchtsystemen en dat soort dingen. Maar ja, bij jullie in het zwembad is het water voorlopig even niet te vinden, want hij is dicht vandaag.
2: Ja, dat klopt.
1: Waarom is die beslissing genomen?
2: Nou, dat is niet over een nacht ijs gegaan. Daar hebben we in ieder geval intensief overleg over gevoerd met collega's zwembaden, met andere partijen en uiteraard ook met onze eigen collega's. En we hebben natuurlijk al een aantal dagen gedraaid in deze extreme hitte. Zowel toezicht als bijvoorbeeld horeca als schoonmaak. En ik denk als jij, je hebt nu een aantal uurtjes radio gedraaid, maar als je een aantal uurtjes in de keuken draait of toezicht houdt in deze zon, dat je daar in ieder geval waardering voor zou moeten hebben.
1: Dankjewel
2: als
1: daarvoor.
2: Als er ook nog landelijk het advies komt dat we met code rood, dat het onverantwoord is om dit om eigenlijk naar buiten te gaan.
1: Ja.
2: Dan is het voor ons eigenlijk een hele onnatuurlijke beslissing om dicht te gaan. Maar het welzijn van al mijn collega's, en daar sta ik echt voor, daar staan wij voor, dat gaat echt even voor. En dan is de sluiting in ieder geval voor de accommodatie te horen.

0: ook de bezoekers dat we niet in de verleiding willen komen om hun in deze omgeving te laten recreëren.
1: Nee, logisch ook. Daarnaast heb je natuurlijk ook alle bezoekers die jullie kant op moeten komen. Ja, dat zou volledig tegen het advies ingaan van Rijkswaterstaat en het KNMI. Er wordt namelijk geroepen, ja, code rood, dus ga vooral de weg niet op als het niet moet. Het voelt natuurlijk wel een beetje onnatuurlijk, omdat je juist die verkoeling wil zoeken in het zwembad. Maar stel, hè, jullie zouden wel open zijn gegaan vandaag, omdat het voor het personeel bij wijze van spreken te doen is. Zou het dan wel kunnen met het zwemwater? Of moet je daar dan ook weer extra maatregelen voor treffen? Omdat ja, je zwemwater heb je ook gebaseerd op de normale temperaturen die er worden gehanteerd in Nederland.
0: Nou, één de temperatuur en altijd twee ook de aantallen bezoekers. Daar baseren wij altijd bijvoorbeeld de chloorblokken in voor het buitenbad. Kijk, de regeltechnisch is iets anders dan in ieder geval het klimaat wat wij in de binnenaccommodaties hebben of het klimaat wat er ook buiten aanwezig is. Mm-hmm. Dus er zit natuurlijk wel een verschil in tussen installaties of veiligheid met betrekking tot medewerkers.
1: Maar in principe zou het wel aan kunnen dan qua installaties en zo?
0: Behalve de binnentemperaturen natuurlijk.
1: Ja, precies. Hoe warm is het dan binnen, denk je, op dit moment?
0: Nou, ik las gisteren in ieder geval dat de N11 ongeveer 47, 48 graden al was.
1: Ja.
0: Dat is ongeveer de gevoelstemperatuur die het op sommige momenten ook heeft. Kijk, vaak heb je natuurlijk nog dat het in de nacht of in de avond afkoelt. Dat is natuurlijk ook helemaal niet het geval. Dus als je kijkt naar een accommodatie en we praten over de horen die 30 jaar oud is. Ja, dan is dat het wezenlijke verschil en ook de reden waarom we het klimaat wel kunnen garanderen in zwembad Aquarijn.
1: Precies, ja, want dat is natuurlijk een nieuwe gebouw. Dus dat is wat meer op de moderne toekomst ingedeeld natuurlijk. Aan de andere kant, dat is ook niet helemaal ingericht op op temperaturen zoals we die vandaag gaan krijgen. Van nou 35 tot 40 graden. Is dat iets wel waar jullie nu het gesprek ook over voeren? Van hoe gaan we dit in de toekomst doen? Of speelt dat nog even niet?
0: Nou, ik denk dat alle berichtgeving over het klimaat wat we in Nederland krijgen, of hitteplannen op lokaal niveau, dat een onderdeel daarvan is. Ja. En de oproep is in ieder geval vanuit onze kant om daar een eenduidig beleid in te voeren. Dus niet dat er 1 of 2 of 10 zwembaden dichtgaan, of 1 of 2 of 3 bibliotheken, of 1 of 2 pretparken. Maar dat we met elkaar wel een regelgeving hebben waar we ons dan wel aan gaan houden. En dat we zeggen van in verband met de veranderende weersomstandigheden, of dat het nu zoveel warmer gaat worden of extremer. Ja, daar moeten we wel op voorbereiden, uiteraard.
1: Ja, dus wat dat betreft niet allemaal een eigen wil uitvinden, maar met z'n allen de zaak bij elkaar oppakken en een eenduidig beleid gaan vormen.
0: Nou ja, ook, kijk, er wordt niet van niks zo'n advies. Dit advies is er vanuit het RIVM nog nooit afgegeven.
1: Nee.
0: En als dat er staat, hè, dus voor het eerst in het hele bestaan, dan gaan wij het al becommentariëren. Waarvan ik denk van nou, als we met elkaar in ieder geval het begrip hebben dat dit wordt afgegeven en dat we voorkomen. We moeten er ook niet aan denken dat er iets gaat gebeuren. Terwijl dat advies is afgegeven.
1: Nee, precies.
0: Ja, en dan staan we in ieder geval voor het welzijn van de collega's, maar ook voor de bezoekers. Dus laten we in ieder geval daar het begrip voor hebben. De scholen gaan ook niet voor niks dicht.
1: Nee, en zo is het inderdaad. En daar is ook zeker alle begrip voor. Want we moeten gewoon denken om het welzijn van de mens. En ja, mensen zijn ook zeker het personeel van de zwembaden. Van alle accommodaties, van allerlei activiteiten. Ik bedoel, het is niet voor niets inderdaad, zoals jij zelf ook zegt, dat er heel veel evenementen niet doorgaan vanwege het warme weer. Gezondheid voorop, en dat is het allerbelangrijkste. En daar denken jullie wat dat betreft ook aan mijn zwembad te horen. Vandaag dus gesloten vanwege het warme weer. Heeft niks te maken met het feit dat ja, het zwemwater gewoon niet te doen is, maar echt met het personeel, want dat is het allerbelangrijkste. En nogmaals, alle begrip daarvoor, Jari.
0: Ja, kijk, en wij hanteren ook even dezelfde lijn, dat als het code rood blijft, dat we dicht blijven. Als dat afgeschaald wordt, dan gaan we weer open.
1: Ja.
0: Dus we bekijken dat per situatie.
1: En die informatie die zullen jullie uiteindelijk weer verspreiden natuurlijk via de website en de socials, hè?
0: Zoals gebruikelijk.
1: Zoals gebruikelijk, inderdaad. Dankjewel, Jari, voor deze duiding hierop. Logische beslissing, wat mij betreft in ieder geval. Het is goed dat jullie denken aan het personeel en ook aan de bezoekers uiteindelijk. En daarom dat het zwembad vandaag gesloten blijft tot nader orde. En vooral even de socials en de website in de gaten houden. Voor de informatie wanneer die weer open gaat.
0: Nou, dankjewel,
1: Wesley. Ja. Jij ook bedankt, Jari. Een mooie dag vandaag. Hou het een beetje koel vandaag. En dat komt helemaal goed, denk ik.
0: Zeker.
1: Goed zo. Mooie dag. Jan.

mensen. En terug in de tijd. Ja, we gingen even terug in de tijd met hem. En daarvoor ook nog Whitney Houston. Nou, dat is helemaal terug in de tijd natuurlijk. 1987 en I Wanna Dance With Somebody. Nou, vooral even niet dansen vandaag. Hou je rustig, kalm en stil tijdens deze warme temperaturen buiten. Even een kleine update. 29 graden is het op dit moment. En dan spreken we het over 2 minuten voor 10:30. Het is een extra lange uitzending van de ochtendshow. Vandaag tot 12 uur zijn we bij je. Vanmiddag dan neemt Tim het stokje van ons over tot 4:00. Dat allemaal vanwege code rood natuurlijk buiten. Ga vooral de weg niet op als het niet nodig is. Geniet ook vooral een heel klein beetje van deze zomerse temperaturen. Maar hou het vooral vrij rustig. Doen wij ook hier. Zometeen in de ochtendshow gaan we ook even op zoek naar allerlei activiteiten. Dingen, zeg maar, die de gevolgen ondervinden van deze warme temperaturen. Dus ja, zorgen we al dat zwembad Hoorn dicht is. Omdat men toch wel wil denken aan het personeel. En mocht je nou ook iets hebben waarvan je zegt, nou, dit is ook de gevolgen van die warme temperaturen. Of wil je gewoon iets aanvragen aan de muziek, qua muziek? Laat het vooral weten. Studio11.nl/WhatsApp staat voor je open. En jij kunt daar terecht en dan hoeven we je zo meteen te spreken, want we willen graag ook jou een beetje de verkoeling brengen op de radio. Dus studio11.nl/WhatsApp.

0: Come on!
1: Ja, vandaag dus de ochtendshow XXL. Tot 12 uur zijn we bij je. Muziek, weer en verkeer. Het komt er allemaal aan. We beginnen met muziek. Another en 45. Nee, 45. Dat maakt het uit. Ultra, talk to you. Je hoort hem zo meteen.

0: Petra in de ochtendshow. Ja, we hebben net gehoord van Jari Geubel van Zwembad De Hoorn dat hij vandaag gesloten blijft vanwege het warme weer. Dat heeft alles te maken met natuurlijk het welzijn van zijn personeel. En nu hebben we natuurlijk in Alphen aan de Rijn veel meer activiteiten. Waaronder natuurlijk het vogelpark Avifauna. Aan de telefoon daarvan is John Down. John, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, de vraag is, blijft Avifauna open vandaag of houden jullie de hekken dicht?
1: Nee, wij zijn wel gewoon open. Ja, we hebben heel veel bomen in het park, dus het is relatief koel. En ja, de dieren moeten we natuurlijk toch gewoon verzorgen.
0: Ja, dus er moeten eigenlijk überhaupt verzorgers jullie kant op komen om ervoor te zorgen dat de dieren een beetje ook kunnen koelen natuurlijk, lijkt mij.
1: Ja, ze moeten ook lekker kunnen koelen. Ze krijgen ijsjes, ze krijgen de apen. Er zijn wat dieren die in de waterval gaan liggen, die we sproeien. Ja, dus we maken dat de dieren het toch naar de zin hebben.
0: Ja, hoewel?
1: Hoewel wel een aantal dieren uit warme landen komen, hè, dus die zijn best wel gewend.
0: Ja, dat zou je zeggen van tevoren, maar ze leven natuurlijk al een tijdje in Nederland. Is het dan ook zo dat zij gewend zijn aan die temperaturen alsnog?
1: Nou, hun lichaam is er wel beter op berekend, zeg maar.
0: Ja. Dus ze kunnen makkelijk die omschakeling maken?
1: Ja. Maar goed, dan is het nog wel, vinden ze het nog wel fijn hoor, als ze gesproeid worden of als ze in de regen kunnen gaan zitten of in een waterval.
0: Ja, dus dan wat doe je dan precies? Gaan dan de verzorgers met de tuinsproeier zeg maar naar de hokken toe om daar een beetje water overheen te laten nevelen? Of zet je echt de volle sproei erop?
1: Dat kan, alle twee. We hebben heel veel water in het park ook. We hebben veel bomen, maar ook veel water. En dan zetten we daar gewoon een dompelpomp in en dan sproeien we met de sproeier. En dan gaan de dieren daar onder doorlopen, vinden ze fijn. Ja. Maar er zijn ook allerlei vijvertjes bij de dieren of een waterval waar ze in kunnen gaan liggen.
0: Dus wat dat betreft is er genoeg manieren te verzinnen.

0: om ervoor te zorgen dat die dieren het ook een beetje koel houden vandaag. Ja. Ondanks dat de ene het wel gewend is en de ander niet. Veel dieren zullen zelf ook een beetje de schaduw opzoeken natuurlijk. Dat is iets van nature. Hoe doe je dat met je personeel? Want daar heb je natuurlijk ook mee te maken.
1: Ja, personeel petjes op en die krijgen ijsjes. En wordt wel geadviseerd om rustig aan te doen en in de schaduw te blijven zoveel mogelijk.
0: Ja. Is het ook zo dat het park wel open blijft voor bezoekers dan?
1: Ja, wij zijn wel open voor bezoekers. Er zijn heel weinig bezoekers, hoor.
0: Ja. Want kun je een schatting maken van hoeveel bezoekers er nu rondlopen ongeveer?
1: Nee, ik heb de cijfers niet zo 1, 2, 3 op orde, maar enkele tientallen denk ik maar.
0: Hoe doe je dat met de speeltuin? Is die wel open ook?
1: De speeltuin is open, maar het is ook wel een beetje aangepast. Ja. Bijvoorbeeld onze hoge glijbaan, 30 meter hoog. Dat zijn RVS-buizen. Ja, die worden hartstikke heet. Dus de glijbaan sluiten we bijvoorbeeld af als het zo heel warm is.
0: Ja, en zo'n springkussen kan ik me ook voorstellen dat die heel warm wordt.
1: Een springkussen wordt ook heel warm, dus dat kan ook niet. Ja. Dat zijn eigenlijk de voornaamste dingen die dichtgaan.
0: Ja, precies. Dus waar kan, doe je enigszins wat aanpassingen? Of tenminste, waar het moet eigenlijk. Zoveel mogelijk. Ja, jullie zijn gewoon open en iedereen kan gewoon gebruik maken van alle faciliteiten.
1: Die open zijn. Ja, maar bijvoorbeeld de vogeldemo. Je krijgt een kaartje om een andere keer terug te komen.
0: Oh, ja.
1: Maar ook de vogeldemo, we kunnen de vogels niet vragen om heel veel inspanningen te doen en heel veel te vliegen. Als het zo heel warm is.
0: Nee, want dat wilde ik ook vragen inderdaad. De vogels die worden ook 's middags vaak even losgelaten om even ook de vleugels te spreiden en zo. Gebeurt dat vandaag dan ook juist wel of juist niet?
1: Ik denk dat wij dat niet doen. Nee. Of ik weet zeker dat we het niet doen. Want de vogels blijven gewoon binnen zitten. Die hebben er helemaal geen zin in met dit weer.
0: Die denken ook, laat maar gaan dat hokje open. Andere ik vind het allemaal
1: keer.
0: Prima. Ja, andere keer weer. Morgen weer een dag. Is het wel, jullie hebben niet alleen natuurlijk het vogelpark. Jullie hebben ook binnen in het park, eigenlijk in het midden van het park. Het staat een beetje centraal allemaal omheen. Een soort van evenementenlocatie. Daar vinden nog wel eens bruiloften plaats of etentjes, dat soort zaken. Hoe zit het daarmee?
1: Dan wil je eigenlijk met het verkeerde bedrijf, want dat is van der Valk en wij zijn zelfstandig. Ik weet dat niet wat voor bruiloft daar nu aan de gang is. Ik sprak gisteren Monique van Archeon en die zei wel dat er vandaag een bruiloft was bij haar.
0: Ja, dat hoorde ik ook inderdaad. Nou, toevallig gaan we zo meteen bellen met Monique, dus dan kunnen we zeker daarnaar vragen. Goed om te weten. Dat wist ik helemaal niet. Ik wist wel dat het werd gefaciliteerd door hun, maar niet dat jullie in zoverre langs elkaar werken. Dat de agendas niet op elkaar zijn ingespeeld.
1: Ja, nee. Wij weten wel welke mensen er binnenkomen in het park. Want
0: oh zo, ja.
1: Door onze entree. Dus dat stelt Van der Valk wel. En dan laten wij ze binnen. Maar ik heb dat nu niet op mijn netvlies welke partijen er vandaag zijn.
0: Nee.
1: En wij zijn een zelfstandige ideële stichting die zijn eigen broek op moet houden. Dus wij zijn wel los.
0: Dat staat wel los van elkaar. Ja, het is ook niet dat zij vragen aan jullie of het mag. Het is gewoon de eigen beslissing in principe. Dan is dat duidelijk. Maar het is ook duidelijk dat jullie gewoon de park open houden. Er is wat dat betreft genoeg beschutting te vinden. Dus je kunt gewoon die kant op gaan. En waar moet, dan zijn er wel wat faciliteiten gesloten. Als bijvoorbeeld de glijbaan en het springkussen. Want dat wil je natuurlijk niet veroorzaken. Dat mensen met brandplekken uiteindelijk weer naar huis toe gaan.
1: Nee. Precies.
0: Hou jij het zelf ook een beetje cool, John?
1: Ik zit nu even lekker binnen op kantoor te bellen met jou.
0: Nou, dat is lekker. Moeten we nog langer bellen om jou binnen te houden? Of moet jij door?
1: Nee, ik heb zo meteen een vergadering.
0: Ja, precies. Hopelijk wel in een gekoelde ruimte, hoop ik voor je.
1: Nou, in ieder geval cool.
0: Ja, dat scheelt weer een hele hoop. Dankjewel, John, dat we je mochten bellen vandaag. In ieder geval duidelijk, Avifauna, het vogelpark, is open vandaag. En je kunt er gewoon die kant op komen. John, houd cool nogmaals. En succes zometeen met de vergadering.
1: Ja, dankjewel. Graag gedaan.
0: Fijne dag. Hoi, hoi.
1: Hey, fijne dag.
0: De ochtendshow op Studio Alphen en Karen Brazem. 9 minuten over 10:30 is het. Ja, zometeen gaan we nog meer van dit soort belletjes doen in de ochtend. En sturen we ook onze verslaggever, een beetje toch wel ingehuurde verslaggever, Luc van de redactie, op pad. Om even een kijkje te nemen, onder andere bij ijssalons en supermarkten en zo. Om te kijken hoe het daar is. Ja, misschien kan hij zichzelf wel verhouden in een van de cool vriesvakken. Dat is op zich wel lekker voor hem als hij dat zou kunnen. Hij is wat dat betreft net zo klein van stuk als ik. Dus volgens mij past hij wel. Maar ik weet niet of de schappen leeg zijn om dat ook te kunnen doen. Maar goed, dat horen we zo meteen wel van Luc van de redactie hier in de ochtendshow. Tot 12 uur zijn we bij je. En het is de hoogste tijd.

0: om naar het uitgestelde nieuws van 10:30 te gaan.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het wordt snikheet vandaag. Het is voor het eerst dat er code rood geldt vanwege de hitte. Lokaal kan het 40 graden worden. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. En het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Het weer volop zon en de temperatuur loopt snel op. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten.
0: Dan het nieuws uit de regio krijgen we van Richard Harman. Ries, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De 12-jarige Miraj uit Alphen aan de Rijn is overleden. De ongeneeslijk zieke jongen kreeg vorige week nog een indrukwekkend eerbetoon toen meer dan 300 motorrijders naar zijn woning kwamen voor een speciale ride-out. Woensdagmiddag werd in de Turkse moskee Hacı Bayram een uitvaartgebed gehouden. Bij de kruising van de Prins Bernhardlaan en de Zoutmanstraat in Alphen aan de Rijn is een sinkhole ontdekt. Het gat in het wegdek is ongeveer 20 bij 20 centimeter groot. Uit voorzorg is een deel van de kruising afgesloten. Het verkeer vanaf de Albert-Schweitzerbrug kan niet rechtsaf de Zoutmanstraat in. Ook bushalte Zoutmanstraat Avifauna is tijdelijk buiten gebruik. Een tractor met aanhanger is in de nacht van dinsdag op woensdag van de weg geraakt en in een sloop beland aan de Kerkweg, de N446 tussen Hoogmade en Woubrugge. Op de aanhanger lagen hooibalen waarvan er enkele in een naastgelegen weiland terechtkwamen. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend. Over de toestand van de bestuurder is niets bekendgemaakt. De weg bleef gewoon open voor verkeer. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Ja, we weten het allemaal, code rood vandaag. Daarom wordt er geadviseerd door zowel Rijkswaterstaat als de ANWB. Ga niet de weg op, behalve als het echt moet, maar probeer het zoveel mogelijk te vermijden. Het zorgt er ook voor dat je niet vast komt te staan in een file. Ja, temperaturen als 30 graden buiten betekent misschien wel 50 graden op het asfalt. Daarom, en dat hebben ze aangevuld, vind ik er wel een mooie. Neem een paraplu mee in de auto, maar ook water. Zorg er in ieder geval voor dat je beschutting kan creëren op het moment dat jij de weg op gaat. En je met een pechgeval komt te staan of in de file komt te staan. Zodat je in ieder geval wat koeler kan blijven dan in een snikhete auto die uitstaat. Er is in ieder geval een melding van wegwerkzaamheden. Gaat om afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen. De weg is dicht naar verwachting nog tot 1 juli 2026, 6 uur 's ochtends. Maar op dit moment zorgt dat niet per se voor files. Er staat wel een file, maar dat is er volledig apart van te zien. De A20 Hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Er staat op dit moment 3 kilometer en vertraging is daar 3 minuten. Op het spoor aangepaste dienstregeling.
2: Klopt inderdaad, daardoor kleurt de kaart aardig rood. Ik zal de 3 belangrijkste noemen.
0: Schiphol.
2: Ja, bij mij gaat het ook fout nu. Op het traject Schiphol Airport naar Rotterdam Centraal via Leiden Centraal. Daar rijden minder treinen. Ook minder trein of minder intercities tussen Amsterdam Centraal en Den Haag Centraal. En ook minder intercities tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal. En dat natuurlijk allemaal door die aangepaste dienstregeling. Dat duurt nog tot ongeveer zaterdag 27 juni, morgen dus 11:45. Dan heb ik er nog eentje van onze regio direct. Beperkingen materieel en daardoor rijden er minder sprinters tussen Alphen aan de Rijn en Gouda. En dat duurt nog tot 11:00, verwachten ze.
0: Oké, gebruik in ieder geval de reisplannen van de NS om jouw route te checken. En dus neem een paraplu mee en ook water om ervoor te zorgen dat je een beetje af kan koelen op een moment dat het daadwerkelijk nodig is. Yes. Nou, zo is het. De ochtendshow tot 12:00. Wil je nou wat horen qua muziek? Jij kunt je plaat aanvragen via de app studiohalf.nl/WhatsApp.

0: heb er niks van gezien, want ik ben in slaap gevallen. Maar het is gelukt. Het Nederlands elftal heeft gewonnen van Tunesië. Met 3-1 hebben ze gewonnen. En ja, dat betekent dat ze als eerste zijn geëindigd in de groep. Maandag op dinsdagnacht om 3:00 s'nachts. Ze moeten opnemen tegen onze enige echte vrienden van Marokko. En ja, dat wordt nogal een strijd, moet ik zeggen, Ries. Dat, is, ja.
1: Dat gaat geen makkelijke pot worden, dat kan ik je wel zeggen.
0: Ik kan je één ding vertellen. Er wordt hoe dan ook getoeterd, vuurwerk afgestoken en gejuicht in Nederland. Want ja, of Marokko wint of Nederland wint. Wij hopen natuurlijk dat Nederland wint. Maar goed, ja, de Marokkanen zijn gewoon een sterk team. Dus het is geen zekerheidje.
1: Ook wel een beetje een gevaarlijk dingetje natuurlijk. Want ja, Masraoui, die speelt natuurlijk voor Marokko.
0: Ja.
1: Dus die begrijpt al die aanwijzingen die door onze bondscoach worden gegeven natuurlijk.
0: Ja, maar niet alleen hij. Saibari ook, Hakimi ja, ook. Dus wat dat betreft, nee hoor, dat is allemaal geen probleem. maandag op dinsdagnacht om 3:00 s'nachts. Dus Nederland tegen Marokko, dat weten we inmiddels. En we gaan het allemaal meemaken. 3-1 dus. Dai Dai, het WK-anthem van dit jaar. Shakira en Burna Boy hoorde je hier. Het is de hoogste tijd om even te schakelen met een andere park in Alphen aan de Rijn. Dat is namelijk het museumpark van het Archeon. En daar zit, als het goed is, Monique Veldman. Monique, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, Monique, je bent er gelukkig.
2: Ja, zeker.
0: En als het goed is, ben je ook daar. Hoe is het op dit moment in het Archeon?
2: Ja, ik ben gewoon in ons museumpark. En het is hier heerlijk. We hebben hier veel schaduwrijke plekken, veel waterplekken. Dus op zich is het gewoon prima te doen. Maar
0: ja. Maar, ja, maar.
2: We hebben deze tijd, het is de tijd van de schoolreisjes. En ja, daar was het voor de scholen ja, toch iets te warm voor. Dus er waren zo'n 1600 scholen gepland die vandaag naar ons toe zouden komen. Overal vandaan, vanuit heel Nederland. Gisteren is er nog wel een school helemaal uit Drachten ook naar hier gekomen. En dat was echt ja, prima te doen. Maar ja, vandaag is code rood en ja, de scholen hebben besloten om ja, dat toch niet door te laten gaan. Dus we hebben al die scholen gelukkig kunnen verplaatsen. En dus die komen binnenkort hier een andere leuke dag doorbrengen. En vandaag staat er nog wel een huwelijk op de agenda.
0: Ja.
2: Dus die gaan we verzorgen straks.
0: Nou, daar wil ik het zo meteen even over hebben. Eerst nog even over het park zelf. Want zou het park überhaupt al dicht zijn vanwege al die schoolreisjes?
2: Nou, dat is een beetje 1 en 1 is 2 gekomen. Ja, iedereen ging afbellen. Dus dan ga je toch ook kijken van, ja, wat gaan we doen? En dan ja, is het besluit ja, ook wat makkelijker te nemen, toch?
0: Ja, hoe gaat het dan met het personeel? Zijn die dan ook vrij? Of moeten die dan wel nog even daar zijn om een aantal werkzaamheden te verrichten?
2: Ja, zeker niet iedereen. Sommige werkzaamheden gaan natuurlijk altijd gewoon door. Dus onze kantoorcollega's die zijn hier ook allemaal aan het werk. We hebben ook het een en ander voor te bereiden. Want volgende week hebben we de midzomerfair hier in Archeon.
0: Ja, dat groot evenement
2: dus, ja,
0: natuurlijk.
2: We moeten ook wel het een en ander gewoon voorbereiden. Dus de technische dienst en dergelijke. Maar het tropenrooster, we passen natuurlijk wat aan. En nou, je kunt je erop kleden. En nogmaals, het is hier op vele plekken.

0: plekken gewoon prima en heerlijk om te zijn.
1: Je zegt je pas wat aan. Ja, ik neem aan dat niet iedereen, zeker niet het kantoorpersoneel, allemaal in van die lendendoekjes rondloopt.
0: Nee, je gaat nu wel, heel ver. Ja, op het plaats is dat natuurlijk heel top.
1: Precies.
0: Je moet in de hitte natuurlijk een beetje je kleding ook aanpassen. Hè? Zorgen, blote voeten, sandalen. En dat kan gelukkig in de prehistorie, in de middeleeuwen, in de Romeinse tijd. En sommige activiteiten kunnen gewoon prima in de schaduw plaatsvinden. En andere, dan doen we weer wat andere leuke activiteiten.
1: Weet je, vanuit de middeleeuwen, hè, de tijd die jullie natuurlijk ook laten zien in het park. Of dat mensen eigenlijk een beetje voorbereid waren op dit soort temperaturen?
0: Tuurlijk. Het is ook, je moet natuurlijk altijd even je hoofd koel houden. Je houdt gewoon je ramen en deuren gesloten. Je bent binnen, je laat de warmte niet naar binnen komen. Dus het zijn allemaal ook wel een beetje de trucjes die we nu gelukkig nog kunnen gebruiken.
1: Ja, en dat kunnen we eigenlijk halen uit die middeleeuwen, zeg maar.
0: Ja, je moet even gewoon verstandig zijn. En toch, je rustig houden, niet te veel activiteit ondernemen. Veel water drinken, toch?
1: Ja, dan moet het helemaal goed komen, zou ik zeggen. Ja.
0: Maar voorzichtig aan. Zeker.
1: Voorzichtig aan.
0: Veiligheid voorop.
1: Het enige is wel, je kan het een beetje rustig houden, je kunt je erop kleden, maar er is één moment dat je een driedelig pak aan hebt als man zijnde. Dat is namelijk op het moment dat je gaat trouwen. En zo'n bruiloft die gaat er dus plaatsvinden bij jullie vandaag. Zijn daar aanpassingen op gedaan? Of blijven die gewoon lekker in het driedelig pak en in de volle zon het jawoord hopelijk zometeen tegen elkaar roepen?
0: Ja, nee, zij trouwen bij onze tempel. Daar is de huwelijksplechtigheid. En daar is vanmiddag gelukkig ook al de schaduw. Dus daar vindt de plechtigheid plaats. En ook daar wordt natuurlijk extra water uitgedeeld. We hebben nog een overkapping, een parasol geplaatst. De gasten krijgen allemaal een waaier. De zonnebrand staat klaar. En daarna gaan ze lekker naar het klooster. En in het klooster is airco, dus daar is het heerlijk koel. En daar hebben zij een gezellig diner en een heerlijke feestavond. Dus prima voor de gasten en prima voor onze medewerkers. Ik denk iedereen blij aan het einde van de avond.
1: Kreeg je wel van tevoren van die zorgende telefoontjes van kan het wel doorgaan? Moeten we het wel laten doorgaan? Of hadden ze wel zoiets? Ja, we willen het gewoon laten doorgaan.
0: Ja, een huwelijk, dat is wel iets. Als je dat gaat, dat is wel heel lastig hoor, om af te zeggen.
1: Ja.
0: Dus daar hebben we maar wel aan meegewerkt. Dat zo goed mogelijk en zo. Zo zorgenvrij mogelijk te laten organiseren. En we staan echt klaar met water, met drankjes, zodat het heerlijk koel is.
1: Ja.
0: Zodat de mensen gewoon de gasten optimaal kunnen genieten van deze mooiste dag van hun leven. Die gaan we hun brengen.
1: Het is wat dat betreft een historische dag. Niet alleen voor hun, maar natuurlijk ook voor heel Nederland. Maar mooi dat dat samenkomt. Op een speciale datum, hè? 26/6/2026. In meerdere opzichten een bijzondere dag voor het bruidspaar. Wens ze zometeen, als ze ja tegen elkaar hebben gezegd, in ieder geval van ons heel veel liefde, plezier en geluk samen. Want dat is natuurlijk wat we ze wensen. Er wordt in ieder geval goed voor iedereen gezorgd. Dat is het allerbelangrijkste. En wat dat betreft is eigenlijk alleen nog het ja wordt het spannendste, denk ik, vandaag.
0: Ja, daar gaan we zeker voor zorgen dat het een mooie, liefdevolle dag wordt op deze heetste dag van het jaar.
1: Zo leuk. Is het. Houd zelf ook een beetje koel, Monique.
0: Zeker, gaan we goed doen. Zo. Dank jullie wel.
1: Ja, ook bedankt en een mooie dag vandaag.
0: Insgelijks, tot de volgende keer.
1: Doei.
0: Dag.

0: Hathaway, What is Love in de ochtendshow van Studio Alpha Karebrazem. Ja, een XXL-versie vandaag vanwege code rood. Zometeen om 12 uur worden wij weer afgelost door Tim van Beckham. Hij gaat door tot een uurtje of vier. We gaan op zoek naar allerlei dingen in de regio die aanpassingen doen op het warme weer. We gaan ook even een kijkje nemen bij de IJsselons. Wat is nou bijvoorbeeld de smaak die het hardst loopt vandaag? Is dat misschien wel aardbeienijs of misschien toch wel de cookies? Of misschien wel het softijs. Het ouderwetse softijs is natuurlijk ook lekker, maar het zorgt wel voor een klein beetje verkoeling. En we gaan ook even kijken. Ja, ik heb Luc hier bij me staan. Ik hoor je natuurlijk vanwege de... heel even bij de microfoon, Luc, als je die naar je toe kunt halen. Want ik hoor je natuurlijk nu helemaal volledig in de airco. Dat willen we ook niet. Luc, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Luc van de redactie. We gaan jou zometeen juist eigenlijk tegen het advies van alles en iedereen in op pad sturen.
1: Potverdorie.
0: Maar we zorgen er wel voor dat jij ook een beetje kan afkoelen. Misschien wel een leuk idee om te kijken of dat jij zometeen in een koelcel past van een van de stellingen van de supermarkt.
1: Dat wel moet lukken, ja.
0: Ja, qua lengte wel.
1: Lijkt maar... wel een goed plan.
0: Nee, misschien ook even goed om te kijken hoe druk het is in de supermarkt. Want mensen die gaan natuurlijk 's ochtends hun boodschappen doen in verband met het warme weer. Dus daar kun je ook nog even een kijkje nemen natuurlijk. En ja, je gaat gewoon even kijken wat er allemaal te doen is, hè?
1: Ik ga het even kijken.
0: Ja, dan gaan we jou zo op pad sturen. Luc van de redactie hoor je zometeen in de ochtendshow dus op pad. En ook bij Tim zometeen. En wij gaan ook op zoek naar allerlei activiteiten die dus aanpassingen doen. Wie gaan we zometeen onder andere bellen, Ries?
2: Ik heb ze hier zo klaarstaan. Zo dadelijk, moet al opgegieten. 10:50 gaan we contact leggen met Suzanne Verbouquet van Bibliotheek Rijnevenen.
0: Okay.
2: Wel lief zijn voor hem, want ze is ziek.
0: Oh, ze is ziek. Ja. Oké, dan gaan we dat zometeen even doen. En dan wensen we haar ook veel beterschap, maar dat doen we zometeen wel. Gaan we naar het nieuws dan, want we moeten haar zo bellen dan, hè? Ja. Het nieuws van 11 uur, het komt eraan.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Oh, we gaan straks even snel door.
5: Het is een doelpunt, ja hoor.
6: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
4: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
7: Wij zijn erbij.
8: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
7: Jij bent erbij.
8: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
7: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
9: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
7: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
10: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
7: Vacature@studioalve.nl.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. De ochtendshow.
0: Goedemorgen, de ochtendshow. Het is 11:05. Het nieuws van de NOS.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Nationaal DVD voor Veteranendag in Den Haag gaat morgen niet door vanwege de hitte. Ook de manifestatie op het Malieveld is geschrapt. Het ochtendprogramma van Veteranendag in de Koninklijke Schouwburg gaat wel door. Vanwege de hitte gaan ook andere evenementen niet door, zoals Hardstyle Festival Defcon 1 in Biddinghuizen. De man die een aanslag pleegde op een drukke kerstmarkt in de Duitse stad Magdeburg is veroordeeld tot levenslang. Hij heeft geen recht op vervroegde vrijlating. Eind 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. Er vielen 6 doden, honderden mensen raakten gewond. De dader, een Saoedische psychiater, ontkent dat hij het met opzet deed, maar gaf tijdens zijn proces geen duidelijke verklaring voor zijn daad. Sindsdien is de kerstmarkt in Magdeburg beveiligd met betonblokken. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van de Belgische stad noemde het destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land. Onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt. En op de bezette Krim een oliebedrijf. Volgens Oekraïne worden daar explosieven voor het Russische leger gemaakt. Dan het weer. Het is zonnig. De temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden is het wat minder heet. In de middag en avond kan er lokaal onweer ontstaan. Komende nacht wordt het met 20 tot 24 graden ook nog erg warm. Ook morgen zijn de temperaturen nog hoog, 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Krijgen we nog het nieuws uit de regio en die hoor je van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het schoolplein van CSG Groene Hart Rijnwoude gaat verhuizen vanwege de aanleg van de N207-Zuid. Een deel van het huidige plein maakt plaats voor de nieuwe provinciale weg. Aan de westkant van de school komt een nieuw plein met een grotere fietsenstalling en meer groen. Omwonenden hebben hun zorgen geuit over geluid en uitzicht, maar volgens de gemeente blijven de gevolgen beperkt. De gemeenteraad neemt eind juni een definitief besluit. En het is geen verrassing, het nieuwe Aarkadeconcert in Alphen aan den Rijn gaat vandaag niet door. De organisatie heeft het gratis drijvende concert afgelast vanwege de verwachte hitte. Het evenement zou plaatsvinden op een drijvend platform in de Aarkade en was geïnspireerd op het bekende Prinsengrachtconcert. Bezoekers zouden het concert kunnen bekijken vanaf de kade of vanuit een sloep op het water. Een nieuwe datum wordt later bekendgemaakt. Doet het niet?
0: Oh, je bent nog één, hè? Ja, ja. Precies, ja.
2: Op de A4 bij Hoogmade richting Den Haag is gistermiddag een ongeluk gebeurd tussen vier voertuigen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onbekend. Door het ongeluk ontstond er een file van meer dan 45 minuten. En tot zover het nieuws uit de regio. Nu mag je wel.
0: Nu mag ik wel, ja. Ik was meteen in paniek. Ik denk, ik moet de verkeersinformatie doen en de pagina staat niet open. Maar je was nog niet klaar, dus... maar nu wel. Dankjewel, Ries. Ja, je zou zeggen, je doet het... toch al een tijdje, hè, radio maken. En je weet precies hoe het werkt. Maar goed, die twee uur. Normaal gesproken zitten we nu al in het zwembadje. Maar dat, voor ons geldt dat nog niet. Na een uurtje, dan zijn wij ook vrij en kunnen wij in het zwembadje liggen. Zwembadje liggen, dat moet je maar beter niet doen op de wegen. Want dan raakt je zwembadje lek. Dat is niet heel handig. Maar er zijn wel wat meldingen. Uiteraard, code rood wordt uitgegeven door zowel het KNMI als Rijkswaterstaat. Want er wordt geadviseerd om vooral niet de weg op te gaan waar het niet hoeft. Er wordt wel geadviseerd om ook een paraplu en water mee te nemen op het moment dat je wel de weg op moet. Dus in ieder geval om ook een beetje verkoeling en beschutting te creëren op het moment dat het nodig is. Kan nodig zijn, onder andere door wegwerkzaamheden bij afrit Noordwijkhout en knooppunt Burgerveen. De weg is dicht naar verwachting tot 1 juli 2026. 6 uur 's ochtends. Tot die tijd gaat er aan de weg worden gewerkt. Daarom loopt het vast op dit moment op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoogmade en Zoetewoudendorp staat op dit moment 3 kilometer. Die vertragingstijd is 3 minuten. De andere file dan, want er staan er 2. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 5 kilometer. En de vertraging is daar 4 minuten. Gebruik in ieder geval dus het verhaal van het water en de paraplu. Geldt niet alleen maar voor de auto, maar ook voor de trein. Want er zijn nogal wat aanpassingen, hè, in de dienstregeling.
2: Aangepaste dienstregeling die zorgt ervoor dat er minder intercities rijden. Ik pak de belangrijkste er even uit. Trajecten Schiphol Airport Leiden Centraal. Leiden Centraal Rotterdam Centraal. Amsterdam Centraal Den Haag Centraal. En Utrecht Centraal naar Rotterdam Centraal. Daar liggen dus, daar rijden de minder intercities. Komt allemaal door die aangepaste dienstregeling. Dit duurt nog naar verwachting tot morgenavond 11:15. En ik heb nog goed nieuws. Dat
0: je
2: nog wel.
0: Goed nieuws?
2: Ja, want de beperkingen met minder sprinters, die zijn er af tussen Alphen aan den Rijn en Gouda.
0: Ah, kijk, dat is mooi nieuws inderdaad. Dat is top. Kunnen wij door met de ochtendshow. Tot 12:00 zijn we bij je.
1: De ochtendshow met Wesley Hoek. Studio Alphen en Studio Kaag en Razen.
5: Ei, de weekend komt eraan voor jou en voor

0: zoeken van, joh, wat gebeurt er allemaal? Daarvoor hebben we ook iemand aan de telefoon. En dat is namelijk Suzanne Verboekert. Zij is van de bibliotheek Rijn en Venen. Suzanne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey, om te beginnen, want dit hoorde ik namelijk net in mijn oren gefluisterd worden. Jij bent ziek op dit moment?
1: Ja.
0: Jeetje.
1: Ja, nou ja. Ik was ziek, maar nood breekt bed. Dus vanochtend werd natuurlijk flink gebeld en contact met elkaar over wat kunnen we, wat is verantwoord. Nou, en als je dat anderhalf uur doet, dan word je vanzelf wel weer beter. Dacht ik, nou, dan kan ik jullie natuurlijk net zo goed te woord staan.
0: Nou, fijn dat we je kunnen bellen. Niet bevangen door de hitte dan, neem ik aan.
1: Nee. Ik ben met mijn keel en hoofd. Maar paracetamol kom je wel eind.
0: Ja, zo is het ook. Nou, je klinkt in ieder geval nog goed, dus daar ben ik blij om. Ik hoop dat je je zo meteen ook goed voelt aan de andere kant. Het is een prima dag om lekker in de airco op een bankje te liggen, want het is veel te warm buiten. Maar ja, jij bent natuurlijk ook van Bibliotheek Rijn en Venen. Wat zijn de aanpassingen voor de bibliotheek vandaag?
1: Nou, we zijn dicht. Helemaal dicht. Gistermiddag kwam die code rood uit. We waren natuurlijk ook met andere bibliotheekdirecteuren en intern aan het zoeken wat we gingen doen met de warmte. Hè. Dus gewoon het reguliere hitteprotocol, mensen korter werken en sommige vestigingen die heel heet zijn wellicht eerder moeten sluiten. Maar goed, toen kwam die code rood. En daarbij was de waarschuwing van KNMI eigenlijk heel duidelijk. Ga niet de straat op, ook niet met de auto, ook niet met het openbaar vervoer. Die hadden wij niet zien aankomen. En dat was eind van de middag. Dus toen zijn we snel met z'n allen bij elkaar gekomen. En toen hebben we besloten, ja, maar als dit advies er is, dan geldt dat ook voor onze medewerkers en onze bezoekers en al onze vrijwilligers.
0: Ja.
1: En ja, we hebben toen niet zomaar willen besluiten om tegen dat advies in open te gaan. We hebben nog even overwogen om het voor te leggen aan de medewerkers. Maar we weten ook dat veel van onze medewerkers echt een hele hoge betrokkenheid hebben. Dus dan het risico zou er zijn dat ze zelf die verantwoordelijkheid in om wel te gaan werken. Ja, en dat vonden wij op dat moment niet kloppend bij het advies. Ja, wij zijn verantwoordelijk ook voor de veiligheid van onze collega's, maar ook van onze bezoekers. Nou, toen hebben we binnen een uur de sluiting van 10 vestigingen, denk ik, best wel strak georganiseerd. Dus medewerkers zijn geïnformeerd, communicatie uitgezet, leveranciers afgebeld, activiteit geannuleerd. Ja, en toen wijzigde het advies van de KNMI van ga niet de straat op, maar zoek de koelte op. Maar ja, toen was het best laat om het net rondgecommuniceerde plan aan te passen. Dat hebben we toch gisteravond nog een hele tijd en vanochtend ook weer gekeken. Ja, moeten we niet toch ad hoc wel weer vestigingen openen als koelteplek? Ja, dat wil je als bibliotheek natuurlijk super graag kunnen aanbieden, juist omdat we een maatschappelijke plek zijn.
0: Ja.
1: Goed, dus op allerlei manieren gekeken. Het ingewikkeld is alleen een koelteplek vraagt echt iets anders dan gewoon een bibliotheek openstellen. Het begint dan met, dus eerst ging het over misschien moeten we in de ochtend open, zodat mensen dan niet in de hitte over straat hoeven naar de diep, hè? Dus dat ze in de ochtend kunnen gaan. Toen veranderde die gedachte weer, nee, misschien moeten we in de ochtend juist dicht, dan moeten we het heetst van de dag open gaan, maar dan zonder dienstverlening en gewoon als koelteplek. Alleen, een koelteplek vraagt echt iets anders dan een gewone bibliotheek openstelling. Let wel, het is code rood, hè? We hebben het nog nooit meegemaakt. Maar je zet niet alleen de deur open. Dus je moet weten welke vestigingen geschikt zijn. Is ventilatie op orde, hoeveel mensen kunnen verantwoord binnen. Welke dienstverlening verleen je wel en niet. Want je zou dat dan, ons idee was dat we dat waarschijnlijk moeten doen met medewerkers in de buurt van de vestiging wonen. Zodat ze niet te lang over straat hoeven. En tegelijkertijd, ja, dat zijn niet altijd de medewerkers die aan de balie staan. Hè? Zijn er kantoormedewerkers of zo. Dus hoe, ja, welke dienstverlening lever je en hoe communiceer je dat? En is dat dan weer, moeten er ook BFV'ers bij zijn? Nou, dus het gaat niet alleen om een gewone warme dag waarop je hier gewoon hitteprotocol volgt. Maar echt een apart scenario met calamiteitenvoorbereiding en persoonlijke veiligheid. We hebben uiteindelijk besloten, dit kunnen we niet op dit moment niet op het heetst van de dag op een verantwoorde manier organiseren.
0: Nee.
1: En we willen dit heel graag wel zijn.
0: Ja,
1: dus het heeft ons ook wel heel erg met de neus op de feiten gedrukt. Jeetje, we moeten dit echt willen gaan voorbereiden. En niet alleen deze code rood. Het kan natuurlijk ook code rood zijn in de kou. En het kan ook code rood zijn met het water dat omhoog komt. Maar het vergt wel een heel andere dienstverlening en ook andere communicatie.
0: Ja, maar dat is natuurlijk ook moeilijk, hè? Zeker omdat het op het laatste moment allemaal is gecommuniceerd, is ingesteld. Je hebt eigenlijk maar een paar uur...

0: om het te regelen. Je hebt de middelen misschien niet in huis. Je moet iedereen weten te bereiken. Dat is natuurlijk de vraag. En daarnaast, ja, je moet ook nog de bezoekers bereiken. Dus eer dat je dat allemaal hebt geregeld en dan de plannen eigenlijk weer om te zetten naar een soort van dichtgaan naar een soort van opvanglocatie. Dat is ook niet te doen binnen nog een paar uur. Want dat betekent gewoon dat je eigenlijk midden in de nacht alles en iedereen moet opbellen en wakker moet bellen. En ja, dat heeft geen zin natuurlijk.
1: Nou, we hebben het serieus nog wel overwogen. Dat komt soms van op het moment dat er een calamiteit is, moet je snel kunnen handelen. En je kan ook sommige dingen snel. En tegelijkertijd, als je elk uur iets anders communiceert wat je doet, wordt ook je communicatie niet minder geloofwaardig. Hè? Nee, dus ook met het oog op de toekomst, als we iets communiceren, willen we niet dat dat eigenlijk onbetrouwbare communicatie is, omdat we een uur later alweer wat anders verzinnen. Mm-hmm. We hebben het erover gehad. Stel maar dat er het bejaardentehuis naast de bibliotheek, daar valt de airco uit.
0: Ja.
1: Dat is een volstrekt andere situatie. Dan zouden we meteen, ja, dan pakken we allemaal de auto, rijden we naar de bieb, zetten we open. Want dan hebben we communicatie met één groep, dus dat is te doen. Daar zitten hulpverleners bij vanuit zo'n verzorgingstehuis. Dat is beheersbaarder.
0: En dat is eigenlijk iets waar je dan ook naar de toekomst wil gaan zoeken in het geval er weer een code rood wordt uitgegeven bijvoorbeeld.
1: Nou ja, we hadden wel. We hebben sowieso is het verlangen heel groot om te kijken hoe we kunnen voorsorteren op meerdere scenario's rood. Zodat we minder ad hoc hoeven te beslissen. Ja. En idealiter doe je dat natuurlijk ook met een paar maatschappelijke partners samen. En dat je dan ook al een gezamenlijk communicatieplan hebt. Dus ja, in dit soort situaties, en dit zijn dit de plekken, daar vind je de meest recente informatie, daar. Dus niet geïmproviseerd op het laatste moment van de dag. En ik wil me daarin ook weer niet te vastleggen. En net wat ik net zei, er zijn ook echt wel situaties denkbaar waar we wel in een uur kunnen schakelen. Mm-hmm. Maar we hebben deze echt wel een, juist ook omdat we zo graag wel open wilden, maar uiteindelijk besloten, dit is echt niet verantwoord om dit nu zonder dat we dit goed doordacht hebben. Het is ook een weersomstandigheid waarin er gezondheidsrisico's zijn voor mensen die de koelte plek zoeken. Hebben we dan voldoende capaciteit in huis? Wat als. Nou goed. En we hebben moeten besluiten voor nu. En daar sta ik ook echt wel achter. Van vandaag moeten we dit gewoon niet doen. Maar het verlangen om samen met onze partners die code rood scenario's meer prioriteit te geven. Het voorsorteren erop. Nou ja, die is wel heel helder geworden.
0: Ja, wat dat betreft. De wil is daar. De manier waarop daar moet nog even eigenlijk naar worden gezocht. Maar ook die wil is er om daar inderdaad dan naar te gaan zoeken. En om er ook voor te zorgen dat jullie uiteindelijk een plan hebben om dit te kunnen gaan doen in de toekomst. Want dat is natuurlijk wel het mooie. Dat het eigenlijk, ja, ondanks dat het allemaal een beetje schakelen is en het allemaal heel erg druk is, omdat je heel snel moet schakelen, dat dit het wel veroorzaakt. En dat is wel een mooie kijk voor naar de toekomst, toch?
1: Zo is het precies. Ja. Soms heb je een beetje pijn nodig om iets groters in gang te zetten. Dus daar gaan we voor.
0: En uiteindelijk is de doelstelling zoals het had moeten zijn. En tenminste waar je naartoe wilt. En daar gaan jullie hard voor werken. Het resulteert in ieder geval wel tot de beslissing dat de bibliotheek vandaag dicht is. Geldt dat ook voor morgen?
1: Zolang morgen nog steeds code rood geldt, gaat dat ook vanmorgen. Ja.
0: Oké. En anders dan gaan jullie dat uiteraard weer communiceren via jullie kanalen, neem ik aan.
1: Zeker, zeker. Dus we hebben nu inderdaad de website en gewoon de vestigingen zelf. Op de deuren, zeg maar, wordt het gecommuniceerd. Dat zijn daar is het meest actueel informatie te vinden. En inderdaad in je achterhoofd voor nu, zolang code rood. Nog even niet. Ja, tenzij er dus een hele specifieke plek, een specifieke calamiteit heeft. Bel ons dan alsjeblieft. Dan kunnen we daarvoor natuurlijk kijken of we iets kunnen doen. Maar in grote lijnen is dit voor nu even hoe we het gaan doen.
0: Duidelijk verhaal, Suzanne. Dank je wel dat je dit bij ons wilde vertellen. En dit ook met de mensen in Alphen aan de Rijn en Kagenbrazen wilde communiceren. We hopen eigenlijk dat morgen gewoon weer alles open kan. Maar we gaan het allemaal in de gaten houden. Ook jullie kanalen natuurlijk in de gaten houden. En dan gaan we het wel horen. Voor nu in ieder geval, voor jouw beterschap. En voor alle andere mensen die ook betrokken zijn bij de bibliotheek. Veel succes met het cool blijven. Want dat is natuurlijk persoonlijk het dingetje natuurlijk waar iedereen mee zit.
1: Zo is het. Hou het cool allemaal. Let op elkaar. Kijk even naar de buren waar je wat kan doen. En het, het wordt weer koeler op een gegeven moment. Even volhouden nog.
0: Uiteindelijk wel, daar gaan we met z'n allen ook voor. Dankjewel Suzanne Verbouquet van Bibliotheek Rijn en Venen. En ja, mooie dag, ondanks de ziekte, mooie dag vandaag.
1: Dankjewel, jij ook.
0: Dankjewel, bye bye. Hoi hoi.

0: regionaal talent Feathers van Jasmine. In de ochtendshow. Tot 12 uur speciale uitzending van de ochtendshow. Extra lange uitzending vandaag. XXL-versie eigenlijk. Vanwege Code Rood. Maar ja, vanwege Code Rood zijn er ook allerlei dingen in het leven geroepen. In de zin van, mensen hoeven niet naar school. Mensen kunnen niet naar de bibliotheek. Mensen kunnen niet zwemmen, want het zwembad is dicht. En over die scholen gesproken. Een van die scholen is het Scala College. Raymond Pet is de directeur daarvan. Raymond, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Raymond, jullie hebben besloten om de school dicht te houden. Het is natuurlijk code rood. Is dat ook iets wat de reden is geweest waarom jullie de school dicht houden?
1: Ja, eigenlijk werkt het altijd bij ons volgens een bepaald protocol. Er is een weerprotocol. Als een alarm wordt afgekondigd door het KNMI, hebben wij gewoon ons eigen protocol te volgen. En als daar rood staat, staat er bij ons de school sluit voor reguliere lessen. En ja, zullen we een oplossing moeten vinden zodat leerlingen alsnog onderwijs kunnen volgen. En meestal is dat online.
0: En is dat nu ook het geval? Moeten de leerlingen inloggen online om ervoor te zorgen dat zij de les bij krijgen? Of zijn ze gewoon vrij vandaag?
1: Ja, dat is het bijzondere van vandaag. We zitten in regio Midden. En de meeste middelbare scholen was dit de laatste dag voordat de toetsweek begint. Dus de toetsweek start maandag. En dit is traditioneel gezien de laatste dag waarop er nog vragen gesteld kunnen worden. Docenten nog hun laatste paragraaf doornemen om ze goed voor te bereiden voor de toetsweek. Ja. Dus in een week hiervoor of op een andere periode hadden we ervoor gekozen om helemaal over te gaan naar online onderwijs. Dat hebben we al vaker gedaan en dat doen we eigenlijk altijd prima. Voor nu hebben we gezegd, personeel en leerlingen hebben de mogelijkheid om bij ons op school te werken. Want dat is gewoon cool en fris en daar kun je prima naar school toe gaan. Alleen wordt er natuurlijk geadviseerd om niet te gaan reizen, want het is gewoon te heet buiten. Mm-hmm. En op het moment dat je toch nog vragen hebt voor de voorbereiding voor je toetsweek, kun je online aansluiten bij een meet die de docent heeft aangemaakt online. Zodat ze die vragen alsnog kunnen stellen. En personeel heeft de mogelijkheid om dat vanuit thuis te doen of vanuit school te doen. Zien wij dat er dan heel erg veel gebeurt? Nou, er zijn wel wat leerlingen die op school zijn en we weten ook dat er wat leerlingen vanuit thuis inloggen. Het is niet dat er nu alle 2000 leerlingen ook online alle uren aan het volgen zijn.
0: Nee.
1: Die maken gewoon hun eigen afweging of ze ervoor kiezen om dit zelfstandig te doen of dat ze dat onder begeleiding of hulp van de docent doen.
0: Ja, ik wil zeggen, als je de keuze bij de leerlingen zelf neerlegt, ja, dan ligt de helft lekker in een zwembadje en dan denken ze, bekijk het maar. Maar het is natuurlijk ook wel belangrijk voor hun toetsweek. Maar het is dan eigenlijk ook een beetje eigen initiatief, eigen prioriteit geven aan of dat je belangrijk vindt of niet.
1: Voor een deel wel. Ja. Wij vinden het zelf, als we vanuit school kijken, heel erg belangrijk dat we die mogelijkheid in ieder geval bieden. Dat hadden we op school ook gedaan. Alleen zit je dan in een stramien van gewoon een lesrooster en loop je van les naar les. Wij weten dat als we dat nu zouden doen, dat we enorm achter leerlingen aanzitten om ervoor te zorgen dat ze ook in die online meeting aanwezig zullen zijn. Ja, dat was dan meer frustratie geweest dan dat het echt opbrengst had opgeleverd. Dus die verantwoordelijkheid voor vandaag, omdat je in zo'n hele bijzondere situatie zit, zit voor een groot deel ook bij de leerling zelf. En ons personeel zit gewoon klaar om daaraan te voldoen en de leerlingen nog een hart onder de riem te steken voor de toetsweek voor volgende week.
0: Is er nog een discussie geweest intern om eventueel die toetsweek uit te stellen?
1: Nou, sterker nog, we zouden met één afdeling vandaag al starten met de toetsweek. Dus die leerlingen die hadden hun laatste lesdag al gehad en die zouden vandaag starten met de toetsweek. Dus die toetsweekdag is al uitgesteld. Die gaat naar de dag nadat de toetsweek afgelopen is. Dus daar was eigenlijk helemaal geen discussie over, omdat je gewoon de kinderen nu niet naar school toe kunt laten komen.
0: Nee.
1: Die is verplaatst. Hebben we ook gedacht om de hele toetsweek te verplaatsen. Dat is wel even te sprake gekomen, maar dat was in alle alternatieven die er waren, was dat gewoon een slechte optie. Dus hij staat gewoon prima voor aanstaande maandag. Want je kunt wel leren voor de toetsweek. Dat verandert niet.
0: Nee, dat verandert niet inderdaad. Of je dat nou vanuit je zwembadje doet of vanuit een kamertje met airco, dat verandert zeker niet. Dat maakt niks uit.
1: Nee, dat was ook zonder code rood was dat ook hetzelfde geweest.
0: Precies. Nu zei je wel van er liggen wel protocollen klaar. Maar zoiets als nu, zo'n code rood, dat komt eigenlijk bijna nooit voor. Nou, het is de eerste keer dat dit voorkomt. Lag dit plan dan ook al klaar? Of is dit eigenlijk aangepast op het plan wat eerder al een beetje op de plank lag?
1: Ja, dat vind ik wel een mooie vraag. Want wij werden wel verrast door een code rood met mooi weer. Dus met echt extreem mooi weer, grote hitte. We hebben het protocol al een paar jaar geleden geschreven, toen het een keer heel hard gewaaid had of afgelopen januari een sneeuwstorm was. Dus het is wel meer daarop geschreven dat als er een weeralarm wordt afgekondigd, dat wij dan weten wat we moeten doen. En toen we hem er nu bij pakten, er staat gewoon in het weerprotocol, zorg ervoor dat school geopend is als leerlingen of personeel niet veilig naar huis toe kunnen komen. ja, dat was nu helemaal geen sprake van. Nee. Er is geen storm of onweer of iets anders gevaarlijks. Ja, heet weer. Maar dat wisten we dus eigenlijk al een dag van tevoren. Dus de grote lijnen van zo'n protocol zijn heel duidelijk. Maar we hebben altijd met de schoolleiding dat we dan online of fysiek bij elkaar komen om dan met elkaar te kijken wat er op dat moment precies nodig is.
0: Ja, duidelijk verhaal. Ja, wat dat betreft is het eigenlijk ook niet heel anders, hè, dan inderdaad bijvoorbeeld met die week dat het heel hard sneeuwde in Alphen. Dan kon je zo'n protocol er ook van de plank afhalen. En ja, het voelt gewoon heel gek aan, zoals je zegt, Raymond. Er ligt geen sneeuw op de weg. Dus eigenlijk zijn de wegen bij wijze van spreken gewoon begaanbaar. Althans, in het zicht. Maar ja, fysiek is het vaak dan niet te doen, waardoor ze toch die code rood dan hebben afgegeven. Nu is het zo, ja, de school die is dan open voor docenten, voor leerlingen die daar naartoe willen. Is de school een beetje te doen op dit moment?
1: Ja, heel goed. In Alphen aan den Rijn zijn alle middelbare scholen in de afgelopen jaren vernieuwd of zo verbouwd dat de klimaatbeheersing allemaal oké is. En wij hebben dan het nieuwste gebouw van onze school hebben we opengezet. Ja, daar is de ventilatie en de koeling is daar fantastisch. Je kunt hier beter zitten dan dat je thuis op je werkkamertje zit.
0: Nee, exact. Dus bijvoorbeeld de locatie Sachhof, die is dan wel gesloten en dan kunnen ze op de nieuwste locatie van Scala terecht.
1: Ja, we zitten nu op de Henri Dunantweg. Die is twee jaar geleden geopend. En daar mogen de leerlingen van de Sachhofslaan en ook de onderbouwleerlingen mogen daar nu naartoe.
0: Ja, en dat is dan bij het politiebureau daar, hè, de onderbouw?
1: De Kees Musterstraat. Dat gebouw is ook dicht nu. En het gebouw wat naast het ziekenhuis staat, dat is open.
0: Oké, nou dan gaat iedereen. Ik zou bijna zeggen, ga daar lekker naartoe. Want het is gewoon lekker koeltjes daar. Ten opzichte van waarschijnlijk jouw zolderkamertje. Waar je met je boeken moet gaan zitten om te leren. het zou niet verstandig zijn vanuit het Code Rood verhaal. En dat begrijp ik dan ook weer wel. Raymond, dankjewel dat je in de uitzending wilde komen om dit even uit te leggen. Want het is natuurlijk wel even ook de vraag van hoe gaan scholen hiermee om. Er is wat dat betreft een duidelijk plan. Jullie volgen dat op. En volgende week dan is het. Ook nog warm, niet qua temperatuur. Alhoewel, misschien qua de temperatuur van de leerlingen, omdat ze zich druk moeten maken vanwege de toetsen. Maar dat is pas volgende week.
1: Ja, gewoon iedereen zijn hoofd koel houden en komt vanzelf goed.
0: Zo is het ook. Dankjewel, Raymond. En voor jou ook, houd lekker koel. Zorg voor jezelf en je personeel. En dan een hele mooie dag gewenst.
1: Dankjewel, succes met de uitzending.
0: Dankjewel.
1: Hoi.

Ja, Busy, samen met Femke Louise. Ze zijn terug, hebben het weer een beetje bijgelegd, die ruzie. En uiteindelijk kwam daar deze track vandaan. En dat heet dan weer Niemand. Nou, ik weet niet of mensen daarop zitten te wachten. Je zou zeggen Niemand, naar aanleiding van de titel. Maar toch, ik denk, ja, ik moet je er toch een beetje mee kennis laten maken. En dat allemaal in de ochtendshow tot 12 uur vandaag vanwege Code Rood buiten. Zometeen dan gaan we nog even met iemand bellen. Want ja, er zijn natuurlijk allerlei aanpassingen. Wat het is, je hoort het zo.

0: Ja, de beelden van The Script en ook Will I Am staan in de Hall of Fame van de muziek. En dat hoorde je dan ook hier in de ochtendshow. Uit 2012 komt hij vandaan. De ochtendshow tot 12 uur, een verlengde versie van de vrijdageditie. Want ja, vandaag natuurlijk Code Rood, we hebben het hele ochtend er al over. En er zijn allerlei aanpassingen gedaan. We belden net met Jari Geubel, hij is van Zwembad De Hoorn. Want ja, het zwembad is dicht vandaag. We gaan nu bellen met Hazeswoude Dorp, want daar is Zwembad De Hazelaar. En Dick Berkhout, die is daarvan. Dick, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is dat met jullie zwembad? Zijn jullie ook dicht?
1: Nee, wij zijn open, maar wel met een paar aanpassingen. We draaien natuurlijk altijd op vrijwilligers. Dat weten jullie en de meeste mensen in de omgeving weten dat ook wel.
0: Ja.
1: Maar daar willen we ook heel zuinig op zijn. En daarom hebben we extra schoonmaak en extra beveiliging geregeld. Schoonmaak gebeurt meestal door mensen die dat graag 's avonds doen als de kinderen op bed liggen. En dat kan nou helemaal overdag zo niet. En beveiliging, omdat we verwachten dat het best wel druk gaat worden.
0: Ja, omdat,
1: en daarnaast kan het zijn dat we, als het te druk wordt, dat we een deel van de dag alleen nog maar abonnementhouders toelaten. Zodat de abonnementhouders niet speciaal vroeg hoeven te komen, maar in ieder geval altijd nog binnen kunnen.
0: Ja, precies. Dat zij daar een soort van het voordeel uithalen natuurlijk. Omdat het anders oneerlijk ook zou kunnen zijn. Maar nu zeg je wel van ja, meer schoonmakers, meer beveiligers. Dat betekent dat je eigenlijk meer personeel op de been moet brengen. Betekent dat dan niet dat juist veel meer mensen jullie kant op moeten komen? Terwijl het advies eigenlijk code rood is. Oftewel, ga niet de weg op als het niet moet. Of zie je dit als een soort van moetje?
1: Nou, kijk. Wij vinden het prima als mensen uit het dorp bij ons komen zwemmen. Want daar zijn we gewoon voor. En we zijn ook altijd graag gastvrij naar alle andere mensen die ons mooie zwembad weten te vinden. Maar wij moedigen niemand aan om vanuit Den Haag of vanuit Den Bosch of Amsterdam naar Hazeswoude te komen rijden. Nee. Want het kan zijn dat we op een gegeven moment vol zitten.
0: Ja.
1: Maar we willen er heel graag zijn, in ieder geval ook voor ons eigen dorp. Want we houden het zwembad immers samen open. En we vinden het heel belangrijk dat in ieder geval iedereen die daaraan meewerkt vandaag kan genieten van het zwembad.
0: Ja, dus eigenlijk door de inwoners is het zwembad er. Dus uiteindelijk is het zwembad er ook voor de inwoners. Oftewel, kom lekker een plonsje wagen, mits het niet te druk wordt.
1: Precies. Ja. In eerste instantie is het zwembad voor de inwoners. En normaal gesproken zijn we ook altijd is iedereen welkom. Maar het is nu wel heel erg druk. Ook omdat we begrijpen dat sommige zwembaden in de buurt gesloten zijn.
0: Ja, dat is het inderdaad. Want er zijn natuurlijk heel veel zwembaden in de omgeving hebben besloten om hun zwembad dicht te doen. Jullie zijn dan open. Dus ja, de verwachting is dan wel dat het wat drukker kan gaan worden bij jullie. Heb je een idee hoeveel mensen er op dit moment rondlopen daar?
1: Nou, op dit moment nog niemand. Want het is een gewone doordeweekse dag. En op doordeweekse dagen buiten het seizoen, het klinkt een beetje gek met dit weer, maar zijn we nog helemaal niet open.
0: Nee.
1: Dus nee, dat zullen we niet. Ik hoop dat er niemand voor de deur staat, maar ik ben er nog niet geweest.
0: Wat gaan jullie verder qua maatregelen nog doen? Zijn er extra beschutte plekken gecreëerd? Is er extra water beschikbaar buiten het zwembad om? Want dat moet je natuurlijk niet drinken.
1: Er is water genoeg. Dat is het probleem niet. Er zijn niet heel veel extra schaduwplekken. Dus het is mooi als mensen hun eigen parasol meenemen. En voor de vrijwilligers, zeg maar, die toezicht houden, zijn wel extra maatregelen. Dus nou ja, we gaan ervan uit dat het allemaal houdbaar blijft. En er zijn zoveel vrijwilligers opgetrommeld dat het ook mogelijk is dat ze even tussendoor zelf het bad inspringen om af te koelen.
0: Ja, dat zou wel lekker zijn natuurlijk. Heb je een idee hoe warm het water op dit moment is? Want de afgelopen dagen is het natuurlijk vrij warm geweest. Als ik thuis het zwembadje in mijn tuin meet, dan is het toch al gauw 32 graden.
1: Ik weet het eerlijk gezegd niet.
0: Nee.
1: Twee dagen geleden was het op 28 graden. En we hebben in ieder geval geprobeerd om het niet te veel te laten opwarmen. Dus de dekens hebben er de afgelopen nachten niet opgelegen, in ieder geval.
0: Kijk, ja, en aan de andere kant, mocht het richting de 30 graden gaan, dan is het in ieder geval koeler dan de buitentemperatuur. Dus je koelt hoe buitenaf.
1: Daar komt bij dat als er veel bezoekers zijn, dan moet er ook veel water worden ververst en gefilterd. Dus dan is het altijd nog mogelijk om met schoon water de temperatuur weer wat naar beneden te brengen.
0: Oh kijk, dus dat helpt daar ook aan bij. Ja, nu zeg je ook van als het op een gegeven moment te druk wordt, ja, dan moeten we bezoekers tegenhouden. Dan willen we vooral de abonnementshouders alleen maar binnen laten. Communiceren jullie dat ook via kanalen naar buiten?
1: Ja, we hebben op de website al een mededeling gedaan. We hebben op Instagram en op Facebook mededelingen. En we hebben ook nog een WhatsApp-community. die voor de vaste bezoekers is. Dus we proberen zo goed mogelijk te communiceren. Maar wij werden pas gisteravond om 10 uur erop geattendeerd dat het zwembad in de buurt ook zou sluiten.
0: Ja.
1: We zijn nog bezig om alles goed op de sociale media te krijgen.
0: Ja, precies. Dus dat kan nog net, hè, voordat het zwembad open gaat. Daar is nu alle tijd nog voor, Dick.
1: Precies, het zwembad gaat om 1 uur open. En we hopen dat niet iedereen dan tegelijkertijd in de rij gaat staan, want het is natuurlijk wel warm.
0: Ja, zo is het ook inderdaad. Mooi nieuws dat er in ieder geval een plonsje gewaagd kan worden bij de Hazelaar in Hazenwoudendorp. Hou vooral de kanalen van het zwembad in de gaten. Om geïnformeerd te worden, daar zijn jullie druk mee bezig en dat gaat ook helemaal goed komen. Tot slot, Dick, mocht het nou zo zijn dat er een plekje over is, neem je dan vanmiddag ook nog zelf even een plonsje?
1: Ik ga zeker even kijken. Ik ben er al heel druk mee geweest, maar ik vind dit is natuurlijk wel een hoogtepunt voor alle vrijwilligers. En dat zijn we als bestuur ook. Dus ik wil zeker even kijken hoe dat allemaal loopt.
0: Nou, dan zou ik ervan gaan zeggen, ga er vooral van genieten, want het is een bijzondere dag. En laten we hopen dat het bij jullie allemaal op een leuke manier ook wordt gevierd eigenlijk, door lekker te zwemmen met z'n allen.
1: Gaat helemaal goed komen, denk ik.
0: Dat denk ik ook. Dick Berkhout van Zwembad Hazelaar in Hazenwoudendorp. Dankjewel en mooie dag gewenst.
1: Dankjewel, hetzelfde.

0: Ijs, de wind en zeilen zorgen ervoor dat je een beetje afkoelt. Nou ja, dat kan op een zeilbootje prima. Moet je je wel goed insmeren, want ik heb me ook laten vertellen, dat kan best warm aanvoelen op het water. Want je bent op het water, niet in het water. Dus af en toe is het dan wel handig om even het water in te duiken.
1: Ze zeggen wel eens, je verbrandt van boven en van onderen dan. Hè? Want dat water, dat weerkaatst de zonnestralen.
0: Oh, zo, op die manier. Dus vergeet je billen vooral ook niet om die even in te smeren.
1: En je driedubbele onderkin.
0: Ja, dat gaat van onder natuurlijk ook reflecteren. Ja. Zo is het wel, ja. Zeg, Tim, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Wesley.
0: Ja, jij hier, zou ik bijna zeggen. Maar ik heb jezelf gevraagd om hier te zijn. Vandaag natuurlijk het verhaal toch wel een bijzondere situatie. Heb jij eerder wel zo'n situatie meegemaakt waarvan je dacht, nou, dit zou bij wijze van spreken code rood moeten zijn?
2: Nou, als ik er heel nodig moest poepen op zender. Maar ja, voor de rest niet eigenlijk.
0: Het was voor jou persoonlijk code
2: rood? Dat was meer persoonlijk, ja.
1: Nou, code bruin meer dan.
2: Maar zoals dit heb ik natuurlijk niet meegemaakt, nee.
0: Hoe is het voor jou eigenlijk? Want dit is natuurlijk, ook voor jou thuis is het warm. Het is voor je familie is het warm. Voor jouzelf is het warm. Hou je het een beetje vol?
2: Ja, ik hou het al aardig vol, ja. Het is gewoon een kwestie van heel veel drinken. Gewoon goed blijven eten, dat is ook belangrijk. Ja. Vermijd absoluut geen zout. Zout gaat je echt helpen in deze weersomstandigheden. Maar alleen als je ook echt blijft drinken.
0: Dat
1: wel.
0: Het moet eigenlijk in combinatie zijn van. Ja. Hè? Het is niet apart van elkaar. Ja, gisteren hadden wij een aantal tips ook doorgekregen. Bijvoorbeeld van onze vrienden uit België. Die zeiden van, neem lekker een bakje met patat en doe er wat extra zout op. Maar overdrijf ook niet, want dat kan natuurlijk ook weer voor je nieren slecht zijn. Maar drink ook weer niet al te veel water, omdat je van alleen maar water misselijk kan worden. Dus die combinatie zou eigenlijk de gouden tip zijn om deze dag door te komen.
2: Exact, en gewoon fruit. Hè. Gewoon waterbloemen kopen, fiets naar die winkel naar binnen en zegt, heb je nog waterbloemen? Koop ze, eet ze op en dan kom je helemaal deze dag door.
0: Van die grote meloenen bedoel je?
2: Exact.
0: Oké, nee, duidelijk. Heb je zelf nog iets waarvan je zegt, nou, dit heb ik van de week ondervonden. Dit helpt mij om een warme dag door te komen?
2: Nou, nee, gewoon de ventilator op misschien 20 centimeter van je voeten zetten. Ja. En dan proberen te slapen. Ja. Een betere tip heb ik niet voor. Ja, gewoon je hele huis verduisteren.
0: Ja, wat dat betreft, jij hoort ook op de achtergrond een beetje dat gezoom natuurlijk. Wij hebben je ook die ventilatoren aanstaan om ervoor te zorgen dat het hier in ieder geval minder warm is dan buiten. 33 graden is buiten. Nou, hier is het 26 graden. Is op zich nog best te doen.
2: Tenminste, ik vind het best aangenaam, ja.
1: Je merkt wel hoe meer mensen in de studio komen te staan, hoe warm dat de temperatuur hier wordt. Want hij is weer een stukje omhoog geschoten.
0: Ja, maar dat komt ook omdat ik het gewoon vrij warm heb en voor een beetje extra warmte zorg, zeg maar. Zeg Tim, jij zometeen tot 4 uur op Studio Alphen. Jij gaat Lucky zometeen op pad sturen. Gaat inderdaad even op zoek naar de lekkerste ijssmaak op dit moment, of de meest favoriete. En we gaan hem ook even proberen om, tenminste dat moet hij zelf doen, in een koelcel te proppen. Om te kijken of die past.
2: Nou, fijn voor Luc.
0: Er was ooit eens een keer een artiest die zei, dat is vrouwtje namelijk. Ik wilde even kijken in de meterkast of ik paste en dat past, weet je wel. Voor Luc geldt dat dan maar dan in de koelcel.
2: Ik wil dan wel een foto of een video hiervan zien.
0: Ja, dus Luc, voor jou ook nog even de vraag of dat jij een selfie wilt maken. Ja, dit wordt een hele bijzondere opdracht, maar het is een bijzondere dag. Dus,
2: voor op de socials zou het wel heel leuk zijn trouwens. Hè, dat je gewoon Luc in zo'n vrieskist ziet liggen en dan...
0: Ongelooflijk.
2: Ja. Dit doen we met code rood, zeg maar.
0: Ja, ik zie hem al kijken. Ik denk, nog even zo doorgaan. En ik ga niet meer op pad voor jullie. Goed, dat allemaal zometeen. Dus na 12 uur met Tim van Beckham tot 4 uur op Studio Alphen. En voor jou, Tim, er liggen ijsjes in de koelkast. We hebben voor zout gezorgd. Dat ligt weer op de redactieruimte. En ook cola, dat soort dingen. Dus jij komt de dag wat door.
2: Ik word hier vertroeteld ook al. Ja.
0: Zo is het inderdaad. Wij zijn er maandag weer met een ochtendshow. Normale uitzending hoor, tot 10 uur zijn we er dan. En voor nu, vanuit ons... Houd een beetje cool, zorg voor jezelf en voor de mensen om je heen. En dan moet het helemaal goed komen. Ik heb een beetje die corona-vibes, hè? Dat is toch een beetje...
1: Alleen is wel een beetje druk in de studio nu.
0: Ja, dat wel, ja. Voor de corona-vibes wel. Ja. Zeg, nog één ding dan. Het is tijd voor de grap van de dag. Ja, we hebben zojuist niet gedaan, dus dat moeten we nu wel doen natuurlijk.
1: Veel te warm daarvoor, man.
0: Ja, zorg gewoon voor een beetje extra warmte. Dat is wel een beetje balen, maar toch. Ik heb een raadseltje. Wat doet een moederpad, weet je wel, zo'n halve kikker, als haar kinderen kwijt is? Dus wat doet een moederpad als haar kinderen kwijt
1: is? Dan gaat ze naar de padvinderij.
2: Ja, padvinderij. Ja.
0: Het snottert en het zwiert in de bomen. Wat is het?
1: Het snottert en zwiert in de bomen?
0: Ja.
1: Een snotaap.
0: Tot slot, op hoeveel pootjes loopt een duizendpot over een mesthoop heen?
1: Met zo weinig mogelijk. Weet ik dat.
0: Ja, 999, want hij heeft één pootje nodig om zijn neus dicht te knijpen. Nou, je merkt het al, wij zijn bevangen door dit. Het niveau daalt alweer, maar goed, dat is op zich het niveau wat we elke dag hanteren bij de grap van de dag. Dus zover is er niks veranderd. Nou, dat. De groeten. Ik ga mijn zwembadje in, denk ik.
2: Ciao.
0: Dag. Thijs.
3: Jongens, vergeet niet. Maak er wat van.
0: Oh ja.
4: Wauw.
5: De Ochtendshow.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Oh, we gaan straks even snel door.
8: Het is een doelpunt, ja hoor.
9: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
10: Jij zegt het, die keurt hem af.
11: Hij schiet hem in het doel.
12: Wij zijn erbij.
13: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
12: Jij bent erbij.
13: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
12: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
14: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
12: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
15: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
12: Vacature@studioalve.nl.
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
17: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. 6 mensen kwamen om het leven, ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald. Verspreid over het land, onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt en op de bezette Krim een olieterminal. Volgens Oekraïne worden in de chemische fabriek explosieven voor het Russische leger gemaakt. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van die Belgische stad noemde destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. De voormalige First Lady van Zuid-Korea is veroordeeld tot 7 jaar cel voor omkoping. Kim Jong-hee werd vorig jaar gearresteerd, onder meer omdat ze 2 Chanel-tassen en een diamanten ketting aannam van religieuze groepen in ruil voor politieke wederdiensten. Hee is de vrouw van de vorig jaar afgezette Zuid-Koreaanse oud-president Yoon. Die zit een levenslange celstraf uit voor poging tot staatsgreep. De hitte van de laatste dagen treft zo'n 70% van het Europese continent, berekent het Franse persbureau AFP. Bij zo'n 420 miljoen mensen is het 30 graden of meer. In Nederland geldt vanwege de hitte code rood. Ook andere landen hebben hittewaarschuwingen afgegeven. En het weer zonnig en heet, maximum temperaturen 36 tot 40 graden. Op de Wadden wat minder warm. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
16: Dit is Studio Alphen.
5: Met nu.
2: Goedemiddag.
5: Wij zijn erbij. Net als jij.
16: Studio Alphen.

0: is Bruno Mars. And I just might. Op Studio Alphen. En het is vandaag uiteraard snik en snik hey buiten. En dat betekent dat er code oranje is afgegeven. Al vanaf vannacht om 12 uur natuurlijk. Tot en met heel deze dag eigenlijk. Zometeen gaat Luc op pad voor jou. Gaan we onder andere testen wat nou de lekkerste ijssmaak is tijdens het code oranje weer. En gaan we kijken of hij ook in zo'n vrieskist past in de supermarkt. Dat gaan we allemaal zo testen. Ook bel ik zometeen nog met Jorrit Wuppers van het zwembad PWA van Koudekerk aan de Rijn. Om te kijken of dat zwembad wel open is. Want ja, in Hazenswoude is het zwembad dus wel open. De Hoorn is hier dicht. Blijft maar spannend of zwembaden niet gaan sluiten of niet. En het is natuurlijk wel lekker als jij ook zo meteen de verkoeling kan opzoeken. Ja toch, laten we eerlijk zijn. Dus of jij zo die kant op gaat, dat hoor je over een kleine 5 minuten. Eerst hoor je nog Bastille en World Go Mad. En ook Jungle Keep Moving. Hoor je nu bij Studio Alphen.
1: Het is een beetje warm hier aan.
2: Hey, Krim.
1: Hey. Het is warm hier aan.
3: Het is snik heet.
1: Snik heet.
3: Snik heet.
1: Snik heet.

0: warme, zwoele zomerdag. Het is code rood. En menig mens wil de verkoeling opzoeken met deze temperaturen. Dat kan niet in een zwembad de Hoorn. Dat kan wel in Hazeswoude. Maar kan dat ook in Koudekerk aan de Rijn? Goedemiddag. Ik spreek met Jorrit Wulvers, toch? Van het PWA. Ja, Jorrit, hi. De grote vraag is, want de Hoorn die is hier in Alphen aan de Rijn gesloten. De Haaslaar is in Hazeswoude wel open. Maar zijn jullie open?
1: Wij zijn open alleen voor abonnementhouders.
0: Alleen voor abonnementhouders?
1: Ja.
0: En vanwaar is deze, keuze gemaakt?
1: Wat je in de introductie al zei, is de Hoorn is dicht.
0: Ja.
1: In andere omliggende gemeentes zijn ook de zwembaden inmiddels gesloten. En al die mensen komen onze kant op. En dat kunnen wij gewoon niet aan met vrijwilligers.
0: Exact. En hoe houden jullie het veilig voor deze abonnementhouders?
1: Wij hebben meer personeel opgetrommeld vandaag. Dus wij staan met een man of 5 aan het bad. We hebben beveiliging bij de poort staan. En daarmee proberen we het gezellig te houden.
0: Ja. En hoe zorg je ervoor dat... jij bent nu waarschijnlijk ook daarbij het zwembad. Hoe zorg je ervoor dat je zelf nog een beetje normaal kan werken daar?
1: Nou ja, ik zoek de schaduw op en ik heb een petje op. En je vooral niet druk maken bij Code Rood. Dat is wel het devies.
0: Ja. Dat is wel eigenlijk wel de beste tip, toch? Gewoon maak je niet te druk. Houd lekker chill. Ga die schaduw in. Ja, exact.
1: En het is gezellig in het zwembad zo. Weet je, zo kunnen we het net precies met elkaar behappen.
0: Ja.
1: We hebben een man of 700 al binnen gehad vandaag. Dus zo is het gezellig.
0: Oh, dat gaat best prima, toch dan?
1: Precies. Niks te klagen.
0: Ja. En zie dit nog ook bijvoorbeeld, stel het is morgen ook code rood, dan gaat het waarschijnlijk exact hetzelfde, hè?
1: Ja, dan gaan we hetzelfde doen, ja.
0: Gewoon lekker met de abonnementhouders.
1: We bekijken het gewoon per uur hoe het gaat. Dus aan de ene kant dat de vrijwilligers het allemaal nog kunnen uithouden in de warmte. En anderzijds dat de waterkwaliteit nog is zoals het moet zijn.
0: Ja.
1: En als dat zo blijft, dan kunnen we gewoon gezellig open.
0: Want hoe warm is het water nu bij jullie?
1: 28,5 graden.
0: Ja, het is op zich wel lekker om te plonsen, maar wel heel warm.
1: Nee, is veel te warm.
0: Veel te warm, hè?
1: Ja, onze streeftemperatuur is 22.
0: Ja. En je kan nu niks meer doen waarschijnlijk om het water een beetje kouder te maken?
1: Nee. Warmer wel, maar kouder niet.
0: Ja, en eigenlijk denk ik toch vaak van een zwembad, dat is, daar ga ik juist heen als het lekker warm is en dat soort dingen. Heb je misschien nog mensen... Dus geen abonnee zijn dan nog tips voor thuis bijvoorbeeld?
1: Ja, eventueel de Haaslaar. En anders worden toch de Rijn of de Zee geplast.
0: Ja, dat is zo makkelijk eigenlijk, hè?
1: Ja, precies.
0: Ja. Hey, bedankt voor alle info. Jullie zijn dus gewoon open. En tot hoe laat zijn jullie open voor abonnementhouders?
1: Ja.
0: En tot
1: hoe laat? Die mensen zijn ook gewoon welkom.
0: Ja. Maar jullie zijn wel gewoon heel de dag open?
1: Daar ga ik voorlopig nog van uit, maar ik weet natuurlijk niet hoe de situatie om 2 uur is.
0: Nee, precies.
1: Dan is het hoogtepunt van de dag en dan gaan we eens kijken hoe het dan is.
0: En stel er zij dus ontwikkelingen, ga je dat dan melden op socials?
1: Ja, en op de website.
0: Maar waar kunnen mensen dat dan checken?
1: PWA.nl.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Nou, dan wens ik jou nog heel veel, misschien wel sterkte in de schaduw of vertoef je wel lekker daar?
1: Ik zit nu in de airco, dus
0: dan heb je niks te klagen, Jorrit.
1: Nee, dat doe ik ook niet.
0: Ja. Nou, houd uit daar. Zorg ervoor dat de mensen het lekker daar kunnen zwemmen, kunnen vertoeven, kunnen recreëren. En dan houden we elkaar op de hoogte, oké? Okay?
1: Goed zo, dankjewel.
0: Helemaal goed, fijne dag. Doei. Tot ziens, doei doei. Ja. Ik kan dus gewoon lekker zwemmen nog in Koudekerk. Mocht je dus abonnee zijn... Hij zegt het ook al, de Hoorn die is dicht en de Haaslaar die is open. Dus mocht je geen abonnee zijn, volgens mij ben je bij de Haaslaar ook alleen welkom als je abonnee bent van het zwembad. Dus dat gaat een beetje lastig. Geldt dan, ga lekker naar of het strand of ga naar de zee gesloten. Dan kan je ook altijd heerlijk recreëren. Dat is zometeen. Als het goed is, gaat Luc van het Woud ook zo

0: op pad. Ook hoor je zometeen nog Hathaway en Live en ook One Republic. En All The Right Moves hoor je nu hier op Studio Alphen. Het is nog steeds code rood, het is snikheet, het is absoluut niet
1: lekker.
0: Maar we zijn hier wel voor jou met het laatste nieuws.

0: Ja, Hathaway en Live hoorden ze juist op Studio Alfa. Nog altijd hoor je Tim Verbeck hem hier op de zender. Tot en met 4 uur zal ik vandaag hier te horen zijn. Vanwege code oranje in het land eigenlijk, in de regio. En ik heb voor jou nu het laatste verkeernieuws. Want op de A20 Hoek van Holland richting Gouda, tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht, daar staat nu 7 kilometer file. Dat doe je ongeveer 10 minuten over. En ook op de A44 Den Haag richting Amsterdam, tussen afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen, daar zijn wegwerkzaamheden. Daardoor is de weg nu dicht en verwacht de eindtijd dat betreft 1 juli om 6 uur 's ochtends. Ook rijden nu geen treinen tussen Goes en Middelburg, mocht je vandaag naar Zeeland gaan. Geen Zoutelanden dus voor jou. Er rijden wel bussen tot laat in de namiddag. En dan nog een klein weerupdateje. Mag ook maar voor deze. Deze erbij, natuurlijk kan je kennen van Mario. Maar er wordt nu gemeld dat er extreme hitte is. Het is uitzonderlijk een hete periode met vandaag de piek van de hittegolf. Op uitgebreide schaal wordt het dus 35 tot 39 graden. En zelfs kan het 40 graden worden als je nu in Brabant bent bijvoorbeeld. Of in Limburg. Maar daar hoef je geen zorgen om te maken. Het wordt hier waarschijnlijk 37 graden. De komende dagen wordt het geleidelijk minder heet. En af en toe is de kans op felle onweersbuien ook aanwezig. Dus hou het allemaal in de gaten. Het kan zomaar weer omslaan. Zometeen hoor je hier onder andere Sommieu, maar eerst Sleder.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu.
0: Goedemiddag.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

Della Hill en de John Oates Adult Education hoorde je hier op Studio Alve tijdens deze Code Rood uitzending. En dit liedje kan je ook horen in het welbekende spelletje GTA V. Ja, die heb ik gisteren weer eventjes gespeeld. Toen bekend werd dat je dus GTA 6 kan pre-orderen. Jawel, dat spel was nu ongeveer 7 jaar in ontwikkeling geweest. En sinds 2019 zijn die developers van Rockstar eraan gaan werken. En ja, GTA V, dat kwam alweer in 2013 uit op de PlayStation 3. Ik weet niet of je dat nog kent, maar dat waren nog eens tijden, joh. Dan ging je dus bijvoorbeeld, dan moest je dat pre-orderen bij een speelgoedwinkel. En ik weet nog wel heel veel verhalen van ook mensen uit de regio. Die gingen dan stiekem nog om 12 uur 's nachts naar die speelgoedwinkel toe. En dan was het, ja, een beetje luguber. Ging dus die eigenaar van die speelgoedwinkel, ging dus daar achter die shop, gingen die GTA 5 dingen verkopen, als het ware. Nou, dat waren nog eens tijden. Die gaan we absoluut niet meer beleven met GTA 6. Misschien ben je nu ook wel aan het gamen thuis. Dat kan natuurlijk ook. Je kan altijd appen naar 0172-515153 om te laten weten wat jij nu aan het doen bent tijdens dit warme weer. Zo krijg ik ook een berichtje van Linda. Zij zegt, hoi Tim, wij liggen met de kinderen aan de Zegerplas. Het water is hier heerlijk. Nou, veel plezier, Linda. En ook Peter zegt, net een rondje gevaren over de Rijn. En nu ga ik er lekker aanmeren en een koud drankje nuttigen. Fijn weekend. Nou, Peter, dan niet alcohol gaan drinken, hè? Want ik weet niet of je de berichtgeving van Parijs hebt gelezen. Maar daar hebben ze dus een alcoholverbod, omdat er te veel mensen op de IC liggen vanwege alcohol drinken. En dat gaat ten koste van de normale zorg. En ook Arjan die schrijft, ik zit gewoon lekker op de trekker tussen de weilanden bij Hazenswoude. Warm, maar er moet ook vandaag gewoon nog gewerkt worden. Nou, zo is het, Arjan. En zeg ook PS, wil je alsjeblieft voor mij die nieuwe draaien van Rutger van Barneveld? De zwoele zomernachten, nou, die gaan we zeker beleven. Maar vooral kleffe zomernachten, hè. Ook zometeen nog Gavin DeGraw en Fire hier op Studio Alve.

0: Heerlijk, hè? Die zoele zomernachten van Rutger van Barneveld. Een enorme hit op dit moment. En Arjan, jij vroeg hem aan via de stuuralve WhatsApp 0172-515153. En ik heb zojuist vernomen dat Luc, jij staat nu bij de ijswinkel, hè?
1: Klopt inderdaad, zeker.
0: En jij gaat daar volgens mij vragen wat de beste ijssmaak is op dit moment. Of in ieder geval de populairste.
1: Dat klopt inderdaad. Daar kunnen we gelijk om mee beginnen. Ik zit hier met...
2: Vlinder.
1: En Vlinder, wat is nou de beste ijssmaak bij jullie ijssalon?
2: Nou eigenlijk hebben we allemaal hele lekkere ijssmaakjes. Dus er zal voor iedereen wel wat tussen zitten. Maar mijn favoriet is denk ik toch wel de cookies ijssmaak.
1: Oké, de cookies. En wij zitten hier buiten, Tim. Want ja. Eigenlijk is het zelfs in de ijszaak te warm. Hoe komt dat, Vlinder?
2: Nou ja, het is buiten sowieso al 36 graden en de zon schijnt natuurlijk lekker, dus die schijnt ook lekker naar binnen. Maar we hebben wel goede maatregelen getroffen. Dus er staan veel ventilatoren, we kunnen lekker drinken tussendoor en coolpacks in onze nek leggen, zodat we zelf niet oververhit raken.
1: Oké, super. Ja. Mooi om te horen. Is het misschien ook mogelijk dat wij die allerlekkerste ijsmaak even kunnen proeven?
2: Dat kan zeker.
1: Nou, Tim, dan lopen we even naar binnen.
0: Ja, dat zou ik zeker doen als ik jou was.
1: Ga ik jullie even meenemen hoe lekker die echt is.
0: Ja, en is het ook, hoe ziet het eruit momenteel bij die ijswinkel? Zijn daar veel mensen of juist helemaal
1: net
0: niet?
1: Net moest ik wel even in de rij staan inderdaad. Maar momenteel is het rustig.
0: Kun je ook aan iemand vragen in de winkel welk ijs die nu heeft gegeten bijvoorbeeld? Of aan het eten is?
1: Mag jou wat vragen? Nou. Welk ijsje heb jij juist besteld?
3: Ik heb nog niks besteld, ik moet nog bestellen.
1: Oké, welke ga je bestellen?
3: Ik ga sowieso cookies en karamel denk ik.
1: Toch wel, de koekjes heb ik net gehoord dat hij heel erg lekker is. Ja. Nou, ik ben benieuwd.
0: Ja, jij gaat hem nu voorproeven.
1: Die is voor mij?
2: Ja.
1: Kijk eens aan. Als jij hem vasthoudt. Hij moet nu ook wel echt lekker zijn, hè?
2: Ja.
1: Gadver. Nee, grapje. Hij is erg lekker,
2: Ja, is het goed gekeurd?
1: Ja, zeker. Goeie keuze.
0: Die is lekker, hè? Dus Luc, het is allemaal lekker romige ijs wat je daar naar binnen kan werken. Dus. En die cookies, gewoon heel populair dus.
1: Dat schijnt.
0: Ja, lekker Luc. Hey, zullen we zo meteen weer bij jou terugkomen anders?
1: Ja, is helemaal goed.
0: Want jij gaat deze middag een rondreis maken, hè? Door Alphen aan de Rijn heen. Waar ga je bijvoorbeeld zo meteen heen?
1: Ik ga zo nog even kijken in de supermarkt hoe druk het daar is.
0: Mm-hmm.
1: Wellicht nog even bij de zegenplas of mensen nog een beetje aan het zonnen zijn. Of vooral onder de airco zitten thuis.
0: Ja, ik kreeg net een berichtje van Linda, die is daar nu aan het chillen, zei ze. Dus misschien kun je de groeten doen meteen.
1: Ah, misschien kom ik Linda wel tegen.
0: Ja, hartstikke leuk. Ja. Maar jij gaat zo meteen eens een beetje richting de supermarkt. Dus mocht jij daar ook momenteel zijn, dan kan je zo meteen onze verslaggever Luc daar verwachten. En Luc, ga even kijken of het daar lekker cool is, hè, in die supermarkt.
1: Ik ga even in die coolbox liggen. Helemaal
0: Kijk,
1: goed.
0: Dat is een mooie afspraak die we hier hebben gemaakt. Dankjewel voor jouw inbreng, Luc. Dan gaan we nu weer verder met de muziek. Want hier is Gavin DeGray. Die had je nog te goed van mij. En Fire ook zometeen nog hier op de zender. Dolly Parton en Jolene. En ook Sarah Larsson en haar Midnight Sun komen zo nog voorbij. Tijdens deze uitzending op Studio Alphen.

0: sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 1 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. De ministerraad neemt vandaag een definitief besluit. In het plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer komen waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Vanmiddag om 3 uur presenteert landbouwminister Van Essen het complete stikstofplan. Oud-onderwijsminister Arie Slob spreekt tegen dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Kinderombudsman Kalverboer zei eerder deze week dat het kabinet bij de schoolsluiting kinderen vergat en dat het ministerie niet reageerde op haar alarmerende rapporten. Voor de enquêtecommissie Corona zei Slob dat die kritiek hem behoorlijk raakt. Volgens hem hadden kinderen topprioriteit en konden ze alsnog naar school als dat nodig was. Aanpassen van werk bij heet weer moet niet wettelijk worden geregeld, vindt minister Aartsen. Volgens hem is dat meer een zaak van cao-overleg tussen werknemers en werkgevers. Zo staan in de bouw cao-afspraken over vorstverlet. Wel roept Aartsen werkgevers op niet te streng te zijn bij heet of koud weer. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op publiek. 6 mensen kwamen om het leven. Ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Het weer zonnig en heet. Maximum temperatuur 36 tot 40 graden. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu Tim van Bekkum.
1: En Douwe Bob.
9: Wij zijn erbij.
7: Studio Alphen.

Bob en Mo en nog even blijven, hoorde je nu op Studio Alphen tijdens deze Code Rood-uitzending. Mijn naam is Tim van Beckum en ik ben hier tot en met 4 uur om jou het laatste nieuws te geven. De ontwikkelingen door te geven van het weer natuurlijk. Bijvoorbeeld de zwembaden, de Hoorn, die is nu gesloten. De Haaslaar en de PWS en PDA, volgens mij in Koudekerk, die zijn nu wel open, maar alleen voor abonnementen. Dus houd daar rekening mee. Natuurlijk de Zegerplas, die is gewoon helemaal gratis. Dus daar kan je gewoon heerlijk vertoeven. Zometeen ga ik praten met Luc van het Woud, want hij is nu in een supermarkt. En hij gaat daar proberen om in een ijskast te kruipen. Om te kijken of dat lekker is tegen die hitte. Nou ja, een beetje open deur natuurlijk. Dat is natuurlijk absoluut heerlijk. Dat wil iedereen nu momenteel ook in zijn huis, denk ik. 1 grote ijskast waar je eventjes lekker in kan zitten. Maar goed, dat misschien zometeen nog op de socials. Wat ben jij aan het doen? Laat het ook even weten via 0172-515153. Kan gewoon per WhatsApp of per telefoon. Eerst nog Charlie Gere en My Madonna. Hoor je op Studio Alphen. I just wanna dance a little bit closer.

0: Heerlijk, hè? Die zomerse tunes. En deze is een van mijn favorieten van dit jaar. Het is Charlie Gere, de Indiaanse Engelsman en My Madonna. En ons Luc van het Woud uit Boskoop, die staat nu in een supermarkt. Toch, Luc?
1: Dat klopt inderdaad, Tim. Ja.
0: Want wat ben je daar aan het doen?
1: Nou, ik moet zeggen, ik denk dat ik hier de rest van de dag lekker blijf. Want ik lig heerlijk tussen de vissticks en de frikandellen. En ik vind het wel goed zo.
0: Ja, maar je ligt dus oprecht nu in een ijskast.
1: Nee, even zonder dolle. Het is in de winkel is het erg lekker fris. Het is eigenlijk best wel druk, moet ik zeggen.
0: Ja, maar komt die drukte dan omdat mensen boodschappen inslaan of omdat ze daar de verkoeling komen opzoeken?
1: Ik denk beide. En ik denk ook de boodschappen, want het ijsvak ziet er verdraaid leeg uit. Mm-hmm. En wordt ook as we speak bijgevuld. Dus ik denk dat mensen hier voor beide komen.
0: En als je een beetje gaat kijken bij die schappen, wat is dan populairder? De waterijsjes of de room-chocolade-ijsjes?
1: Nou, net als wat ik zelf vind, is met dit weer toch een waterijsje wel lekkerder. En waar zie ik ook meerdere lege schappen. Waar de roomijsjes wat meer aanwezig zijn.
0: Maar die zijn wel wat meer aanwezig, hè? Want ik weet niet of jij dat ook weet, maar waterijsjes, die helpen je dus meer met het verkoelen van je lichaam dan roomijsjes. Dus mocht je daar zo zijn, Luc, en je ziet iemand daar een pakje van die chocoladeijsjes op een stokje pakken, mag ik merk niet zeggen. Dan moet je even zeggen, als de hele irritante bedweter, ja, maar jij weet toch wel dat dat helemaal niet helpt tegen de verkoeling. Nee, maar dat is dus echt zo.
1: Ja, want, ik ga het zo testen. Ik denk dat ik een pak waterijsjes onder mijn t-shirt stop. En ook een van degene waar ik het merk niet van mag noemen. Dan ga ik het even testen.
0: Ja, want het ding is, dus als jij dus die ijsjes met een chocoladepistokje eet, dan je lichaam heeft dat zeg maar langer nodig om dat te verteren. Waardoor je dus het warmer krijgt. Want verteren, dat kost gewoon energie. En waterijsjes, daar kan je echt de godganse dag blijven eten. En fruit, dat helpt je ook met hydrateren. Dus dat volgt wat langer vast. Dus dat helpt gewoon beter. Dus niet dat je daar zo meteen allemaal advies moet geven, want daar krijg je helemaal niet voor betaald, hè, natuurlijk, Luc. Maar dat je het ook even weet.
1: Dat, nee, dankjewel.
0: anders profiteert de supermarkt natuurlijk.
1: Wat een feitje, Tim. Wauw.
0: Ja, het zijn wel weer de feiten. Maar Luc, één ding, dat vragen we ons toch wel een tijdje af, hè. Is het mogelijk om een foto van jou te hebben in een van die ijskasten?
1: Mochten mensen mij privé bericht sturen, dan kan tegen betaling, is alles mogelijk.
0: Ja, dat is ook echt het enige juiste antwoord, hè, natuurlijk, Luc. Ja, hey, zie jij in de
1: dat
0: buurt
1: wel, ja,
0: toevallig nog mensen lopen? Of,
1: Nou, net stonden er best wel wat mensen om me heen, maar dat is allemaal gevlucht zijn voor me.
0: Oké, dat zou ik ook doen, omdat ik jou zie. Nee hoor, grapje. Hey, blijf jij nog heel veel daar of waar ga je nog heen?
1: Ik denk dat ik zo de auto instap en even naar de Zegerplas rij.
0: Kijk, dat zijn
1: daar
0: nog eens.
1: Even kijken wat de stand van zaken is.
0: Nog eens idee. Dan horen wij jou zo meteen bij de Zegerplas. Doe rustig aan, Luc. Overhit jezelf niet. We hebben je nog nodig. En dan kom ik zo bij jou terug. Dat is beloofd.
1: Komt helemaal goed, Tim.
0: Helemaal goed. Tot zo, Luc. En dan tot slot heb ik een berichtje gekregen van een S. Kommers. Zij heeft een liedje gemaakt. En dat klinkt een beetje zo. Ja, wel samen met AI. Maar we zien het voor deze keer door de vingers. Je kan jouw favoriete liedjes aanvragen via 0172-515153. Via den app of per telefoon. Het is Hey You in de...

Nou, was het maar een droom, die hitte. Het is snikheet, ook hier in de regio tik het al bijna de 37 graden aan. Het voelt een beetje als Zuid-Frankrijk momenteel hier. Ook code rood daar afgegeven overigens. Het is bloedje heet. Maar dat voel jij waarschijnlijk ook wel aan als je nu thuis zit. Of misschien ben je wel in de tuin lekker aan het chillen in zo'n opblaaszwembadje. Dat is Miranda momenteel wel aan het doen. Lekker met de kinderen in het zwembadje liggen. Heerlijk, zegt ze. Ze ligt er ook zo te zien. Ze doet er een foto mee. Zit daar met een lekkere cocktail in de zon. Nou, in de schaduw moet ik zeggen. Dat is ook wel het verstandige wat je kan doen natuurlijk. Hè. Nu lekker de schaduw opzoeken met genoeg drinken om je heen. Droog vooral niet uit met deze temperaturen, want dat is alles behalve prettig. Inmiddels is Luc in het woud onderweg naar de Zegerplas, als het goed is. Zometeen horen we meer van hem daarover. Ik krijg ook nog een appje van Jasper. Hij zegt onderweg op de fiets naar Zomerdam wel even gestopt om een ijsje te eten. Want anders is het gewoon niet te doen. Dan hoop ik voor Jasper dat je een waterijsje hebt genomen. Want zoals ik al zei, roomijs, dat helpt alleen maar averechts. Dan hebben we ook nog, even kijken, Melissa. Zij zegt net klaar met werken. In Boskoop, en nu ook daar lekker een ijsje halen.

Daar hebben ze ook wel heel lekker ijs voor, maar dit zaak geeft je heel groot gelijk. En dan hebben we hier nog, even kijken, Henk. En Henk die zegt, hey Tim, ik sta nu op de camping. Lekker een stoeltje buiten, biertje in de hand. Ja, wat wil je nou nog meer? Ja, wat dacht je van deze? Oh, die heb ik gemist. Altijd op warme dagen. Deze doen met je basisschool. Het gaat diep terug in mijn gedachten. En we gaan hem zo weer lekker doen. Los Del Rio en de Macarena.

0: serotonin.
1: Ja, James Hype en serotonin hoorden ze juist op Studio Alphen. Ja, serotonin is ook wel een beetje dat gelukshormoon, hè, dat wij in ons hebben. Nou, dat hebben we vandaag denk ik iets minder. Tenzij je thuis zit er vol in de airco, dan gaat het denk ik wel goed. En als dat zo, laat het ook even weten, hè, via de app 0172515153. Laat even weten wat je aan het doen bent en wat je wil horen. Dan kunnen wij dat voor jou regelen. Eerst ga ik heel voor jou het ANWB verkeer opdragen. Want op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, tussen knooppunt Ippenburg en Zoeterwoudendorp, daar staat momenteel 11 kilometer file. Duur ongeveer 15 minuten langer over. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam, tussen Hoofddorp en Schiphol, daar duur je nu 5 kilometer en ook 7 minuten er langer over. Dan op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Omleiding ingesteld bij knooppunt Burgveen. Daar zijn bergingswerkzaamheden. Ja, dat bestaat ook nog. Verkeer richting Den Haag volgt daar via Sassenheim. Dus volgt daar de A4, de N44 en de N14, mocht u op tijd thuis willen zijn. Dan op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelevarensveen en Leidschendam. Daar staat 5 kilometer. Doe je 17 minuten langer over. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. Daar doe je 6 kilometer langer over je reis, wat betreft 14 minuten. Dan nog op de A44 tussen Den Haag en Oegstgeest Noord. Daar doe je de 5 kilometer, 5 kilometer in de file, duur je 12 minuten langer erover. En tot slot op de N206 Heemstede richting Zoetermeer tussen Stompwijk en Zoetermeer. Daar doe je er ook 4 minuten langer over. Dan het weerbericht even. Het is nog steeds extreem warm. Het is uitzonderlijk heet voor deze periode. Met vandaag de piek van de hittegolf kan uitkomen tot een graad of 39. Hieralve aan de Rijn zal het ongeveer een graad of 38 zijn. Dat wordt absoluut niet uitgesloten. We hebben hier een windkracht van 3 ook. Het is best windstil. En de komende dagen wordt het gelukkig wel weer een beetje minder. Af en toe is er dan wel weer kans op felle onweersbuien. Dat u dat dus even weet. Ja, maar als het goed is, ik krijg net in mijn oortje te horen dat Luc van het Woud, die gaat zo dus onderweg naar de Zegersloot. Dus dat hoor je zometeen ook nog. Suavemente en Elvis Crespo komen hier zo nog voorbij.

En anders ik wel. Ik heb ook zin in weekend. Dat was Michael Graydus en de weekend dat je hoorde op Studio Alphen. Mijn naam is nog altijd Tim Verbeckham. En ik ben hier omdat het code rood is in het land, maar ook hier in de regio. Dat betekent dat je mij tot en met 4 uur zal horen met het laatste nieuws. Maar ook met jouw laatste nieuws, want ik vroeg jou net, wat ben je aan het doen? Je kan altijd sturen naar onze app natuurlijk, 0172-515153. En ik krijg hier een berichtje van Marco en Denise. Ze zeggen, hoi Tim, we zijn net met de boot door de Heimanswetering gevaren. Het is echt een heerlijke dag. Nou, liever jullie dan ik, want ik heb het al snikheet bij die gedachten. We hebben hier nog de familie Vermeer. Ze zeggen dat zij de caravan aan het inpakken zijn en morgenochtend richting Frankrijk vertrekken. Nou, dan hoop ik voor jullie dat het Noord-Frankrijk is. Want in het zuiden, daar is het echt flink heet. Echt tropische temperaturen tot en met 42 graden. Dus heel veel sterkte en heel veel plezier alvast daar. En ook Bart die reageert. Nog een uurtje werken in Hazenswoude-dorp en dan lekker het water op. Nou, dat is toch heerlijk, Bart. Ik wens je heel veel plezier daar zo op het water.

Lichtelijk jaloers, want ik moet hier in de studio staan. Maar goed, hè, je moet het iedereen ook wel een beetje gunnen. Oh, ik krijg nu ook een berichtje binnen van Ilse. Ze zegt net klaar met een terrasjepak hier aan het Torbekkerplein. Wat een heerlijke sfeer is er vandaag. Gisteravond waren ze helaas gesloten, maar nu gelukkig weer open. Nou, dat is toch wel prettig, Ilse. Ja, veel mensen dus op het water. Oh, als ze maar de tijd konden terugdraaien. De tijd dat het kouder was. Zie je van het weekend, je share.

Heerlijk, hè? Human en Lenny Kravitz hoorde je op Studio Alphen. En hij staat ook binnenkort op een festival hier in Nederland. Hè? Hij staat volgens mij op Bospop. En dat is in Weert. Dus mocht je de beste man die in zijn sixties is, die nog altijd enorm in shape is, nog live willen zien, dan kan dat. Ik heb ook gehoord trouwens dat hij bezig is met een nieuw album maken. Dus daar misschien binnenkort meer over, dus over deze Lenny Kravitz. Het is nog steeds heel erg warm op onze live blog. Dus op www.studioalphen.nl hou je al het actuele nieuws hier in de gaten. En ook ik zal je een beetje bijbrengen wat er nu aan de hand is. Het is namelijk vandaag code rood en er worden hier gevoelstemperaturen rond de 40 graden verwacht. Ja. Dus blijf vooral even dit live blog volgen, want we houden dus op de hoogte van ontwikkelingen, nieuwtjes en adviezen. Op bijvoorbeeld aflassingen. Bij bijvoorbeeld is Zwembad de Hoorn nu gesloten. Je kan nog wel naar de Hazelaar in Hazenswoude of naar het zwembad in Koudekerk als je abonnee bent. In ieder geval is er net om 4:15 is het lokale hitteplan vastgesteld. Nou, wat houdt dat in? De gemeenteraad van Alphen aan de Rijn heeft gisteravond het lokale hitteplan al vastgesteld. Daarin staat eigenlijk exact hetzelfde als in het landelijke hitteplan. Het RIVM richt zich vooral op bewustwording, communicatie en samenwerking tussen organisaties. Maar extra aandacht, dat gaat uit naar jongeren die kwetsbaar zijn voor de hitte. Zoals ouderen van 75 jaar en ook jonge kinderen, zwangere vrouwen en mensen met een chronische ziekte of aandoening. Help elkaar dus waar het kan, want we hebben elkaar gewoon nodig in dit soort tijden. Het is niet voor niets code rood. Dus kijk ook een beetje om je heen. Ga eventjes naar de buurvrouw om te kijken of alles goed gaat. Dat soort dingen eigenlijk. En inmiddels kan je ook gewoon nog steeds lekker appen. Hè? Naar onze app 0172515153. Wat ben je allemaal aan het doen vandaag? Wat spook je uit? En wat wil je horen? Dat is ook een hele belangrijke. Ik krijg hier een berichtje van Erik. En hij zegt, Tim,

0: Ik ben misschien al wat oud, maar in de zomer van 97... toen vond ik dit echt een heerlijk liedje. Zou je hem alsjeblieft kunnen opzetten? Ik weet niet helemaal of dit de zender daarvoor is, maar ik ga het toch even proberen. Weet je wat, Erik? Ik vind het helemaal goed. Je vraagt aan 6 en...
1: Mesdames, messieurs, le disc jockey Zash est de retour.
0: Een cornval natuurlijk. Maar wel de Future Breeze Mix wil je graag horen. Dat staat er expliciet bij. PS, graag de Future Breeze Mix. Dat gaan we voor jou regelen. Ook zometeen voor Isabel heb ik nog de bankzitters. Samen met Thomas en Jack Bergen. Vader en zoon komt zo voorbij. Inmiddels is ook Luc van het Woud onderweg naar het meer. Daar gaat hij kijken wat daar allemaal te doen is. En of mensen daar nog kunnen vertoeven. Eerst dus 6 en een convoi.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij. En als je verliest moet je er ook staan, zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding.

0: Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Volkswagen in Duitsland heeft plannen om nog eens tienduizenden banen te schrappen, melden de Financial Times en zakenblad Manager Magazine. Er was al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Mogelijk worden dat er 2 keer zoveel. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Het gaat al lange tijd niet goed met Volkswagen, waar ook Porsche, Audi en Seat ondervallen. De Duitse auto-industrie heeft veel last van auto's uit China en van Amerikaanse importheffingen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine kunnen krijgen. De toeristensector ligt stil en zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Voor de enquêtecommissie Corona heeft oud-onderwijsminister Slob gezegd dat het onzin is dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Volgens hem raakte kritiek die kinderombudsman Kalverboer eerder leverde hem diep. Kinderen zouden topprioriteit hebben gehad, zegt Slob, en konden alsnog naar school als dat nodig was. Het kabinet is het in principe eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. In de plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones komen van 1 kilometer... waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt er een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
3: Ja, dankjewel. Dan krijg je nog het ANWB-verkeer van mij, Tim Verbeckum. Goedemiddag. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet. Daar is het 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. En dan ook nog op de A4 richting Den Haag tussen Roelevaansveen en Zoeterwoudendorp. Daar heb je nu 7 minuten vertraging. Dat komt omdat de rechte rijstrook daar dicht is. Daar heb je nu 20 minuten extra vertraging. Op de A20 dan Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Daar 6 kilometer en 7 minuten vertraging. Zometeen hoor je hier nog Bob Sinclair en World Hold On. En ook Luc van het Woud hoor je zo bij de Tsege Sloot.
1: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu
1: Tim van Beckum.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.
5: Boah, Sven. Klein beetje warm hier. Hey, Klim. Hey. Ja, het is warm hier.
6: Het is

0: Ja, Bob Sinclair en World Hold On. Dat is ook de boodschap die wij nu natuurlijk geven. Hou het nog even vol met deze temperaturen. Het is een code rood uitzending vandaag op Studio Alphen. En Luc van het Woud, jij bent bij de Zee Gesloot.
1: Ja, klopt inderdaad, ja. Ik ben hier met een koppel die lekker in de schaduw wat verkoeling zoekt. Mm-hmm. Hoe gaat het en hoe heet jullie?
2: Nou, ik heet Jessica Volgering en ik kom ook gewoon hier uit Alphen. En in mijn huis was het een beetje te heet. En ik heb geen goede airco, maar dat lossen we op met een bakje, met een kopje kippensoep.
1: Oh. Ah, lekker. En u?
3: Ik heet Piet Sirkzee en ik ben al etelijke jaren gepensioneerd en ik zit gewoon te genieten.
1: Mooi zo. En jullie zeiden net dat jullie lekker mensen aan het kijken waren. En mensen kijken, ja. Wat komt er nou voorbij?
3: Op het ogenblik niks. Maar ja, er komen regelmatig mensen langs en je zit voor je plezier buiten en lekker niks doen, lekker te relaxen. En het is geen weer om je eigen druk te maken. Dus allemaal lekker rustig en kalmpjes aan.
1: Ja. Mooi zo. Dus een kippensoepje om het te verkoelen, dat vind ik wel bijzonder. Hoe komt dat zo?
3: Nou, dat moet je dan naar Jessica vragen. Dat is
1: dan gaan we naar Jessica terug.
3: Jessica 3D.
2: Nou, dat is gewoon een beetje zout en je moet zout met hout, hou je vocht vast. En dat is weer goed voor alles natuurlijk.
3: Ja,
1: ja. Ja, inderdaad. Nou, de mensen hier zijn nog wel in de zon, Tim. Ik zie ook wel mensen voetballen.
0: Nog wel in de zon?
1: Ja.
0: Oh, wauw. Want we krijgen ook een melding binnen hier bijvoorbeeld van het KNMI. En zij zeggen van, joh, neem genoeg water mee en een paraplu, zodat je in de schaduw kan blijven.
1: Ja, ik zie toch wel wat aardig wat mensen zonnen. En er wordt zelfs nog gevoetbald in de zon.
0: Kan je even naar die mensen toe lopen van het voetballen? Want hoe houden ze dat in vredesnaam vol?
1: Ik kan er wel even heen lopen. Dan zeg ik, jullie weer gedag. Geniet ervan. Ik ben nu onderweg. De heren gaan nu ook het water in staan.
0: Want hoeveel mensen zijn er ongeveer, Luc?
1: Bij de Zee Geplast. Ik vind het nog flink druk eigenlijk. Eigenlijk is er best wel mensen het water. En ook gewoon op het gras. Heren, mag ik jullie wat vragen? De voetballende heren die...
0: Die hebben er geen zin in, hè?
1: Houden lekker bij het voetballen.
0: Ja, houden gewoon lekker bij het voetbal. Ja, praten kost ook wel veel moeite.
1: Dat is ook zo.
0: Hoe bevalt het zelf daar? Is het te doen voor jou?
1: Ik geef het nog een half uurtje, dan val ik denk om. Dus dan horen jullie niet meer van me.
0: Dat moeten we niet hebben, Luc. Hey, waar ga je zo meteen naartoe?
1: Dat weet ik nog niet. Ik moet even kijken waar er nog iets gaande is.
0: Oké, dan is het een
1: natuurlijk rustig gaan aan het doen.
0: Ja, ja, dan houden we gewoon lekker bij een verrassing. Ga jij snel weg daar bij het meer? En laat die halve zotte lekker voetballen daar, want die zullen ook wel neervallen zo meteen.
1: En dat denk ik ook,
0: dan horen we zo meteen van jou, oké?
1: Helemaal goed.
0: Helemaal goed. Tot zo meteen, Luc van het Woud. Doei, doei. Hey, we krijgen nu ook een appje binnen hier van Miranda. En Miranda zegt, ja, mijn dochter die is enorm Roxy Dekker fan. En zij heeft vandaag een nieuw liedje uitgebracht. En die heeft ze al 100 keer op repeat staan. Tim, wil je hem alsjeblieft voor mij draaien? Nou, Miranda, één ding weet ik wel zeker. Dat ga ik voor jou regelen. Dat gaan we voor je doen. Het is de nieuwste van Roxy Dekker. Het is Superstar op Studio Alphen.

0: Camila Cabello en Liar. En het laatste nieuws, dat kan je nog altijd volgen via het liveblog van Studio Alphen. En ook Luc van het Woud is nu op weg in de regio naar een woningbrand. Ik ben ook benieuwd hoe dat daaraan toe gaat. Maar let dus heel goed op thuis, hè, dat je apparaten niet overhit raken. Zometeen spreken met Luc van het Woud wat daar allemaal aan de hand is. Of hij in de buurt kan komen. In ieder geval nu via Omroep West een update gekregen. Dat het vandaag wordt tussen de 36 en 37 graden. Dat betekent dus ook dat we een recordwarmte, hè, achter de rug hebben vannacht. Het is nog nooit zo warm geweest vandaag. Dus let nog steeds goed op elkaar, op jezelf. Ga langs bij de buren, bij oudere mensen, maar ook jonge kinderen. Die moet je echt niet in hete auto's laten, bijvoorbeeld. Dus ga niet met z'n allen op pad. Je vergeet heel snel dingen nu met het warme weer. Dus ja, gewoon keep your mind head up, zeg maar. Hou alles goed in de gaten, drink genoeg water. En zo ook als die vrouw net zei bij de zee gesloten. Hè, bouillon werkt ook goed, want zout zorgt ervoor dat het vocht in je lichaam blijft. Ziet er wel een beetje bloedend uit. Maar goed, hè, wil je overleven of wil je flauw vallen? Die keuze, dat is aan jou. Ik hoop dat je de eerste neemt. Gewoon lekker blijven drinken, goed veel zout eten en ook lekker ijsjes smikkelen. Dat is het belangrijkste voor vandaag. En ook zijn mensen allemaal dingen aan het doen. Ondanks dit warme weer, zegt Joost. Ja, ik sta nu op de padelbaan. Misschien niet het slimste idee met deze temperatuur. Ja, Joost is anders geuit, zegt ze altijd. Hè? Dus ja, ik kan me op zich wel voorstellen waarom Joost daar nu staat. En ook Theo, die zegt, ik ben nu mijn ramen aan het wassen. Ze zijn nu zo vies. En ja, morgen heb ik geen tijd, dus ik moet nu wel. Achteraf gezien had ik misschien toch even beter een week kunnen wachten. Want het gaat ook weer regenen, heb ik gelezen. Ja, dat klopt. Het gaat binnenkort weer regenen, onweren. Vorige week was het natuurlijk super spectaculair. Hè, met al die bliksemschichten en in de lucht. Dat was echt heel bijzonder. Dat kunnen we wellicht dus weer krijgen. En ook de familie De Jong die gaat vanavond pas naar het strand, naar Scheveningen. Want daar zou je dus zeevonk kunnen zien vanavond. Nou, dat is wel heel erg spectaculair hoor, zeevonk. Ik heb hem zelf ook een keer gezien. Het is echt magistraal. Maar ik kom wel een beetje van een koude kermis thuis, hè, als dat er dan vanavond niet is. Vooral overdag is het namelijk aanwezig nu volgens mij. Zo'n 70% kan je overdag namelijk daar nu vinden. En de kans dat je het vanavond vindt, nou, dat is 25%. Dus ik wens familie De Jong daar zo meteen heel veel plezier vanavond. Hè? Ja, nu is het veel te warm natuurlijk. Dat snap ik zelf ook wel. Maar ja, hier wel de lekkerste, zwoelste, heetste zomerhits. Speciaal voor jou, waaronder deze. Wham and Wake Me Up Before You Go Go. Zometeen ook nog J-Lo en ja,
1: Mr. Worldwide
0: komt ook nog voorbij hier op Studio Alphen.

0: van de lekkerste summer bangers dit, hè. J-Lo. En Pippo hoorde je op Studio Alphen. En Luc, jij bent nu bij een woningbrand volgens mij.
1: Ja, hallo, hallo.
0: Hi Luc, hi.
1: Klopt inderdaad. In een appartement in een flat was er een kleine woningbrand ontstaan. Vertelde de brandweer mij net.
0: Mm-hmm.
1: Ik hoor net van een omstander dat die had van de politie gehoord dat er een ventilator die was vergeten uit te zetten. En die was in de fik gevlogen.
0: Dus
1: mensen, zet alsjeblieft je spullen uit.
0: Ja. Goed blijven
1: en
0: opletten.
1: Verder
0: ja.
1: Waren de bewoners dus niet thuis. Die waren niet aanwezig zelf. Er zijn ook geen gewonden verder. Wel waren er dieren aanwezig in de woning. Mm-hmm. En de dierenambulance is momenteel onderweg om deze verder te helpen.
0: Te helpen, ja. Dus uiteindelijk allemaal dus goed gekomen, begrijp ik.
1: Ja, op een klein brandje na.
0: Op een klein brandje na, inderdaad. Dus, hè, de boodschap is dus eigenlijk zorg ervoor dat je alles eventjes uitzet, hè, voordat je je huis verlaat. Want het kan zomaar overhit raken en dus in de fik vliegen. Luc, dankjewel dat je daar even naartoe bent gegaan en ons hebt verteld wat daar aan de hand is. Ook weer een wijze les, denk ik, hè, om het code rood mee te nemen. Waar ga je zo meteen naartoe?
1: Naar huis.
0: Ik ga gewoon lekker naar huis zo.
1: Nee, ik moet nog even kijken, Tim. Het gaat allemaal van de hak op de tak. Ik weet het ook nog niet.
0: Dan horen we zo meteen waar jij naartoe gaat. Zal ik zo in een update meenemen. Luc, doe voorzichtig. Vlieg zelf niet in de fik, alsjeblieft.
1: Dat ga ik proberen.
0: Hou je taai in,
1: meestal lukt dat
0: in
1: wel.
0: Deze hitte. Exact. Hey, dankjewel, Luc.
1: Geen probleem.
0: Yes, tot zo meteen. Dan heb ik er voor jou nog het ANBB. Ja, verkeer, dat moet ook nog gebeuren natuurlijk. Hè? Ja, ze zeggen ook hier bij de ANBB, let op. Dus extreme hitte. Dus neem vooral veel water mee in de auto. En eventueel ook een paraplu. Dan op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Hoogmade. Daar staat nu 12 kilometer file. Doe je 9 minuten over. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelof Arendsveen en knooppunt Hofvliet. Daar staat 7 kilometer file, doe je 10 minuten over. Je doet ook 10 minuten over deze file, namelijk op de A20 Hoek van Holland richting Gouda en Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Daar staat ook 6 kilometer. En dan op de A44 Den Haag richting Amsterdam. Nog steeds even uitkijken daar bij de afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen, want daar zijn wegwerkzaamheden. En die weg die is dus dicht. Mocht nog met de trein gaan vandaag, rijden geen treinen tussen Goes en Middelburg. Dus hou dat in het achterhoofd en ook tussen Amersfoort en Deventer. En Amersfoort, Barneveld, Centrum rijden er momenteel geen treinen door een seinstoring. Houd allemaal in de gaten ook, hè, via ons liveblog www.studioalphen.nl. Daar kan je alles volgen omtrent de ontwikkelingen van deze code oranje. Zometeen hoor je hier onder andere onder de zender Mac Miller en Deng. En ook Tiesto en Tame McRae komen zometeen voorbij.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu
2: Tim van Bekken.
0: Goedemiddag.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

Ja, Chesto en Tay McRae, 1035, hoorde je juist hier op Studio Alphen. En naast dat het code rood is, is het ook een beetje code oranje. Hè? Want onze prinses Alexia, zij is vandaag 21 jaar geworden. Dus ook namens Studio Alphen, namens mij, Tim van Bekken, van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag, Alexia. Dan wacht je natuurlijk al een beetje gerucht dat ze zou daten met Antoon. Dus vandaar hoor je zometeen ook Antoon op de zender. Maar eerst Hathaway en What is Love? De clubmix hoor je nu hier op Studio Alphen.

0: Ja, Antoon en de enige, en ik ben de enige die volgens mij hier in de studio zit, ergens in Alphen aan de Rijn. Ik zit wel heerlijk verkoeld hier trouwens, dus ik mag zeker niet klagen. Hopelijk heb jij het ook goed op orde allemaal. Zit je ook lekker in de verkoeling of ben je een lekker ijsje aan het eten? Wat je ook aan het doen bent, laat het gewoon vooral even weten, hè, aan Studio Alphen. 0172-515153, dat kan je gewoon appen. Op WhatsApp, maar je kan ook gewoon hier eventjes naartoe bellen. Mag allemaal, moeten we lekker een plaat aanvragen. Ik ben de moeilijkste niet vandaag. Het is namelijk code rood. En dan moeten we elkaar allemaal een beetje helpen. Hè. Laten we dat even wel wezen. Zo zegt Karin, ik ben nu lekker met een boek in de schaduw aan het liggen. En de radio zit aan en genieten maar. En zo is het, hè, Karin. Lekker genieten van de radio kan altijd met een boek. Dat gaat altijd hand in hand. Ook Sanne zegt, wij zijn onderweg naar mijn opa en oma. Want de koelbox die zit voller dan de kofferbak. Nou ja, dat vind ik wel een hele grappige van Sanne. Ja, zo'n koelbox, hè, dat is echt ideaal. Ik neem het ook wel eens mee als ik naar het strand ga. Dan kan je heerlijke ijsjes in doen, koude drankjes. Dan hoef je ook niet dat hele dure bier te kopen wat ze op het strand verkopen, weet je wel. Dus dat helpt ook echt op de lange termijn. Is dat een fantastische investering, Sanne. Dus slim bezig. Roor die zegt, ik zit op het balkon met een ventilator. Die draait inmiddels al overuren. Ja, en als je nou het huis uitgaat, hè, Roy, zet hem dan even uit. Want we hoorden net ook dat er op de vliestroom, daar was toch een woningbrand vanwege zo'n in de fik gevlogen ventilator. Dus houd dat allemaal in de gaten. Want technologie, dat is je grote vriend, maar ook je grootste vijand, zeggen wij altijd hier. Maar goed, laat vooral nog even weten wat je allemaal aan het doen bent. Je mag natuurlijk ook liedjes aanvragen. En dat deed ook Ria. Ria die zegt, hey Tim, ik was bij dat legendarische concert van Michael Jackson in New York. Dat was de dag voor 9/11. En daar was ook Shaggy. En Shaggy, dat was de, ja, even voor de context, Shaggy, dat was de favoriete artiest ook van Michael Jackson in die tijd. En Ria vraagt, wil je alsjeblieft It Wasn't Me draaien? Nee, Ria, ga ik niet doen. Jawel, ga ik doen. Gaan we doen voor jou, Ria.
1: Yo, man.
0: Het is Shaggy.
1: Open up, man.
0: Hey, Ricardo.
1: Yo, man. My girl just caught me.
0: It wasn't me. Op Studio Alphen.
1: I don't know how I let this happen.
2: Look who?
1: The girl next door, you know? I don't know what to do.
2: So it wasn't you.
1: All right.

0: Was me.
1: Wie dan wel?
0: Was me.
1: Zeg ze allemaal.
0: Was me.
1: Ja, Shaggy, Ricardo en docent It Was Me op Studio Alphen. En Luc van het Woud, jij bent als het goed is nu in winkelcentrum De Heerhof.
2: Klopt inderdaad, Tim. In De Heerhof nu.
1: Wat is er allemaal te beleven?
2: Nou, om heel eerlijk te zijn, is er hier niet zo heel veel te beleven.
1: Het is vrij rustig, verneem ik
2: uit. De mensen die er zijn, zitten vooral in de schaduw. Mm-hmm. En hebben niet zo heel veel zin in een praatje. Wat ik ook helemaal begrijp.
1: Ja, ja.
2: Zoals de mensen misschien wel horen, is de microfoon denk ik ook begeven door de warmte.
1: Ja, die is ook meegekapt. Ja, so be it. Hey, Luc, zie je vooral oudere mensen bijvoorbeeld in het winkelcentrum? Veel jongeren? Wat valt op?
2: En wat dus opvalt, is tegen het advies misschien in, is dat het vooral wat oudere mensen zijn die toch wel buiten de schaduw opzoeken.
1: Ja.
2: En een enkeling die met de kleine zelfs op pad zijn.
1: Mm-hmm.
2: Maar voornamelijk dus wat oudere mensen.
1: Is ze eigenlijk vrij uitgestorven eigenlijk dus daar?
2: Nou, uitgestorven zou ik het niet noemen, maar het is niet, laaiend druk, nee.
1: Nee, nee. Hey, Luc, is het wel een beetje te doen daar qua temperaturen als je daar door het winkelcentrum loopt?
2: Nou, ik moet zeggen dat hier wel een windje staat. Dat was bij de Zegerplas wat minder. Mm-hmm. Dus dat is wel erg lekker. Maar verder uit te houden, ja, lekker.
1: Mm. Ja, het is oké okay voor de omstandigheden dus.
2: Voor de omstandigheden, het is relatief goed.
1: Oké. Okay. Ja. Dus mocht je nog op uitgaan en boodschappen willen doen, dan is het wel misschien een idee om hierheen te gaan.
2: Ja, ik vind het hier wel het coolste tot nu toe. Nou moet ik zeggen dat het in elke winkel wel wat sowieso lekker is. Maar je moet natuurlijk ook buiten een stukje lopen.
1: Ja.
2: Dan is het hier wel lekker.
1: Nou, fijn om te weten, Luc. Hey, jij komt zo meteen weer terug hier naar de redactie. En dan bedank ik jou alvast voor alle goede bijdrage die je hebt geleverd in de afgelopen
2: Ja, geen weekend. Probleem. Was leuk.
1: Ja, toch?
2: Ja, zeker.
1: Jij hebt je nog een beetje volgehouden of ben je kapot inmiddels?
2: Nou, ik ben wel echt zeiknat. Sorry voor de details, iedereen, maar...
1: Ja. Nou goed, we hebben er een beeld bij, Luc. We hebben helaas geen before-foto gemaakt, dus ook geen after. Gelukkig voor jou.
2: Voor mij gelukkig inderdaad.
1: Ja, we bedanken jou. En voor de rest kan je gewoon op ons liveblog natuurlijk, op www.studioalver.nl, het laatste nieuws in de gaten houden rondom deze Code Rood melding. Luc, dankjewel. Ga je zo lekker omkleden als het mogelijk is. Zo niet, veel sterkte nog op onze redactie.
2: Dankjewel, Tim. Succes nog.
1: Is goed, dankjewel. Nou, dat is Luc van het Woud. Hij is de hele dag al onderweg voor jou, hè, in de Code Rood omstandigheden. Het advies van Dua Lipa zal ik niet volgen. Het is Physical op Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, jij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het KNMI heeft bekendgemaakt dat in een deel van het land code rood wordt verlengd tot morgenavond 9 uur. Het gaat om de provincies Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Voor de rest van het land, met uitzondering van de Wadden, houdt code rood vannacht op en daarna is het code oranje. Bij code rood moet iedereen zoveel mogelijk uit de zon blijven en rekening houden met uitdrogingsverschijnselen. Het KNMI geeft voor vanavond ook waarschuwingen af voor zwaar onweer in het zuidoosten. Het officiële dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Volgens interim-president Rodriguez wordt er druk gezocht naar overlevenden en wordt er voedsel en water uitgedeeld. Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten, veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine mogen hebben. De toeristensector ligt stil, zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. En het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet, met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. Dan nog het verkeer gemeld door de ANWB in de regio. En de meeste files staan in de zuidelijke helft van Nederland. Het is bijvoorbeeld druk bij de Haringvlietdam vanwege het Concert at Sea, dat gewoon doorgaat natuurlijk. Hier in de regio dan, op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Daar staat 5 kilometer file, doe je 6 minuten over. Op de A20, Gouda richting Hoek van Holland, tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel. Daar met 5 kilometer doe je 4 minuten langer over je rit. Tot zover dat. Zometeen hoor je nog hier op de zender Fleur East en Sex. En ook Magic en Root komt voorbij.
7: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu
7: Tim van Dekken.
9: Goedemiddag.
10: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

Fleur East en Sex op Studio Alphen. En ja, er is nog steeds altijd genoeg te doen natuurlijk. Hè? Ook als het enorm warm is. En je kan mij al de hele dag laten weten wat je nou allemaal aan het doen bent via 0172-515153. Ga gewoon even naar die website toe. Daar kan je ook op het WhatsApp-icoontje klikken, www.studioalphen.nl. Als je daarop drukt, nou, dan kan je dus gewoon met mij chatten. Dat is toch hartstikke leuk. En dan kan je laten weten wat je aan het doen bent, wat voor liedjes je wil horen. Deze had bijvoorbeeld net aangevraagd door Jolanda. En die is dus ook gedraaid. Dus mocht je nou de gelegenheid willen pakken om vandaag nog een beetje invloed te hebben op een discjock, dan kan het natuurlijk gewoon. Hey, ik vroeg natuurlijk, wat ben je allemaal aan het doen? En ook Kevin reageert. Hij zegt, hoi Tim, ik heb vandaag al 3 keer gedoucht. En het is pas middag. Nou, dan heb je ook wel, denk ik, goed omschreven hoe het voelt, hè, zo'n code rood. Dan ga je maar, blijf maar douchen. Ik hoop wel voor je trouwens, als je gaat douchen, dat is een goede tip van mij. Als je gaat douchen en je wilt gaan slapen daarna, ga dan eventjes warm douchen. Ja, het klinkt heel gek, hè? Warm douchen, ben je niet goed in je hoofd, Tim? Dat werkt dus echt, hè? Want als je dus warm gaat douchen voordat je gaat slapen, dan wen je al aan die temperaturen en dan kan het nog

0: alleen maar kouder aanvoelen als je dus in je bed gaat liggen. Dat is dus de tip voor nu. Ook Linda die reageert. Ze zegt, ik zweet op plekken waarvan ik niet wist dat het kon. Nou Linda, heel veel sterkte dan nog in die zon natuurlijk. Hè. Of zoek gewoon eventjes die schaduw op, want het is echt heel erg belangrijk. Ook als je bijvoorbeeld een huisdier hebt, hè, Peter. Want Peter zegt, net de hond uitgelaten. Volgens mij keek hij mij aan van, ben jij wel helemaal lekker? Oh, nou ja, zolang de hond niet gaat piepen, dan komt het helemaal goed. Hè. Vind ik altijd zo zielig als dieren of honden in het algemeen toch om aandacht vragen van, ja, het is wel heel erg heet. Mocht je dan toch de hond willen verwennen, ga dan eventjes naar een slootje of een meer in de buurt. Neem de paraplu mee naar buiten, zodat je geen zonnesteek krijgt. Hè. Maar geef wel een beetje verkoeling aan je huisdieren, mocht daar de kans voor zijn. Wellicht ook wel met een badje in de tuin. Kan je zelf wel liggen, maar dus ook voor de dieren is dat enorm lekker. Hou dat eventjes in het achterhoofd. En ook Karin reageert. Hey Tim, het is een heerlijke dag, maar ik wil graag nog wel even lekker meezingen met de heerlijkste meezingers van dit moment. Zou je voor mij alsjeblieft Justin de Wild en Chero willen draaien? Tuurlijk.
1: Dit is Studio Alphen.
0: Gaan we regelen, Karin.

0: Tangled Up.
1: Ja, Carrie Emerald en Tangled Up op Studio Alphen. Gaat tegenwoordig, maakt ze geen muziek meer onder de naam Carrie Emerald. Volgens mij dus dat onder de naam Jordan. Zullen we namelijk een andere richting ingaan. Maar toch, als ik heel eerlijk ben, ik mis dit wel hoor. Echt super lekker.

lekker, lekker zwoel ook in de zomer natuurlijk. Dan toch nog even wat nieuws omtrent het weer. Ja, dat het warm is, dat weten we inmiddels allemaal wel. Maar ik heb goed en slecht nieuws voor jou. Het gaat minder warm worden. Het andere nieuws is, er komen zware onweersbuien met regen, grote hagelstenen en windstoten tot 100 km per uur. Dus dat is weer het andere uiterste. Dat zal gebeuren in Zuid-Holland. Dus vanaf vandaag om 11 uur tot en met zondag 12 uur kan het nog steeds code oranje zijn. Dus geen code rood meer. Maar je moet ook rekening houden met zware windstoten dus. En hagelstenen van wel 2 tot 5 centimeter. En dus ook windstoten tot 100 km per uur. Dus dat is echt wel weer het andere uiterste. Het klimaat slaat een beetje op hol de afgelopen 2 weken. Eigenlijk een beetje wat je van de week zag natuurlijk. Hè, met al die grote bliksemschichten, die enorme onweersbui. Dat kan je dit weekend weer verwachten. Dat meldt het KNMI inmiddels. Dus houd elkaar dan ook weer goed in de gaten. Ga niet onnodig de weg op, dat soort dingen. Maar dat is allemaal voor later. Voor nu is het belangrijk dat we elkaar helpen. Dat we elkaar genoeg water geven. Gewoon lekker blijven drinken. Waterijsjes, die werken beter dan room- en chocoladeijsjes. Dus houd het in de gaten. En het beste waterijs, dat is dus ijs wat met fruit vermengd is. Want fruit zorgt ervoor dat je meer vocht in je lichaam houdt. Net zoals zout. Niet te veel zout eten, dat is niet goed voor je nieren. Dus eet het wel gewoon met mate, zeg maar. Maar een klein patatje hè, na het zwemmen vandaag, dat kan vandaag helemaal geen extra kwaad. Dus gewoon lekker doen. Gewoon lekker genieten van dit weer. Ga lekker in de tuin zitten. Bijvoorbeeld net zoals Jolanda. Zij zit ook lekker in de tuin met de kinderen. Ze hebben een opblaas zwembad opgezet. En daar zitten ze nu met z'n drieën in. Terwijl papa in de keuken staat. Nou, lekker dan is dat papa weer aan het werk gezet. Dat mag allemaal. Stuur even in wat je wil horen zo meteen hier op Studio Alphen. Dan gaan we nu eerst deze draaien voor Esmeralda. Het is Lady Gaga en Just Dance dat je hier nu hoort.

0: Lady Gaga en Kobe O'Donis en Just Dance op Studio Alpha. Ja, ik zou het je nu niet aanraden om te gaan dansen. We krijgen het absoluut sneak heat van. Dat is één ding dat zeker is. Ik heb voor jou nu het laatste nieuws op de weg. Dat houdt, nee, niet deze. Deze. Van de ANWB. Het is nu rustiger dan normaal. De meeste files staan in de zuidelijke helft van Nederland namelijk. Er zijn nu in totaal 3 meldingen met een totale lengte van 7 kilometer... en een totale vertraging van 7 minuten. We beginnen op de A20, Hoek van Holland richting Gouda... tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht. Daar 4 kilometer en 3 minuten. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland... tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel... daar 3 kilometer en 4 minuten. Op de A44 dan de Den Haag richting Amsterdam... tussen afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgveen. Er zijn nog altijd wegwerkzaamheden. Daardoor is de weg dicht. De verwachte eindtijd daarvan is 1 juli 2026, dit jaar gelukkig nog... om 6 uur 's ochtends. Dus houd het even in het achterhoofd. Mocht je dus rijden op de A44. Zometeen hou ik je nog op de hoogte van het actuele nieuws... rondom de Code Rood natuurlijk hier in de regio van Alphen aan de Rijn. En ook hoor je nog muziek. Busy en Kraantje Papi, Zin in de Zomer, komt zo voorbij. Net als Michael Jackson en La Billion Girl.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu Tim van Bekken.
0: Goedemiddag.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

Oranje Papi en Zin in de Zomer, man. Nou ja, als je met dit weer de zomer moet doorkomen, dan vraag ik me nog af hoeveel zin ik heb in die zomer. Hè? Een beetje graad rond de 30, dat zal wel oké zijn. Maar 38, dat is zelfs mij ook te veel. En dat vindt ook Dennis. Hij zegt, ja, ik ben nu op kantoor en ik plak letterlijk aan mijn bureaustoel vast. Nou, dat is niet zo prettig, Dennis. Misschien even aangeven bij de baas of ze een ventilator voor je kunnen halen of airco kunnen aanschaffen. Ilona zegt, de koelkast is vandaag mijn favoriete plek in huis. Hij staat al de hele tijd open. Dat piepen, dat negeren we maar gewoon even. Het is broodnodig. Zo kan je het ook inzien natuurlijk, Ilona. Zometeen nog The Wickfield, sorry, en Saturday Night is Dan Henley en The Boys of Summer.

Al Wakefield. En Saturday Night hier op Studio Alve tijdens deze kwaliteitenuitzending. En er is nog van alles natuurlijk te doen in de regio. Bijvoorbeeld de zwemmen bij de Hazelaar in Hazenswoude. Dat kan altijd nog steeds. Niet dus in de Hoorn. Ook Archeon en scholen die zijn nu dicht. Daardoor springen jongeren nu ook massaal van bruggen af voor verkoeling. Dat levert ook mooie plaatjes op. En heb je dan ook leuke foto's gemaakt tijdens deze prachtige, ja, toch wel hete zomerdag. Stuur het even door naar redactie@studioalve.nl. En we weten jou zo nog terug op onze website. Eerst Euphoria van Loreen.

Calvin Harris en Blessings. Misschien zie je hem ook nog wel op Ibiza, mocht je daarheen gaan op vakantie. Kan natuurlijk allemaal. Hopelijk is het daar wat verdraaglijker dan hier in Alphen aan de Rijn op dit moment. Want het is echt niet te doen. Snikje, snikje heet. Zometeen heb je hier na mij nog de vrijdagmiddagshow met Jens. De nieuwe deuntjes komen ook voorbij. En natuurlijk aan de Bar Radio met Dylan en Koen hoor je ook vanavond hier gewoon bij Studio Alphen. Hou onze website in de gaten, het liveblog. Daar kan je alle actuele dingen zien. Betreft code rood, www.studioalphen.nl. En deze is voor René uit Boskoop, want hij vroeg... Hoi Tim, kun je Hellraiser van Ozzy Osbourne voor mij draaien? Het past wel bij deze hitte van vandaag. En zo is het, René. En hier is hij, Ozzy Osbourne en Hellraiser.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Heel warm, 4 uur. Leuk dat je luistert naar Studio Alfa. Je krijgt eerst het nieuws van NOS.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd komt het kabinet naar buiten met de nieuwe stikstofplannen. De grote lijnen zijn al uitgelekt. Rondom 15 kwetsbare natuurgebieden komen zones van een kilometer waar de uitstoot van stikstof beperkt moet worden. Rondom 85 andere gebieden komen kleinere zones. Veehouders in die gebieden verhuizen of krimpen in om minder stikstof uit te stoten. Op die manier wil het kabinet Nederland weer van het stikstofslot halen, zodat er weer woningen kunnen worden gebouwd. Het officiële dodental na de zware aardbeving in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, bevestigt het Openbaar Ministerie in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was Mats Grotenbrech, een bekende amateurvoetballer. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waar 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. In de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen, schrijven Chinese media. Het gaat om de iconische CITIC Tower met ruim 500 meter, het hoogste gebouw van Peking. Of er slachtoffers zijn is nog niet bekend. Op beelden is de inslag te zien en daarna vallende brokstukken. Het weer zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Vanavond kans op onweer. Morgen opnieuw heet, eerst zon, later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
7: Yes, dankjewel. En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Geen files, maar wel code rood. Dus mocht je de weg op gaan, neem genoeg water mee en een paraplu. Als je dan strandt, dan kan je in ieder geval nog een tijdje uithouden.
9: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu
9: de Vrijdagmiddagshow met Jens.
10: Wij zijn erbij, net als jij.
9: Studio Alphen.

Zo, leef je nog? In welke staat van zijn ben jij? Ben je nog vast vloeibaar of al langzaam aan het verdampen? Ik heb mezelf opgeofferd om in deze tropische temperaturen jouw gezelschap te zijn, want rood is immers ook de kleur van de liefde, hè? Straks hoor je alles over het kinderlintje in Alphen aan de Rijn. Wethouder Maurits de Vries komt er zo alles over vertellen. Dus ik zou zeggen, trek met dit warme weer alles uit, maar hou je radio aan. Welkom in de vrijdagmiddagshow.

Vooral zeggen, doe rustig aan. Jason Derulo neemt je zo nog mee in zijn gedachtenspin, zoals uit 2010. Naar Robert van Hemert met zijn toch wel grote zomerhit van vorig jaar, Mona Lisa.

Ik weet niet of je weet waar wij met Studio Halve zitten. Wij zitten in het Castellum. Bovenste verdieping. Plat dak, glazen gebouw. En om het hier draaglijk te maken hebben we er dus een airco neergezet. Zoals je misschien hoort. Wacht even. Ik ga hem heel even uitzetten. Kijk hoor. Ja, oké. Dat ding is lekker hoor. Wat verkoeling is oké, maar zoveel herrie van zo'n apparaat. Ik ga kijken of ik hem steeds tussendoor eventjes even uit kan zetten. Dat je niet zoveel last hebt van het geluid van die airco. Ik hoop dat jij wel goed jezelf cool kunt houden in deze hitte. Mocht je af en toe dus wat ruis op de achtergrond horen. Ik heb een airco en een ventilator en een deur die open staat. Hier op de redactie zit chaos. Maar het is in ieder geval cooler dan bij mij thuis. Ik vond het vannacht toen ik wakker was toch beter. Toen ik voor de televisie zat, de deuren open had en naar het Nederlands elftal keek. Gelukkig gewonnen tegen Tunesië. Met vlagen goed, met vlagen slecht. Misschien dat je ook al net wakker bent omdat je vannacht ook nog om 4 uur de wedstrijden hebt gekeken. Wat was het ook alweer? Ik moet zeggen dat ik dus niet wakker ben gebleven zoals je merkt. Vannacht speelde. Oh ja, Australië, Paraguay en Turkije, Amerika. Als je ze hebt gezien, ik hoop dat het waard was om wakker te blijven. Misschien dat je dus ook al net wakker bent. Een beetje een gekke dag, veel scholen zijn dicht. Misschien dat je wel een dagje thuis werkt. Hier heb je in ieder geval wat verkoeling op je radio. Heel de week, of heel de dag moet ik zeggen, zijn we al bij je om enigszins verslag te doen van het warme weer. En ik dacht, ik ga dat niet doen. Tuurlijk, jij weet vast ook dat mensen met water spelen. Dat winkels helemaal leeg gekocht zijn. Dat het in de Hoogvliet 18 graden is. En bij jou op zolder 88. Ik ga gewoon veel goede muziek voor je draaien. En zoals je hoort, ben ik er gewoon. Zoals Elton John zou zeggen. I'm still standing. Tot 7 uur dus hier in de vrijdagmiddagshow.

Zo meteen hier in de studio Maurits de Vries. Wethouder van onder andere onderwijs, jeugd, kunst en cultuur en inclusie en diversiteit. Hij heeft namelijk iets zeer belangrijks te vertellen over kinderlintjes. Klinkt misschien een beetje vaag, hoor je straks alles over. Dus blijf hangen. Je kunt namelijk iemand nomineren onder de 21 voor dat lintje. Hoe dat zit, hoor je zo.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland gaat gebied voor gebied weer van het stikstofslot, zegt minister Van Essen van Landbouw. Hij presenteerde de nieuwe stikstofplannen. Voor boeren komt 20 miljard euro extra om de plannen te realiseren. Het minderheidskabinet moet nu op zoek naar een meerderheid in het parlement. In Venezuela is het officiële dodental na de zware aardbevingen inmiddels verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. En in de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen, schrijven Chinese media. Het gaat om de Citic Tower met ruim 500 meter, het hoogste gebouw van Peking. Het weer nog zonnig en heet. In het zuidoosten 38 graden of meer. Later is er kans op onweer.
1: Krijg je van mij naar de verkeersinformatie van de ANWB. Geen files, maar mocht je op pad gaan, eigenlijk alleen op pad gaan als het echt nodig is, is het advies code rood. En als je dan de deur uitgaat en je stapt je auto in, ga dan vooral voor het een flesje.

0: Gnarls Barkley, Crazy, hier in de vrijdagmiddagshow. Nog steeds luister je naar Studio Alfa en nog steeds is het, wat zal het zijn, 35 graden buiten. Maar dat weerhoudt mij niet om hier in die hitte te staan. En dat weerhoudt ook overigens, waar zit je schuif? Deze is, als het goed is, hè? Weerhoudt ook Maurits de Vries niet om hier in de studio aan te schuiven. Goedemiddag, Maurits.
1: Goedemiddag, Jens. Het is hier gelukkig geen 35 graden.
0: Nee, het scheelt, hè? Ja. Even voor de mensen die jou niet kennen. Jij bent wethouder van onderwijs, jeugd, kunst en cultuur. Ik heb inclusie en diversiteit nog staan. Heel veel meer dan dat, maar onder andere die...
1: Ja, klopt helemaal.
0: Die dingen. En misschien, volgens mij, ik denk het stukje jeugd en kunst en cultuur kunnen we hier even samenpakken.
1: Ja, het is onder andere ook jongerenparticipatie. Dus oh, ja.
0: Valt mooi binnen jouw portefeuille, want... Ja. Elk jaar is er natuurlijk net voor Koningsdag een lintjesregen... met lintjes die door de koning daadwerkelijk worden uitgereikt. Voor inwoners, die krijgen dan een mooie onderscheiding... voor een bijdrage in de gemeente. Maar het zou natuurlijk ook leuk zijn als kinderen... een laagdrempeliger lintje zouden kunnen krijgen. En daar zijn jullie mee aan de slag gegaan binnen de gemeente.
1: Ja, klopt helemaal. Je noemt al terecht de lintjesregen rond Koningsdag. Hè. Dat zijn echt voor langdurige vrijwilligers... En dat soort activiteiten die door de koning wordt verstrekt... Maar we hebben in onze gemeente natuurlijk ook heel veel kinderen en jongeren... die heel veel maatschappelijk relevante activiteiten doen. Dat kan vrijwilligerswerk zijn bij de vereniging... of je ouders helpen die misschien in een situatie zitten... die wat moeilijker is met de mantelzorg. En juist die kinderen en jongeren willen we ook waarderen. En daarom hebben we in de gemeente Alphen aan de Rijn een jeugdlintje.
0: Ja, en dat is dan, daar kan ik me daar dan bijvoorbeeld iemand... kan ik mezelf daarvoor aanmelden?
1: Jezelf, dat is wat ingewikkeld.
0: Ja, ik wil het zeggen.
1: En je vader of moeder mag dat dan ook niet.
0: Waar ligt die grens dan? Waarom is daarvoor gekozen?
1: Ja, er moet toch wel enigszins een objectieve waardering van buiten zitten. Ja. Want ik ga ervan uit dat ouders hun kinderen enorm motiveren en stimuleren en waarderen. Maar juist ook die schil daarbuiten kan net dat verschil maken. Dat ze zeggen, nou, we zien dit gebeuren. En we hebben wel in de voorwaarden staan dat ouders ook wel een rol spelen in dat ze het onderschrijven dat dit wordt gedaan. Maar daadwerkelijk aanmelden wordt wel door iemand anders gedaan.
0: Ja, oké. Dus stel, mijn buurjongen die verricht een hele goede daad. Dan zou ik kunnen zeggen, deze jongen verdient een kinderlintje, want huppelepuppelepuppelepup, bijvoorbeeld.
1: Ja, dat heb je helemaal goed bedacht. Dus dat moet je ook zeker doen. En dan heb je alleen wel dan toestemming van de ouders voor nodig. De voogd, als het jouw buurjongen onder de
0: 18 is. Ja. En wat is de bovengrens van de leeftijd? 21 jaar. Oké, dus alles onder de 21 kan dan aangemeld worden... mits ouders bijvoorbeeld toestemming geven.
1: Ja, bijna alles. Want we hebben de categorie tot 4 jaar dan ook nog niet meegenomen.
0: Maar om daar nou lastig, echt al
1: van vrijwilligerswerk te spreken... is natuurlijk wel dat het wel iets te ver gaat. Toch?
0: Ja. Ja, en is er een maximum aan hoeveel lintjes jullie gaan uitdelen?
1: Voor zover ik weet, niet. Ik zit hier omdat we vooral heel veel aanmeldingen nodig hebben. Dus vorig jaar hadden we 0 aanmeldingen en dat is echt teleurstellend.
0: Ja, dat is jammer ook.
1: Want kinderen doen zoveel goede dingen. Maar misschien is de drempel toch te hoog als te hoog ervaren. Dus laten we vooral hopen dat er heel veel aanmeldingen komen. En dan zie ik nog geen reden om een drempel te hebben. Dus het is niet een wedstrijd. Dus het is niet als er 5 aanmeldingen zijn... dat dan de beste dan gekozen wordt. Nee, dan zouden alle 5 in aanmerking kunnen komen. En daar is een jury voor die dat ter advies voorlegt. En dan mag het de gemeente dat advies overnemen.
0: En wat zijn dan de criteria waar iemand aan zou kunnen voldoen... om zo'n lintje te krijgen bijvoorbeeld?
1: Het gaat heel breed, hè? Dus ik weet niet, laatst was ik geïnspireerd geraakt. Het was begin deze maand, denk ik, door, ik heb de naam even opgenomen, geschreven Jay Lee.
0: Ja?
1: Die was pizza's afhalen bij de baronie. En daar zat een wat man die wat bleek werd en in elkaar zakte. En zij heeft daar een chocolaatje aangegeven. En daardoor knapte die man weer enorm op, had diabetes of iets dergelijks. En heeft voorkomen dat iemand misschien in het ziekenhuis belandt.
0: Ja.
1: Zo laagdrempelig, zo'n kleine actie kan al het verschil zijn. En dat kan al een lintje zijn. Maar stel dat jij al jarenlang training geeft bij je sportvereniging... en daar andere taken ook doet. Dat kan ook al een reden zijn om iemand voor te dragen als voor een lintje.
0: En het gaat dan specifiek om vrijwilligerswerk, hè?
1: Ja, het gaat niet om betaalde functies.
0: Nee,
1: daar zit wel een onderscheid in. Kijk, je kan ook in een situatie komen dat je wat zakgeld extra krijgt voor klusjes. Maar die categorie gaan we niet per se op.
0: Nee, precies. Het moet wel vanuit de goedheid van een kind komen, is eigenlijk. Ja, vanuit een jong volwassene komen, zeggen jullie.
1: Ja, dat heb je eigenlijk goed omschreven. De goedheid van het kind. Ja.
0: En waarom vinden jullie het nu zo belangrijk om juist nu specifiek dit in te voeren? Want je zou kunnen zeggen, we kunnen het niet doen. Er waren toch geen aanmeldingen, laten we ermee stoppen.
1: Nou ja, je moet nooit na één keer proberen het, en als het dan niet lukt, stoppen. En wij geloven dat er heel veel kinderen zijn die goede dingen doen in onze gemeente. En daarom hoop ik via deze weg jouw luisteraars te bereiken. Om op die manier het vlammetje aan te wakken. Dat ze denken, hey, in mijn buurt wonen gewoon kinderen die enorm belangrijke dingen doen.
0: Ja.
1: Laten we dan hopen dat er dit jaar wel aanmeldingen komen. Want het is gewoon belangrijk om ook kinderen te waarderen voor de extra dingen die zij doen in het leven.
0: Ja, en we hebben het over dat aanmelden. Waar kan dat precies?
1: Ik heb even op mijn speakbriefje gekeken, want ik wil het wel goed zeggen natuurlijk. Dat is www.alphenaandenrijn.nl/jeugdlintje.
0: alphenaandenrijn.nl/jeugdlintje. Met een T is lintje. Ik schreef het namelijk net ook al een keer verkeerd. Oh, dus een kleine dyslect. Inderdaad, alphenaandenrijn.nl/jeugdlintje kom je op een pagina waar je inderdaad een jeugdlintje kunt aanvragen. Dus hij klopt. En je zegt dus geen maximum aan mensen die een lintje of jongeren die een lintje krijgen.
1: Nee.
0: Is er nog wel een moment tot wanneer mensen zich kunnen aanmelden?
1: Ja, tot 1 augustus kunnen kinderen voorgedragen worden. Goed om ook te weten is dat we 3 leeftijdscategorieën hebben.
0: Ja.
1: Dus we gaan niet de activiteiten van een 6-jarige vergelijken met een 19-jarige.
0: Dat is ook ingewikkeld.
1: Er zit echt verschil tussen. Dus het gaat van 4 tot 11, 12 tot 17 en 18 tot 21.
0: Okay.
1: En wat ik zei, het is geen wedstrijd, maar toch gaan we wel een beetje vergelijken wie wel of niet een lintje krijgen.
0: Ja.
1: Als ik ervan uitga, natuurlijk optimist die ik ben, dat we meerdere aanmeldingen gaan krijgen.
0: Ja, zou leuk zijn.
1: Zodat we ook wat te beoordelen hebben. Ja, dat zou echt leuk zijn.
0: En dan nog, inderdaad wat je net ook al zei, die eerste 2 categorieën onder de 18 jaar moet dus ook even toestemming gevraagd worden aan voogdij of aan ouders die daar dan mee akkoord zijn. Die lintjes worden natuurlijk ook uitgereikt.
1: Ja.
0: Dat is de bedoeling.
1: Daar gaan we vanuit, toch?
0: Als ze uitgedeeld gaan worden.
1: Ja.
0: Wanneer is dat moment?
1: Ja, 20 november, dan is de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. En we vonden dat een mooi moment om dat aan elkaar te koppelen.
0: Duurt nog wel eventjes.
1: Duurt nog wel eventjes. Ja. Maar tot 1 augustus aanmelden. Dan krijgt de jury de kans. Of de jury, hoe moet ik het goed zeggen? De jury.
0: Ja.
1: Die gaat een advies uitbrengen. Dan kunnen de burgemeesters en mijn collega wethouders en ik daar iets in betekenen.
0: Ja.
1: En dan gaan we langzaam ook de voorbereidingen treffen om hem uit te reiken.
0: Ja.
1: Want dat moet natuurlijk een verrassing zijn. Net zoals met Koningsdag, de avond ervoor, is dat ook altijd een verrassing. Terwijl je dat misschien altijd een beetje ziet aankomen. Als je

0: weet, ook moet naar het gemeentehuis komen. Maar voor kinderen is dat natuurlijk een nieuwe ervaring.
1: Ja, we gaan even een paspoort aanvragen.
0: Precies, ja. Die weten echt niet of ze een lintje aan krijgen.
1: Ja, dus en ook belangrijk misschien, ik zag nog voorbij komen, het is alleen voor mensen in de gemeente Alphen. Ja, dus mocht je dit toevallig luisteren en buiten de gemeente wonen of iemand kennen die buiten de gemeente woont, dat kan dan helaas niet.
0: Dat kan helaas niet voor Alphen aan de Rijn. Ik geloof best wel dat er ook andere gemeenten zijn die jeugdlintjes uitreiken. Dus dan moet je vooral even uitzoeken of jouw gemeente dat ook doet. Maar voor het linkje van de gemeente Alphen aan de Rijn moet je wel in de gemeente wonen.
1: Ja, snap ik. Maurits, heel erg bedankt dat je in de studio was. Maurits de Vries, wethouder van onder andere dus onderwijs, jeugd, kunst en cultuur en inclusie en diversiteit. Ik zou zeggen, heel veel plezier en succes met het verzamelen van die aanmeldingen en het nadenken ook over het uitdeelmoment misschien wel.
0: Dat zijn de leukste momenten. We hadden deze week ook de kinderburgemeesters, een vergelijkbaar iets natuurlijk.
1: Ja.
0: En die jongeren zijn heel enthousiast en betrokken bij de gemeente. En dat is een categorie. En met dit jeugdlintje hopen we iets laagdrempeliger andere categorieën ook binnen te halen.
1: Ik vind het een prachtig initiatief, Maurits, mag ik dat zeggen?
0: Mag je absoluut zeggen. Ja. Bedankt dat ik het hier mocht komen uitleggen. En ik hoop dat het veel reacties op gaat leveren.
1: Ik hoop het ook. alphaanderijn.nl/jeugdlintje. Dus kun je iemand anders aanmelden die zo'n lintje verdient. 3 categorieën, 3 leeftijdscategorieën.

Ja, de Vrijmi-mix. Ik kan iets verklappen. Ik ben hard bezig om ervoor te zorgen dat deze ook op SoundCloud komen te staan. Nog niet echt gelukt dus, merk je. Ik hoop volgende week er meer over kunnen vertellen. Deze week de Vrijmi-mix. Robert van Hemert hoor je. Ronnie Flex komt er zo aan. Ray, Roxy Dekker.

0: Weet je waar ik zin in heb? Een weekendje was ik in New York.
1: New York, Manhattan.
2: Gefeliciteerd, hè?
3: Wilt u misschien een alcoholisch drankje voor mij kopen?
4: Haakt het?
5: Wil je mij vergiftig of zo?
6: Ik heb helemaal geen neus.
7: Bier!

0: de koekoes.
1: Ja, het is dus, zeg maar, normaal is het nu weekend. Maar ik ben dus 2 minuten te vroeg. Dus we gaan nu even gezamenlijk 2 minuten aftellen tot het weekend is. Van 120 naar 0. 120, 119, 118, 117, 116.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele

0: uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, hij keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
3: Wij zijn erbij.
4: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
3: Jij bent erbij.
4: Alle supporters van Zwammerdam die gaan uit hun plaats.
3: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
3: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
3: Vacature@studioalve.nl.
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: 30, 29, 28. En het nieuws van de NOS komt eraan, 5 uur.
9: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft vanmiddag een ingrijpend pakket aan maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. En daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van 1 kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. De tientallen asielzoekers in Ter Apel die buiten in de hitte wachten op een opvangplek kunnen terecht in een kantoorpand in de buurt. Het Rode Kruis noemde de situatie onverantwoord. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, zegt het OM in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was de bekende amateurvoetballer Mats Grotenbrecht. Hoe het ongeluk op de Mokerplas kon gebeuren is nog niet duidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. Het weer, zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond kans op een lokale onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden... met later opnieuw kans op een onweersbui. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.
8: Krijg je van mij de verkeersinformatie van de ANWB, de fileservice. Er zijn alleen geen files. Mocht je nou de weg op gaan, of de weg op moeten vooral... het is code rood, zoals je het misschien hebt gemerkt. Het is hartstikke warm. Kijk dus goed uit. Neem genoeg water mee. Neem een paraplu of een parasol mee. Dat als je ergens strandt, dat je het dan, dat je dan niet doodgaat. Dat is eigenlijk een beetje wat ik te zeggen heb voor je. Maar ja, er zijn dus geen files, maar dus wel code rood. Dus je moet water meenemen. Maar er zijn geen files, oké? Okay? Er zijn geen... files.
10: Dit is Studio Alphen.
11: Met nu de Vrijdagmiddagshow met Jan.

0: Wat een banger, hè? Black Eyed Peas, Pump It hier in de vrijdagmiddagshow. En mocht je het nog niet warm hebben gehad, of had je het nog niet warm genoeg, dan heb je het nu misschien wel warm, omdat je hebt staan dansen op de Black Eyed Peas. Zo, dat was een goede Nederlandse zin, want ik stond te dansen op de Black Eyed Peas. En ondanks dat ik een airco heb, die je misschien af en toe door mijn microfoon hoort. Kijk, daar komt hij weer. Kijk. Oh, nee. Even dat ding... Even op dat ding rammen. Ja, oké. Nee, hij raadt al soms een beetje. Maar mocht je dus ooit deze dag een beetje chaos in mij horen of door mijn microfoon heen, dat komt en door de airco, en omdat ik het gewoon heel warm heb, en omdat ik daardoor blijkbaar moeite heb met zinnen formuleren. Sorry daarvoor. Iemand die niet moeite had met zinnen formuleren was mijn goede vriend Kevin Valk, want die moest mij zo nodig weer even bellen net tijdens de Black Eyed Peas. En hij vertelde dus zeg maar dit.
1: Ja, hallo. Kom hier nog even naar de bodemloze put.
0: Wat dan?
1: Even een klein drankje doen.
0: Ah, lekker.
1: Ja joh, daar hebben ze alles. Zelfs alcoholvrije whisky cola.
0: Hè, wat dan?
1: Alles dan? Wat je maar wilt. En nog beter, er staat daar een jukebox die elk nummer ooit kan afspelen.
0: Vet.
1: Dus denk alvast na over wat je wilt intoetsen.
0: Ja, denk alvast na wat je wil intoetsen. Een jukebox die elk nummer ooit kent. En daarvoor wil ik de regie weer bij jou leggen. Je mag een albumversie aanvragen, een liveversie. Iets met nostalgische gevoelens of iets wat je gisteren hebt ontdekt. Mag allemaal. We gaan het uit de jukebox trekken of het nou vandaag is of muziek van morgen. Muziek van een eeuw geleden, klassiek, alleen instrumentaal. Ik ga ook iets eruit trekken. En ik kan alvast een klein tipje van de sluier geven. Met het warme weer dacht ik aan een track die van die plaknachten, van die hele intieme plaknachten omschrijft. Maar ja, wat wil jij horen? Je mag het me laten weten via 0172-515153. Of we gaan naar studioalphen.nl/WhatsApp. Dan draai ik misschien wel die van jou. Kun je een berichtje sturen. Je mag me ook even DM'en via Instagram jens.noppen. Zometeen ga ik nog in gesprek met Erna Kappen. Erna Kappen is medewerkster bij de bibliotheek. Wat hoorde ik daar nou? Werd er nou gegeeld? Maar goed. Medewerkster bij de bibliotheek in Alphen aan den Rijn. Ze gaat namelijk met kinderen op pad in de kindervolkskeuken. Hoor je zometeen alles over.

0: around, dead or alive hier in de vrijdagmiddagshow. Maar mijn advies is toch gewoon om lekker te blijven zitten waar je zit. Zoals ik dat ook doe en ik vermoed zoals Erna dat eigenlijk ook heel de dag doet. Goedemiddag Erna.
1: Goedemiddag.
0: Hi, ik zal even uitleggen waarom ik jou aan de lijn heb voor mensen die dat nog niet hebben meegekregen. Jij bent medewerker bij de bibliotheek, hè, als ik het goed zeg.
1: Ja, dat klopt. En,
0: ja, en vanaf woensdag 8 juli gaan jullie met kinderen vanaf op woensdag 8 juli gaan jullie met kinderen vanaf 8 jaar koken in het AZC van Alphen aan den Rijn. Om dan ja, dus samen met kinderen uit het AZC gerechtjes te maken en dan lekker alles te proeven. En jij gaat mee binnen het concept van de kindervolkskeuken.
1: Ja, dat klopt helemaal.
0: En mag ik allereerst vragen, waar komt het idee vandaan om met kinderen uit het AZC te gaan koken?
1: Wij organiseren eigenlijk al zo'n 6 jaar, denk ik, nu de volkskeuken.
0: Ja.
1: Eigenlijk altijd met volwassenen. Mm-hmm. En voor ons is het belangrijk om verschillende activiteiten te organiseren waarbij we mensen kunnen verbinden uit verschillende culturen, maar ook ja, verschillende soorten mensen. En we dachten eigenlijk, ja, we hebben nog nooit met kinderen gedaan, waarom zullen we dat niet ook een keertje proberen?
0: Wauw, en het, dat, zoals ik het nu zie, wordt het enthousiast ontvangen.
1: Ja, daar lijkt het zeker op. Het is inderdaad helemaal uitverkocht nu.
0: Ja.
1: Dus ja, het lijkt heel leuk te gaan worden.
0: En kun je concreet uitleggen wat jullie dan gaan doen in die kindervolkskeuken?
1: We gaan 2 gerechten koken. Eentje uit de Nederlandse cultuur en eentje uit een van de culturen van de mensen van het AZC. Dat is nog niet bekend, ook nog niet voor ons.
0: Oké. Okay. Wordt dat dan vanuit het AZC gekozen?
1: Ja, klopt. Dat ligt een beetje aan... helaas wisselen de bewoners bij het AZC soms heel snel.
0: Ja.
1: Dus zij kijken eigenlijk in de laatste week wie er van de bewoners mee wil doen. En vervolgens gaan ze kijken van oké, uit welke culturen komen deze mensen en wie heeft een gerechtje wat ze wel zouden willen initiëren om te koken.
0: Leuk, ja. Leuk. En vervolgens gaan jullie dan met die kinderen koken? En dan?
1: Nou ja, we gaan met hen koken. We hebben ook bedacht dat we van beide gerechten even een receptje maken met ook een aantal steekwoorden uit de verschillende talen. Dus de talen die aanwezig zijn, zeg maar. Mm-hmm. Zodat zo de kinderen ook wat van elkaars taal leren.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, ja. En we willen een beetje stimuleren dat de kinderen ook wat gaan vertellen over de gerechtjes en de dingen die zij graag eten. Om zo een beetje... gesprekken op gang te brengen.
0: Oh, ik vind dat ergens ook... dus ik weet niet of schattig het goede woord is, maar best wel lief of zo. Dat je dat... Want ja, althans, wat ik zelf merk is dat kinderen toch een beetje... Ja, die zijn heel snel allemans vrienden, voor mijn gevoel. En dat je dan dus met taal ook nog wat makkelijker kan verbinden. Lijkt me wel mooi om te zien ook, als je daar dan bent.
1: Ja, ja. En wat we hebben begrepen is dat de kinderen vaak al best wel snel een woordje Nederlands spreken.
0: Oh ja.
1: Dus zo hopen we dat we toch een beetje met elkaar kunnen compenseren. En koken brengt ook al mensen samen, denk ik.
0: Ja, ja, want jullie doen dus al een aantal jaar, zei je net, die volkszenenvolkskeuken.
1: Ja.
0: Zitten er dan nog concrete verschillen tussen wat je met volwassenen doet en wat je anderzijds met kinderen doet?
1: Nou, nu gaan ze echt samen koken. En bij de volkskeukens in de bibliotheek was het eigenlijk dat de mensen uit de cultuur zelf vaak het eten meebrachten. Of in de bibliotheek kookten, of dat wij dat lieten cateren. En dat de mensen vooral iets over hun cultuur vertelden.
0: Oh ja.
1: Dus dat was wel iets meer verhalend en iets meer als een restaurant opzetje. Ja. En het is echt meer gewoon samen aan de slag en vervolgens samen opeten.
0: Ja, ja, want het vertellen over een cultuur...

0: en over hun eten is misschien voor kinderen ook lastiger om te doen. Kan ik me even voorstellen, toch?
1: Ja, ik denk dat het een actief filter moet zijn. En kinderen zijn ook vaak gewoon lekker actief bezig. En hebben geen zin om heel lang te luisteren.
0: Ja, snap ik. En wat hopen jullie met het grotere plaatje? Omdat jullie natuurlijk al, jullie doen een volkskeuken voor volwassenen. Die is dan dus niet in zo'n AZC. Wat hopen jullie er nu mee te bereiken dat jullie dat dan daar organiseren voor kinderen?
1: Ja, een beetje meer verbondenheid, openheid naar elkaar toe. Ik denk toch dat helaas mensen uit de AZC, die moeten vaak in en rond een AZC zijn. En er is heel veel negatief nieuws over op het moment. En ik hoop dat we zo toch ook wat positiefs teweeg brengen. En dat de kinderen een positief verhaal ook weer naar buiten kunnen brengen. En dat van beide kanten gewoon een hele leuke ervaring is.
0: Ja, klinkt heel mooi. Het klinkt als een heel mooi initiatief. Het is dus nu voor 8 juli al helemaal volgeboekt. Wordt er dan dus al nagedacht over een tweede editie?
1: Nou, moet jij het vroeg een beetje. Alleen, het is de eerste keer, ook de eerste keer voor ons om samen met het AZC hier samen te werken. Dus het is eigenlijk gewoon even kijken ook, hoe vinden zij het, hoe vinden wij het. En nou ja, het kan altijd een tweede keer, lijkt me hartstikke leuk. Ja. Maar dat is nu nog niet in gang gezet of zo. Nee.
0: Zoals ze dat in een restaurant kunnen zeggen, als het in de smaak valt, dan zou het dus nog een keer terug kunnen komen.
1: Zeker weten.
0: Superleuk. Erna Kappen, medewerker van de bibliotheek. Jij gaat dus mee met die kindervolkskeuken. 8 juli, ik zou zeggen, heel veel plezier. Heel veel succes. Ik weet niet zo goed wat je moet wensen. Ik denk dat het in ieder geval een bijzondere ervaring wordt om mee te maken.
1: Dat denk ik wel. Daar gaan we voor.
0: Nou, fijne dag. Succes nog even met de warmte ook.
1: Ja, jij ook.
0: Doei.
1: Doeg. Hoi.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft ingrijpende plannen gepresenteerd om de uitstoot van stikstof flink te verminderen. Daarin staat onder meer dat de uitstoot van de landbouw in een gebied van een kilometer rond 15 natuurgebieden sterk omlaag moet. Op de spoedeisende hulpafdelingen in de ziekenhuizen komen steeds meer mensen binnen met klachten door de hitte. Onder hen zijn vooral ouderen en kinderen die uitgedroogd zijn omdat ze te weinig hebben gedronken. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Het weer, vanavond kans op een lokale onweersbui. Vannacht warm, minima tussen 20 en 24 graden. Morgen overdag 29 tot 38 graden, met later weer kans op onweer.
1: Ik vind dus het weer altijd zoiets bijzonders als nieuwslezer dat voorlezen. Ja, sorry, ik ga zo naar de files die er niet zijn. Maar ik wilde het even met je delen, mijn hersenspinsel. Het is toch zo'n warrige uitzending. En je hebt het toch waarschijnlijk ook warm. Dus misschien weet je niet eens meer wat ik nu over 2 minuten wat ik nu heb gezegd. Maar het weer, morgen wordt het dus tussen de 29 en 38 graden. Dat is hetzelfde zeggen als, ja, ik ga op vakantie. En ik denk dat ik ga tussen Noord-Frankrijk en Marokko. Maar ja... Hé, waar precies, weet ik nog niet. Het is toch goed, de files. Er zijn geen files, want het is warm. Dus je moet lekker binnen blijven, met je voetjes in het water. En niet in de auto stappen. Dat is onverantwoord. En als je wel in de auto stapt, neem dan een flesje water... en een paraplu of een parasol mee, dat als je stil komt te staan... dat je nog blijft leven. Tot zo.
2: Studio Alphen.
1: Oh, nog even goed om te weten... Voordat je kan genieten van Santana en Rob Thomas. Je kunt nog steeds laten weten wat je wil horen in de bodemloze put. Mag alles zijn. Live, niet live, oud, nieuw, jong, oud. 0172 515153 of studiohalve.nl/WhatsApp.

1A en hot. Want dat is het. Ondertussen ben ik aangekomen in de fictieve, maar ook weer niet helemaal fictieve kroeg. De bodemloze put waarin ik je de kans geef om elk nummer ooit uitgebracht, of het nou klassieke muziek is, of dat het live muziek is, of een nummer van 18 minuten, of dat je gewoon een goed verhaal hebt, aan te vragen vanuit die jukebox. Ik heb eerst zelf iets meegenomen. Vind ik ook leuk om de machine een beetje te testen. Ik dacht, als het dan toch zo warm is en iedereen heeft een plaknacht achter de rug gehad, laat ik dan maar dat, mensen noemen het net nieuwe zomernummer van Rutger van Barneveld voor je uit die machine trekken. Zwoele zomernachten heet hij. En als je hem eenmaal hebt gehoord, dan krijg je hem niet meer uit je hoofd. Ja, kijk, daar is hij. Je mag me nog steeds laten weten wat jij wil horen. 0172-51-5153 of studiaalfa.nl/WhatsApp. En wie weet draai ik zometeen wel jouw track. Naar deze van Rutger van Barneveld.

Rutger van Barneveld, zwoele zomernachten. Ja, Christa die appt. Allereerst, dankjewel Christa. Die zegt, dankjewel voor deze heerlijke zomerse plaat. Heb ik van genoten. Vervolgens stuurt ze, mag ik dan een verzoekje doen voor Be My Lover? En dan denk ik dat je van La Bouche bedoelt. Die Duitse, ja, wat is het? Band? Samenhangsel? Want ze stuurt de zomer van 1995. Een snikhete club in Frankrijk. Daar ben ik helemaal losgegaan toen dat nummer net uitkwam. En die temperaturen van vandaag, die brengen we weer even terug naar dat moment. Nou, Christa, gaan we eens kijken of die machine niet oververhit is geraakt. En

Christa, ik hoop dat je ervan hebt genoten. Dat je weer even terug bent naar 1995. En die Snik heet de club in Frankrijk. Zometeen staat hier bij mij in de studio niemand minder dan Matthias Kromhout. Hij heeft zich geplaatst voor de finale van het ONK Poker. Hoe het zit, hoe hij dat heeft bereikt. En vooral hoe hij poker speelt. Ben ik heel benieuwd naar. Dat ga ik hem zo alles over vragen. Het was de bedoeling dat hij... Ik denk dat het systeem ook overfit is. We gaan iets anders proberen. Misschien dan Bon Jovi? Ja, die wil wel. Oké, dan wordt het...

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Exact 6 uur. Leuk dat je luistert naar de vrijdagmiddagshow hier op Studio Alphen. En het nieuws krijg je van de NOS.
8: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft een ingrijpend pakket maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van een kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Er wordt 20 miljard euro vooruit getrokken. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. Op de spoedeisende hulpafdelingen in de ziekenhuizen komen steeds meer mensen binnen met klachten door de hitte. Onder hen zijn vooral ouderen en kinderen die uitgedroogd zijn omdat ze te weinig hebben gedronken. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. En de Zeeuwse traditie ringrijden is erkend als immaterieel erfgoed. Het doel van de sport is om een lans in een ring te steken die boven een parcours hangt. Deelnemers zitten daarbij in klederdracht zonder zadel op een versierd paard. Het ringrijden groeide in Zeeland in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport met een gezamenlijke jaarwedstrijd in Middelburg. Het weer, het is nog steeds zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond in het zuiden kans op een onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden met later opnieuw kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
7: Dan nog de files van de ANWB. Ja, het zal je misschien niks verbazen, maar er zijn weer geen files. Lijkt alsof iedereen binnen zit of in het zwembad ligt. Nou ja, geeft ze geen ongelijk. Zometeen is in de studio Matthias Kromhout over zijn plaatsing van de finale van het ONK Poker. Hoor je zo meteen alles over.
9: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu
9: de Vrijdagmiddagshow met Jens.
10: Wij zijn erbij. Net als jij.
9: Studio Alphen.

0: Frenna met een nieuwe track. Populair hier in de Vrijdagmiddagshow. En ook in de Vrijdagmiddagshow. Goedenavond is het, Matthias Kromhout.
1: Goedenavond.
0: Ja, het is avond. Het is nog heel licht en nog steeds heel warm. En ik merk ook dat ik me heel snel geneigd ben om goedemiddag te zeggen.
1: Ja, nee, dat ken ik.
0: Het is na zessen.
1: Het is na zessen nu, ja. Officieel.
0: Officieel. 7:07 op mijn klok. Wat leuk dat je aan wil schuiven.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
0: We hadden het net al eventjes over. Jij bent nu geplaatst voor de finale van het ONK Poker.
1: Klopt.
0: Even korte introductievraag. Hoe lang poker jij al?
1: Ik ben nu 25. Ik ben begonnen om mijn 12e, dus 13 jaar nu.
0: Voordat mensen je gaan aanmelden bij een of andere kliniek om van een verslaving af te komen. Ja. Dat was niet voor geld. Even de context van dat verhaal.
1: Klopt. Het was heel speels begonnen. Mijn neef die heeft me geleerd op een verjaardag met Monopoly geld. En eigenlijk tot net iets na mijn 18e eigenlijk had het gewoon alleen maar gespeeld voor het plezier.
0: Ja.
1: En niet voor geld.
0: Dan kom je daar ook denk ik op een andere manier in als dat je na je 18e begint te spelen voor geld.
1: Ja, dus het zat voor mij veel meer het plezier van het spel in dan dat ik echt naast zat te denken over geld. Dus ik keek ook gewoon meer naar, oké, wat kan ik kwijt zonder dat ik er enig probleem mee heb.
0: Ja.
1: En vanuit daar ben ik gewoon gaan spelen. En als je wint is leuk.
0: Ja, als een soort hobby eigenlijk.
1: Meer als een hobby dan dat ik het echt deed om geld te verdienen.
0: Net als dat mensen bijvoorbeeld contributie betalen voor een sportvereniging. Zei jij, ik ga lekker pokeren.
1: Klopt.
0: Mijn vrije tijd. Ja. Ook even goed om te weten. Er zijn in Nederland, of er zijn sowieso verschillende soorten poker die je kunt spelen. Hè?
1: Ja.
0: In Nederland kennen we volgens mij vooral Texas Hold'em.
1: Klopt.
0: Met die 5 kaarten op tafel die geleidelijk aan worden opengelegd. Is dat ook de versie die jij speelt?
1: Ja, dat is op dit moment de versie die ik wel het meest speel, ja, klopt.
0: Het meest?
1: Ja.
0: Welke varianten speel je nog meer?
1: Ik speel heel af en toe speel ik Omaha.
0: Oké.
1: Okay. Dan heb je in plaats van 2 heb je 4 kaarten in je hand.
0: Oké, okay, ja.
1: En daarmee moet je een 5 kaart combinatie maken, net als met Texas Hold'em.
0: Ja.
1: Alleen je moet 2 kaarten uit je hand gebruiken. Niet meer, niet minder.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dus maakt het net wat anders.
0: Dus je aan de kunt wat meer combineren. Kansen.
1: Ja, je kan wat meer combineren. Maar aan de andere kant, als je 3 A's in je hand hebt, kan je er maar 2 gebruiken.
0: Ja, oké. Okay,
1: dus
0: ja.
1: Dat is ook wel een risico.
0: Ja.
1: En dan heb je een spel, pokerspel, dat is in de laatste tijd wat bekender aan het worden. Dat heet Crazy Pineapple.
0: Ja.
1: Begin je voordat de kaarten op tafel komen, begin je met 3 kaarten.
0: Mm-hmm.
1: En dan komt de flop, noemen ze dat. Het zijn de eerste 3 kaarten die op tafel komen. En dan moet je 1 van je kaarten weggooien die je in je hand hebt. En dan daarna gaat het gewoon hetzelfde verder als het standaard Texas Hold'em.
0: Maar dat voelt eigenlijk als een beetje Texas Hold'em light.
1: Ja, maar ja, omdat iedereen diezelfde voordelen heeft, moet je ook weer nadenken over wat zouden ze aan 3 kaarten hebben om mee te gaan.
0: Ja, en wat gooien ze dan dus weg? Ja.
1: Ja.
0: En als dus iemand meegaat, dan kun je misschien juist weer zeggen dat iemand zekerder is van zijn zaak.
1: Klopt.
0: Voor de mensen die poker echt niet kennen, het is een kaartspel met fiches.
1: Ja.
0: Je krijgt, laten we dus even van Texas Hold'em uitgaan, 2 kaarten in je hand.
1: Ja.
0: En geleidelijk aan worden er door het spel heen, door de rondes heen, wat meer kaarten tot en met 5 opengelegd. Begin met 3, dan 4, dan 5.
1: Klopt.
0: En je moet net als bij, ik vergelijk het altijd met Yahtzee, dat noem jij misschien vloek in de kerk.
1: Nee. Oh, okay. Heel veel mensen zeggen, vooral voor de basis, omdat Yahtzee veel bekender is.
0: Ja.
1: Dat er heel veel dingen vanuit Yahtzee komen.
0: Ja.
1: Er zitten wat extra toevoegingen aan. Maar Yahtzee heeft heel veel vergelijking. Dus dat is zeker.
0: Maar net als Yahtzee moet je dan eens met de kaart in je hand en de kaart op tafel combinaties maken. En hoe hoger de combinatie, hoe groter de kans dat je zou kunnen winnen.
1: Klopt.
0: En als je dus zeker bent, kun je een fiches inleggen. Maar je kunt ook bluffen en je kunt dan doen alsof je een goede combinatie hebt.
1: Ja.
0: En daar ben jij dus best wel goed in, kunnen we zeggen. Je komt niet zomaar in de finale.
1: Nee, dat klopt. Dat zit ook een gedeelte geluk in. Maar je moet ook zeker wel een gedeelte skills hebben.
0: Ja, ik wil het zeggen. Kun je me eens meenemen naar door dat proces van hoe je in zo'n finale terechtkomt?
1: Bij ONK specifiek moet je eerst de voorronde spelen.
0: Ja.
1: En dan krijg je een x-aantal fiches en punten waard.
0: Ja.
1: En geleidelijk is de minimale inzet gaat omhoog aan punten. Dus op die manier heb je sowieso dat je gedrukt wordt om te moeten gaan spelen.
0: Ja.
1: Dus je kan niet de hele tijd alleen maar je handen wegleggen en op die manier hopen dat iedereen eruit ligt en dat je hoog in de finale.
0: Ja, precies. Dus de eerste ronde moet je bijvoorbeeld 5 inleggen om mee te gaan. En op een gegeven moment wordt het 10, 20.
1: Ja, En uiteindelijk kom je dus in de prijzen. Dus er wordt gekeken naar hoeveel mensen hebben meegedaan. Hoeveel re-entries zijn er gedaan.
0: Wat is een re-entry?
1: Een re-entry is als je, stel je ligt er voor de eerste pauze uit.
0: Yeah.
1: Dus dat is binnen de eerste 5 kwartier.
0: Yeah.
1: Dan kan je nog 1 keer opnieuw inschrijven.
0: Ja.
1: Dan krijg je opnieuw een stack fiches. En dan kan je nog een keer meespelen.
0: En betaal je opnieuw je inschrijfgeld?
1: Je betaalt nog een keer je inschrijfgeld. Doen ze maximaal 1 keer. Dan heb je dus nog een kans om te spelen.
0: Ja.
1: Stel je hebt dat allemaal doorstaan. En je komt dan hebben ze gekeken hoeveel mensen hebben er in totaal deelgenomen. Daar nemen ze 10% van. En dat zijn de hoeveelheid prijzen die ze die dag gaan uitgeven.
0: Oh ja.
1: En daar hebben ze dan een gradatie in gemaakt. De nummer 1 krijgt altijd de finale ticket.
0: Ja.
1: En die krijgt dan ook de prijs mee naar huis.
0: Ja,
1: okay. Dus je hebt altijd een mooi klein bokaaltje hebben ze staan. En de gradaties eronder zijn halffinale tickets, kwartfinale tickets en wildcards.
0: Ja.
1: En wildcards heb je er 2 van nodig en dan heb je een kwartfinale ticket. Als je 4 kwartfinale tickets hebt, heb je een halffinale ticket.
0: Okay.
1: En zo ook 4 halffinale tickets heb je ook een directe...
0: Dus je kunt weer een soort kwartetspel spelen.
1: Je kan er ook gewoon een kwartetspel spelen. Dus als je 3 halffinale tickets hebt, maar je hebt 4 kwartfinale tickets...
0: Ja.
1: Dan heb je ook algeheel 1 finale ticket.
0: Oh, ja.
1: En dan heb je dus ook geplaatst.
0: Ja, jij hebt je dan in zo'n toernooi direct geplaatst. Hè?
1: Ik heb direct geplaatst.
0: Je hebt 1 finale ticket, toch 1 finale ticket?
1: Ja, 1 finale ticket, klopt.
0: Ja, en daarmee ben je dus direct geplaatst voor die finale aankomend weekend.
1: Klopt. Volgend weekend.
0: Ja, niet vanaf morgen, maar
1: niet vanaf morgen, volgende week. Ja, klopt.
0: Het is ook goed om te weten, je hebt het allemaal over die stand. Er zijn dus veel verschillende toernooien door het jaar heen.
1: Klopt.
0: En je kunt dus met zoveel toernooien kun je voor inschrijven als dat je wil. Dus als je voor inschrijft voor een wedstrijd of voor een voetbaltoernooi.
1: Klopt.
0: En als je dus dan, om warm te blijven of om gewoon mee te doen voor de leuk. En dan kun je aan de hand van al die... hoe zeg je dat? Al die dingen die je bij elkaar verzamelt voor het grootste toernooi aan het einde van het begin. Het is nu het begin van het seizoen, zei je?
1: Nee,
0: het eind van het seizoen.
1: Het is het eind van het seizoen.
0: Ja, en, is er dan één groot toernooi?
1: Voor de finale is altijd één toernooi op dezelfde locatie. En dat zijn de

0: start van het nieuwe seizoen.
1: Oh ja, ja. Ja, dus nu is dan het finale toernooi waar iedereen die dus hun tickets heeft bemachtigd,
0: ja,
1: weer doorstroomt. De kwartfinales, halffinales zijn al geweest.
0: Halffinales is dit, ja, laatste, dus nu, is dit weekend, is nu, de laatste, ja,
1: laatste,
0: weekend.
1: Laatste weekend. En dan dus volgende week de finales waar jij dus in actie gaat komen.
0: Klopt.
1: Mag je, als je een finale ticket hebt, ook met eerdere rondes meedoen?
0: Zeker, ja. Ja, ja, ja. Dus als je een finale ticket hebt, mag je altijd gewoon meedoen met kwartfinale tickets, ja, en de halffinales. Of de kwartfinales en de halffinales. Ja. En op die manier kan je er ook voor zorgen dat mensen die alleen maar een kwartfinale ticket hebben, en dus door willen stromen naar een halffinale om zo een finale ticket te kunnen behalen, dat je die toegang ze blokkeert.
1: Ja, maar het is niet dat je dan, als je dan in de kwartfinale verliest, dat je dan niet meer naar de finale mag. Want je hebt dat ticket gewoon, toch?
0: Als je gewoon een finale ticket hebt en je ligt in de kwartfinale uit, dan heb je nog steeds gewoon recht op de finale,
1: ja,
0: ticket.
1: Precies. Ja, precies.
0: Dus dat zijn op zich daar een aparte toernooien. Ja. Het enige verschil is dat, stel je hebt iemand die alleen maar kwartfinale tickets heeft en niet genoeg bij elkaar heeft gespaard om een finale te spelen.
1: Ja.
0: En die komt niet door de kwartfinales heen.
1: Ja.
0: En heeft verder niet genoeg om halffinales te, ja, spelen. Die ligt dan wel uit het spel.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Zijn er dan veel mensen die nog met lagere finales, om het zo maar te zeggen, meedoen?
0: Ja, zeker. Ik denk dat de kwartfinales, dat zijn er in totaal 6. Uit mijn hoofd.
1: Ja.
0: Online. Nee, 4. Sorry, de halffinales zijn er 6.
1: Ja.
0: 4 online kwartfinales zijn er. En ik denk gemiddeld per kwartfinale dat er, ja, tussen de 120 en 140 man meespelen.
1: Die al een finale of een halve finale ticket bemachtigd hebben dan?
0: Dat durf ik niet specifiek,
1: nee,
0: te zeggen.
1: Nee, maar in totaal zijn er dan mensen
0: in
1: die
0: meespelen?
1: In totaal
0: zijn er mensen per toernooi, denk ik, ongeveer zoveel mensen die dan, ja, meespelen.
1: Ja, en speel je ook wel eens, nu heb je dan dus zo'n finale ticket bemachtigd.
0: Mm-hmm.
1: Speel je dan ook, heb jij ook dan de halve en de kwartfinales meegespeeld?
0: Ik heb 1 kwartfinale gespeeld. Ik had er eigenlijk voor 2 ingeschreven. Maar er was er eentje, dus was ik volledig vergeten dat die avond kwartfinale was. De inschrijving voor de kwartfinale was uiterlijk 9 uur. En ik keek 9:15 en dacht, oh ja.
1: Shit.
0: Ik had eigenlijk een toernooitje kunnen spelen. En ik heb dit jaar geen halffinale tickets kunnen bemachtigen. Dus geen halffinale tickets gespeeld.
1: Nee, maar je mag dan dus niet nu nog de halve finale
0: inschrijven? Nee, je moet wel echt die ticket hebben.
1: Oh, dus ja. je had dan nog een kwartfinale ticket, had
0: ik,
1: je dan
0: ik
1: wel?
0: Ik had 2 kwartfinale tickets gewonnen in totaal.
1: Oh, ik snap
0: dus
1: hem.
0: Dus ik wilde de laatste 2 kwartfinales wilde ik spelen.
1: Ja, om even lekker warm te worden misschien ook.
0: Warm te worden,
1: ja.
0: Stel je wint daarin een halve finale ticket. Dan had ik nog halve finale tickets kunnen, hoe heet het, halve finales kunnen spelen.
1: Ja. Oh, ik snap hem.
0: Niet gebeurd. Geen probleem, want ik had toch al mijn finale. En uiteindelijk wil ik daar al mijn geluk in kunnen kwijtraken.
1: Ja, ja, dat snap ik ook wel. Ja.
0: Dat is het leukste natuurlijk, als je daar gewoon heel ver in komt en hopelijk wint.
1: Ja, want wat kun je winnen aan het einde van de rit?
0: Als eerst heb je de titel voor een jaar lang dat je pokerkampioen van Nederland bent.
1: Ja, dat is een mooie titel.
0: Dat is een hele mooie titel. Er komt een hele grote prijs ook bij qua trofee.
1: Ja.
0: Verder is het niet officieel zo, maar de afgelopen jaren hebben ze altijd de winnaar meegenomen als ambassadeur. En dan ga je dus ook naar Las Vegas toe.
1: Lijkt me wel vet.
0: Heel gaaf, ja. En dan krijg je daar een bedrag aan speeltegoed. En dan mag je meedoen met een bepaald toernooi. En op die manier kijken hoe ver je kan komen in het grote Vegas tijdens de wereldkampioenschappen van poker.
1: Dat lijkt me echt een chaos om daar te zijn.
0: Het is heel druk.
1: Ja.
0: De video's staan nu weer online op de YouTube-kanaal van ONK Poker. Ze zijn een paar weken geleden geweest. En dan zit je echt, wij vinden in Nederland vind je een toernooi van 200-300 man zou je echt al veel vinden.
1: Ja.
0: Zij zitten in een zaal en dan zit je met een paar duizend man.
1: Ja.
0: Zit je. En overal hoor je eigenlijk alleen maar fiches klikken omdat mensen daarmee aan het spelen zijn. Dat is een hele grote change. Ja.
1: Kun je je niks bij voorstellen?
0: Nee. Vooral als je binnen Europa kijkt zelfs, ga je daar niks mee kunnen voorstellen.
1: Nee.
0: Er is geen enkel toernooi zo groot als die zalen die daar gevuld worden.
1: Verdien je ook nog iets als je de finale wint? Als in een geldbedrag?
0: Nee.
1: Het is allemaal op
0: plezierbasis.
1: Ja.
0: En je hebt dus kans om ambassadeur te worden.
1: Ja.
0: En het voordeel van ambassadeur zijn is, buiten dat je naar Vegas mag, heb je dan ook de toegang om een jaar lang als ambassadeur gratis te mogen meespelen.
1: Oh ja, met alle toernooien.
0: Alle toernooien is je eerste entree. Als je geen rebuy hoeft te doen, is het

0: heb je een target op je rug.
1: Je hebt een target op je rug. Maar dat maakt het wel extra leuk.
0: Ja.
1: Dus,
0: snap ik ook wel.
1: Ja, we gaan zien hoe het gaat lopen.
0: Heel benieuwd. Zometeen wil ik het eventjes hebben over jouw pokertactieken. Hoe speel jij het? En of je nog tips hebt voor mij als leek in de pokerwereld.
1: Is helemaal goed. Ja.

0: Ik dacht, ik moet je wel iets drinken aanbieden deze middag, avond. Het is zo warm, je hebt vast dorst. Maar ja, ook mijn lieve vrienden van het barpersoneel liggen redelijk voor pampus. Toch heb ik Thomas kunnen strikken om eventjes op onderzoek uit te gaan naar een heerlijk tropisch drankje wat jij kunt drinken, hoe je het kunt maken. Hij heeft even een opname voor mij gemaakt, die ga ik voor je afspelen. Mocht het nou te snel gaan, laat het even weten. Dan zorg ik even dat hij het recept naar je opstuurt. Ik kan je alvast een tip geven. Koop kokosmelk of kokoswater. Goed, kom Thomas.
1: Hey Jens, ik heb weer een heerlijk drankje voor je. En dit is een drankje wat heel erg goed past bij dit ongelooflijk warme weer. Het is een variatie op de mojito. Het is namelijk een kokosmojito. En hierbij hebben we dus een vorm van variatie met

0: kokosroom en of kokoswater. Kan je zelf een keuze in maken. En ananassap. Het is wel heel erg lekker. Het is ook heel makkelijk om te maken. Dus dat is ook super lekker. En de ingrediënten zijn niet zo ongelooflijk ingewikkeld. Je hebt een beetje witte rum nodig, kokosroom, wat limoen. Als je dat heel erg lekker vindt, vind ik heel erg lekker. Puur omdat het iets frisser maakt. En als je het over de rand van het glas heen doet, dan krijg je ook een heerlijke limoengeur. Een paar muntblaadjes, wat rietsuiker en crushed ijs. Crushed ijs is ongelooflijk makkelijk te maken. Je hebt namelijk gewoon ijsblokjes, dat doe je in een theedoek en dan de hamer er tegenaan. En een beetje bruiswater om het ietsjes, nou ja, hydraterend te maken. En dat is ook wel heel erg lekker. Nou ja, ik zei al, eerst even die limoenpartjes over de rand. Munt en suiker in een hoog glas. En dat samen een beetje voorzichtig crushen. Ik heb daar een muddler voor, maar als je dat niet thuis hebt, kan je gewoon de achterkant van de lepel gebruiken. Doe dit niet te hard, want al doe je dit te hard, is er een kans dat de munt een beetje bitter wordt. En dat is ook niet heel erg lekker. We willen natuurlijk een verfrissend cocktail. Daarna voeg je een beetje rum en kokosroom toe. Of kokoswater. Het is echt wat je zelf wilt. Dan vul je het glas met dat zelfgemaakte gecrushed ijs. En dit roer je even goed door elkaar. Zodat elk element in het glas goed koud wordt. En dit kan je uiteindelijk aanvullen met een beetje bruiswater voor extra frisheid. En als je het heel fancy wil maken, doe je dan nog een limoenpartje op de rand en bijvoorbeeld een stukje munt op de rand. Heel lekker, heel verfrissend en past echt heel erg lekker bij dit weer. Oh ja, ook nog een hele handige, was ik bijna vergeten. Het is ook heerlijk om het glas 15 minuten van tevoren even lekker in de vriezer te doen. Dan krijg je namelijk een super koud glas. En dat zorgt ervoor dat het drankje gewoon nog sneller afkoelt. En het is ook gewoon heerlijk om vast te houden in dit heerlijke weer. Tenminste, het ongelooflijk warme weer. En op die manier heb je ook nog gewoon echt een enorm tropische vibe. Dus dat is super. Super bedankt en tot een volgende keer.
1: Ja, je hoort het van Thomas. Een kokosmojito dus met kokosmelk, bruiswater en witte rum. Klinkt in ieder geval lekker, alsof je echt op zo'n onbewoond eiland lekker uit zo'n kokos, hoe zeg je dat? Ja, zo'n kokosnoot aan het drinken bent. Ik ga het misschien wel proberen van het weekend. Zometeen nog steeds in de studio Matthias Kromhout over zijn tips. Hoe moet ik nou beter worden in poker? Na Macklemore, Ryan Lewis.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Met de ingrijpende maatregelen wil het kabinet de stikstofuitstoot drastisch terugdringen. In de plannen staat onder meer dat er in een gebied van een kilometer rond 15 natuurgebieden veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Op de spoedeisende hulpafdelingen in de ziekenhuizen komen steeds meer mensen binnen met klachten door de hitte. Onder hen zijn veel ouderen en kinderen die uitgedroogd zijn omdat ze te weinig hebben gedronken. De Zeeuwse traditie ringrijden is erkend als immaterieel erfgoed. Ringrijders proberen op een paard zonder zadel een lans door een ring te steken die boven een parcours hangt. Het weer, vanavond kans op een lokale onweersbui. Vannacht droog met minima van 20 tot 24 graden. Morgen 29 tot 38 graden met later weer kans op onweer.
1: En dan de files van de ANWB, die zijn er zoals je misschien verwacht niet. Mocht je nou echt de auto in moeten, met een nadruk op moeten, want het is code rood. Zat er dan de auto in met een flesje water, een paraplu of een parasol. Mocht je dan ergens stranden, dan ben je in ieder geval veilig.
2: Studio Alphen.

0: Het nieuws van Blanks, van eigen bodem, Bazin, hoorde je hier in de vrijdagmiddagshow. Nog steeds in de studio, aangeschoven bij mij, Matthias Kromhout. Oh, jij staat niet open. Goedenavond. Yes. Nu wel. Jij bent finalist van het ONK Poker. Volgende week. Ja. In het weekend sta je in de finale. Heb jij een finale ticket voor bemachtigd? Hebben we het uitgebreid over gehad hoe jij nou daar komt? Maar ik ben niet zo'n pokerveteraan. Misschien als jij dat wat meer bent.
1: Ja.
0: Ik ben iets minder doorgewinterd.
1: Mm-hmm.
0: Als je me even meeneemt in zo'n spel, pokerspel.
1: Ja.
0: Waar begin je mee? Ik snap hoe een spel werkt. Maar welke denkstappen maak jij in je hoofd?
1: Goeie. Als eerst wat ik eigenlijk doe als ik aan een tafel kom. Ik speel nu best vaak bij ONK Poker. En er zijn best veel mensen die heel veel toernooien spelen. Dus als eerst kijk ik eigenlijk, ken ik een beetje mensen die aan een tafel zitten. Ja. Omdat je dan hun speelstijl wat beter kent.
0: Ja.
1: Of in ieder geval makkelijker bij ze mogelijk zou kunnen achterhalen wat ze aan het doen zijn.
0: Wat voor speelstijlen zijn er dan bijvoorbeeld?
1: Je hebt mensen die heel agressief spelen.
0: Ja.
1: Die willen eigenlijk overal in meegaan. Je hebt ook mensen die juist volledig het omgekeerde doen. Die spelen heel weinig en die willen alleen maar hun beste handen spelen. Ja. En daartussenin heb je nog heel veel gradaties in hoeveel wil je wel spelen, hoeveel wil je niet spelen. Dan heb je nog mensen die houden ervan om soms gewoon lekker te bluffen.
0: Ja.
1: Dus daarin kan je wel naarmate de avond loopt, kan je dat herkennen bij mensen.
0: Ja, oké, ja.
1: Want uiteindelijk moet de kaart open.
0: Ja,
1: dat hoeft moet. Natuurlijk, hoeft niet. Maar uiteindelijk gaat elke speler wel een keer hebben dat die kaarten open gaan. Dus dan kan je ook zien wat ze aan het spelen waren. Dan kan je hun denkwijze gaan terugpakken vanaf het begin. En kan je op die manier kijken of hun stappen of dat... op welke manier dat logisch zou zijn als je dat zou doen.
0: Ja, want wie bepaalt dan wanneer de kaarten opengelegd worden?
1: De dealer.
0: Oh ja,
1: dus
0: okay.
1: Degene die de kaart aan het delen is, die beslist uiteindelijk wanneer de kaarten opengaan.
0: Ja, oké. Okay.
1: En in een hele bijzondere momenten krijg je dat niet de dealer, maar de toernooidirecteur dat beslist. Dat heeft ermee te maken, stel je bent heel weinig mensen vanaf van de prijzen.
0: Ja.
1: Dan speelt eigenlijk elke tafel tegelijkertijd een hand.
0: Ja.
1: En zodra die hand voorbij is, moeten ze stoppen.
0: Okay.
1: Totdat de andere tafel klaar is.
0: Ja,
1: zodat
0: okay,
1: je evenveel handen op dat moment aan het spelen bent. En dat je dan niet heel lang kan gaan wachten om te hopen dat bij die andere tafel drie handen verder toch iemand eruit
0: valt.
1: En jij in de prijs komt. Dan krijg je dat stel iemand gaat all-in. Dan moet je echt wachten totdat de kaarten opengaan. Totdat de toernooidirecteur zegt, oké, nu mag deze hand open. Dan gaan je kaarten open en dan gaan we kijken. Stel er liggen al 5 kaarten op tafel, heb je gewonnen of niet?
0: Ja.
1: En stel er liggen nog geen 5 kaarten op tafel, gaan de kaarten open. En dan komen de rest van de kaarten, wordt er nog bijgelegd.
0: Okay.
1: Totdat de 5 kaarten op tafel er liggen. En dan ga je kijken wie er heeft gewonnen.
0: Ja, oké, even dan terug naar dat spel. Want jij scant dan eerst even je tafel met 8 anderen.
1: Ja.
0: Heb ik net gehoord.
1: Klopt, ja.
0: En dan probeer je een beetje in te schatten hoe iedereen, wat iedereen zijn tactiek is.
1: Ja.
0: En dan pas je daar nog je eigen tactiek op aan?
1: Maar meer per speler dan. Dus je gaat voornamelijk ook kijken, stel je zit in een positie waar je wat later kan beginnen met spelen. Stel je zit in een positie dat je het langer duurt voordat jij voor het eerst aan de beurt bent.
0: Ja.
1: En je ziet dat een van die spelers waarvan je weet hoe je tegen ze moet spelen in het spel zit, kan je daar zeker op hanteren en je spel iets aanpassen.
0: Ja.
1: Om ervoor te zorgen dat je het gericht op die persoon doet.
0: Oh ja. En stel dat gebeurt niet, is er dan een bepaalde tactiek die jij nog hanteert?
1: Nee,
0: of wil je niet te veel weggeven?
1: Nou, ik heb er sowieso over nagedacht

0: ik zat te denken en ik zat van, ja, het ligt echt heel erg ook aan op dat moment wat je zelf in je hand hebt. En je kan natuurlijk, voordat er enige kaart op tafel komt, proberen te vertellen wat je in je hand hebt. Door groot in te zetten bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dan doe je alsof je hele goede hand hebt.
1: Zijn er echt mensen die dat doen?
0: Ja, zeker. Ja. Maar op het moment dat er dan op tafel een kaartencombinatie komt die volledig niet verbindt met wat jij zo gezegd hebt. En het verder ook niet verbonden heeft met de kaarten die je wel echt in je hand hebt.
1: Ja,
0: ja, dan kan je bluffen wat je wil. Alleen dan
1: je
0: gaat toch een risico krijgen dat iemand
1: wel meegaat.
0: Toch ergens denkt, dit klopt niet helemaal, dit verhaal. En dan dus toch meegaat omdat hij denkt, maar misschien zijn mijn kaarten, die misschien ook niet helemaal verbonden hebben met dit bord, toch wel beter dan wat hij probeert te vertellen.
1: Ja, en het is eigenlijk een soort mindspel dat je echt
0: het
1: mensen
0: is echt een mindspel, ja.
1: Wow, er zit zoveel meer achter dan, kijk, ik denk veel mensen gewoon als een kaartspelletje op een dronken avond met vrienden, fiches leggen, ja, iedereen legt €5 in en je hebt heel de avond plezier.
0: Klopt.
1: Maar als je het dus langer doet en je gaat het meer doen, wordt het echt een soort schaakspel waar je dan mee bezig bent.
0: Ja, ja, het is echt een schaakspel. Er zit ook heel veel. Je kan ook echt heel erg gaan berekenen, statistisch gezien, wat de kans is dat een kaart komt op tafel die jou goed uitkomt.
1: Ja.
0: En of dat dan de direct winnende hand is of in ieder geval goed genoeg hand dat je daarmee durft mee te gaan.
1: Ja.
0: Dat soort dingen kan je berekenen. En daarop kan je ook weer je spel aanpassen aan hoeveel je wilt inzetten, bijvoorbeeld.
1: Ja, okay.
0: Dus dat soort dingen zit er ook zeker allemaal bij.
1: Okay. Ja. En verander jij dan, stel je komt verder in zo'n toernooi.
0: Ja.
1: Ga je dan nog dingen, want je zei net, ik pas dingen soms aan per tafel.
0: Ja.
1: Merk je dat je ook voorzichtiger of agressiever gaat spelen naarmate je verder komt in zo'n toernooi?
0: Ja. Zeker. Dat ligt er ook aan natuurlijk op dat moment hoeveel punten jij voor je hebt liggen. Wat je kan doen. Ja. Op het moment dat jij een hele grote stapel fiches voor je neus hebt liggen.
1: Ja.
0: Dan is het eigenlijk altijd wel slim om proberen wat meer druk te zetten. Wat hoger in te zetten.
1: Ja.
0: Om ervoor te zorgen dat mensen met een middelmatige of een kleine stack sneller het risico moeten gaan lopen om hun toernooileven op het spel te zetten.
1: Ja.
0: En dat zij dus veel sneller gaan nadenken van, is dat wel interessant op dit moment?
1: Juist.
0: Dus daarin zie je wel heel erg dat er tactieken gebruikt worden. Niet alleen door mij, maar eigenlijk door heel veel pokerspelers. Spelers die druk uit te oefenen.
1: Ja.
0: En zo ook het omgekeerde. Het moment dat jij wat minder fiches hebt. Je kan niet heel veel druk uitoefenen. Maar dan moet je ook wat selectiever gaan zijn over welke kaart je wil gaan spelen. Want je wilt natuurlijk wel gewoon winnen.
1: Ja, dat is het doel.
0: Dat is uiteindelijk het doel. Ja.
1: Voor de mensen die nog nooit poker hebben gespeeld.
0: Ja.
1: Die fiches die heb je voor je liggen. Die kun je inleggen. En als de spelers na jou in de ronde willen blijven spelen, moeten ze hetzelfde aantal fiches of meer bijleggen.
0: Ja, en op het moment dat er meer bijgelegd wordt, dan ben jij degene die hun verhoging bij moet leggen.
1: Ja. Dus dan zeg maar, totdat iedereen weer hetzelfde aantal fiches voor zich heeft liggen of heeft gezegd, ik speel niet meer mee deze ronde. En dan gaat dat verder. Ja. Dus even een kleine informatiebreak. Ik vroeg me ook nog af, zeg maar, hoe het komt dat jij, ik had opgeschreven hoe je zo goed bent, maar misschien meer, hoe heb je jezelf ontwikkeld tot het punt dat je nu in de finale staat? Dat is denk ik meer.
0: Veel spelen. Gewoon ervaring. Dat is het voornaamste.
1: Ja.
0: Hoe meer je speelt, hoe groter de kans is dat je uiteindelijk een keer een toernooi wint, sowieso.
1: Ja, okay.
0: Eén, vanwege ervaring. En twee, je hebt altijd weer een keer een avond dat je gewoon geluk hebt qua kaarten.
1: Ja.
0: En dat het in je schoot geworpen wordt.
1: Ja.
0: Dus dat zie je sowieso wel. Dat hoe meer je speelt, hoe groter de kans is dat je een keer verder komt in het toernooi dan dat je voorheen zou komen.
1: Ja.
0: En verder heeft ervaring ook gewoon hulp dat je bepaalde speeltactieken die mensen gebruiken, want er zijn gewoon een aantal standaard tactieken die mensen altijd gebruiken.
1: Ja.
0: Dat is niet eens per persoon, maar dat zijn gewoon, ik heb poker leren spelen en dit klinkt logisch en dat gebruiken heel veel mensen.
1: Ja.
0: Dus ik ga dat gebruiken. Op het moment dat je dat in de gaten hebt, kan je daar natuurlijk ook weer op anticiperen.
1: Ja, net als dat je met elk spel uiteindelijk word je beter doordat je het doet. En dan ga je
0: zeker
1: weer dingen door, ga je zien en dan.
0: Ja.
1: Okay. Is dat dan ook de gouden tip die je hebt voor mensen die willen beginnen met pokeren? Ga het gewoon doen?
0: Ja, ja, zeker. En dan is bijvoorbeeld het leuke met een Own Cup Poker is dat het ook gewoon een hele leuke, gezellige gemeenschap is. Ja.
1: Geen reclame overigens voor mensen die luisteren.
0: Nee. Het is voornamelijk gewoon heel gezellig. En of je nou bij Own Cup Poker of bij een andere organisatie doet. Vooral de organisaties binnen Nederland die dan zonder geld het spel leveren. Gaat het voornamelijk om plezier.
1: Ja, dus niet zo'n Holland Casino die eigenlijk gewoon wel geld aan je wil verdienen.
0: Holland Casino is wel gewoon niet alleen Holland Casino die geld aan je wil verdienen. Maar elke speler aan tafel die wil je geld te pakken krijgen. Ja.
1: En die zullen je ook nooit helpen om beter te worden.
0: Nee, zeker niet. Die zijn er heel blij mee als jij heel slecht bent en met een berg geld voor je neus zit. Want dat is heel snel dan van hun. Ja. En bij ONK merk je wel, en er zijn meerdere organisaties, ik durf ze niet allemaal op te noemen. Heb je heel veel mensen, vooral als je beginner bent, dat ze het echt dat ze je helpen om uitleg te geven over wat wel en niet kan.
1: Ja.
0: En stel je hebt een hand helemaal afgespeeld en je kaarten zijn open, dan ziet iedereen het. Dan kunnen ze ook tips geven van, misschien kan je volgende keer net iets anders spelen.
1: En neem mensen ook even de tijd voor om het uit te leggen.
0: Ja, meestal niet op dat moment zelf.
1: Maar achteraf even,
0: een paar handen later of zo, dan is de emotie die je mogelijk hebt gehad op dat moment van die hand, is er een beetje verdwenen.
1: Oh ja, dan kan je weer...
0: Dan kan je wat nuchtiger nadenken over wat je gedaan hebt natuurlijk. En op die manier... Leer je altijd wel heel veel.
1: Wat leuk. Matthias, ik wil je bedanken dat je vandaag in deze studio en met dit enorm warme weer aanwezig was.
0: Ja, graag gedaan.
1: Ik vond het heel leuk om even te kletsen.
0: Zeker.
1: Je staat dus niet morgen en overmorgen, maar volgende week in het weekend in de finale van de ONK.
0: Ja.
1: Ik zou zeggen, heel veel succes.
0: Dankjewel.
1: Maak ze in.
0: Voor de mensen die willen kijken trouwens.
1: Oh, dat kan.
0: Dat kan op de zondag. De zondag is de tweede dag. En dan wordt een livestream gedaan.
1: Okay.
0: Die wordt via YouTube wordt die gestreamd.
1: Kan ik gewoon gratis kijken?
0: Kan je gewoon via YouTube kan je hem aanzetten. En dan kan je kijken, er zit commentaar bij. En dan hebben ze één tafel. En daar kan je dus ook echt de kaarten meekijken.
1: Wow.
0: Dus dan zit je op een kwartier vertraging van wat er echt aan het gebeuren is.
1: Anders, dan kun je,
0: anders zou je natuurlijk kunnen valspelen. En op die manier kan je dus heel leuk meekijken. En dat is altijd een heel mooi spektakel om te zien.
1: Ja, dus als je het eerste weekend van jullie nog niks te doen hebt, zet hem eens aan op zondag.
0: Kan je hem op zondag lekker aanzetten.
1: Wat leuk. Ja. Veel succes.
0: Dankjewel.
1: En dan heb ik, misschien heel flauw, maar heb ik deze nog voor je.
0: Goedgekeurd.
1: Ja, fijn. Dankjewel voor je aanwezigheid.
0: Graag gedaan.

0: Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De hittepiek voor vandaag is bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden. Dat was in het Limburgse El. In de Bilt, waar het Weerinstituut zit, werd het 36,6 graden. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Door de hitte rijden rond Eindhoven vrijwel geen bussen. Het laatste station is oververhit geraakt, waardoor bussen niet meer kunnen worden opgeladen. Met ingrijpende maatregelen wil het kabinet de stikstofuitstoot drastisch terugdringen. Landbouwminister Van Essen wil het land zo weer van het zogenoemde stikstofslot krijgen, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. Het kabinet wil ook snel een ondergrens voor een bouwvergunning invoeren. En dat betekent dat als je maar een beetje stikstof uitstoot, je altijd een vergunning krijgt. Politiek verslaggever Lars Geerts.
3: Dat zou betekenen dat kleine bouwprojecten of zelfs wat grotere bouwprojecten wat verder van de natuur af al meteen een vergunning zouden kunnen krijgen, in de hoop dat in 2035 dan dit probleem onder controle is.
2: Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. In de verklaring zegt de FIFA dat algemene boodschappen van mensenrechten gewoon zijn toegestaan. En ringrijden is vanaf nu immaterieel erfgoed. Het steekspel is een typisch Zeeuwse traditie. Doel van de sport is om een lans in de ring te steken. En deelnemers zitten daarbij zonder zadel op een paard, gekleed in klederdracht. Het groeide in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport. Het weer. Het is nog lang warm met plaatselijke kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Later opnieuw kans op onweer. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu.
5: Met nu.
1: De nieuwe Deuntjesradio.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Hij komt uit Frankrijk. Scoorde een gigahit met I Adore You. We hebben het over de DJ en producer Hugel. Hugel. Beetje Frans. Vandaag verscheen zijn nieuwste album 21. En een van de hits, tenminste aankomende hits, wat is deze? Shine.
1: Hallo. Shine on me.
0: Welkom.
1: Welkom.
0: Alleen...
1: Gaat alles goed?
0: Het wil niet. Het doet het niet.
1: Maar het is ook warm.
0: Het is ook warm. We gaan het gewoon nog een keer proberen.
1: Hij wil... Ja. Oh.
0: Zou hem hebben.
2: Je luistert weer naar je favoriete radioshow. Joey, Dani en Koen nemen je mee langs de nieuwste releases en duiken in het allerlaatste muzieknieuws. Welkom. Dit is de nieuwe Deuntjes Radio.

0: Een hele goede avond en onwijs fijn en hartstikke leuk dat je de moeite hebt genomen om met deze tropiaanse temperaturen, code rood is het inmiddels buiten natuurlijk, de moeite neemt om jezelf nog meer te verwarmen met onze warme radiogolven van de Nieuwe Deuntjes Radio. De komende twee uur brengen we jou de nieuwste muziek. En ik, Joey van der Werf, doe dat niet alleen, want naast mij zit Koen Schellinghout.
1: Ja, goedenavond.
0: Goedenavond.
1: Het voelt niet als avond overigens.
0: Nee, het is nu gewoon een beetje zomernamiddag inmiddels.
1: Ja,
0: nog, ja zeker. Dani Kapaan is ook onderweg. Met dit warme weer is de roep, is de schreeuw, is de drang naar een Koensknaller groter dan ooit.
1: Zeker.
0: Heb jij voor ons een tipje van de sluier?
1: Ik ga ook wel mee in de zomerse sferen uiteraard. En iemand, bij de zomer komt altijd liefde om de hoek kijken, toch?
0: Zeker, ja.
1: En ik kan vertellen dat ik iemand heb meegenomen die zeer gelukkig is geworden in de liefde.
0: Nee,
1: wel? Ja, zeker.
0: Oh, wat
1: dat is
0: leuk.
1: Afgelopen dagen duidelijk geworden. Dus die zit lekker in Amerika overigens.
0: Die zit
1: met zijn hoofd in de wolken.
0: Mooi. Ik ben met de luisteraar samen heel erg benieuwd. Want dit is helemaal langs mij heen gegaan. Maar goed, dat zo meteen. We gaan uiteraard het nieuwe muzieknieuws met je doornemen. En daarin gaan we het uitgebreid hebben over een lokaal talent. Jawel,
1: ja.
0: Een lokale band. Superleuk. Daarover dus later meer. En aan het einde van het uur sluiten we hem volledig instrumentaal af. Met de Diepgaan met Daan.
1: Ja, dat is inderdaad niet gek bij de Diepgaan met Daan. Dat is
0: En volgens mij heeft hij deze artiest heeft hij een keer eerder gehad. En ik dacht zelfs dat het toen ook instrumentaal was. Maar goed, Daan weet dat allemaal natuurlijk zelf beter. In het tweede uur uiteraard de special guest en de bekendmaking van het deuntje van de week. Maar eerst gaan we luisteren naar nog meer nieuwe muziek. Want daarvoor ben je hier uiteraard. Charlie XCX. Deze week werd bekend dat zij behoorlijk worstelt met haar mentale gezondheid.
1: Ja, ik heb het gelezen inderdaad, ja.
0: Het bizarre succes van haar vorige album Brad. Brad Summer, hè? Het was een soort clubachtig album was het.
1: Ja.
0: Felgroene cover, heel bekend.
1: Het ging echt door het dak heen natuurlijk.
0: Ging door het dak heen en dat succes was hier en daar nogal wat overweldigend, zei ze. Dus daarvan moet ze af en toe nog wel even bijkomen. Nou ja, bijkomen is dan een beetje klein uitgedrukt. Het uit zich in angstklachten onder andere. Ze probeert dat nu toch naast zich neer te leggen. Want ze is wel onderweg naar een nieuw album. Die gaat verschijnen volgens mij volgende maand, dacht ik. Ja, 24 juli.
1: Maar
0: en die gaat heten Music Fashion Film.
1: Maar ik hoop dan niet dat ze nu expres een slecht album gaat uitbrengen.
0: Nee, dat hoop ik ook niet. Nee, het is een beetje rocky natuurlijk. Best wel stevig hier en daar. Een beetje alternatief. Wink Wink is de nieuwste single. Is ook weer een beetje rocky. En gaat het zo meteen horen. Laat je verrassen, zou ik willen zeggen.
1: Ja.
0: Maar eerst gaan we luisteren naar de nieuwste van Jelly Roll. Ja, Jelly Roll, de Amerikaan. Het is een singer-songwriter. Af en toe een beetje een rapper. Ja, laat hij zich vangen?
1: Ja, ik denk dat altijd, als je Post Malone kent, dan zit hij daartussen. Perfect,
0: ja,
1: was er perfect bij.
0: Dat vind ik wel een mooie... Ja, als je wel
1: eens de ene keer rapt hij, en de andere keer is het meer poppy. En de andere keer is het wel wat stevig.
0: Ja, als je klaslokalen hebt, die gaan op schoolreisje, dan moet je altijd een buddy hebben, hè? Weet je, dan een beetje aan bij elkaar koppelen. Dat zijn deze
1: ook
0: twee.
1: Ook qua uiterlijk.
0: Precies, ook qua uiterlijk. Ze gaan naar dezelfde tattoo-artiest inderdaad. Ook voor Jelly Roll zijn het pittige tijden, want hij is gescheiden. Hij is gescheiden van zijn vrouw Bunny XO. En Bunny XO, dat was... hoe zeggen we dat? Dat was een dame die haar geld verdiende met haar...
1: Met zichzelf.
0: Met zichzelf. Nou, dat vind ik een hele mooie samenvatting. Maar goed, Jelly Roll die verdient in die kern eigenlijk ook natuurlijk geld met zichzelf. Maar dan vooral met zijn stem. Zijn nieuwste single, die hoor je hier bij ons. Hands up.

0: Of deze muziek nou per se misstaat in de club, dat weet ik niet. Is het wel minder clubby, dat wel?
1: Ja, dat wel.
0: De nieuwste van Charlie XCX. Wink, wink. En dan voor Jelly Roll, hands up. Ja, terwijl de temperaturen hier, dat mogen we best wel even zeggen, het is hier gewoon best wel goed te doen, toch? Het is heerlijk.
1: Ja, misschien dat de luisteraars een klein grommetje horen op de achtergrond. Ja. Want de airco staat wel lekker te loeien.
0: Precies, maar
1: ja, het is voor ons goed toeven.
0: Het is voor ons goed toeven.

0: denk dat het nog wel een stukje heter gaat worden eigenlijk nu. Want Joe, weet je waar de tijd voor is?
1: Ja, dames en heren. Het is weer tijd. En u weet waarvoor het tijd is. Olé, de knaller, de knaller, de knaller. Het is tijd voor de knaller van Koen. De knaller, de knaller, de knaller. Het moment om weer even gek te doen. Van Wolter Kroes tot aan Jan Smit draait Koentje weer een hit. Waar je

0: Ja, en ik heb dus iemand meegenomen die gelukkig weer in de liefde is. Want dat was een tijdje niet zo.
1: Er waren verhalen dat de beste man zijn relatie voorbij was, ja.
0: Ja, want we hebben het over Yves Berendsen. En ja, die had zijn relatie met zijn ex Sophie. Die strandde in april na een jaar of 9.
1: Alsjeblieft.
0: Ja, en nu is het juni.
1: Juni, ja, dat is 2 maandjes later.
0: Juni, en nu is hij gelukkig met Amy.
1: En Amy heeft hij uiteraard hier bij het zomerspectakel ontmoet natuurlijk. Ja, dat kan niet anders.
0: Dat kan niet missen natuurlijk.
1: Maar Amy, onbekend, bekend?
0: Niet heel bekend eigenlijk. Maar er gaan dus ook geruchten dat hij al met Amy een beetje aanpapte. Want hij zou haar hebben ontmoet, volgens mij bij de Vrienden van Amstel. En daarin een beetje aangepapt. En dat is dan een beetje een knipperlichtrelatie. En volgens mij is het dus zo dat hij dus een beetje met Amy was. Toen ging hij weer een beetje terug naar Sophie. Toen weer een beetje terug naar Amy. Toen weer een beetje terug naar Sophie. En nu is hij bij Amy en heeft hij het nu officieel, want ze zijn nu in Amerika, is hij leider van de fanbalk, mag ik bijna wel zeggen. Daar heeft hij het gewoon heeft het officieel gemaakt. Hij zegt, ik ben nu gelukkig in de liefde en officieel is Amy mijn vaste relatie.
1: Dus Amy forever is het nu gewoon.
0: Amy forever, ja, het zijn toch die zomerse, dat is echt zo denk ik hoor.
1: Maar goed, even voor de duidelijkheid, Vrienden van Amstel is in januari, dus daar is dus nog een overlap geweest.
0: Er is waarschijnlijk inderdaad overlap, okay. Al die juice channels die heb ik
1: en
0: een
1: geen,
0: beetje...
1: geen kinderen in spel?
0: Nee, volgens mij heeft hij inderdaad nog geen kinderen, dus wat dat betreft is het iets makkelijker tussen haakjes.
1: Maar goed, het blijft idioot als je bekend bent dat het dan heel logisch is dat je hele privéleven op straat ligt.
0: Ja.
1: Dan blijft het natuurlijk maar goed. Dat blijft een soort publiek bezit dan of zo. Maar goed,
0: ja.
1: we wensen ze alle geluk en liefde.
0: Ja, weet je, de liefde kies je niet, hè?
1: Zo is het. Zo is het,
0: om een paar clichés er maar uit te gooien.
1: Mooi, mooi.
0: Clichés zijn er voor een reden. Maar over het nummer in ieder geval. Misschien is het tijd, zo heet deze plaat. Ja, en ik denk inderdaad. Dit is gewoon echt een Yves Berendsen plaat. Hij stelt gewoon echt niet teleur. Het is niet super plat. Een soort van dat je natuurlijk bij. Je hebt natuurlijk een paar koetsknallers die af en toe wel een beetje.
1: BBL. ja, ik noem maar wat.
0: BBL, inderdaad, mooi voorbeeld. Of dat het alleen maar over drank gaat. Ja. Of alleen maar over vrouwen.
1: Maar dat is nu niet.
0: Dat is inderdaad niet zo. Bij hem is het altijd nog wel een soort diepgang. Dus echt een lekkere nederpopplaat.
1: Mooi.
0: En ik denk dat we er gewoon lekker naar moeten gaan luisteren. En dan snappen jullie precies wat ik bedoel. Dit is Yves Berendsen met de Misschien is het tijd.

0: De nieuwste van Yves Berensen. Misschien is het tijd, is de koensknaller van deze week.
1: Ja, ja.
0: Een mooie nederpopplaat, vond ik een mooie omschrijving.
1: Ja, toch?
0: Heel treffend ook, ja, zeker weten. We blijven even in Nederland, want zometeen gaan we luisteren naar de nieuwste van Benny Sings. Ja, Benny Sings, hoe laat hij zich een beetje omschrijven? Het is een beetje layback, het is ultieme zomeravondmuziek, denk ik. En ja, als je de definitie van lekker wegluisteren, die kun je wel bij Benny Sings wel echt eraan plakken.
1: Ja.
0: Hij heeft de afgelopen 3 jaar 2 hele mooie albums uitgebracht. En er is een nieuwe onderweg, die verschijnt in september. En die heet 22 Durnham Dew. En dat gaat over het nieuwe huis. Hij heeft zijn huis verbouwd. En dit is volgens mij letterlijk het adres of zo. Ik weet niet precies wat het is. Dus wil je hem opzoeken dan... En wat heel bijzonder is, hij heeft een nieuw nummer geschreven, Parachute. Die ga je zo meteen horen. Maar op het album komt zowel de Engelse als, en dat is voor het eerst bij Benny Sings, want hij zingt altijd in het Engels, ook een volledig Nederlandstalige versie op het album te staan van Parachute.
1: Ja, dat is inderdaad.
0: Dat is wel heel bijzonder, ja. Maar goed, wij gaan dus zo meteen luisteren naar de Engelse versie. En met de temperaturen die heel klein beetje draaglijker worden buiten, is dit de heerlijke muziek om bij mee te deinen. Maar eerst gaan we zo meteen luisteren naar de nieuwste van Sam Smith. Ja, een nummer waar hij een heel leven op heeft gewacht om te schrijven en uiteindelijk om te zingen. Het nummer is samen met goede vrienden geschreven tijdens een zomerdag in New York. En hij beschrijft de opname als een ode aan liefde, warmte, menselijke en menselijke verbondenheid.
1: Zo.

0: muziek van Benny Sings, Parachute, zijn nieuwste. En daarvoor Sam Smith met My Guy. Ja, en zo deinsen we heerlijk naar het nieuwe muzieknieuws.
1: Het nieuwe muzieknieuws.
0: Ja, het nieuwe muzieknieuws. Ja, Koen, jij trapt hem af.
2: Ja, want Code Rood is heel erg vervelend natuurlijk voor ons als mensen. Iedereen moet de airco instellen. En als je er niet hebt, moet je de deuren maar op een bepaalde manier goed dicht houden. Of juist open tegen elkaar. Je weet het allemaal niet. Maar een heel vervelend bijeenkomend ding is dat heel veel festivals hierdoor niet door kunnen gaan. En zo ook het Defcon Festival, het Hardstyle Festival. Onder de Hardstyle fans echt heel erg geliefd.
0: Gigantisch.
2: Echt een supergroot festival waar mensen uit de hele wereld op afkomen. Maar
0: zeker.
2: Door deze hitte kunnen ze de veiligheid niet garanderen. En hebben ze het helaas moeten aflasten. Alleen, dat ging niet zonder slag of stoot.
0: Nee.
2: Want de mensen die daar al waren voor de camping... die dachten, daar zijn we het niet mee eens. En die hebben geprobeerd even heel die campinghuis te houden. Wat dus gebeurd is dat in die avond... al die mensen in opstand zijn geraakt... waardoor de politie aan de pas moet komen. Alles is gesloopt. Die tenten zijn gesloopt. Die stages zijn gesloopt. Het is niet normaal. Dat was denk ik echt... Nou ja, als je daar denk ik bij was... was het gewoon een soort... Planet of the Apes. Ik weet niet welke... Ik kan het niet anders omschrijven.
0: Ja, nee, inderdaad. Het was, het was een soort apocalyptisch. Ja.
2: Echt apocalyptisch. En heel erg veel verschillende artiesten... zoals Outsiders, die staan er ook altijd... Ja, die hebben gevraagd, als je dat doet, dan moet je gewoon nooit meer komen.
0: Nou ja, dat is het. Weet je, het festival zelf kan er niet aan doen.
2: Nee,
0: niks
2: want
0: aan doen.
2: Dat is het ding. Ik begrijp wel dat je gefrustreerd bent. Want je hebt er heel lang, misschien wel het hele jaar naar uitgekeken. En weet ik veel wat, je bent er al. Je bent er letterlijk al. Alleen, die organisatie die doet er alles aan om het wel door te laten gaan. Als het echt niet mag, dan mag het ook echt niet. En dat je dan ook nog eens gaat slopen. En dat is natuurlijk een soort groepsgedrag. Als iemand begint, dan denk je, dan ga ik het ook maar even doen. Nee, maar echt verschrikkelijk, joh, die beelden.
0: Nou ja, wat je zegt. Ik vind het... het is kansloos.
2: Echt
0: het is
2: kansloos.
0: Maar goed, we zijn bijna halverwege dit jaar natuurlijk. Want als het juli aanslaat, dan zijn we er overheen, over de helft. En dat is reden genoeg voor het Amerikaanse magazine Rolling Stone... om de balans op te maken.
2: Ja.
0: Wat zijn nu tot nu toe de beste nummers? Volgens hen, ze brengen een top 50 beste nummers uit. Ja, is natuurlijk heel lastig. Is echt ontzettend moeilijk. Maar Koen, ik ben heel benieuwd. Dit is volgens de Rolling Stone de beste tot nu toe. Komt-ie. Zegt dat al iets?
2: Nog niet eerlijk gezegd.

0: Sorry, XCX, hebben we net gehoord.
1: Maar waarom hebben ze ook een uitleg gegeven waarom dit het beste nummer is?
0: Zou je zeggen, dit is een instant Charlie XCX... Waarom gaan we nou naar het nieuwe muzieknieuws?
1: Nee, dat maakt niet
0: uit. Een beetje overdreven natuurlijk. Maar dit is een instant klassieker, zeggen zij, van haar kom af. En ja, zij zegt nu dat zij dit probeert zij nu weer te claimen. En dat is volgens hen heel, heel succesvol. Ja, ik weet het ook niet, hè?
1: Ik vind dat wel gek. Kijk, beste nummer, als en hoe ze het beschrijven, lijkt het wel een klassieker. Maar een klassieker is toch ook meestal een nummer dat heel erg veel gedraaid wordt?
0: Ja, nou ja, misschien niet. Dus dit was SS26, dus de Summer Spring 26.
1: Oké. Okay.
0: Maar we gaan nu even luisteren naar de nummer 2. Misschien kan je die wel bekoren. Oh, donkere gitaren.
1: Ja, dit herken ik wel.
0: Oh, ik zie een grote...
1: Ja, dit
0: grote
1: is Bruce.
0: Dit is Bruce. The Streets of Indianapolis, geloof ik, was het origineel. En dit is het The Streets of Minneapolis. En dat is natuurlijk een politiek heel beladen nummer. Dus daarvoor kozen zij daar met name voor. En dit is nummer 3. En nummer 3 vind ik persoonlijk echt een ontzettend goed nummer. Ik vind het jammer dat hij het in Nederland niet goed doet. Maar ja, dit is echt een ongelooflijk Amerikaanse plaat.
1: Oh ja.
0: Dit is Ella Langley.
1: Choose in Texas.
0: Ja. Staat wel een beetje in de lijstjes?
1: Nee, niet in de top 40 in ieder geval.
0: Ja, dit is dus, ja, wat ik zeg. Is zo ongelooflijk Amerikaans.
1: Ja, dit is inderdaad eigenlijk zomersweertje.
0: Ja, heerlijk nummer.
1: Heerlijk.
0: Ja, voor de rest staan er... Ik ga ze natuurlijk niet alle 50 noemen. We hebben nog Drop Dead. Die heeft de vierde plek gehaald. Season 2 Weight Loss van Harry Styles maakt dan de top 5 rond. Yeah? I Just Might staat op plek 8. Ja, dat nummer doet het tijdens zijn shows ontzettend goed. Die komt er heel erg goed uit. En hij staat natuurlijk 484 keer overal en nergens. Dus,
1: dat is ook zo.
0: Ja, en de top 20 wordt afgesloten door Homewrecker van Somber. Misschien drijven die later vandaag.
1: Is die nog van 2026?
0: Die is nog van 2026.
1: Zo.
0: Maar goed, Koen, nu even op de man af. Heb jij 1 of 2 nummertjes waarvan je zegt... ja, dat is voor mij de beste?
1: Ja, je vergeet natuurlijk altijd heel veel nummers. Maar ik heb 2 nummers inderdaad. Ik heb I Just Might, hebben we net gehoord.
0: Mooi.
1: Ja, Bruno Mars. En ik heb dan Talk To You van Another.
0: Oh ja,
1: vind ik echt een heerlijke plaat.
0: Over zomer gesproken.
1: Ja, daarom. Inderdaad, echt een zomersplaat. En ja, ik vind dat wel echt een heel inderdaad lekker nummer. En hij blijft ook lang lekker.
0: Hij blijft lang lekker.
1: Ja, als je snapt wat ik bedoel.
0: Ja, ik
1: kan hem echt nu 20 weken achter elkaar bij wijze van luisteren zonder dat het verveelt.
0: Voor mij komen de 2 beste nummers van, denk ik, de 2 beste platen van dit jaar tot nu toe. Maar ik vind het heel moeilijk. Maar
1: Ray sowieso. Hè?
0: Ray, ja. I Know You're Hurting, vind ik
1: dat
0: is grandioos. En de ander is American Cars van Noah Kahan.
1: Oh ja.
0: Ja, dit jaar is voor mij het jaar geworden dat ik echt stapel, maar dan ook stapel verliefd ben geworden op Noah Kahan. Dat is echt bijna obsessief. American Cars is een nummer die ik echt elke dag wel luister. En het is zo verschrikkelijk fijn.
1: Is American Girls trouwens van Harry Styles ook dit jaar uitgebracht?
0: Ja.
1: Nou, die staat mijn top 3 misschien wel compleet
0: dan is die,
1: maken.
0: Compleet. Nou ja, dat derde overval je me een beetje mee. Dat weet ik nog niet.
1: Nee.
0: Had jij nog een nieuwsbericht of ronden we hem af zo?
1: Ik heb altijd wel wat in petto natuurlijk.
0: Als we het even kort nog kunnen benoemen, dan...
1: Even kijken hoor. Ik had hem hier zo klaarstaan. Ja, want Rod Stewart...
0: Rod.
1: Ik moet echt... Daya Fink aan Sexy. Dan word ik altijd heel erg gelukkig van het nummer. Ja, die is niet zo lekker. Want die moest uit het zuurstof tijdens een van zijn live shows. De man is natuurlijk ook al...
0: Ja, dat is zo, hè? Ja.
1: De man is al 81 jaar oud.
0: Jezus.
1: Maar hij kon zijn concert... nadat hij wel aan het zuurstof heeft... hij hem wel vervolgens gewoon afgemaakt. Dat vind ik dan best wel knap. Want het lijkt me dat je nogal in shock bent... op het moment dat je geen zuurstof hebt.
0: Lijkt mij ook.
1: Maar hij was bijna flauw gevallen. Hij moest echt op een stoel gaan zitten. En hij heeft ook zo het afgemaakt.
0: Oei.
1: Maar het is toch even schrikken als zo'n man even van het podium af moet.
0: Nou ja, weet je, die hele generatie artiesten worden gewoon kwetsbaarder. En dat is wel heel
1: Phil
0: lastig.
1: Collins, juist, Stewart, juist. Je hebt heel veel.
0: En het zijn zulke grote, geweldige, grandioze, legendarische muzikanten. Maar ja, we willen er geen afscheid van nemen.
1: Nee.
0: Maar goed, het wordt wel allemaal fragieler en brozer. Zij staan dus misschien een beetje aan het einde van een carrière. Maar welke carrière nog op het punt van staat van beginnen in feite... dat is een lokale band. Een Leidse band, Planet heette zij.
1: Ja.
0: Waren bijna internationaal al doorgebroken. Want zij deden mee aan het Nationaal Songfestival van San Marino.
1: Ja.
0: Dat is ongekend. Ze schopten tot de finale, maar helaas werden ze het niet. Nou ja, wat ons betreft natuurlijk volkomen onterecht. Ja, Planet, misschien ken je ze natuurlijk niet. Dat zou kunnen. Ze maken vooral, wat is het, een beetje funky. Het is dansbaar. Het
2: Zeker.
0: Is ontzettend fijn. Ja, zelf omschrijven ze het als een beetje een mix tussen Franz Ferdinand, The Talking Heads en de Red Hot Chili Peppers. Ja, dat zijn wel...
1: Dat zijn namen.
0: Dat zijn behoorlijke namen. En het zijn ook best wel namen die hebben raakvlakken met elkaar. Maar ook totaal niet, weet je wel?
1: Het is niet dat ze per se goed met elkaar overlappen.
0: Exact. En dat vind ik dus wel grappig. Als je hun dan precies in het midden van dat spectrum plaatst... dan krijg je de muziek die je zo meteen gaat horen. En wat ik zeg, het is dansbaar en het is... Nou ja, het luistert echt heel erg lekker weg. We gaan er naar luisteren, maar niet voordat ze het zelf hebben aangekondigd.
3: Goedemorgen, middag, avond, lieve luisteraars. Wij zijn Planet the Band en je gaat luisteren naar onze nieuwe single Yellow and Blue. Een lied over pannenkoeken, koffie to go, de liefde, kleurenschema's. Je luistert naar nieuwe Deuntjes Radio.

0: Leidse trots. Nou, wat heerlijk om dat hardop te zeggen. Heerlijk.
1: Ja, heerlijk bij ons.
0: De band Planet Yellow and Blue dus. Hun nieuwste single vandaag verschenen. Ga dat volgen, ga dat zien, ga dat meemaken. Staan op zat festivaletjes en ooit dat podia in de buurt. Dus ga dat checken. We gaan zo meteen luisteren naar de nieuwste van Phoebe Bridgers. En Phoebe Bridgers, dat is een, ze is eindelijk terug, zouden we kunnen zeggen. Want haar album Punisher, dat was een ware, en ik heb deze term net verzonnen, ik weet niet of dit bestaat. Haar album Punisher was een ware corona-klassieker. Die kwam uit in 2020 en werd toen heel veel gedraaid.
1: Ja, er zijn inderdaad een aantal artiesten.
0: Ja, toch?
1: Je kan er inderdaad een paar. Diegene van Beanie met Super Lonely.
0: Dat bijvoorbeeld.
1: Dat zijn echt van die corona-klassiekers ook, inderdaad.
0: Vind ik een mooie term, ja. En het is een Amerikaanse muzikante en ze is een beetje. Het is indie-popmuziek. En het is vaak een beetje droevig. Maar ja, qua tekst op zich niet per se. En het volgende nummer is wel iets een beetje uptempo. Dus je hoeft niet gelijk zakdoeken erbij te pakken en helemaal vol te schieten. The Last Boys heet hij dus. Wordt heel goed ontvangen en je hoort hem zo meteen. Maar eerst gaan we luisteren naar de nieuwste van Katy Perry. Ja, en Katy Perry, ik vind het... wat ik gewoon heel lastig vind aan Katy Perry is dat... Zij is op dit moment samen met de voormalige premier van Canada. En Justin Trudeau heet hij. En, nou ja, die zie je dus jarenlang bij het NOS-journaal. Gewoon heel serieus probleem. Onder andere corona bespreken.
1: Zeker.
0: En ineens is die nu de lover van Katy Perry. Ja, die vind ik ingewikkeld.
1: Ik vind dat ook ingewikkeld. Ik kan het ook niet... hoe gaat dat dan?
0: Ja, ik weet niet of Dani Kapaan het weet. Want die is inmiddels aangeschoven. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hoe werken dit soort dingen?
2: Ja, je wordt verliefd.
0: Je wordt verliefd, ja.
1: Ja, maar die twee die kunnen elkaar toch niet snel in dezelfde ruimte tegenkomen?
0: Nee,
1: zou je zeggen.
0: Het is heel bijzonder hoe dat gaat.
2: Misschien was hij bij een concert, hè? Je weet het niet.
0: Je weet het inderdaad niet. Zometeen trouwens, de diep gaan met Daan. Heb je een tippie, een hintje? En waar moet men aan denken?
2: Ja, we zitten in het WK, hè? En als je de naam ziet, dan denk je misschien wel aan een voetballer. Maar ik denk niet...

0: Je weet het niet.
1: Het is geen. Het is volgens mij niet.
2: Oké, gelukkig maar. We gaan eerst dus luisteren naar de nieuwste van Katy Perry. Zij heeft het nummer Watch It Burn geschreven. En ja, ze geeft daarbij aan, ik worstel met mijn duistere kant en heb ervoor gekozen om moeilijke emoties niet te onderdrukken, maar ze onder ogen te zien en in mijn muziek te verwerken. Ja, het gaat over het erkennen van die duistere kanten en het helpt mij om hiermee om er dan mee door te gaan, terwijl ik de kracht uithaal uit de ervaringen die ik de afgelopen tijd heb meegemaakt. Zo, mondvol. De nieuwste dus, Watch It Burn.

0: ze de cijfers gaat herhalen van de coronatijd. Dat moet nog maar te bezien. Dat valt nog maar te bezien. Phoebe Bridgers, Lost Boys. En daarvoor Katy Perry, Watch It Burn. Het hele internet staat ook helemaal ramvol met foto's van haar en die Justin Trudeau. Hè. Dat, ik vind dat zo, het wordt zo door je strot geduwd, vind ik dan.
1: Ja, ja, maar dat komt omdat dat gewoon heel veel mensen, zoals jij en ik, en het gewoon heel erg bijzonder vinden dat het kan.
0: Dat wat zomaar gebeurt, ja.
1: Ja, maar wat zou die inderdaad, Trudeau, die gewoon inderdaad ook gewoon lekker elk feest afgaan en gewoon lekker lang leven lol.
0: Ik denk dat dat toch wel een losbandig mannetje was.
1: Dat denk ik ook wel.
0: Het, anders kom je elkaar niet tegen, nee.
1: Ja.
0: Dat is toch wel grappig.
1: Ben je premier geweest en vervolgens dan...
0: Ik zie Mark Rutte ook niet zomaar met, noemen ze een Nederlandse artiest.
1: Davina Michel.
0: Davina Michel. Goed. Wie weet. Het zou wel kunnen. Tot zover de RTL Boulevard. Hij lette even niet op.
1: Zo, ja, ik was even helemaal de weg kwijt.
0: Hij lette even niet op.
1: Vorige week waren het er niet, hè?
0: Nee, je hebt ook even... Ik denk, je gaat wel voor de spiegel blijven oefenen. Gewoon een beetje de stem warm houden.
1: Ik schrok wakker, maar...
2: Dat is ook precies om 7:50 iedere keer.
0: Ja, iedere keer. Ja, een beetje rond in het tijdstip. Ja. Zou wel goed zijn. Daan, de stage is yours.
2: Ja. Ik vind namelijk dat we voor dit genre muziek moeten we gewoon meer aandacht krijgen. Vooral op de radio.
0: Jij wil een lans breken.
2: Ja, ik wil even breaking news.
0: Ook dat.
2: Nee, ik wil gewoon even zeggen dat instrumentale muziek veel te weinig gedraaid wordt eigenlijk.
0: Klopt.
2: Er zijn altijd wel, dat er iets van zang in een nummer voorkomt. En ik vind dat we veel te veel neigen naar dat muziek dan daarvoor staat. Weet je wel, voor alleen een nummer waar dan of ingezongen wordt of ingerapt. Of ja, dat er zeker überhaupt iets qua stem wordt gebruikt. Dus ik heb gekozen vandaag voor een nummer waar dat totaal niet in voorkomt.
0: Een soort statement vandaag. Op Radio Klassiek, hè? Op NPO Radio 5 volgens mij.
2: Ja.
0: En daar heb je veel klassieke en veel muziek. Veel muziek zit eigenlijk ook nooit tekst in.
2: Ja.
0: Maar ja, het wordt nooit op de popradio zou je het nooit voorbij horen komen.
2: En je hebt ook echt weinig gewoon radio die nummers draait die dan echt funky zijn, weet je wel. En dat bijvoorbeeld de lead-instrument dan bijvoorbeeld een piano is of een trompet of ik zeg maar wat.
0: Soul en jazz radio heb je her en der ook nog, maar dat wordt ook te weinig. Je hebt helemaal gelijk, hoor. Je hebt helemaal gelijk. Ja. Je zit in een terecht betoog. Ja. Nou, ga verder,
2: fijn.
0: Neem ons mee.
2: Ja, dus ik heb gekozen voor een pianist, Marcello Cancinelli, komt uit Italië en is al zijn hele leven bezig met piano spelen. En toen uiteindelijk is hij overgegaan op de synth en op meer een beetje funky en pop.
0: Daar is niks mis mee.
2: Nee, daar is helemaal niks mis mee. En ik vind dat ik zelf heb ook altijd klassiek piano gehad en weet ik het wat. En dat die overstap zeg maar van klassiek naar echt funky spelen en zo, dat is zo'n aparte
0: lastig,
2: wereld.
0: Waar zit dat hem in?
2: Nou ja, gewoon vooral heel ritmisch.
0: Mm,
2: Kijk, normaal bij een klassiek stuk zit je gewoon 1, 2, 3. Je gewoon hard op te tellen, weet je wel. En dan heel netjes in de maat. En kan je alles duidelijk gewoon uittellen eigenlijk. Want het staat allemaal op blad. Maar dit soort muziek, je gaat een paar akkoorden. En je moet er zeg maar mee doen wat je wil. En dat hoort dan wel binnen de maat. Maar je kan er heel ritmisch mee omgaan. En dat moet je dan echt voelen. En dat moet je gewoon echt oefenen.
0: Mm.
2: Ook dat geldt eigenlijk hetzelfde voor soleren en weet ik het wat. Dat staat niet allemaal uitgeschreven. Dat is gewoon eigen improvisatie. En hij werkt samen met een bekende naam, Gabe Costa. En die hebben we al vaker gedraaid. Is een ook Italiaan gitarist. Ja, die hebben we gedraaid toen met dat trio, waar toen ook wel zang in voorkwam.
0: Ja, daar zat wel zang.
2: Maar hij is wel echt ook een hele groot op de gitaar, vooral in Italië. En zij hebben elkaar gevonden en hebben het samen het nummer Moonshake gemaakt. Wat dus echt volledig funky is. Je hoort heel duidelijk gewoon zo'n thema, hè, zo'n melodie die dan heel vaak terugkomt. Er komen altijd solo's in voor, maar je hebt een soort basis funk eigenlijk, of een basisritme waar ze zich de hele tijd aan houden. En altijd weer terugvallen op die melodie die dan bekend is. En daaromheen wordt gewoon zo'n heel nummer gebouwd.
0: Ja, ik ben ontzettend benieuwd. Ik hou ervan. Ik hou van funkmuziek.
1: Zeker.
0: En ik hou ook van instrumentale muziek.
1: Ja, en dus, moonshake klinkt ook lekker.
0: Moonshake. Goed, dat is ook mooi.
2: Misschien kan je wel lekker moonshaken op dit nummer van Marcello en Gabe Costa. Moonshake.

0: dat sowieso. De nieuwste van Marcello Cassanelli en Gabe Costa. Moonshake. En wij moonshaken, dat is een werkwoord, heb ik geleerd. Wij moonshaken zometeen de tweede uur in. Dat gaan we doen. En dat gaan we doen met een, nou ja, toch wel een dame die enigszins, volgens mij, hele andere muziek maakte. En toen kwam er zo'n gigantische mega-hit. It Goes Like Na Na Na Na.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En ja, nu kan ze natuurlijk niet meer terug. De nieuwste zometeen van Peggy Goo. Tot zo. Het is leuk dan als hij het ook doet, weet je
2: wel.
0: Ja,
2: het zou fijn zijn.
0: Het systeem heeft het af en toe een beetje lastig.
1: Ja, het is ook warm,
3: het warme weer.
0: Het is warm. Maar goed, tot zo, denk ik. Ja, niet. Jawel.
4: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van...
6: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De hittepiek voor vandaag is bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden. Dat was in het Limburgse El. In de Bilt, waar het Weerinstituut zit, werd het 36,6 graden. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Door de hitte rijden rond Eindhoven vrijwel geen bussen. Het laatste station is oververhit geraakt, waardoor bussen niet meer kunnen worden opgeladen. Met ingrijpende maatregelen wil het kabinet de stikstofuitstoot drastisch terugdringen. Landbouwminister Van Essen wil het land zo weer van het zogenoemde stikstofslot krijgen, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. Het kabinet wil ook snel een ondergrens voor een bouwvergunning invoeren. En dat betekent dat als je maar een beetje stikstof uitstoot, je altijd een vergunning krijgt. Politiek verslaggever Lars Geerts.
7: Dat zou betekenen dat kleine bouwprojecten of zelfs wat grotere bouwprojecten wat verder van de natuur af al meteen een vergunning zouden kunnen krijgen, in de hoop dat in 2035 dan dit probleem onder controle is.
6: Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. In de verklaring zegt de FIFA dat algemene boodschappen van mensenrechten gewoon zijn toegestaan. En ringrijden is vanaf nu immaterieel erfgoed. Het steekspel is een typisch Zeeuwse traditie. Doel van de sport is om een lans in een ring te steken. En deelnemers zitten daarbij zonder zadel op een paard, gekleed in klederdracht. Het groeide in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport. Het weer. Het is nog lang warm met plaatselijke kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29.
5: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu?
8: Met nu?
5: De nieuwe Deuntjes Radio.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
5: Studio Alphen.

0: Peggy Goo. Ze deed al heel veel optredens, hè. De Boiler Room, ADE, Ibiza, alles ging goed. De zaken gingen lekker. Maar toen kwam It Goes Like Na-Na-Na-Na. Ja, en toen ging het ontzettend hard. Toen ging het zo hard, het werd een van de zomerhits van 2023. Het is de jaren 90 house muziek waar ze naar teruggrijpt. En dat doet ze ook in deze nieuwe track. Samen met Era Star hoorde je Who Man. Een hele goede avond en welkom in uur 2 van de nieuwe Deuntjes Radio. Hartstikke leuk dat je nog steeds luistert, niet gesmolten bent en gewoon bij ons bent. We zitten hier met z'n drietjes en we bespreken de nieuwste nummers van deze week. Dit uur doen we ook de special guest. Leuk spelletje. Kan ook gewoon in warme tijden meegespeeld worden thuis.
1: Ja, kansen.
0: Kansen. Ik denk dat jullie het wel gaan raden. Ik weet wel zeker dat jullie het gaan raden.
1: Ja?
0: Jawel.
1: Ik wil een percentage horen.
2: Ik geloof je ook helemaal niks van. Dat je daar
1: plafond te staren. Het ging wel super positief naar...
0: Er zitten hints tussen waarvan ik denk dat je het instant weet. Maar dat kan ook zijn dat kwartje gewoon helemaal niet omlazen.
1: De hintgever denkt dat altijd.
2: Dus onze hersens werken ook niet optimaal.
0: Dat is ook zo. Maar goed, we gaan het zien. We gaan het meemaken. Zometeen dus ongeveer rond 8:30. Ja, en als je de klok dan een half uurtje opschuift, dan gaan we het deuntje van de week bekendmaken. Ja, en wat moeten we over deze artiest zeggen? Het is een goede artiest.
2: Ja, dat is fijn.
1: Heerlijke platen maakt hij.
0: Heerlijke platen maakt hij. Staat in de top zoveel van beste nummers dit jaar volgens de Rolling Stone.
1: Ja, we hebben hem eigenlijk net al stiekem een beetje benoemd.
0: Stiekem hebben we het er al een beetje over gehad. Maar goed, dat aan het einde dus van dit uur. Maar eerst gaan we verder met het draaien van een nieuwe muziek. Ja, het is TikTok wat de klok slaat, hè, tegenwoordig in het muzieklandschap. Ja, en één iemand in Nederland die dat eigenlijk als de beste begrijpt, dat is niemand minder dan Roxy Dekker. Ja, dit nummer, haar nieuwste nummer, Superstar, die ging geloof ik, viral op TikTok.
1: Nou, ik moet dus, ik heb dit nummer vandaag een paar keer, ik heb wel eens lekker op het strand. Niet op het strand, maar aan het water, bij de Rijn. En daar kwam dit nummer dus een paar keer voorbij. En de eerste keer toen ik nog wel, niet zo. Maar ik moet zeggen, na 4-5 keer, hij groeit ook bij mij echt. Hij zegt wel hoog.
0: Ja, er zit wat zit erin? Het is een soort, het refreinachtig iets is een beetje, het is
1: een soort achtergrond.
0: Ja, en een beetje vervormd.
1: Ook inderdaad. Ja. Het is heel gek. Het is niet iets wat we eerder gehoord hebben van haar.
0: Het gaat natuurlijk gigantisch goed met Roxy Dekker. Dat ze nu zelfs ook de grote podia weet te vinden. Hè. Ze gaat zometeen 4 keer de Ziggo Dome doen. Het is een kwestie van tijd. Tot zij in de arena gaat staan. Let maar op, de Gelderdome of zo.
1: Oeh, uitspraak hoor. Dit.
0: En vorig weekend was dat. Stond ze natuurlijk op Pinkpop. En ze staat ook op Werchter Boutique. Een van de festivals daar in België. Ja, het gaat onwijs goed met haar. Ja, dat weten we. Het is understatement van
1: zij
0: de
1: zij inderdaad is gewoon onder de jongeren gewoon de artiest. En dat zij gaat voorlopig niet veranderen.
0: Dat is precies wat het is. Superstar dus, die hoor je zo meteen. Maar eerst gaan we de stof een beetje uit je speakers wegblazen. En eigenlijk zeggen we dit elke keer als we Muse aangekondigd hebben. De afgelopen tijden. Want het nieuwe album is vandaag verschenen. The Wow Signal heet het. Het is een knipoog naar een verlaten satelliet. Die probeerde te communiceren met buitenaards leven. En dat maakt het een beetje een conceptalbum. Iets wat Muse best wel goed begrijpt. Ze hadden natuurlijk ook het album Drones onder andere. En tijdens optredens vlogen er dan ook daadwerkelijk allemaal drones door de zaal. Scheen een live geweldige ervaring te zijn. Ze gaan weer 2 keer de Ziggo Dome doen, geloof ik. En dat zit ook weer tot aan het plafond uitverkocht. Het is vrij stevige muziek. Dit album leunt ook af en toe een beetje op een beetje disco. Jaren 80 invloeden hier en daar. De recensies zijn, het is een beetje waar je van houdt. Weet je, hou je van de oude Muse, wat stevigere Muse, dan is dit misschien niet je album. Sta je open voor een beetje verandering hier en daar, dan is dit wel oké.
2: Nou, dat klinkt goed.
1: Ja, met Ellie Goulding natuurlijk.
0: En dat is het grappige, tenminste het leuke aan deze platen. Ellie Goulding is inderdaad gevraagd om te helpen bij dit nummer. Ellie Goulding is erg populair onder Britse artiesten om mee samen te werken, heb ik het idee.
1: Ja, dit is inderdaad eentje die elke producer inderdaad wel even afgevinkt bijna.
0: Dat denk ik ook wel. En die DJ's die weten haar
1: op een goede manier overigens.
0: Ja, niet dat we hele rare dingen nu over... Nee, kijk nou alsjeblieft uit.
1: Ja, ik...
0: God, daar gingen we zo wat.
1: Ik heb de show bijna opgedoekt.
0: kan gebeuren. De ongeluk zit in een kleine hoekje natuurlijk. We gaan dus luisteren naar de nieuwste van Muse. Hij bouwt rustig op, maar we gaan er best wel stevig in. Samen met Ellie Goulding is dit Hush.

0: Het is iets anders dan dat we kennen van Roxy Dekker. Gaat het scoren absoluut. De nieuwste van haar dus, Superstar. En daarvoor Muse en Ellie Goulding. Ietsje steviger, Hush, hoorde je. Ja. Dus mocht je je oren geklapt zijn, dan...
1: Je had de airco denk ik niet eens aan hoeven zetten. Het kwam uit je speakers
0: gewoon. Dat is een hele mooie. Het is eigenlijk een dienst naar de mensen thuis. Je hebt helemaal gelijk. Oké. We gaan drie nummers achter elkaar draaien uiteraard. En de laatste twee die hebben hun hoogtijdagen gekend in 2012. Ja, dat is best wel grappig. Ook wel toevallig. De eerste die had een... toen dit nummer kwam dacht ik, deze man is de next big thing. Dit wordt een hele grote.
2: Nou, dit is ook gelijk iconisch of zo.
0: Zeker.
2: Hij heeft niet veel platen, maar wel echt alleen maar iconische platen.
0: We hebben het over John Newman. Hij werkte samen met Rudy Mantle, Feel the Love. Nou, later kwam onder andere Love Me Again. Zo goed, Blame.
2: Hij heeft zo'n herkenbare stem ook, joh.
0: Nou ja, dat is het ook. Omdat hij zo'n uniek stemgeluid had, had ik het idee, dit is wat je wil, weet je. Alleen het geintje was dus al best wel snel uitgespeeld. Blijkbaar met een Rudy Mantle en een Calvin Harris en zo, om daarmee samen te werken en hem te gebruiken als danceartiest. En solo lukte het niet, denk ik.
2: Nee, ja, er is ergens iets misgegaan, maar...
0: Is
2: ja.
0: ergens onderweg
1: maar
0: is iets misgegaan.
1: Wat is dit nummer dan?
0: Dit is uit 2012.
1: 2012, ja.
0: In FIFA 14 stond hij onder andere ook nog. Hè. Het is gewoon een klassieke man deze. En heel prachtig stemgeluid. Het laatste album dateert dan alweer uit 2015. Halleluja. Zo heette die niet, maar als in, dat is lang geleden. En nu komt hij terug met het maken van... Ja, het is gewoon echt popmuziek, puur zang. En Throw Me A Line stond ergens verstopt, ergens onderaan een lijst in de UK. Ja, ik vind het ontzettend goed.
2: Ja, dit is inderdaad... Ah, maar ja, het is inderdaad ook gewoon een soort nostalgie als het eruit...
0: Dit stemgeluid bedoel je?
2: Ja.
0: Nou ja, inderdaad. We gaan er zo meteen dus naar luisteren. Het is popmuziek zoals je het van hem gewend bent. In datzelfde jaar 2012, toen gebeurde dit nummer.

0: Ja, jeugd. Call Me Maybe. Jeetje, Mina zeg. Grijs gedraaid ook in die tijd, denk
1: Zeker,
0: ik.
1: Zeker, jeugd.
0: Dit is pure jeugd. Carly Rae Jepsen hebben we het uiteraard over. Ja, Call Me Maybe. Was volgens mij in elk radiostation, die draaide hem helemaal grijs.
1: Ja, overal stond het nummer op nummer 1. Dit was gewoon een oorworm die er niet uitkwam.
0: Exact. En later, datzelfde jaar, bracht ze met All City A Good Time uit. En dat was tevens ook haar laatste grote hit. Maar ja, die twee hits waren dus wel in hetzelfde jaar. Dat was gelijk de piek voor haar. All City had natuurlijk nog een hit met Fireflies. Daar hebben we daarna ook nooit meer wat van gehoord. Zij probeert het in ieder geval nu weer om daar weer een beetje gedraaid te gaan worden op de radio. On Wires. Het is eigenlijk een beetje een soort... Beetje een soulplaatje ook. Het is niet, totaal niet Call Me Maybe-achtig.
1: Nee, ja, waarschijnlijk. Ze heeft natuurlijk wel wel muziek uitgebracht, maar nooit is het meer inderdaad aan dat getipt.
0: Dus, ik kan me voorstellen als je een soort one day fly bent, wat je in de kern bent, dat je er alles aan doet om dat te ontkennen en niet te willen en niet te doen, weet je al.
1: Alleen, kan ook niet anders natuurlijk.
0: Nee, dan moet je dus nog een rammer van een hit maken.
2: Maar het is heel gek, want je bouwt een soort fanbase op vanuit die twee nummers.
1: Maar bouw je echt een fanbase op? Ik denk niet dat je een echte fanbase opbouwt.
0: Zij zal ongetwijfeld fans hebben, hè? Tuurlijk. Nee, dat sowieso, ja.
1: Maar niet zo'n super trouwe fanbase die haar zal volgen overal en zo.
2: Ja, dan moet je misschien inderdaad dan...
1: Een album.
2: Meerdere nummers of zo hebben die goed zijn of zo, ja.
0: Volgens mij is haar album, even kijken, dan moet ik even...

0: echt een ontzettend goed album te zijn. Ja, ik ken het niet uit mijn hoofd voor de rest, maar...
1: Heeft de Rolling Stone hem in de toplijst staan?
0: Dat weet ik niet. Dan moeten we even checken. De stap is in ieder geval wel snel gemaakt. Want als je er een S'je achter zet, dan krijg je natuurlijk de legendarische band. Ze hadden niet hun hoogtijdagen in 2012. Ze leven volgens mij al sinds de jaren 60, toen ze zijn opgericht... Al in een hoogtij-eeuw of zo. Ik weet niet wat het is.
1: Hoogtijd-eeuw, ja.
2: Maar hoe werkt dat? Komt dat dan omdat je een van de weinigen bent? Of...
0: Ja, op dat moment wel, natuurlijk. Hè. Op dat moment waren zij inderdaad... Wat zij deden was best wel uniek. Toen kreeg je de strijd tussen de Rolling Stones en de Beatles. Nou ja, dat was natuurlijk ook... daar komen altijd winnaars uit. Want er wordt heel veel gedraaid op radiostations.
1: Beide inderdaad.
0: Maar nee, ja, de Rolling Stones is gewoon legendarisch. Heeft gewoon ontiegelijk goede muziek gemaakt. En ik denk dat dat vooral blijft staan, denk ik. Dat maakt dat je zo goed en lang gedraaid blijft worden. Ja. En wat ontzettend knap is aan deze gasten... is natuurlijk het feit dat ze gewoon relevant zijn. Dat slaat helemaal nergens op. Want het was net na corona dat Hackney Diamonds verscheen. Dat was toen het nieuwe album. En dat is ook een ontzettend goede plaat. Met onder andere samenwerkingen met Paul McCartney en Lady Gaga. Elton John staat er volgens mij op. Ja, en Angry was toen de eerste single. Ja, dat was gewoon gelijk raak.
1: Toen ik dit nummer ook hoorde, moest ik ook gelijk denken aan Angry. Gewoon als in, die platen, dat stemmenhuis is ook zo lekker.
0: Ja, want
1: zo
0: het is, lekker, in dit nummer wordt heel veel gebruik gemaakt van de kopstem van Mick Jagger, van de zanger van de Rolling Stones. Dus in de coupletten zou je er misschien af en toe een beetje aan moeten wennen, maar de refreinen klinken zo ontiegelijk goed. Zo ontiegelijk Rolling Stones. Ja, dat is gewoon fijn.
1: Ja, dat inderdaad, maar één woord is gewoon fijn.
2: Trots op jou, weet je.
0: Wat?
2: Kopstem.
0: Kopstem, ja, zeker. Ja, nee, ik ga hem niet aankondigen in de kopstem, want dan heb ik denk een week geen stemgeluid meer over. Maar we gaan dus luisteren naar de nieuwste van de Stones. Dit is Jealous Lover.

0: Ik denk altijd, als dit soort nummers uitkomen op het moment dat je in je piek zit, dan gaat het scoren. Dus dit nummer van John Newman, Throw Me a Line, als dat destijds in 2012, 2013 uitkwam, was die best wel op de radio gedraaid.
1: Maar is het dan niet heel slim om dan gewoon als artiest van tevoren, voordat je muziek gaat uitbrengen, al 100 nummers te maken of zo?
0: Ja, maar ja. Kijk, ja. Ja, dat kan. Maar ja, een studiosessie is ook niet zomaar. Hè? Dat kost best wel veel geld. Martin Batiefs heeft daar laatst bij 3FM een boekje over open gedaan. Dat kost gewoon best wel wat centjes. Dus ja. Ik denk niet dat je er zomaar 1000 even op de plank hebt liggen. Throw Me a Line, dus daarvoor Carly Rae Jepsen, On Wires. En dan daar dan weer voor de Rolling Stones, Jealous Lover. Ja, we kijken uit naar het nieuwe album wat gaat verschuinen. Ja, gaat verschuinen. Ik vind het allemaal prima. We gaan doordenken.

0: Ja, de special guest dus van deze week. Aan de hand van maximaal 5 hintjes moet hij geraden worden. Wie of wat gaan we draaien? Uiteindelijk na die 5 hintjes wordt hij sowieso gedraaid. Maar goed, wordt hij eerder geraden, dan gaan we hem gelijk instarten natuurlijk. Zo is het ook.
1: Ja, en ben je al inmiddels een beetje bekomen van je positieve naar wat minder positieve
0: kansen? Nou, ik denk dat het komt gewoon goed. Het komt gewoon goed, daar ben ik heilig van overtuigd. Alleen sommige hintjes, ik denk dat die gaat vallen.
2: Heb je ook sub-hintjes voor als we het niet...
0: Ik heb geen sub-hintjes, maar nee, het komt goed. Als deze niet geraden wordt, dan...
1: Stoppen wij met de show.
0: Dan stoppen we. Er zijn heel veel sub-hintjes.
2: Het antwoord is... Hint 5 is het antwoord.
0: Ergens om 10:30. Hint nummer 74. Ja, nee. We gaan het zien. Nee. Komt goed, jongens. Heb vertrouwen.
3: 1.
0: Ja, de allereerste hint. Werkte in zijn studietijd als uitsmijter bij de plaatselijke kroeg.
1: In zijn studietijd. Luisteren we mee.
0: Schrijven we mee. Speel vooral mee thuis. Hè.
2: Hij heeft gestudeerd.
0: En misschien weet je het wel eerder dan de 2 jongens hier in de studio. Het zou zomaar kunnen, wie weet.
1: Je gaat toch een beetje denken aan het type Jelly Roll of zo, weet je wel.
0: Dat zou kunnen, ja.
1: Het zit toch een beetje in de Nederlandse hoek. Studietijd en favoriete kroeg. Dat klinkt toch een beetje als een beetje iets Nederlands of zo. Maar ja, wie vind ik daar gepast voor? Ik heb een goeie.
0: Jij hebt een goeie.
1: Ik heb een hele goeie.
0: Ja, Peter Beense. Hij schrijft hem gewoon op.
2: Ik ook.
1: Ik heb een betere.
0: Oh, je hebt een betere. Maar goed, jongens, als jullie zover zijn, dan wil ik het graag om.
2: Rico Verhoeven.
1: Ben Sanders.
0: Wow.
1: Kennen we deze nog?
0: Die kennen we zeker nog.
2: Hoe kom je daar opeens bij?
1: Ja, ik dacht aan iemand die vastgezeten heeft.
0: Nou ja, dus dat is wel een veilige keuze. Nee, het is allebei...
3: 2.
0: Niet goed, helaas. Dan gaan we naar hintje nummer 2. Het hebben over koetjes en kalfjes.
1: De hints worden opgeschreven, uiteraard.
0: Het hebben over koetjes en kalfjes, hoe je het wil.
2: Het is naar achter, dus het mag.
0: Nee, jij hebt het over de bloemetjes en de bijtjes.
1: Ja, dat is wat anders. Koetjes en kalfjes is gewoon...
2: ik associeer alles met...
0: Beetje chit-chat.
1: Chit-chatten. Even kijken, het hebben over koetjes en kalfjes. Ja, is dat dan inderdaad een directe hint? Of is het dan een beetje inderdaad een ander woord voor? Ik weet nog niet zo goed. Small talk bijvoorbeeld. Je weet het niet.
0: Oeh, zou zomaar kunnen natuurlijk.
1: Small talk. Nee. Ga nog geen lampje branden. Dat is een beetje,
2: Ik zit ook even te denken.

0: Je zit nog steeds een beetje met die uitsmijter natuurlijk.
1: Ja, je zit nog met die uitsmijter, ja.
2: Weet je, is het kan ook aan ei zijn.
1: Het kan ook.
2: Weet je, misschien... ik zit tegenwoordig in een cryptogram, hè? Dus hè, je weet het niet.
1: Jij zit, het is voor de special guest op zich niet onaardig, nee. Natuurlijk. Betekent wel dat de hints voor Koen en voor mij... bij jou dadelijk ontiegelijk moeilijk worden. Dat is wel een beetje...
2: Ik doe gewoon mijn cryptogram. Ja, precies. Alles wat ik niet weet, schrijf ik op. En hoop dat jullie het weten.
0: Ja, ik heb wat opgeschreven wat ik hoop.
1: Oh, oké. Okay. Jij weet...
2: Wat je hoopt.
0: Ja. Maar
1: je hoopt, ja.
0: Ik denk dat het één persoon is. Voor mij is één persoon, er zijn er twee. Maar maakt niet uit.
2: Ja, ik heb ook iets, maar ik kan deze ook wel uitleggen.
1: Nou ja, Koen, trap jij hem af?
0: Ik heb another.
1: Another, mooi. En waarom?
0: Omdat ik het hoop.
1: Omdat je het hoopt, dat is altijd een hele mooie reden. Ja, zeker.
2: Ik heb Adele. Want Adele. Vroeger was ze natuurlijk best wel stevig.
1: Zeker. Is allebei niet uitsmijten. Fun fact over Adele is dat deze week The Sun, dat is een boulevardkrant in Engeland... Ja. Die heeft achterhaald dat ze in de studio heeft gezeten in Londen... en er met privévluchten heen en weer is gevlogen. En de geruchten worden sterker dat wij in het najaar... de lang verwachte terugkeer krijgen van Adele.
0: Dat zou
1: wel heel erg leuk zijn.
2: Dat zou echt wel leuk zijn.
1: Ja, toch? Maar we gaan daar dus nu niet draaien. Dat is wel eigenlijk wat ik probeer te zeggen.
0: Dat is dan weer het slechte nieuws.
1: Dat is het slechte nieuws, ja. Hint nummer 3. En hier denk ik dat als je het weet, is dit gewoon een inkoppertje. Ook hij kofferde Fast Car van Tracy Chapman.
0: Oké, ik heb iets wel, ja.
2: Oh.
1: En het zou kunnen dat je het weet.
0: Ik heb iets opgeschreven, maar er hebben wel heel erg veel mensen dit nummer gecoverd natuurlijk.
1: Er hebben heel veel mensen dit nummer gecoverd, daar heb je helemaal gelijk in.
0: Maar ik moet zeggen, ik vind deze... Ja, lekker.
1: Dit is origineel.
2: Die ken ik wel. Ik weet eigenlijk niet even dit gecoverd.
0: Ik ben zeer content met mijn gok.
1: Nou ja, dat is alleen maar positief.
0: Het past in het straatje van uitsmijter.
1: Zeker,
0: het past in het straatje van koetjes en kalfjes. Dat zou, weet ik dan niet zo goed, maar deze wel.
1: Is het origineel van Tracy.
0: Ja.
1: Wat heb jij opgeschreven?
2: Ik heb nog niks opgeschreven. Ik ben nog even diep aan het nadenken. Want ik weet namelijk zeker dat Koen het waarschijnlijk heeft. Dus ik moet wel even dieper graven.
1: Je gaat het dieper graven, ja, oké.
2: En wat komt er dan? Ja, ik heb geen idee.
0: Bob de Bouwer.
2: Nou,
1: dat zou kunnen.
2: Kwam niet maar. Er komt gewoon niks, namelijk. Maar
1: schrijf iets op.
2: Ja. Ik schrijf altijd mijn... Als ik het niet weet, schrijf ik dit altijd op.
1: En wat heb je opgeschreven?
2: Sheeran.
1: Ed Sheeran. Wat heb jij opgeschreven, Koen? Ga er naar luisteren, dat is de handvraag natuurlijk.
0: Ja, je weet het niet, maar ik heb opgeschreven Luke Combs.
1: Oei.
0: Ja, wat moet ik hier nou mee?
2: Ik kan het gezicht niet lezen of hij nou...
1: Oei. Ja, kunnen we daar wat mee? Dat is dus een beetje de hamvraag. Zit hij ertussen? Is het goede antwoord gegeven?
2: Ik denk het niet.
0: Ik denk ook het niet.
2: Nee, anders reageert hij anders.
0: Ik weet het niet. Ik weet wel, Luke Combs heeft het wel gecoverd, dat weet ik wel.
2: Ja, dat wel.
1: Mijn volgende hint zou zijn...
2: Oh, dan is het wel... Nou ja,
0: of juist niet.
2: Of juist niet. Als hij nu 4 gaat drukken, dan...
0: Ja, dat kan ook.
1: Staat op 11 juli in de Johan Cruijff Arena.
0: En ik weet dat deze man toevallig de Johan Cruijff Arena gaat doen.
2: Maar ook op 11 juli.
0: Ja, dat niet.
1: Wat zou er wel meer zijn? Nee, jongens, we gaan luisteren, want hij is geraden. We gaan luisteren naar de nieuwste van Luke Combs. Shoot the Boom.

0: Ja, de special guest van deze week, Luke Combs. Samen met Cody Johnson hoorde je Shoot the Bull. Heerlijke Amerikaanse countryplaten. Zoals ze bedoeld zijn. En zo is het maar net, heerlijk. Ja, jongens, hij is geraden. Dus we konden hem op tijd konden we hem gaan draaien. Dus dat is alleen maar goed.
1: De show mag doorgaan.
0: De show mag door. Dat is toch belangrijker. Ja, we gaan even door de hints. Even vlug. Werkt in zijn studietijd als uitsmijter bij de plaatselijke kroeg. Dat is een feit. Dat is zo.
1: Een kennishintje.
0: Het over de koetjes en kalfjes hebben. Ja, in het Amerikaans hebben ze daar een term voor. En dat is shoot the bull. Zo noem je daar, als je het over koetjes en kalfjes gaat hebben, dat noem je daar shoot the bull. Ja, grappig,
1: dat
0: hè?
1: Dat heb ik nog niet eerder gehoord.
0: Weet je. Nee. Wist ik ook niet. Weet je. Inderdaad, wel een klein kennishintje. Ja, bij de derde ging die aan, hè?
1: Ja, toen ging die flink aan. Toen ging het lampje branden.
0: Je hoort hem op de achtergrond ook. Fast car. Maar dan in zijn uitvoering. You get a
1: fast car. Ja, dat werd echt een hit, hè, in Nederland.
0: Ja, mooi, prachtige stem ook deze man, hè?
1: Hebben wij hem nog gedraaid?
0: Ja, dat zou inderdaad heel goed kunnen. Maar goed, Luke Combs, dus een prachtige uitvoering daarvan. Ja, staat 11 juli in de Johan Cruijff Arena. Hoe bizar eigenlijk,
2: ja,
0: hè?
2: Ja, bizar.
0: Als je kijkt naar hoe vaak die gedraaid wordt op de Nederlandse radio.
1: Zeker. Ja, je denkt niet dat er in Nederland een dusdanig grote markt...
0: Nee.
1: Voor Luke Combs is voor een Johan Cruijff Arena.
2: Helemaal uitverkocht, denk ik.
0: Dat is volgens mij, ik heb het vanmiddag gecheckt, het is nagenoeg uitverkocht, ja. Er staan hier en daar nog wel plekken, maar ga dat zien. Want het is natuurlijk een country-held van het moment in die zin. Ja, en mijn laatste hintje was geweest. Post Malone vond in hem de man voor een ideale samenwerking. I got a guy for that.
1: Ja, dat is een goeie.
0: Dat was misschien voor het grotere gedeelte van Nederland de kennismaking met Luke Combs, denk ik. Maar goed, de special guest dus van deze week. Dit is de nieuwe Duintjes Radio. Ja, nog twee te gaan voordat we bekend gaan maken wie het deuntje van de week in handen krijgt. We gaan zo meteen luisteren naar de nieuwste van Crazy Abrams. Ja, ze stond voor kleine zaaltjes. Het was weinig uitverkocht, totdat ze in het voorprogramma van Taylor Swift stond. En sindsdien ging het vrij hard. Ja. Toen kwam, even kijken, That's So True. Op een gegeven moment werd een hit, hè? Want dat album was al uit, maar dat werd dus later nog een hit. En wat ik heel grappig vond, is dat zij een filmpje had gepost op haar social media, waarbij ze dus That's So True speelde toen het net uitkwam. Stonden er 15 man in de zaal. Die net aan de tekst wisten.
1: Bizar.
0: En zal maar zeggen, anderhalf jaar later, toen het een krankzinnige wereldhit werd, dat een heel stadion, of tenminste een heel poppodium, een Ziggo Dome-achtig iets, mee stond te blaren. Best grappig dat dat zo hard kan gaan. Haar nieuwe album gaat verschijnen op 17 juli. Daughter from Hell heet het. En dat kan een kleine knipoog zijn, omdat haar vader is een hele bekende regisseur, J.J. Abrams. En er werd altijd gezegd dat zij haar carrière te danken heeft aan het feit dat zij een bekende vader had. Dus ja, als ze het nieuwe album Daughter from Hell noemt, dat vind ik dan best wel grappig.
2: Ja, zeker.
0: Die ga je dus zo meteen horen. Maar eerst gaan we luisteren naar de nieuwste van Benson Boone. Beautiful Things en American Heart waren de twee albums die verschenen en ook tegelijkertijd super succesvol zijn. Daan, jij hebt over Benson Boone wel eens gezegd dat hij hetzelfde kan als Freddie Mercury. Dat is mij altijd bijgebleven. Dat je vindt dat hij het bereik en het vermogen heeft, hè, qua stemgeluid hebben we het dan over, als Freddie Mercury. Dat is nogal een vergelijking.
2: Nou ja, hij kan gewoon. Freddie Mercury die had gewoon een gebit met 100 extra tanden.
0: Ja, die kon heel ver open. Ja,
2: waardoor je die klankkast gewoon heel ver open kon, inderdaad. En dat je dus daar inderdaad ook je bereik veel meer mee kan uitbreiden. Maar ik vind Benson, die heeft ook echt zoveel power en kracht bovenin. Ja. Ik zou hem wel eens een nummer van Queen of zo willen horen zingen.
0: Hij zou erbij passen.
2: Ik denk oprecht dat je overeenkomst een beetje hoort, denk ik.
0: Zijn er covers van hem? Dat is eigenlijk wel. Dat moeten we een keer uitzoeken eigenlijk.
1: Queen met...
0: Dat hij inderdaad wel eens, Bicycle Race, Don't Stop Me Now noem het maar, iets gedaan heeft.
1: We gaan het even op de bodem uitzoeken.
0: We gaan het tot op de bodem uitzoeken. We komen daar dus zo meteen bij je op terug. Het is zijn eerste nummer na het tweede album dus, American Heart. Ja, en de track draait om het gevoel verder te moeten zonder de persoon van wie je dacht dat diegene altijd en voor altijd bij je zou blijven. Het nummer heet The Time of My Life. Dit is Benson Boone.

0: Tracy Abrams, Look at My Life. En daarvoor Benson Boone, The Time of My Life. Er is een hoop leven, kunnen we wel stellen.
1: Dat kan je zeggen.
0: We hebben het gehad over Benson Boone, of hij wel eens wat van Queen had gedaan. En dat is heel stom van ons. Want natuurlijk heeft hij dat wel eens gedaan. Het was op Coachella 2025. En niemand minder dan Brian May, de gitarist van Queen, deed nog mee. Dat klonk dus zo.

0: Het moeilijkste vind ik van dit soort nummers is dat we hem altijd uit moeten zetten. Maar we hebben nog een hele belangrijke.
1: Het deuntje van de week.
0: Ja, het deuntje van de week is in handen van niemand minder dan Shane Michael Boos. Nou, dan gaat er niet misschien gelijk een lampje branden. Dat is zijn volledige naam. Artiestennaam Samber.
2: Ja, heerlijk.
0: Een reizende ster. Die kwam heel snel, hè? Met zijn vorige album.
2: Ja, die kwam heel snel inderdaad, ja. Want het ene album was eigenlijk afgelopen. En dan ging hij even los.
0: Oh ja, met de nieuwe singles. Ja, dat klopt, ja. Nee, I Barely Know Her. Dat is zijn album die uit 2025 kwam. Onder andere Undressed en 12 to 12 stonden daarop. Nou, fantastische plaatjes. Zeker. 12 to 12 ook nog gedraaid aan het einde van het jaar, geloof ik. Ja, en nu is natuurlijk de vraag. Homewrecker, doet het goed? En is de vraag, komt er een tweede album
2: dat
0: natuurlijk?
2: Dat kan niet anders.
0: Nou, er is dus een hele theorie gaande. Hij heeft een mysterieus Instagram-kanaal gereleased. Do not read this journal. En dan vooral, als je dan daar klikt, do not read this page, staat erop. De wildste theorieën gaan te ronden. De theorie waar ik het liefst in wil geloven is dat 7 juli het album uit gaat komen. Dat is eigenlijk over 2 weekjes al. Dus dat zou ik het leukste vinden. Maar ik weet niet of dat zomaar waar is.
2: Nee, ja, dat hopen we inderdaad. Wishful thinking.
0: Dat is inderdaad wishful thinking. Ja, zijn nieuwste track, want we kennen het van hem. Hij schrijft over persoonlijke dingen. En zijn nieuwste track, My Body Isn't Ready, gaat daar onder andere over. Het gaat over onzekerheid over zijn eigen lichaam. I really like you, but my body isn't ready. So, dus hij zegt, ik wil heel graag met je leuke dingen doen. Alleen...
3: Noem iets.

0: Nabijtjes, ja.
1: Ik durf het niet. Ik durf me niet bloot te geven.
2: Hij voelt het onzeker daarvoor.
1: Het voelt zich daar, nou, inderdaad. Dus dat, daar gaan we zo meteen, oftewel nu naar luisteren. Het deuntje van de week. Ik wil jullie onwijs bedanken.
2: Heel erg bedankt, joh.
1: We gaan uit met de nieuwste van Samber. En als Samber een nummer uitbrengt, dan zijn we daar heel groot fan van. Ook van deze, het deuntje van de week. Tot de volgende.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei werkt aan een voorstel om de statiegeldplicht uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Het zou betekenen dat er ook statiegeld komt op melkflessen. De minister wil dat snel doorvoeren om aan de Europese normen te kunnen voldoen, zegt redacteur Merel Stikkeloren.
3: Omdat we anders de kans lopen dat Europa maatregelen gaat invoeren die we niet willen, zegt de minister. Bijvoorbeeld dat elke winkel die statiegeldverpakkingen verkoopt, die moet ze dan ook weer innemen. Ja, voor kleine ondernemers is dat lastig.
2: De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van alle flessen, blikjes en pakken met statiegeld worden ingezameld. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 920. Eerder vandaag werden 589 doden gemeld. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt, omdat er nog duizenden mensen vermist worden. Venezuela werd woensdag

0: Dag kort na elkaar door twee aardbevingen getroffen. Een Turkse rechtbank heeft gevangenisstraffen opgelegd nadat een gezin uit Duitsland was overleden tijdens een vakantie in Istanbul. De slachtoffers waren volgens onderzoekers onwel geworden door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in hun hotel. De hoogste straf gaat naar de eigenaar van het bestrijdingsbedrijf en zijn zoon. Die krijgen allebei 18 jaar cel. De vee- en landbouwsector is kritisch over de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief. En ook deze stikstofonderzoeker heeft er vertrouwen in.
1: Ja, ik ben verbaasd en positief verrast eigenlijk. Want ja, we hebben natuurlijk jaren van niets doen eigenlijk achter de rug, waarbij de natuur maar steeds verder achteruit ging. Ja, daar word je niet blij van. En dit gaat echt helpen.
0: Kabinetsplannen houden onder meer in dat er rond natuurgebieden een zone komt waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het weer, vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet. Van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
4: Met nu?
2: Aan de bar met Dylan en Koen.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.
5: Ja, het is warm hier. Ja, het is warm.

0: Axwell. Can you feel the vibe? Nou, met dit weer, Koen. Ik voel hem wel.
1: Ik voel hem ook.
0: Wat voel ik nog meer? Oh, die zweet op mijn lichaam.
1: Ja.
0: Dat is niet normaal.
1: Dat druipt dan zo op je rug, druppel voor druppel. En dan zit je gewoon stil.
0: Ja, het is niet normaal. Gelukkig luister je nu naar Aan de Bar op de vrijdagavond op Studio Alphen. En wij proberen je een beetje met

0: de lekkere muziek door dat warme weer heen te krijgen. Met ondertussen ook een beetje wat voetbalnieuws. Want de WK is natuurlijk nog steeds bezig. Momenteel zitten we in de studio ook nog Noorwegen tegen Frankrijk te kijken. Daar hoor je zo meteen nog meer over. En natuurlijk over Nederland, want vannacht hebben we keihard gewonnen van Tunesië. En dat betekent dat we doorgaan naar de volgende ronde als groepswinnaar.
1: Holland on fire.
0: Tegen wie moeten wij dan?
1: Ja.
0: Dat is een goede vraag. Dat hoor je zo meteen. Eerst Wookie met Sunshine My Girl.

0: Moni met Dove, I'll Be Loving You. Ja, en ik zei net, Nederland heeft gewonnen. Dat betekent dat wij groepswinnaar zijn geworden van onze groep. Hey. Ja, super fijn natuurlijk. Met 7 punten, ja. Net wat meer doelpunten gescoord dan Japan. En 1 wedstrijd meer gewonnen in plaats van gelijk gespeeld. Mm-hmm. Dus dat betekent dat wij tegen de nummer 2 van een bepaalde groep komen. En Koen,
1: ja.
0: Jij mag vertellen tegen wie wij dus moeten.
1: Nou, lieve mensen en Dylan. Wij moeten tegen...
0: Wacht. Ik heb wat beters voor je.
1: Ja? Oké. Okay. Lieve mensen en Dylan. Wij moeten in de volgende ronde van dit WK... moeten wij op dinsdagnacht spelen. Of dinsdagnacht? Zeg ik dat goed? Maandag op dinsdag?
0: Maandag op dinsdag, ja.
1: Ja, maandag op dinsdagnacht om 3 uur. 3 uur tegen Marokko.
0: Oeh... Dat kan wel een wedstrijdje worden, hoor.
1: Ja.
0: Koen, jij hebt, als het goed is, heb jij genoeg wedstrijden van Marokko gekeken, toch?
1: Ja, zeker.
0: Kan jij een beetje vertellen wat Marokko hun speelstijl is?
1: Nou, hun speelstijl is gewoon snel de bal naar voren en daarna gewoon doelpunten scoren. Want ze hebben een geweldige spits van PSV, Sabari.
0: Ja, en die komt van jouw clubje af natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk. Dat zeg ik, PSV.
0: Dat, Koen, PSV-fan, gadver.
1: Ik vind het ook jammer dat ze elkaar nu al... elkaar tegenkomen. Want het liefst had je dit in de halffinale of finale gezien, deze wedstrijd.
0: Ja,
1: want dit
0: maar...
1: gaat echt een topwedstrijd worden.
0: Realistisch gezien zou Marokko of Nederland het de finale kunnen halen.
1: Ja, beide. Want ze zijn beide gewoon een prima team.
0: Ik denk dat jij op je hoofd bent gevallen, Koen. Ik denk dat ze allebei niet in de finale thuis horen. Toch zeg ik de hele tijd al dat we wereldkampioen gaan worden. Dus het gaat gewoon gebeuren.
1: Ja.
0: Maar ja, dat is verder mijn mening. En mijn mening is meestal goed. Dat is een beetje egoïstisch, hè?
1: Klein beetje.
0: Klein beetje.
1: Het is een beetje naar je bol gestegen, volgens mij.
0: Klein beetje wel. Want
1: die zon zit een beetje...
0: De zon zit een beetje in mijn hoofd, maar dat is bij iedereen denk ik wel zo.
1: Ja.
0: Hey Koen, jij hebt als het goed is een hintje klaarstaan voor Raadje Plaatje.
1: Zeker,
0: Leg
1: zeker.
0: Leg eerst eens even uit wat Raadje Plaatje nou inhoudt.
1: Nou.
0: Want voor de mensen die het nog niet weten...
1: Nee.
0: Dit is een beetje een segment wat wij altijd hebben.
1: Ja, precies. Met Raadje Plaatje hebben wij elke week 1 onbekend nummer voor de luisteraar. En dan door middel van 3 hintjes die door het uur heen komen... moet je raden welk nummer het is. En heb je het goed, dan win je een prijs van Dylan.
0: Hallo, dit... van mij?
1: Ja, van jou. Ja, jij hebt de prijs. Ik heb de hintjes.
0: Ja, dat klopt. De prijs is de eer. Want we hebben geen budget ervoor, helaas.
1: Nee, dus als je ons nou even gaat volgen op Instagram... even richting die 1 miljoen volgers, krijgen we misschien wel budget...
0: Misschien krijgen we dan influencer deals nog wel.
1: Ja, precies. Ja.
0: Je weet maar nooit, hè?
1: Nee. Maar wil je nou het eerste hintje horen?
0: Ik wil het eerste hintje horen.
1: Heb jij voor mij een iets woels? Nou, wij zijn op dit moment op zoek naar het volgende nummer. Maar eerst hier een hint. De songtekst van dit nummer is Spaans.
0: Wow. Spannend.
1: Ja, hè?
0: Dat kan er zoveel zijn.
1: Als je het nu al weet...
0: Heel knap. Applausje voor jezelf. Maar weet je het echt al zeker? Of wil je gewoon een gokje wagen? Dan kan je een gokje achterlaten op onze Instagram-pagina. Koen, wat is onze Instagram-pagina?
1: Aan de bar radio.
0: Voordat we zo meteen hintje 2 weg gaan geven... zie je eerst onze goede vriend Busy. Met zin in de zomer, man. Busy.

0: Ja, misschien wel de zomerhit van dit jaar. Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernachten. Wat zit je nou weer te lachen, Koen?
1: Dat vind jij de zomerhit van deze zomer?
0: Nou, als je ziet hoe hard die gaat op TikTok. Ja, iedereen, okay. En hij is zo makkelijk om in je hoofd te krijgen.
1: Maar dat tiki-toki is niet helemaal tiki-toki.
0: Nee, want jij bent zo tiki-toki, wil je zeggen.
1: Nou ja, ik ben niet tiki-toki, maar ik heb geen tiki-toki.
0: Nee, dat verklaart.
1: Ja.
0: Iedereen zit op TikTok, Koen.
1: Ja, jouw generatie.
0: Dit nummer gaat zo ongelooflijk hard. Deze man wordt in elk nieuwsprogramma wordt hij geïnterviewd over wat er nou door hem heen gaat. Dus, als verrassing voor Koen, heb ik hem ook geregeld.
1: Nee.
0: Ja, ik heb hem hier nu aan de lijn. Hallo Rutger. Nee, grapje. Je geloofde het wel even, hè? Je geloofde het wel even.
1: Ik wil eigenlijk Rutger gaan nadoen.
0: Nee. Dan hoor je meteen dat jij het bent.
1: Ja. Ik ken Rutger niet.
0: We zitten nu natuurlijk WK. We zitten midden in het WK.
1: Ja.
0: Groepsfase is bijna voorbij.
1: Mm-hmm.
0: Nederland is door, hebben we net al gezegd. Nu momenteel zitten we Noorwegen tegen Frankrijk te kijken. Beiden zijn eigenlijk al zeker dat ze doorgaan. Hoe is de wedstrijd?
1: Nou, hoe is de wedstrijd? We zitten pas in de 24e minuut. Het is nu even drinkpauze. Waar slaat nergens op, maar drinkpauze. Maar Frankrijk scoort toch 2... What the fuck goals? Sorry, magistrale goals.
0: Ja, het waren hele mooie doelpunten.
1: Ja.
0: En daarna ineens Noorwegen, die dacht zo van... Hé, maar wij kunnen ook voetballen.
1: Ja, meteen. Meteen stonden ja, ernaar. Boom.
0: Ja, de aftrap was net klaar en hij lag er alweer in. We keken om en het was alweer 1-2.
1: Dus... Die Fransen zaten nog rustig van een koffietje en een croissant te genieten. Toen lag er alweer eentje in, joh.
0: Ja, niet normaal.
1: Nee.
0: Maar betekent dat er nog een wedstrijd is?
1: Ja.
0: Is de wedstrijd nog een beetje levend? Is het nog waard om je televisie hiervoor aan te zetten?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Of denk jij van, ze kunnen beter Curaçao tegen wie speelt spelen ze nog meer? Senegal tegen... Wie is het?
1: Op dit moment Senegal-Irak. Maar Irak heeft al een rode kaart.
0: Oh.
1: Dus...
0: Dat zegt nog niks, hè?
1: Nee, maar...
0: Maar zouden ze eerder naar deze wedstrijd kunnen kijken of naar Senegal-Irak?
1: Ik zou eerder naar deze wedstrijd kijken. Veel leuker, veel meer voetbal. Ik zit nu ook even te kijken. Irak gaat er ook niet meer overheen komen, hoor.
0: Nee?
1: Nee.
0: Maar we hebben pas 24 minuten gehad, zeg je net.
1: Ja, maar Irak heeft al rood. Ze staan al vierde met 0 punten.

0: moet daar echt een wonder gebeuren. Ik zal dat de laatste. Ja, maar ik zal daar de laatste 10 minuten aanzetten.
1: Oké, dus als het hier gespeeld is, dan Senegal-Irak aanzetten.
0: Ja, want dat zal nu een hele saaie wedstrijd worden. Irak gaat alleen maar verdedigen om die 0-1 te behouden. En dan in het laatste kwartier.
1: Nee, duidelijk. Goede analyse, Koen. Dank je wel.
0: Ja, geen probleem.
1: Dan kan je meteen door naar de berichtenbox, want wij hebben net een hintje weggegeven.
0: Ja, zeker.
1: Nou. En zijn er al berichtjes binnen?
0: Nee, het is heel stil. Maar een Spaans nummer, hè?
1: Een Spaans nummer, dat kunnen er inderdaad zoveel zijn. We hebben Ricky Martin, Bad Bunny.
0: Bad Bunny.
1: Wat hebben we nog meer? Gerard Joling zou vast ook wel een keer iets in het Spaans hebben gezongen.
0: Ja. Nou ja, er komt er nu eentje binnen. En dan iemand, dat zegt Sam, Shakira.
1: Ja, dat kan ook van alles zijn.
0: Ja.
1: Mocht jij het nou beter weten, we hebben nog een tweede hintje voor je klaarstaan.
0: Hebben we die? Oh ja.
1: Ja, die hebben we. Ja, want ja. We hebben alles al voorbereid, Koen. Ja, mocht jij dan daarna weten welk nummer of welke artiest het is, dan moet je het even laten weten in de berichtenbox. Oftewel de DM's op Instagram. @aandebarradio, dat is onze Instagram-account. Vergeet ons dan meteen eventjes niet te volgen.
0: Nee, dat is zo'n blauwe knop. Daar in het midden een beetje. Ja. Als je ons pagina opent.
1: Dan kan je ons meteen even volgen. En wij willen Tim gaan inhalen.
0: Ja.
1: En dat heeft nog wel even de tijd nodig. Maar ik voel echt wel dat het mogelijk is. @aandebarradio, dan heeft Koen nu de tweede hint voor jullie.
0: Hier komt hij. De titel van het nummer dat we zoeken heeft de Duitsers afgestraft.
1: De Duitsers afgestraft?
0: Ja.
1: En in welke zin moeten we dat een beetje opvatten?
0: Dat ga ik niet zeggen, want dan zou ik al te veel van de titel.
1: Dan zou je al te veel van de titel weggeven?
0: Ja.
1: Oké dan. Dus het is niet... Je gaat nog niet vertellen wat het nou betekent.
0: Het heeft de Duitsers afgestraft.
1: Oké. Nou, mocht je het al weten, @aandebarradio op Instagram. Laat vooral in de DM's weten wat jij denkt, wat voor nummer het is. En misschien hoor je je gokje zometeen wel op de radio. Voor we zo meteen doorgaan naar hint nummer 3, wat meteen ook de laatste is. Daarna gaan we het nummer zelf afspelen. Dus hier eerst nog een zomersnummertje, want je hebt er nog niet genoeg gehad. The Underground Project en Sun Club met Summer Jam 2003. Studio. Get on the floor!

0: heerlijk nummer, toch Koen?
1: Echt geweldig.
0: Ja, en dat betekent dat we aan zijn gekomen bij het laatste hintje. Maar voordat we daar naartoe gaan, is de eerste tijd om even te kijken. Wat voor gokjes zijn er achtergelaten?
1: Gokjes?
0: Zijn er mensen die het al weten?
1: Nou ja, ik heb wel hele leuke dingen voorbij zien komen.
0: Ja.
1: Hier onder andere van Laura. Die denkt Alfredo Soler met Sofia.
0: Ja.
1: Die ken je wel.
0: Wist je dat hij Duits is?
1: Nee, hij woont dus. Dat wil ik nu... Laat mij.
0: Oh, sorry. Sorry, dat is het enige feit wat ik weet.
1: Ja, nee, hij werd geboren in Barcelona. Dat is dus waarom ze hem heeft gekozen. Want ja, we hebben een Spaanse songtekst gezegd. Nou, een Spaanse songtekst. En hij is verder opgegroeid in Duitsland.
0: Ja.
1: Japans-Duitsland.
0: Japans-Duitsland?
1: Ja, dat staat hier. Van een Spaanse moeder. En is opgegroeid in Japan en Duitsland.
0: Zo. Dat wist ik dan weer niet, dat hij opgegroeid was in Japan.
1: Nee, dus nou, ik vind het een goed gok. Zij heeft in ieder geval haar achtergrondinformatie gedaan.
0: Hij heeft ook meegedaan als coach bij The Voice of Duitsland.
1: Precies. Maar het is dus uit oorsprong...
0: Fout.
1: Hij komt uit Barcelona.
0: Oh, ja.
1: Maar ik wil Laura teleurstellen, want dit is
0: ja,
1: niet...
0: Ja, ik wil net zeggen, het is uit oorsprong fout.
1: Ja, uit oorsprong, ja. Dan hebben we ook nog Angelo.
0: Angelo, hallo.
1: Angelo.
0: Kom je uit Hengelo?
1: En die denkt Santa Maria door Oliver Onions.
0: Oliver Onions?
1: Onions,
0: als in
1: nee.
0: Uien?
1: Nee, je snapt wat ik bedoel. Maar dit was een onwijze nummer 1 hit in Duitsland. En is deels in het Spaans gezongen. Maar ja,
0: ook weer in Duitsland.
1: Mijn hint 2 was, de titel van het nummer heeft de Duitsers echt afgestraft. Dus nou, Angelo zit hier ook niet bij in. Ja, en voor de rest krijg ik appjes van... Heeft Duitsland afgestraft? Gaat het om de Tweede Wereldoorlog? Nee, dat gaat het niet. Zullen we maar gewoon lekker met hint nummer 3 komen?
0: Dat vind ik een hele goeie, Koen. Jij hebt hint nummer 3 klaarstaan?
1: Ja, soort van.
0: Vertel.
1: Ja, hint nummer 3. Als je daar dit hintje nog niet weet... We hadden het net bij hintje 2 over dat de Duitsers heeft afgestraft. Nu geef ik het in. Het nummer, de titel van dit nummer... Doet ook mee met het WK. Als je nu een beetje gaat nadenken...
0: Dan zou ik vooral kijken naar de wedstrijden die Duitsland heeft gespeeld.
1: Precies.
0: En dan zou je het wel een beetje moeten weten als je het WK een beetje hebt gevolgd.
1: Ja.
0: Ja. Het is nu een beetje te laat om nog gokjes te sturen. Want ik ga meteen draaien. Heb jij hem goed? Ja, mag je alsnog laten weten of je hem goed hebt. En dan ja, kunnen we het zo meteen alsnog gaan benoemen.
2: Carlos.

0: Ja, misschien niet zo heel erg handig om met dit weer te doen een beetje bewegen. Maar ja, mocht je in de airco zitten, wat heb je te verliezen, hè? Toch, je kan me wel uitlachen, Koen, maar het is toch wel zo.
1: Ik vind het heel mooi hoe je het zegt. Dat je dan niks... Je hebt nooit wat te verliezen, hè, Dylan?
0: Nee, dat klopt. Als je wil bewegen, mag je altijd bewegen. Maar als je het zo warm hebt... Koen, ik heb 5 dingetjes die we weer moeten gaan blind ranken.
1: Oh, nee.
0: Wat een blind ranking is, ik ga nu 1 voor 1 ga ik dingetjes voorstellen aan Koen. En dan moet hij ze een ranking geven van 1 tot 5. Waarvan 1 het beste is en 5 het slechtste.
1: Kom maar op!
0: Dus hier 5 verschillende manieren om jezelf koud te houden. Met als eerste een ventilator naar buiten laten blazen.
1: Naar buiten of dat die ventilator naar binnen blaast als het kouder wordt buiten?
0: Nee, dat die naar buiten blaast.
1: Dus dat vind ik toch echt wel een matige 4.
0: Een matige 4? Ja. Ja, het is een lifehack van TikTok, maar dat werkt dus gewoon wel.
1: Ja?
0: Ja, want hij blaast als het ware de warme lucht gewoon echt weg. Want hij haalt natuurlijk alle lucht die erachter komt.
1: Als de zon op je raam staat, ik heb mijn rolluik dicht.
0: Ja.
1: Dus ik vind het een 4.
0: Dat heb ik ook. Nee, oké. De volgende. In een zwembad gaan liggen.
1: Definitely 1.
0: Een zwembad?
1: Ja.
0: Is er 1?
1: Ja.
0: Oké. Dan hebben we nu... De ventilator naar buiten is een 4.
1: Ja.
0: En een zwembad is een 1.
1: Ja.
0: De volgende. Naar het strand gaan.
1: 5.
0: 5?
1: Ja. Gisteren stond de wind dus verkeerd. Allemaal kwallen in de zee, dus je kon niet de zee in. En het was hartstikke warm, dus iedereen was verbrand. Nou, nee hoor, dankjewel.
0: Dus dat is een 5. Oké, dan hebben we alleen nog maar de nummer 3 en de nummer 2 over.
1: Perfect, ik speel het weer gewoon zo goed.
0: Ja, jij speelt het wel weer heel lekker inderdaad. Oké, de volgende. Nou, dit is iets wat jij nu ook aan het doen bent. Een lekker ijsje eten.
1: Nou, dat vind ik echt wel een 3.
0: Echt wel een 3?
1: Ja.
0: Oké.
1: Wel gevaarlijk, hè, dat ik die 2 open hou.
0: Ja, dat is heel gevaarlijk. Want de volgende die ik had, was gewoon niet zo zeuren.
1: Dat is echt wel 2.
0: Ja?
1: Gewoon doe rustig aan, niet zo zeuren. Dus je beetje gaat, tranquilo. Je gaat
0: liever zeuren dan een ijsje eten?
1: Je zegt niet zeuren.
0: Liever gewoon een beetje zeuren.
1: Oh, dat mag ook. Daar zijn we Nederlanders voor, toch?
0: Ja, oké.
1: Ja, het is nooit goed bij ons.
0: Ja.
1: Maar toch ook wel.
0: Nee, dat klopt. Maar ja, liever gewoon een ijsje eten, vind ik.
1: Dat snap ik. Als ik het zo hoor...
0: Zou je nog andere dingen willen veranderen?
1: Ik zou dat zeuren dan met het ijsje omruilen.
0: Dus jij zeuren is op 3?
1: Ja.
0: Nou, dat kan... Dat kan niet meer fout gaan met jou, Koen.
1: Denk ik ook niet.
0: Wat voor muziek heb jij nou zin in, Koen?
1: Ik heb echt zin in... Wat heb ik zin? Ja, Spaans vind ik wel een beetje lekker. Of een beetje samba. Of...
0: Is dit een beetje wat?
1: Geweldig.
0: Van de Black Eyed Peas. Samen met Sergio Mendes. Más que nada. Studio O.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei werkt aan een voorstel om de statiegeldplicht uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Het zou betekenen dat er ook statiegeld komt op melkflessen. De minister wil dat snel doorvoeren om aan de Europese normen te kunnen voldoen, zegt redacteur Merel Stikkeloren.
3: Omdat we anders de kans lopen dat Europa maatregelen gaat invoeren die we niet willen, zegt de minister. Bijvoorbeeld dat elke winkel die statiegeldverpakkingen verkoopt, die moet ze dan ook weer innemen. Ja, voor kleine ondernemers is dat lastig.
2: De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van alle flessen, blikjes en pakken met statiegeld worden ingezameld. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 920. Eerder vandaag werden 589 doden gemeld. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt, omdat er nog duizenden mensen vermist worden. Venezuela werd woensdag kort na elkaar door 2 aardbevingen getroffen. Een Turkse rechtbank heeft gevangenisstraffen opgelegd nadat een gezin uit Duitsland was overleden tijdens een vakantie in Istanbul. De slachtoffers waren volgens onderzoekers onwel geworden door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in hun hotel. De hoogste straf gaat naar de eigenaar van het bestrijdingsbedrijf en zijn zoon. Die krijgen allebei 18 jaar cel. De vee- en landbouwsector is kritisch over de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief. En ook deze stikstofonderzoeker heeft er vertrouwen in.
4: Ja, ik ben verbaasd en positief verrast eigenlijk. Want ja, we hebben natuurlijk jaren van niets doen eigenlijk achter de rug, waarbij de natuur maar steeds verder achteruit ging. Ja, daar word je niet blij van. En dit gaat echt helpen.
2: De kabinetsplannen houden onder meer in dat er rond natuurgebieden een zone komt waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het weer, vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet. Van 29 graden in het westen tot 38.

0: Begin.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu?
3: Met nu?
1: Aan de bar. Met Dylan en Koen.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: tropisch nummer voor het tropische weer. Sergio Mendes, Magalena. Een Braziliaans nummer. Of Braziliaans. Portugees officieel, want dat is de taal die ze daar spreken met een dialect. Maar ja, dat is wel een beetje nodig met dit weer. Het is zo ongelooflijk warm. Kijk, wij hebben nu het geluk dat er een airco is in de studio.
1: Niet één, niet twee.
0: Maar één. Twee.
1: Twee, één, twee. Oh ja, twee.
0: Twee maar.
1: Twee, helaas.
0: Maar ja, alsnog loopt de processor hier over uren te draaien. Dus het systeem die heeft er niet heel erg veel plezier aan.
1: Nee.
0: Maar dat mag de pret niet bederven.
1: Een beetje.
0: Hey Koen, als jij denkt aan Spaanstalige nummers, wat is dan het eerste woord wat in je opkomt?
1: Wat is dan het eerste woord? Als ik aan Spaans namen, dan denk ik altijd wel iets van una cerveza, por favor, of bailando. Of...
0: Dat is precies de eerste die we gaan draaien. Bailando, Enrique Iglesias.

0: Ja, hebben we meteen de hele Bailando-tour gehad. Eerst Paradiso met Bailando. En ja, nu net Jan Smit met Boom Boom Bailando. En hoe die nog steeds gewoon gedraaid wordt op Spotify en zo. Ja, je zou verwachten, dat zijn echt alleen de Jan Smit-fans.
1: Nee,
0: maar nee, het zijn echt... Het staat in zoveel playlists.
1: Het is de Bailando-fanzone.
0: En de Bailando-fanzone inderdaad. Ja.
1: En je kan het best even googlen, de Bailando fanzone.
0: Nee, ik heb wel de Jan Smit appgroep.
1: Oh, jij zit...
0: Hé, hey, Adela. Wij hebben in onze DM's hebben wij ook de Jan Smit appgroep.
1: Ja.
0: Dus mocht je erbij willen, volg ons even op Instagram. @aandebarradio. En dan kom je in de speciale Studio Alphen Jan Smit appgroep.
1: Ja.
0: Je hoort er dan eindelijk ook bij.
1: Weet je wie de groepsbeheerder is?
0: Tim. Ja. Want ja. Tim houdt zo ongelooflijk van Jan Smit. Wij gaan zo meteen misschien... Gaan we nog even met Tim bellen?
1: Ja, we gaan zo met Tim bellen.
0: We gaan zo nog even met Tim bellen. En dan horen we wat hij als reglementen heeft in de Jan Smit appgroep. Maar eerst gaan we even, toch nog wel even een dansje doen. Het is tijd voor de Macarena. Vreselijk. Ik hou er niet zo van. Maar misschien komt daar zo nog verandering in, hè? Je weet maar nooit. Zou zomaar kunnen.

0: Fuck de Macarena. Ja, en ik denk dat dat een heel goed moment is om even onze goede vriend Tim te gaan bellen. Ik heb Koen hier die een beetje het werk aan het doen is. Die is voor ons aan het kijken. Zou die opnemen of niet? Ik ga wel even kijken of die dat doet. Ik zet eventjes de telefoon open. Terwijl Koen het nummertje aan het invoeren is. Wij willen even van Tim weten wat hij vindt. Helaas, de telefoon die doet het niet. We kunnen niet met Tim gaan bellen. Ja, dan... dat is toch jammer. Toch, Koen?
1: Ja, echt onwijs.
0: Dan kunnen we niet Tim's input horen.
1: Nee.
0: Misschien is het dan toch maar een goed idee om gewoon weer muziek te gaan draaien. Voordat we zo meteen jouw nieuwe mix een beetje gaan introduceren.
1: Nieuwe mix, Koen.
0: Het is je nieuwe mix.
1: Dat klopt.
0: We gaan hem zo meteen even introduceren. Eerst iemand die niet te introduceren is. Ricky Martin. La Copa de la Villa.

0: Guillermo en Tropical Danny met Toppertje. Ja, Koen, het is jouw moment.
1: Het is mijn moment is het gewoon.
0: Ja, ik heb al echt een heel goed nummertje voor je klaarstaan.
1: Ja.
0: Want jij gaat nou, ga je iets aankondigen?
1: Ja, ik ga iets aankondigen.
0: En wat ga je aankondigen?
1: Ja, dan moet ik eerst mijn magistrale nummer hebben. Hier is die. Vol warm hoor. Moment is daar. Op dit moment. Nee, zometeen gaan wij de enige echte DJ Koen Remix WK gekte afspelen. En wat kan je hier nou verwachten? Nou, sowieso WK gekte. En ja, alles wat je denkt dat je van WK te weten, gooi het maar overboord. Want ik heb zo door elkaar gehaald dat het gewoon lekker klinkt.
0: Maar heb jij dan nog bepaalde nummers erin gedaan waarbij je dacht zo van ja, dit is wel echt een Nederlands WK-nummer?
1: Wesley Sneijder met Toto.
0: Koning Toto?
1: Ja, Koning Toto zit er ook in.
0: En als ik een Viva Hollandia zeg, zit die erin?
1: Die zit erin, maar niet de normale. Want ik heb hem zelf een heel nieuw versie gegeven.
0: Oh, dus je bent ook, buiten DJ ben je nog producer ook?
1: Ja, natuurlijk.
0: Niet normaal joh, deze man. Kwaliteiten wat hij heeft.
1: En dat allemaal als hobby.
0: Ja, als hobby. Mocht je hem in willen huren.
1: Dat kan altijd.
0: Ed aan de bar radio, volg ons meteen eventjes.
1: En stuur gewoon een appje, kan altijd. Ik ben echt niet de moeilijkste.
0: We geven Koen zijn huisnummer, we geven Koen zijn telefoonnummer. Oh, oh, oh. IBAN.
1: Ja, IBAN altijd, kom maar.
0: En zijn verificatiescodes van zijn telefoon.
1: Is niet zo moeilijk. Weet ze zelf geen eens.
0: Oh, nou, dat scheelt. Maar wil je verder nog wat zeggen over deze mix?
1: Ik zal zeggen, ga lekker zitten, maar je kan niet blijven zitten.
0: Nee, want er is nog een wedstrijd te kijken ook.
1: Ja, precies.
0: Dus Noorwegen tegen Frankrijk. 1-3 voor Frankrijk.
1: Die is gespeeld.
0: En Senegal-Irak?
1: Die is nog niet. Dat weet ik niet. Dat
0: kijk eens even. Jij hebt mijn linkerhand.
1: Niet je rechter?
0: Nee, die zit op andere...
1: Nee, die wedstrijd is echt helemaal klaar.
0: 4-0 voor Senegal.
1: Eentje naar onder.
0: 3-0 voor Senegal.
1: Ja, dus,
0: oké. Nou, blijf maar lekker Noorwegen tegen Frankrijk kijken terwijl je de WK-mix van DJ Koen, de enige echte, gaat luisteren. Ik zou zeggen, heel veel plezier. Geniet ervan. Koen, jij nog laatste woorden?
1: Doe het fijn.
0: Nee. Laatste woorden, Koen.
1: Laatste woorden. Geniet, luister en neemt in je op. En een dansje is altijd op zijn plaats.
0: Hier is DJ Koen met zijn mix voor het WK. Met de hele originele titel WK Gekte.

0: Dat was de WK-gekte mix van DJ Koen.
1: Nou, ongelooflijk. Special guest hier, hoor.
0: Lekkere mix was dit, zeg. Deze kan je waarschijnlijk ook nu vinden op SoundCloud, of niet?
2: Morgen.
0: Morgen op SoundCloud. Op welke account kunnen wij dit vinden, Koen?
2: Op gewoon Koen. Koen Den Elzen.
0: En mocht je nou gewoon willen kopen in plaats van oneindig maar die reclames horen op SoundCloud, ga dan vooral naar Koen Den Elzen.
2: Nee, aan de bar radio en stuur me gewoon een appje.
0: Ja, dat kan ook. Ja, ik dacht, we gaan gewoon jou promoten, maar als jij gewoon...
1: Nee, gewoon dan geeft Koen meteen zijn adres weg.
2: Ja, dat klopt.
0: Als jij in het collectief wilt denken, dat mag natuurlijk ook. Ja, ik wilde zeggen voor €5 of een hoofd. Ja, dan kan je hem krijgen.
1: Ja, vind ik een goed plan.
0: Ja, toch?
1: Ik ook.
0: Ja,
1: dat vind maar, ik ook. Wij gaan lekker bier drinken.
0: Een grand petit biertje.
1: Een grand petit biertje.
0: Ja, dat is lekker.
1: Dat is wel een goede manier om de warmte tegen te gaan. Nu is het niet meer zo warm. Maar wij gaan er wel lekker gebruik van maken.
0: Ik heb de hele dag hier op de zender gezegd dat je absoluut geen alcohol moet drinken. Want ook in Parijs hebben ze code rood. Je mag geen alcohol meer drinken daar. Een alcoholverbod. Omdat daar de hele IC vol ligt door lamme mensen. En ja, mensen die daar echt hulp nodig hebben, die kunnen niet meer liggen.
1: Daarom,
0: zeg maar.
1: Drink met mate. Het moment dat je je niet goed voelt, stop met drinken. Drink een lekker glaasje water.
2: Maar wij drinken toch met mate?
1: Ja, maar we gaan wel, als we ons niet goed voelen, een glaasje water erbij pakken.
0: Natuurlijk. Weet je wat ik altijd zeg?
2: Bier!
0: Met veel plezier.
1: Veel bier.
0: Veel bier is veel plezier, zeg ik altijd.
1: Zeker.
0: Nou jongens, inmiddels is het alweer klokslag 11 uur. En dat betekent dat wij gaan verzaken.
1: We gaan er vandoor.
0: Wij gaan er vandoor.
1: De groeten.
2: Doei.
0: Dan zeggen wij tot ziens, vaarwel. En morgen kan je naar mij luisteren.
1: Houdoe.
0: van 4 tot 6.
1: Zelfpromo, dat
0: mag niet. Zelfpromotie, oké. Okay, nou goed. En volgende week weer aan de Bar Radio natuurlijk. Ja. Hè, jongens, ja, heerlijk. Nog een laatste woord.
1: De groeten.
2: De groeten. Doei.
3: Joehoe. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De aanval is volgens het Amerikaanse leger een reactie op de aanval op een schip gisteren in de straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump houdt Iran daarvoor verantwoordelijk. Hij sprak eerder al van een dwaze schending van de wapenstilstand. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren die tot morgenmiddag duurt. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogst gemeten temperatuur was vandaag 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwend Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. En verder mogen melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare houden. Het weer op de meeste plaatsen is het droog, maar lokaal kan er een onweersbui voorkomen. Vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen dan is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.

0: Studio Alfa.
1: Studio Alfa.
0: Studio Alfa brengt je nieuwe muziek uit Alfa. Dit is Jaromir.

0: Hoven. Met het nieuws van 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De aanval is volgens het Amerikaanse leger een reactie op de aanval op een schip gisteren in de straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump houdt Iran daarvoor verantwoordelijk. Hij sprak eerder al van een dwaze schending van de wapenstilstand. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren die tot morgenmiddag duurt. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogst gemeten temperatuur was vandaag 39,4 graden. En dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwend Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. En verder mogen melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare houden. Het weer op de meeste plaatsen is het droog, maar lokaal kan er een onweersbui voorkomen. Vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen dan is het...

0: Studio Alphen. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren. Die gaat tot in de middag duren. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogste gemeten temperatuur was afgelopen dag 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. Volgens de VS waren de aanvallen gericht op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. Gebouwen in de hoofdstad Caracas stortten in. Verschillende landen sturen hulp naar Venezuela, waaronder Nederland. Een reddingsteam bestaande uit tientallen mensen en 8 speurhonden is onderweg. In de stad Groningen is een automobilist doorgereden na een aanrijding met een fietser. De fietser raakte zwaar gewond. De auto werd later gevonden in Haren. De bestuurder is aangehouden. De politie heeft over de toedracht nog niets bekendgemaakt. Het weer. Vannacht droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.